in een hinderlaag gelegd had. Toen de ruiters zijn leger dan ook omsingelden en er hun pijlen op afschoten van de ochtend tot de avond, hield het stand, zoals Jonathan bevolen had. Toen de paarden uitgeput waren, trok Simon met zijn leger vooruit en bond de strijd aan met het voetvolk. Omdat de ruiterij uitgeschakeld was, werd het voetvolk door hem verslagen en nam het de vlucht, terwijl de ruiterij zich over de vlakte verspreidde. De soldaten vluchtten naar Azotus en zochten hun toevlucht in Bet-Dagon, de tempel van hun god. Maar Jonathan stak Azotus en de omliggende plaatsen in brand en plunderde ze. Ook de tempel van Dagon gaf hij met al degenen die hun toevlucht hadden gezocht aan de vlammen prijs. Door het zwaard en door het vuur waren ongeveer 8000 man omgekomen. Jonathan vertrok daar vandaan en sloeg zijn kamp op voor Askelon. De burgers gingen naar hem toe en betuigden hem hun hulde. Daarna keerden Jonathan en zijn mannen met veel buit naar Jeruzalem terug. Toen koning Alexander van deze wapenfeiten hoorde, verleende hij Jonathan nog hogere eerbewijzen. Hij stuurde hem een gouden gesp waarmee anders slechts personen van koninklijke bloede werden begiftigd. Verder gaf hij hem Acharon met het ondergeschikte gebied in bezit.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 74. De koning van Egypte bracht een leger op de been dat zo talrijk was als de zandkorrels op het strand van de zee en rustte een grote vloot uit. Hij was van plan om zich op listige wijze meester te maken van het rijk van Alexander en het in te lijven bij zijn rijk. Vreedzame bedoelingen voorwendend trok hij Syrië binnen. De bewoners van de steden openden voor hem de poorten en verwelkomden hem, omdat koning Alexander bevolen had dat voor zijn schoonvader te doen. Maar telkens als Ptolemeus een stad binnentrok, legde hij er troepen in garnizoen. Toen hij bij Azotus kwam, maakte men hem opmerkzaam op de platgebrande tempel van Dagon, op de verwoesting van Asdod en omgeving, op de lijken die rondom verspreid lagen en op de verkoolde resten van degenen die in de oorlog verbrand waren en die nu langs de route die de koning volgde lagen opgestapeld. Met het doel Jonathan verdacht te maken, vertelde men de koning wat hij gedaan had, maar de koning zweeg. Jonathan ging naar Joppe om de koning luisterrijk te verwelkomen. Ze begroetten elkaar en brachten daar de nacht door. Daarna vergezelde Jonathan de koning tot aan de rivier Eleutherus en keerde naar Jeruzalem terug. Maar koning Ptolemeus voerde boze plannen tegen Alexander in het schild en maakte zich meester van de kuststeden tot aan Seleukje aan zee. Daarvandaan stuurde hij gezanten naar koning Demetrius met het voorstel: laten we met elkaar een verbond sluiten, dan zal ik u mijn dochter geven die met Alexander is getrouwd. En u zult koning worden over het rijk van uw vader. Want het spijt me dat ik hem mijn dochter heb gegeven, omdat hij geprobeerd heeft mij te doden. Omdat hij zijn rijk wilde hebben, schrok hij er niet voor terug om Alexander verdacht te maken. Hij ontnam hem zijn dochter en gaf haar aan Demetrius. Zo brak hij met Alexander en werden ze openlijk vijanden. Ptolemeus trok Antiochië binnen en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Twee diademen sierden nu zijn hoofd, namelijk die van Egypte en die van Azië. Op dat ogenblik bevond koning Alexander zich in Cilicië, omdat de bewoners van die streken in opstand waren gekomen. Maar toen hij hoorde wat er gebeurd was, trok hij tegen Ptolemeus ten strijde. Ook Ptolemeus rukte uit, ging hem met een sterk leger tegemoet en verjoeg hem. Alexander vluchtte naar Arabië om er bescherming te zoeken en zo werd koning Ptolemeus heer en meester. De Arabier Zabdiel sloeg Alexander het hoofd af en stuurde het naar Ptolemeus. Maar drie dagen later stierf koning Ptolemeus zelf en de soldaten die hij in de versterkte steden gelegerd had, werden door de inwoners gedood. Zo werd Demetrius in het jaar 167 koning. In die tijd had Jonathan zijn strijdkrachten uit Judea opgeroepen om de burcht in Jeruzalem te veroveren. Ze hadden reeds veel belegeringswerktuigen opgesteld toen enkele lieden die hun eigen natie haatten en zich niet om de wet bekommerden, naar de koning gingen om hem mee te delen dat Jonathan de burcht belegerde. Door dat bericht ontstak de koning in woede en hij vertrok onmiddellijk naar Ptolemais. Vanuit daar schreef hij Jonathan de belegering te staken en zo spoedig mogelijk naar Ptolemais te komen voor een onderhoud met hem. Jonathan legde dit bevel naast zich neer en liet de belegering voortzetten. Hij koos enkele oudsten van Israël en enkele priesters uit om hem te vergezellen en besloot zijn leven in de waagschaal te stellen. Met zilver, goud, gewaden en allerlei andere geschenken ging Jonathan naar de koning in Ptolemais en wist hij zijn gunst te winnen. Wel uitten enkele afvalligen beschuldigingen tegen hem, maar de koning behandelde hem zoals zijn voorgangers gedaan hadden en overlaadde hem in tegenwoordigheid van zijn vrienden met eerbewijzen. Hij bekrachtigde zijn aanstelling als hoge priester, evenals al de andere waardigheden die hij vroeger had ontvangen, en nam hem op onder zijn beste vrienden. Jonathan verzocht de koning om Judea en de drie districten van Samaria te ontheffen van schatting en beloofde hem daarvoor 300 talenten te geven. De koning willigde dat verzoek in en richtte over al die aangelegenheden het volgende schrijven aan Jonathan. Koning Demetrius aan zijn broer Jonathan en aan de natie van de Joden heil. Om u op de hoogte te stellen van onze beschikkingen aangaande u, zenden wij u een afschrift van de brief die we hebben geschreven aan onze verwant Lastenis. Koning Demetrius aan zijn vader Lastenis heil.
We hebben besloten de Judeërs, die met ons bevriend zijn en hun verplichtingen tegenover ons nakomen, te belonen voor de welwillendheid die ze ons tonen. We bevestigen hun bezit van Judea, evenals van de drie districten Ephraim, Lida en Ratamin, die van Samaria zijn afgesplitst en in hun volle omvang bij Judea zijn ingelijfd. Al degenen die in Jeruzalem offeren, ontslaan wij van betaling van het koninklijk aandeel van de veld- en boomvruchten dat de koning vroeger jaarlijks van hen ontving. Ook ontslaan wij hen met ingang van vandaag van het deel van de tienden en tollen waarop wij recht hebben, van de belasting op de zoutwinning en de kroongelden. Met ingang van vandaag zijn deze beschikkingen van kracht en nooit zal één ervan worden ingetrokken. Zorg er dus voor dat hiervan een afschrift wordt gemaakt en aan Jonathan wordt gegeven. Het moet worden opgehangen op een goed zichtbare plaats op de heilige berg. Toen koning Demetrius zag dat zijn land tot rust gekomen was en er nergens meer verzet tegen hem heerste, stuurde hij al zijn troepen naar huis, behalve de vreemde troepen die hij op de eilanden van de naties had geworven. Maar daardoor haalde hij zich de vijandschap op de hals van al de soldaten die al vanaf de tijd van zijn vader en grootvader in dienst waren. Tryfon, een vroegere aanhanger van Alexander, merkte dat alle troepen morden tegen Demetrius. Hij ging naar de Arabier Imalkoe, die Antiochus, de zoon van Alexander, opvoedde, en verzocht hem dringend hem het kind te geven, zodat hij ervoor kon zorgen dat het koning zou worden en zo de plaats van zijn vader zou innemen. Hij vertelde hem over de maatregelen die Demetrius had getroffen en over de vijandschap van zijn troepen, die hij zich daardoor op de hals had gehaald. Tryfon bleef daar geruime tijd. Jonathan richtte aan koning Demetrius het verzoek om zijn troepen terug te trekken uit de burcht in Jeruzalem en uit de andere vestingsteden, omdat ze Israël voortdurend lastig vielen. Demetrius stuurde Jonathan het volgende antwoord: "Niet alleen wil ik door het inwilligen van uw verzoek u en uw natie ter wille zijn, maar bovendien zal ik u en uw natie met eer overladen zodra ik daartoe de gelegenheid vind. Voor het ogenblik zou ik het op prijs stellen als u mij soldaten stuurt om voor mij te strijden, want al mijn troepen hebben mij in de steek gelaten." Jonathan zond 3000 dappere soldaten naar Antiochië. Ze dienden zich aan bij de koning en hij was zeer verheugd over hun komst. Het kwam in de stad tot een opstand. Ongeveer 120.000 inwoners stroomden naar het centrum en wilden de koning doden. De koning vluchtte naar het paleis, maar de inwoners van de stad bezetten de toegangswegen en gingen over tot de aanval. Daarop riep de koning de Judeërs te hulp. Ze groepeerden zich allen tezamen rond de koning, joegen de opstandelingen in de stad uiteen en doodden er die dag ongeveer 100.000. Diezelfde dag nog staken ze de stad in brand en maakten veel buit. Zo redden ze de koning. Toen de inwoners van de stad zagen dat de Judeërs er heer en meester waren, verloren ze de moed en smeekten ze de koning: "Reik ons de hand en laat de Judeërs de strijd tegen ons en tegen de stad staken." Ze legden de wapens neer en sloten vrede. De Judeërs werden in tegenwoordigheid van de koningen van al de rijksgroten met eer overladen. Ze hadden in het koninkrijk een naam verworven. Met veel buit keerden ze naar Jeruzalem terug. Koning Demetrius zat weer op zijn koningstroon en de rust was in zijn land teruggekeerd. Maar hij hield zich niet aan zijn beloften. Hij nam zelfs een vijandige houding aan tegenover Jonathan en in plaats van hem te belonen voor de bewezen diensten, maakte hij het hem zeer lastig. Na deze gebeurtenissen kwam Tryfon terug met Antiochus, die nog een kleine jongen was. Hij riep hem tot koning uit en zette hem de diadeem op. Alle troepen die Demetrius afgedankt had, kozen zijn partij en namen de wapens op tegen Demetrius, die verslagen werd en de vlucht nam. Tryfon kwam in het bezit van de wilde dieren en maakte zich meester van Antiochië. Toen richtte de jonge Antiochus het volgende schrijven aan Jonathan: "Ik bekrachtig uw aanstelling tot hoge priester en bevestig uw functie als stadhouder over de 4 districten en neem u op onder de vrienden van de koning." Hij stuurde hem een gouden tafelservies en verleende hem het recht om uit een gouden beker te drinken, zich in purper te kleden en een gouden gesp te dragen. Simon, de broer van Jonathan, benoemde hij tot veldheer over het gebied tussen de trap van Tyrus en de Egyptische grens. Jonathan rukte uit, doorkruiste het gebied westelijk van de Eufraat en bezocht de steden.
Heel het leger van Syrië schaarde zich aan zijn zijde, bereid om met hem ten strijde te trekken. Toen hij in Askelon kwam, verwelkomden de burgers hem luisterrijk. Daarvan dan ging hij naar Gaza, maar de inwoners van Gaza sloten hun poorten. Hij belegerde de stad, brandde de omgeving plat en plunderde die. Toen verzochten de burgers van Gaza Jonathan om vrede. Hij reikte hun de hand, hij nam de zonen van de magistraten van de stad als gijzelaars en zond hen naar Jeruzalem. Daarna trok hij verder door het land tot aan Damascus. Toen Jonathan hoorde dat de veldheren van Demetrius met een groot leger bij Kedes in Galilea lagen, met de bedoeling hem te dwingen zijn onderneming op te geven, trok hij hun tegemoet, maar hij liet zijn broer Simon in het land achter. Simon belegerde Bet-Sur. Dagenlang bestookte hij de stad en tenslotte sloot hij haar in, waarop de burgers hem om vrede vroegen. Hij reikte hun de hand, maar dwong ze de stad te verlaten. Hij nam bezit van de stad en plaatste er een garnizoen. Jonathan had zijn kamp opgeslagen aan het meer van Genezaret en was 's ochtends vroeg naar de vlakte van Gazor getrokken. Daar kwamen de huurtroepen van Demetrius hem tegemoet nadat ze in de bergen een afdeling in hinderlaag hadden gelegd. Terwijl het leger recht op hem afkwam, kwamen de soldaten die zich in de hinderlaag hadden gelegd tevoorschijn en vielen aan. Alle soldaten van Jonathan weken terug. Niemand bleef, behalve de legeraanvoerder Matathias, de zoon van Absalom, en Judas, de zoon van Galfi. Toen scheurde Jonathan zijn kleren, strooide stof op zijn hoofd en bad. Daarna ging hij weer tot de aanval over en bracht de vijand zulke slagen toe dat hij terugweek. Toen zijn eigen vluchtende soldaten dit zagen, keerden ze naar Jonathan terug en samen met hem achtervolgden ze de vijand tot Kedes, waar zijn kamp was. Daar sloegen ze hun legerplaats op. Die dag sneuvelden van Demetrius' huurtroepen ongeveer 3000 man. Jonathan keerde naar Jeruzalem terug.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 53. Jonathan zag dat de omstandigheden gunstig waren voor hem en koos enkele mannen uit die hij naar Rome zond om de vriendschapsbetrekkingen met de Romeinen te vernieuwen. Naar Sparta en andere staten verstuurde hij brieven van gelijke strekking. De gezanten vertrokken naar Rome. Daar traden ze de Senaat binnen en spraken als volgt. De hoge priester Jonathan en de natie van de Judeërs hebben ons gezonden om de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap van vroeger te vernieuwen. De Romeinen gaven hun brieven mee voor de verschillende plaatselijke overheden met het doel hun vrijgeleide naar het land Juda te verstrekken. Hier volgt een afschrift van de brief die Jonathan aan de Spartanen schreef. De hoge priester Jonathan, de raad van de oudsten van de natie, de priesters en het overige volk van de Judeërs aan hun broeders de Spartanen, heil u. Vroeger heeft uw koning Arius een brief gezonden aan onze hoge priester Onias, waarin gezegd wordt dat u onze broeders bent, zoals blijkt uit het bijgevoegde afschrift. Onias heeft de gezant eervol ontvangen en de brief aanvaard waarin het bondgenootschap en de vriendschapsbetrekkingen duidelijk omschreven worden. Omdat wij onze troost putten uit de heilige boeken die wij bezitten, hebben we dergelijke betrekkingen niet nodig. Om echter niet van u te vervreemden, doen wij een poging om door middel van een gezantschap de banden van een broederlijke vriendschap te vernieuwen. Want het is lang geleden dat u iets van u hebt laten horen. Van onze kant laten we nooit een gelegenheid voorbij gaan om op feesten en andere plechtige dagen bij onze offers en gebeden aan u te denken, want het is gepast en fatsoenlijk dat broeders elkaar in gedachten houden. Wij verheugen ons over het aanzien dat u geniet. Wij daarentegen zijn getroffen door vele rampen en oorlogen en de koningen van de landen rondom ons hebben de wapens tegen ons opgenomen. Desondanks hebben wij u nog onze andere bondgenoten en vrienden lastig willen vallen. We hebben immers de hulp van de hemel die ons bijstaat. Daardoor zijn we van onze vijanden verlost en zijn onze vijanden vernederd. We hebben Numenius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, uitgekozen en hen naar de Romeinen gezonden, om met hen de oude vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap te vernieuwen. Tevens hebben we hun opgedragen ook naar u te reizen, onze groeten aan u over te brengen en u onze brief te overhandigen over de vernieuwing van onze broederlijke betrekkingen. U zult ons ten zeerste verplichten als wij daaromtrent antwoord van u mogen ontvangen. En hier volgt het afschrift van de brief aan Onias. Arius, de koning van de Spartanen, aan de hoge priester Onias, heil. Uit een geschrift over de Spartanen en de Judeërs is gebleken dat ze broeders zijn en beiden van Abraham afstammen. Nu we dit weten, zou u ons zeer verplichten als u ons schrijft hoe het met u gaat. Wij van onze kant schrijven u, uw kudde en goederen zijn de onze en de onze zijn de uwe. We hebben opdracht gegeven u van deze dingen op de hoogte te brengen. Toen Jonathan hoorde dat de aanvoerders van Demetrius waren teruggekomen met een leger dat groter was dan het vorige om met hem de strijd aan te binden, brak hij op uit Jeruzalem en ging hij hun tot in het gebied van Hamat tegemoet. Want hij wilde hun de kans niet geven om zijn land

binnen te trekken. Hij stuurde verkenners naar hun kamp. Teruggekeerd deelden ze mee dat de vijand voorbereidingen trof om hen 's nachts aan te vallen. Na zonsondergang gaf Jonathan zijn troepen het bevel om te waken en gewapend te blijven, om zodoende op ieder ogenblik van de nacht klaar te staan voor de strijd. Verder zette hij rondom het kamp wachtposten uit. Maar toen de vijand hoorde dat Jonathan en zijn troepen klaar stonden voor de strijd, werden ze bang en verloren ze de moed. Ze staken wachtvuren aan in hun kamp. Omdat Jonathan en zijn leger de vuren zagen branden, merkten ze niets voor de volgende ochtend. Toen zette hij de achtervolging in, maar hij kon ze niet meer inhalen omdat ze de rivier de Eleutherus al waren overgetrokken. Jonathan keerde zich tegen de Arabieren, die men Zabadeeën noemt. Hij versloeg ze en maakte zich van hun bezittingen meester. Vervolgens brak hij op en ging hij naar Damascus. Vanuit daar doorkruiste hij het hele gebied. Ook Simon was uitgerukt en had het gebied doorkruist tot Askelon en de naburige vestingen. Vervolgens had hij rechtsomkeer gemaakt, was naar Joppe getrokken en had de stad bezet. Want hij had vernomen dat de inwoners de vesting wilden uitleveren aan de aanhangers van Demetrius. Simon plaatste er een garnizoen om de stad te bewaken. Na zijn terugkeer riep Jonathan de oudsten van het volk bijeen en nam in overleg met hen het besluit om in Judea vestingen te bouwen, de muren van Jeruzalem te verhogen en tussen de burcht en de stad een hoge muur op te trekken, om de burcht zodanig van de stad af te sluiten dat er geen handelsverkeer meer mogelijk was. Arbeiders werden bijeengebracht voor de bouw van de stadsmuur. Een deel van de muur langs de beek aan de oostzijde van de stad was ingestort. De wijk die Gafanata wordt genoemd, herstelde men. Simon bouwde en versterkte Hadida in Sefela en voorzag het van poorten met grendels. Tryfon streefde ernaar koning van Azië te worden, de diadeem op zijn hoofd te zetten en koning Antiochus uit de weg te ruimen. Hij was echter bang dat Jonathan hem niet zou laten begaan, maar de wapens tegen hem zou opnemen. Daarom zocht hij naar een middel om zich van Jonathan meester te maken en hem te doden. Hij rukte dus uit en kwam in Bet-Sam. Jonathan ging hem tegemoet met een slagvaardig leger van 40.000 man en kwam ook in Bet-Sam. Toen Tryfon zag dat hij met een sterk leger gekomen was, schrok hij ervoor terug om hem aan te vallen. Tryfon ontving hem met luister, stelde hem voor aan al zijn vrienden, bood hem geschenken aan en beval zijn vrienden en zijn troepen om Jonathan te gehoorzamen als hemzelf. Daarna vroeg hij Jonathan: "Waarom hebt u dit volk deze overlast aangedaan? Er is toch geen oorlog die ons bedreigt? Kies enkele mannen uit om u te begeleiden en stuur de rest naar huis. En ga dan met mij mee naar Ptolemais. Ik wil die stad met de overige vestingen, troepen en ambtenaren aan u overdragen. Daarna vertrek ik weer, want dat is het doel van mijn komst." Jonathan vertrouwde hem en deed wat hij gevraagd had. Hij stuurde de troepen weg en deze keerden naar het land van Juda terug. Hij hield 3000 man bij zich. Daarvan stuurde hij er 2000 naar Galilea en 1000 gingen er met hem mee. Maar nauwelijks was Jonathan in Ptolemais aangekomen of de inwoners sloten de poorten. Ze namen hem gevangen en iedereen die met hem was meegekomen doodden ze met het zwaard. Tryfon stuurde voetvolk en ruiters naar Galilea en de grote vlakte om alle manschappen van Jonathan te doden. Die hadden echter al vernomen dat Jonathan gevangen genomen was en met zijn mannen de dood had gevonden. Daarom spraken ze elkaar moed in en trokken ze in gesloten gelederen op, klaar om te vechten. Toen de achtervolgers zagen dat het een gevecht zou worden op leven of dood, keerden ze terug. Zo kwamen ze allemaal veilig in het land van Juda aan. Ze treurden over Jonathan en zijn mannen en waren zeer angstig. Heel Israël treurde in diepe rouw. De naties rondom deden weer pogingen om de Israëlieten uit te roeien. Ze zeiden: "De Israëlieten hebben geen aanvoerder meer en er is niemand die hen helpt. Laten we daarom nu de strijd met hen aanbinden en de herinnering aan hen bij de mensen uitwissen."

het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 53. Simon hoorde dat Tryfon een groot leger op de been had gebracht en het land van Juda wilde binnenvallen om het te verwoesten. Hij zag dat het volk beefde van angst. Daarom ging hij naar Jeruzalem, riep het volk bijeen en sprak het moed in met deze woorden. U weet wat ik, mijn broers en mijn familie hebben gedaan voor de leer en het heiligdom en hoeveel oorlogen en ellende we hebben doorstaan. Voor die zaak, de zaak van Israël, zijn al mijn broers omgekomen. Ik alleen ben nog over. Maar zolang de omstandigheden zo benard zijn, denk ik er niet aan mijn leven te sparen. Ik ben niet beter dan mijn broers. Integendeel, ik wil mijn volk, het heiligdom en uw vrouwen en kinderen wreken. Want uit haat tegen ons spannen de naties samen om ons uit te roeien. Toen het volk deze woorden hoorde, flakkerde de moed weer op en luid riepen ze. U bent onze aanvoerder in plaats van Judas en uw broer Jonathan. U neemt de leiding in de strijd die wij te voeren hebben. Wat u beveelt, doen we. Simon riep alle strijdbare mannen op, liet de muren van Jeruzalem zo snel mogelijk voltooien en bracht rondom de stad versterkingen aan. Hij stuurde Jonathan, de zoon van Absalom, met een groot leger naar Joppe. Deze verdreef de inwoners en hield de stad bezet. Tryfon was met een groot leger vanuit Ptolemais opgerukt om het land van Juda binnen te vallen. Hij voerde Jonathan als gevangene met zich mee. Simon sloeg een kamp op bij Hadida aan de rand van de vlakte. Toen Tryfon hoorde dat Simon de plaats van zijn broer Jonathan had ingenomen en op het punt stond om de strijd met hem aan te binden, liet hij hem door gezanten zeggen: omdat uw broer nog geld schuldig was aan de schatkist van de koning, uit hoofde van het ambt dat hij bekleedde, hebben we hem in hechtenis genomen. We zullen hem vrijlaten als u 100 talenten zilver stuurt en 2 van zijn zonen als gijzelaars, om te voorkomen dat hij ons na zijn vrijlating afvalt. Ofschoon Simon begreep dat hij bedrogen werd, liet hij toch het geld aan de kinderen halen, om zich niet de haat van het volk op de hals te halen. Want dat zou kunnen zeggen: Jonathan is omgekomen omdat Simon hem het geld en de kinderen niet heeft gestuurd. Hij zond dus de kinderen en de 100 talenten, maar Tryfon hield zijn woord niet en liet Jonathan niet vrij. Daarna brak Tryfon op om het land binnen te vallen en het te verwoesten. Daarvoor maakte hij een omweg over Adora. Maar Simon trok met zijn leger tegelijk met hem op en versperde de passen waarlangs hij wilde binnentrekken. De bezetting van de burcht stuurde boden naar Tryfon om er bij hem op aan te dringen met spoed door de woestijn naar hen toe te komen en levensmiddelen te sturen. Tryfon liet heel zijn ruiterij in staat van paraatheid brengen om erheen te trekken. Maar 's nachts viel er zoveel sneeuw dat ze niet vooruit konden. Daarop blies Tryfon de aftocht en hij ging naar Gilead. In de buurt van Baskama doodde hij Jonathan. Hij werd daar begraven. Tryfon aanvaarde de terugtocht en vertrok naar zijn land. Simon liet het gebeente van zijn broer Jonathan halen en begroef het in Modiin, de stad van zijn voorvaderen. Heel Israël treurde in diepe rouw over zijn dood en dagenlang klonken er rouwklachten over hem. Op het graf van zijn vader en zijn broers liet Simon een monument oprichten, zo hoog dat het van verre te zien was. Het was gebouwd van stenen die zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde gepolijst waren. Het bestond uit 7 piramiden, die voor zijn vader en moeder en zijn 4 broers waren tegenover elkaar geplaatst. Als een eeuwig aandenken richtte hij rondom die piramide in kunstzinnige schikking zuilen op, afwisselend bekroond met wapenrustingen en gebeeldhouwde schepen, die zo groot waren dat ze door de zeevarenden gezien konden worden. Zo zag het grafmonument eruit dat hij in Modiin liet bouwen. Het staat er nu nog. Tryfon liet de jonge koning Antiochus op sluwe wijze ter dood brengen, benoemde zichzelf tot zijn opvolger en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Daardoor bracht hij veel onheil over het land. Simon versterkte de vestingsteden van Judea, voorzag ze van hoge torens, zware muren en poorten met grendels en liet in de vestingen levensmiddelen opslaan. Hij koos enkele mannen uit die hij naar koning Demetrius zond met het verzoek dat hij het land vrijstelling van belasting zou verlenen, aangezien het bewind van Tryfon een roverij was geweest. Koning Demetrius willigde zijn verzoek in en stuurde hem een schriftelijk antwoord met de volgende inhoud.
koning Demetrius, aan Simon, de hoge priester en vriend van de koningen, aan de oudsten en aan het volk van de Joden, heil. De gouden kroon en de palmtak die u gezonden hebt, hebben wij in ontvangst genomen. We zijn bereid een duurzame vrede met u te sluiten en we zullen onze ambtenaren schrijven dat ze u moeten vrijstellen van belasting. Alles wat we hierbij met betrekking tot u bepalen is van kracht. De vestingen door u gebouwd behoren aan u. Wij verlenen u vergiffenis voor al uw tekortkomingen en dwalingen tot op de dag van vandaag, evenals kwijtschelding van de kroongelden die u ons verschuldigd bent. En mocht er nog een andere belasting in Jeruzalem worden geheven, dan wordt die in het vervolg niet meer gevorderd. Als er onder u mannen zijn die zich geschikt achten voor onze lijfwacht, laat hen zich dan inschrijven. Voortaan zal er vrede zijn tussen ons. In het jaar 170 werd het juk van de naties van Israël weggenomen en begon het volk oorkonden en overeenkomsten te dateren met de formulering in het eerste jaar van Simon, hoge priester, veldheer en vorst van de Joden. In die tijd belegerde Simon Gizer en sloot het met zijn leger in. Hij bouwde een stormtoren, reed die naar de stadsmuur, sloeg een bres in een van de torens en bezette die. De soldaten sprongen vanuit de stormtoren de stad in, die heftig in beroering raakte. De inwoners kwamen met vrouwen en kinderen de stadsmuur op, scheurden hun kleren en smeekten Simon luidkeels dat hij hun de hand zou reiken. Ze riepen: "Behandel ons niet naar onze misdaden, maar toon ons uw barmhartigheid." Simon gaf hieraan gevolg en staakte de strijd. Hij zette ze uit de stad, zuiverde de huizen van afgodsbeelden en hield toen zijn intocht onder het gezang van lof- en dankliederen. Alles wat onrein was, ruimde hij op en hij liet er mensen wonen die de leer onderhielden. Hij versterkte de stad en liet er voor zichzelf een huis bouwen. Al het verkeer met de buitenwereld was voor de burcht in Jeruzalem onmogelijk gemaakt. Nu ze geen inkopen meer konden doen, begonnen ze ernstig gebrek te lijden en velen stierven er van honger. Daarom smeekten ze Simon hun de hand te reiken. Hij deed dat, zette hen uit de burcht en zuiverde die. En op de 23e dag van de tweede maand van het jaar 171 hielden de Judeërs er hun intocht onder gejuich en het wuiven met palmtakken, onder het spelen van citers, cymbalen en lieren en onder het zingen van lof- en dankliederen, want een grote vijand was uit Israël verdreven. Hij bepaalde dat men deze dag jaarlijks zou heiligen. De vesting die op de Tempelberg aan de kant van de burcht ligt, versterkte hij, en hij ging daar met de zijnen wonen. Omdat Simon had ervaren dat zijn zoon Johannes een man uit één stuk was, stelde hij hem aan tot aanvoerder van heel het leger. Johannes vestigde zich in Gizer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. Uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadeloupe, lees ik nu verder het hoofdstuk Jaarlijks 20 miljoen pelgrims. Op onze dagen is Guadeloupe de grootste mariale bedevaartplaats ter wereld en wordt jaarlijks door 20 miljoen bedevaarters bezocht. Dag na dag, jaar na jaar, stromen hier niet eindigende massa's vanuit heel de wereld samen. En stilzwijgend en in zichzelf gekeerd, leggen sommigen de laatste honderden meters op hun knieën af. Ze vormen een fascinerende doorsnede van de mensheid. Verzorgde geklede zakenlui, handarbeiders, vrouwelijke kantoorbedienden, fabrieksarbeiders, landbouwers, moeders met kleine kinderen, families in groepsverband, gebogen grijsbehaarde mannen en vrouwen, langharige teenagers in jeans, de verschillen zijn eindeloos. Vele van de arbeiders zijn met stof bedekt, moe en beslijkt na een dagenlange voettocht, maar uit hun ogen straalt de vurigheid van hun geloof en hun liefde als ze zich aansluiten bij het machtige loflied. Volmaakte, altijd durende maagd Maria, moeder van de ware God. Sommigen dragen kleurige zijden vaandels, andere prachtige bloemstukken of eenvoudige tuiltjes die ze neerleggen aan de voet van de heilige beeltenis. Meer dan een halve eeuw geleden, op het hoogtepunt van de vervolgingen onder het bewind van Calles, schreef pater Miguel Pro, een jezuïet, de beroemde martelaar van Mexico, over de bedevaarten het volgende. Ik citeer: nagenoeg iedereen uit de stad liep in rij langs het gezegend beeld van onze lieve vrouw. Ik kon mijn tranen niet bedwingen bij het zien daarvan. Duizenden mensen bewogen zich voort langs de Peraviglio-laan, ofwel op hun knieën, ofwel blootvoets, biddend en zingend, de werkende klasse en de hogere klasse. In geen tijd werd ons eigen koor overstemd door de menigte die de heilige maagd Maria, de koning, de paus, de bisschoppen toejuichten. Elke maand mei komen honderdduizenden kleine meisjes gekleed in het wit naar het heiligdom, elk met een boeketje bloemen dat ze in de uitgestrekte heiligdom neerleggen. In juni volgt dan een gelijkaardig aantal kleine jongens. December brengt immense bedevaarten van uiteenlopende groepen, zoals ballonfabrikanten en taxichauffeurs. Deze laatste zorgen onveranderlijk voor het urenlang lamleggen van het stadsverkeer. Nadien wordt elke taxi, getooid met een Guadeloupe-schrijn, besprenkeld met wijwater door dozijnen priesters. Maand na maand, het hele jaar door, voeren kleurrijke groepen godsdienstige dansen uit voor de basiliek ter ere van de moeder maagd. En na het optreden voegt iedere groep zich bij de myriaden pelgrims die de basiliek binnenstromen als een aanrollende zee. Gebogen in gebed voor de heilige beeltenis geven de bedevaarters zich in volledig stilzwijgen over aan dat magnetisch gevoel van aanwezigheid, die moederlijke tederheid die tot ieder van hen persoonlijk de ontroerende woorden schijnt te herhalen die ze lang geleden tot Juan Diego sprak. Ik ben uw barmhartige moeder, de moeder van allen die in dit land leven en van heel het mensdom, van al degenen die mij lief hebben, van degenen die vertrouwen in mij stellen. Hier zal ik luisteren naar hun geween en hun zorgen en ik zal hun lijden, hun noden en tegenslagen verlichten. Als op onze dagen een toerist de altijd gevulde kerk betreedt, schreef Henry F. Unger in het begin van de 70er jaren, staat hij verbaasd over de schoonheid van het schilderij van Guadalupe, dat zich zeer hoog boven het hoofdaltaar bevindt. Ik herinner mij de diepe godsvrucht van de Mexicanen terwijl ze in menigte rond het hoofdaltaar knielden, dat overladen was met bloemstukken. Ik zag ook talrijke Mexicanen zich naar de nabijgelegen kapel van het Heilig Sacrament begeven. Een bezoeker kon niet anders dan onder de indruk komen bij het zien van het magnifieke hoofdaltaar en de talrijke zijaltaren. Ik kon nauwelijks bewegen in de kapel waar de heilige communie om het kwartier werd uitgereikt.
Van alle kanten verplaatsten Mexicanen zich op hun knieën over de ruwe vloer naar het Heilig Sacrament. Daar stortten zij dikwijls met uitgestrekte armen hun hart uit voor de Eucharistische koning. Zwermen kleine kinderen hokten rond een biddende Mexicaanse moeder die haar ogen gevestigd hield op de gastheer, met hoofdletter geschreven. Andere Mexicanen brachten armen vol bloemen aan en legden ze op het altaar en op de altaarafsluiting. Nog anderen lieten aandenken, zachter aan, een of andere genezing die ze bekomen hadden door hun gebed tot onze lieve Heer in het Heilig Sacrament. Het is hetzelfde verschijnsel in alle mariale heiligdommen over de hele wereld. Maria leidt de bedevaarders naar haar goddelijke zoon, die op de troon verheven is in de heilige Eucharistie. Met open armen verwelkomt zij haar lijdende kinderen en naar verlangend elk van hen te omarmen en hen naar Jezus te leiden, die eens ook in haar armen gelegen heeft. In deze zin mag ze ook genoemd worden onze lieve vrouw van de zeer hoog verheven of van het zeer hoog verheven sacrament, de meest theologische van alle titels aan Maria toegekend, na die van moeder Gods, naar het woord van Paus Pius X. Hoofdstuk zaligsprekingsproces voor Juan Diego. Ook Juan Diego is niet vergeten. Men realiseert zich dat onze lieve vrouw er de voorkeur aan gaf te verschijnen aan hem die het de minste van allen was, de laagste in rang van zijn dorp, opdat niemand zich zou uitsluiten of uitgesloten voelen van haar moederlijke liefde. Een kerkelijke commissie verzamelt voortdurend documenten en gegevens om ze, als de tijd ertoe gekomen is, naar Rome te zenden met het oog op het voordragen van Juan Diego's zaligverklaring. Het proces gaat noodgedwongen traag, omdat het weinige dat over zijn leven bekend is, misschien onvoldoende is om te voldoen aan de door Rome gestelde eisen als het gaat over het gedetailleerde leven en de deugden van een kandidaat voor de heiligverklaringen. In een herderlijk schrijven van april 1939 stelde bischop Manrique Zárate van Mexico City: Juan Diego had de sublieme ervaring de moeder Gods te aanschouwen, door wie hij zo bemind werd dat hij alleen de drager werd van haar liefdesboodschap tot de jonge Mexicaanse kerken. Deze ene overweging zou voldoende moeten zijn om openlijk de betreurenswaardige misstap af te keuren die alle Mexicanen hebben begaan en vooral diegenen onder ons die, door positie, sociale verantwoordelijkheid of stand, de eerste zouden moeten geweest zijn om naar de zaligverklaring van Juan Diego te streven. De bisschop ging verder met het vertellen van het leven van deze nederige boer en de zedelijke en goddelijke deugden die hij beoefend had. Hij haalde daarbij verschillende bronnen aan om zijn gegevens te ondersteunen en eindigde met een oproep tot gebed aan alle Mexicanen om de uiteindelijke zaligverklaring te bekomen. Een van de grootste nog levende apostelen van onze lieve vrouw van Guadeloupe, Dr. Charles Waling van New York, heeft een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van de zaak van Juan Diego. In 1968 reisde hij naar Rome om paus Paulus VI te smeken en uitspraak te doen over het belang van Juan Diego. Alhoewel omstandigheden de Heilige Vader later verhinderden het voorgenomen plan uit te voeren, was hij er toch enthousiast over en beloonde dokter Walig met een medaille, omdat hij een zeer apostolisch werk verricht had, door deze kwestie te bevorderen. 3 jaar later schreef dokter Valig zijn eerste boek over Juan Diego, zie de biografie, en in 1974 was hij verantwoordelijk voor het samenstellen van een commissie die de eerste stappen zou zetten voor het aanhangig maken van de zaligverklaring. Hij overhandigde vervolgens aan de vice-postulator en 157 bladzijden tellende verzameling van documenten die hij nauwgezet verzameld had met betrekking tot de zaak Juan in het departement voor oude manuscripten van de Openbare Bibliotheek in New York.

De rol van Juan Diego als een voorbeeld van leuk leken apostolaat was nooit duidelijker dan vandaag. Waarom, vraagt dokter Valich zich af, werd iemand als hij die speciaal begunstigd werd door de moeder van God, die zo'n belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van het christendom, door de kerk verwaarloosd, terwijl anderen die minder gedaan hebben, wel werden geëerd? Waarom zou de afbeelding van Juan Diego als een integraal onderdeel van de heilige beeltenis slechts meer dan 400 jaar later ontdekt worden? Dr. Valich verwijst hier naar de verbazingwekkende ontdekking van de beelden in de ogen van de heilige maagd, waarover in het volgende hoofdstuk wordt uitgeweid. Het antwoord op dit mysterie zal misschien na verloop van tijd duidelijk worden. De wijze waarop het decreet van Vaticanum II over het apostolaat van de leken geformuleerd werd, verwekt de indruk dat de concilievaders aan Juan Diego gedacht hebben. Door deze nederige boer, de armste van de armen, toonde God aan dat iedereen, onafgezien van zijn of haar plaats in het leven, als het nood doet, kan beantwoorden aan de goddelijke roeping en met de genade en onder de leiding van de Heilige Geest resultaten kan bereiken die werkelijk monumentaal zijn, zoals Frank Duff, zaliger gedachtenis, de stichter van het Maria-legioen. Onze lieve vrouw zei tot Juan: maar het is beslist nodig dat gij diegene zijt die deze opdracht uitvoert en dat ze door uw tussenkomst en hulp tot stand komt. Door deze zending te aanvaarden werd hij het voorbeeld van alle lekenapostelen. Op onze dagen kunnen we, in de talrijke moeilijkheden die ons bedrukken, vooral Juan Diego's niet opgevend geduld en blijvende volharding leren navolgen en erop vertrouwen dat, als we ons maar oefenen in de beste van onze gaven, op welk terrein ook God wat van ons vraagt, en in gedachten houden dat gebed en offer de voorrang hebben, wij niet zullen mislukken. Daarom is het uw taak, dierbare zonen, zei paus Paulus VI, klaar te staan en vrijgevig de hulp te bieden die van u gevraagd wordt voor de innerlijke vernieuwing van de kerk, voor de eenheid onder de christenen, zowel als om getuigenis af te leggen van liefdadigheid in de wereld van vandaag, opdat de wereld mogen geloven. Als een echo van deze woorden zei dokter Valich, zelf een onvermoeibare lekenapostel, ik citeer: als de miraculeuze afbeelding van de gezegende maagd Maria het teken is van de uiteindelijke overwinning op de slang, is zij ook het begin van de deelname van de leken aan het apostolaat van de kerk, zoals we dat in de moderne tijd kennen, speciaal het apostolaat dat opgewekt wordt door de vereniging met Maria. Guadalupe is een sprekend voorbeeld van het feit dat onze lieve vrouw niet alleen werkt, maar menselijke instrumenten kiest, volledig aan haar liefde toegewijd, om haar taak te volbrengen. De geliefde basiliek in gevaar. Om terug te komen op ons relaas over het heiligdom en zijn ontwikkeling, in het begin van de 70er jaren van vorige eeuw waren de volken van Mexico met ontzetting geslagen toen ze vernamen dat hun zo geliefde basiliek gevaar dreigde in elkaar te storten. Het was reeds lang duidelijk dat het massieve gebouw traag maar zeker verzakte en overhelde. Toen de omgevende meren jaren daarvoor waren drooggelegd, bleef de bodem verzadigd van water. Ten gevolge daarvan begonnen talrijke grote gebouwen weg te zinken in de vochtige, erg samendrukbare klei van de oude merenbedding. Burgerlijke ingenieurs hebben wonderen verricht door gebouwen uit de grond te tillen of er terug op te zetten, maar ondanks hun vindingrijkheid waren zij niet in staat het gestadig meer overhellen van de basiliek te stoppen. En dan is het volgende hoofdstuk bouw van een nieuwe basiliek. Ten slotte besloot de Mexicaanse president Echeverria een nieuwe ronde tempel te bouwen in de buurt van de basiliek en daarin de heilige beeltenis onder te brengen. Op 12 oktober 1976 was het indrukwekkende nieuwe gebouw voldoende voltooid om de heilige beeltenis vanuit het barokke heiligdom hier over te brengen. Het nieuwe gebouw kostte in 1975 zowat $70 miljoen en biedt plaats aan 10.000 mensen. De grote ronde vorm
van het gebouw was voorbestemd om als prototype te dienen voor de nieuwe kerkenbouw. Aldus pater Manuel Ponche, secretaris van de Nationale Commissie voor de Kerkelijke Kunst in Mexico. Het is begrijpelijk dat de revolutionaire vormgeving van de nieuwe basiliek blootstond aan veel kritiek. Eigenaardig genoeg hield het de overhellen van de oude basiliek op zodra de nieuwe tempel werd geopend. En rond die tijd keurde de regering een wet goed waardoor ze beslag legde op alle kerken van Mexico waarvan de bouw terugging tot de koloniale periode om ze te veranderen in musea voor religieuze kunst en waarvan de voormalige basiliek de eerste zou worden. Er kwam echter zo'n verzet tegen dit plan dat dit in de lade moest geborgen worden en tot op het ogenblik van het schrijven van dit boek, en dat is 1981, blijft het gebouw gesloten om te voorkomen dat het volk zou eisen de heilige beeldenis terug te plaatsen in haar zo geliefde eeuwenoude huis. Het behoort niet aan de schrijver commentaar te leveren op de huidige ongelukkige staat van zaken, maar we kunnen er zeker van zijn dat als God de tijd rijp acht, onze lieve vrouw die controverse zal beslechten tot ieders voldoening. En dan bezoekt paus Johannes Paulus II Guadalupe. De grootste dag in de lange geschiedenis van Guadalupe was zeker 27 januari 1979, toen paus Johannes Paulus II, de heilige paus, het heiligdom bezocht op de weg naar de conferentie van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Pueblo. Terwijl hij zijn eer betuigde voor de met bloemen bedekte beeltenis, verklaarde zijn heiligheid: sedert de tijd dat de indiaan Juan Diego sprak tot de zoete lieve vrouw van Tepeyac, zijt gij, moeder van Guadalupe, beslist binnengetreden in het christelijk leven van het volk van Mexico. En inderdaad drukten de woorden van de heilige vader een waarheid uit die in heel het land duidelijk zichtbaar was. Want er is nauwelijks een huis dat geen afbeelding bezit van de sublieme beeltenis van onze lieve vrouw van Guadalupe, en waarin het niet dagelijks het centrum is van de familiale devotie tot de moeder gods. Zijn aanwezigheid maakt elk huis tot een heiligdom waarin onze lieve vrouw met dezelfde onaardse schoonheid en liefhebbende tederheid neerkijkt op elk lid van de familie als eenmaal op het in vervoering zijnde gelaat van Juan Diego. Tot allen spreekt ze diezelfde lieflijke en onweerstaanbare woorden: ben ik niet hier? Ik die uw moeder ben. En dan is er een foto van de basiliek van Guadalupe die in 1976 werd ingewijd. En dan gaan we straks verder met het hoofdstuk gebed voor van paus Johannes Paulus II tot onze lieve vrouw van Guadalupe. Dat alles in het boek van Francis Johnston, Het wonder van Guadalupe. Beste luisteraars, tot zo.

Gebed van paus Johannes Paulus II tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Om zijn gedenkwaardig bezoek te tekenen, maakte paus Johannes Paulus II het volgend gebed tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. O onbevlekte maagd, moeder van de ware God en moeder van de kerk, gij die vanaf deze plaats uw erbarmen en medelijden openbaart met allen die om uw bescherming smeken, aanhoor het gebed dat we met kinderlijk vertrouwen tot u richten. En leg het voor aan uw Zoon Jezus, onze enige verlosser, moeder van erbarmen, lerares van het verborgen en stilzwijgende offer. Aan u die tot onze zondaars komt, dragen we vandaag ons leven, ons werk, onze vreugde, onze onvolmaaktheden.

van het intens christelijk geloof mogen leiden. Het pad van liefde en nederige dienst van God en de zielen. Aanschouw de overgrote oogst en kom tussen beiden bij de Heer, zelf dat Hij een zucht naar heiligheid mogen imprinten in het hele godsvolk. En bewerk overvloedige roepingen tot het priesterschap en tot het kloosterleven. Maak hen sterk in het geloof, vurige uitdelers van Gods mysteries. Schenk onze gezinnen de genade van liefde en de eerbied voor het leven vanaf het allereerste begin. Dezelfde liefde waarmee gij in uw lichaam het leven van Gods Zoon ontvangen hebt. Gezegende Maagd Maria, moeder van de ware liefde, bescherm onze families opdat ze altijd samen mogen blijven en zegen de opvoeding van onze kinderen. Gij, onze hoop, kijk op ons neer met erbarmen en leer ons voortdurend tot Jezus te gaan. En als we vallen, help ons weer op te staan en tot Hem terugkeren door middel van de belijdenis van onze fouten en zonden in het sacrament van de biecht, dat vrede geeft aan de ziel. We smeken u, schenk ons grote liefde tot het heilig sacrament en tot de heilige sacramenten, die als het ware de tekenen zijn die uw Zoon op aarde nagelaten heeft. Op die manier, zeer heilige moeder, met de vrede van God in ons geweten, met onze harten vrij van kwaad en haat, zullen we in staat zijn aan allen echte vrede te brengen. Vreugde en vrede die tot ons komen van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot zover dit mooie gebed van Johannes Paulus II. Een volgende hoofdstuk. Mooier en lieflijker dan dit is er geen op deze wereld. Op het einde van 1979 kwam er een ontwikkeling die van bijzonder belang was voor de Engels sprekende bedevaarders naar Guadeloupe. Enkele jaren voordien was in de nabijheid van het heiligdom door Helen Berens een centrum geopend voor Engels sprekende bezoekers. Maar het was na haar dood gesloten. Op 16 juli 1979 besloot de Vereniging van de Koningin der Amerikaanse Landen, bijeengekomen aan het heiligdom van Sint Elisabeth Seton in Emmitsburg, Maryland, te proberen een ander soortgelijk centrum op te richten in Guadeloupe, om aan de bedevaders een dieper inzicht te geven in het mirakel en de boodschap van Guadeloupe en de verzekering dat Onze Lieve Vrouw bescherming geeft aan allen die deze landen bewonen en aan alle mensen die me beminnen. Dan staat er weer een foto. De ogen zijn omlaag gericht van Onze Lieve Vrouw, maar de pupillen zijn duidelijk te zien. Het project werd gesteund door de bisschoppen van de Verenigde Staten en een groot aantal vooraanstaande katholieken uit dat land. Begin december 1979 vlogen zeer eerwaarde heer Jerome Hestrich, voorzitter van de vereniging, en John Heffert, waarnemend secretaris en internationaal lekenafgevaardigde van het Blauwe Leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, naar Mexico City, met de bedoeling een geschikte plaats te zoeken en daar een maatschappij op te richten die zich zou bezighouden met de uitbouw en de administratie van het nieuwe centrum. Een comité dat voordien al in Mexico City gevormd was voor de stichting van een nieuw centrum ten behoeve van de Engels sprekende bedevaarders, stond bisschop Hestrich en John Heffert, die stond dat bij in het zoeken naar een geschikte plaats voor de vestiging. Een groot eigendom gelegen op nummer 33 van de Via Allende. Naast dit gebouw bevond zich het Benedictinessenklooster van de missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, met een openbare accommodatie voor 300 personen in 3 verschillende auditoria, een ruime kapel en een eetzaal. De zusters verklaarden zich bereid mee te werken aan het project en hun faciliteiten nog uit te breiden ten behoeve van de Engels sprekende bedevaarders in het centrum. Tijdens een daaropvolgende bijeenkomst in de stad besloot het Mexicaans comité met bisschop Hestrich en John Heffert het gebouw de naam te geven van Casa Regina, of Huis van de Koningin der Amerikaanse Landen, en een maatschappij op te richten om alles te organiseren en het gebouw te onderhouden. De goedkeuring van de abt van de basiliek, Monseigneur William Schulenburg, werd toegezegd en kardinaal Corripio van Mexico City

0: juichte het project van harte toe en stemde erin toe lid te worden van het voorlopig comité voor de stichting van de geplande maatschappij. Zijn eminentie maakte later bekend dat paus Johannes Paulus II zowel hem als kardinaal Miranda bezocht had tijdens hun verblijf in het Mexicaans college in Rome en dat staande voor een schilderij van de heilige beeltenis hij gezegd had: "Ik voel me aangetrokken tot dit schilderij van onze lieve vrouw van Guadalupe, omdat haar gelaat vol lieflijkheid en eenvoud is. Het roept me." De stichting van dit nieuwe centrum zal ten goede komen aan de Engelsen, Ieren, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en veel andere Engelssprekende bedevaarders die in steeds toenemende aantallen het heiligdom bezoeken, naarmate de faam van de heilige beeltenis verder uitstraalt over de wereld. We kunnen er overtuigd van zijn dat onze lieve vrouw dit nieuw initiatief om deze van zo ver komende bedevaarders dieper inzicht in de betekenis van haar portret en haar aanwezigheid te geven, zal goedkeuren. Betekenis die vervuld ligt in de woorden van de beroemde jezuïetendichter Pater Abed: "Qua neque amabilius quidquam est ne pulcrius orbe." Vertaald: mooier en lieflijker dan dit is er geen op deze wereld. Hoofdstuk 7. Het oordeel van de wetenschap. Vooraleer we de verbazingwekkende bewijzen onderzoeken dat de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis onomstotelijk aantoont, is het nodig iets meer te weten over het materiaal waarop ze voorkomt. De tilma was het gebruikelijk bovenkleed van de Azteekse mannen. Hij werd aan de voorkant van het lichaam gedragen als een soort schort, een lange schort, dikwijls omgeknoopt om als draagzak te dienen, of rond de schouders gedragen als een mantel. Er waren verschillende types van dit kledingstuk in gebruik, ontworpen door verschillende klassen van de Azteekse maatschappij. De hogere klassen droegen een tilma van katoen die over de rechterschouder werd geknoopt, terwijl de middenklas, waartoe Diego behoorde, een tilma gebruikte, gemaakt van ayate-vezel, een ruwe stof die voortkwam van de vezels van de magaya-cactus. Hij werd over de linkerschouder geknoopt en had de kleur van ongebleekt linnen. De lagere klas knoopte het kledingstuk vast achteraan in de nek, zodat het de drager bij het werk behulpzaam kon zijn. De tilma van Juan Diego bestaat uit twee volledige lengten van ayate-vezel, in het midden bijeengenaaid en zo ruw geweven dat hij, wanneer men hem van dichtbij bekijkt, bijna doorzichtbaar voorkomt. Gedurende de 16e eeuw werd het kledingstuk ingekort tot de grootte van de beeltenis die 167,64 centimeter of 66 duim bij 104,14 centimeter 41 duim meet. De figuur van onze lieve vrouw is 142,24 centimeter of 26 duim groot en lijkt, zoals Colette Taylor opmerkte, in afmeting toe te nemen naarmate men er zich van verwijdert. Wat te wijten is aan een onbekende eigenschap van het oppervlak die maakt dat het licht dat erop valt weerkaatst wordt. Het hoofd van de heilige maagd is gratievol, naar rechts gebogen en vermijdt als bij intuïtie de middennaad die anders haar gelaat zou vervormen. De ogen zijn neergeslagen, maar de pupillen zijn duidelijk zichtbaar en schijnen, zoals we vastgesteld hebben, vol leven te zijn. De algemene indruk van haar voorkomen is van zo'n onvergetelijke en onvergelijkbare tederheid en bovennatuurlijke lieflijkheid dat woorden ze niet kunnen beschrijven. Tot op heden is men er niet in geslaagd een precieze weergave van het sublieme portret te maken, nog met het penseel, nog met een camera. Kopieën, hoe nauwgezet ook uitgevoerd, slagen er niet in dit onuitsprekelijke delicate van de uitdrukking der heilige maagd weer te geven. Evenmin als de uitzonderlijke lijn van haar ogen en haar lippen. Ook kunnen ze natuurlijk de mysterieuze kleurschakeringen niet weergeven die men in de afbeelding waarneemt. iets wat we later zullen bespreken. De grootste meester van de schilderkunst, schreef professor Tanco Becerra in 1666, gevend toe dat een schoonheid van voorkomen zo nederig en vreugdevol menselijk gesproken onnavolgbaar is. Een eeuw later schreef de Mexicaanse schilder Ibarra: geen schilder is ooit in staat bevonden onze lieve vrouw van Guadalupe te schetsen of te kopiëren. Het uitzonderlijke unieke ervan bewijst dat de beeltenis geen werk is van een menselijke artiest, maar van de Almachtige, met hoofdletter. Menige poging is in de laatste decennia gewaagd om een exacte fotografische weergave te maken van de beeltenis door middel van gesofisticeerde camera's, belichtingstechnieken, maar de bereikte resultaten zijn slechts vervormingen gebleken in vergelijking met de onvergelijkbare schoonheid van het stralend origineel. Iedereen gaat akkoord om te getuigen dat de minst onperfecte kopie degene is die zich bevindt in het nationale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Amerikaanse landen in Allentown, Pennsylvania. Beste luisteraars van Radio Maria, een volgende keer gaan we verder lezen in het hoofdstuk 7, het oordeel van de wetenschap, in het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. En dan zijn we reeds toch wel meer naar het einde toe van het boek. Ik dank u voor het luisteren en zou blij zijn om u nog eens te kunnen voorlezen een van de volgende keren over Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Op die dag immers is de kapel ingewijd van onze Vlaamse of Belgisch Radio Maria te Egenhoven op 12 december, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars van Radio Maria. Met pater Max Huot de Longchamp, verbonden aan het centrum Saint-Jean de la Croix in Frankrijk, en dom Thierry Barbeau, benedictijn van de abdij van Solem, wil ik u graag binnenleiden in de inwendige en uitwendige wereld van Marie Guillard, die de kloosternaam Marie de l'Incarnation zal aannemen. We behouden in deze uitzendingen de Franse kloosternaam van Marie, maar u weet wellicht dat de naam Maria van de menswording betekent. Wie is deze vrouw van wie beide paters in 2022 bij Artege een herziene uitgave publiceerden onder de titel Autobiografie Mystique, mystieke autobiografie? In datzelfde jaar, 2022, herdacht de kerk bovendien de 350ste verjaardag van haar overlijden in 1672. Ik laat eerst enkele getuigen aan het woord. Om te beginnen, de 17e eeuwse Franse bisschop en schrijver Bossuet. Hij aarzelde niet Marie de l'Incarnation de Theresia van het Nieuwe Frankrijk te noemen. En hij bedoelde hiermee uiteraard de Spaanse heilige Theresia van Avila uit de 16e eeuw, kerklerares en hervormster van de Karmel. Het Nieuwe Frankrijk komt grotendeels overeen met de huidige provincie Quebec in Canada. Twee krachtige uitspraken die Marie typeren zijn van de hand van journalist Louis-Guy Lemieux, die op 16 maart 1997 in Le Soleil, het dagblad van Quebec, schreef: zonder haar klooster te verlaten was zij de bindende kracht van het Nieuwe Frankrijk. Om vervolgens zijn mening met een humoristische noot samen te vatten: de grote man van het Nieuwe Frankrijk is een vrouw. In 2014 verklaarde paus Franciscus Maria de l'Incarnation heilig. Hij erkende in haar een eersterangsfiguur van de evangelisatie op Amerikaanse bodem. De ervaringen van haar volhardend gebed, haar bekwaamheid om het hoofd te bieden aan uitdagingen die haar leven als echtgenote, moeder, weduwe en zakenvrouw bepaalden, en tenslotte de verbazingwekkende keuze om zich als Ursuline helemaal aan God te wijden, hebben haar voorbereid om Gods roeping te beantwoorden door hem in Canada dienstbaar te zijn en daar te missioneren voor de verlossing van de wereld. Hiermee schildert wijlen paus Franciscus met enkele penseeltrekken dit treffend beeld van Marie. De heer Luc Fortin, minister van Cultuur en Communicatie van Quebec, noemde Marie Guillard op 5 juni 2017 een historische figuur. Hij legde dit officiële gebaar als volgt uit: deze benaming is een blijk van herdenking, maar ook van respect en dankbaarheid aan Marie Guillard, die in Noord-Amerika de eerste meisjesschool oprichtte. Het zal de toekomstige generaties herinneren
aan de grote, zowel humanitaire als pedagogische rol, die deze moedige en gelovige vrouw in de eerste tijd van het nieuwe Frankrijk heeft gespeeld. Ik laat kardinaal Lacroix, aartsbisschop van Quebec en primaat van Canada, voorlopig besluiten met een citaat uit zijn inleiding op de mystieke autobiografie. Marie de l'Incarnation is een van de dominante figuren om een Europese stichting te doen op een onbekend werelddeel dat het nieuwe Frankrijk zal heten. Bijna 4 eeuwen na haar aankomst in Quebec, op 1 augustus 1639, staat zij bovenaan de lijst van degenen die moedig aan de opbouw van onze kerk in Canada gewerkt hebben. Een kerk waarvan zij een vurige pionierster was. Daarnaast neemt zij in de herinnering en de geschiedenis van onze stad en ons land een ereplaats in.

Beste luisteraars, wijlen paus Franciscus sprak over de ervaringen van haar volhardend gebed. Deze uitzendingen kunnen u daarvan de schoonheid laten proeven. En wie weet zelfs aangrijpen. Haar band met de goddelijke bruidegom is wel heel vertrouwelijk en buiten het gewone. Bovendien is het evenwicht dat de heilige Marie de l'Incarnation kon bewaren tussen haar gemeenzaamheid met de drie-eenheid en de uiterst moeilijke omstandigheden van het dagelijkse leven in een kolonie in ontwikkeling, bewonderenswaardig. Zij hield niet op eraan te herinneren dat de kwaliteit van de omgang met God werkte als gist om het menselijk leven optimaal te realiseren. Pater Max Hugo de Longchamp reikt ons de hand om ons te verdiepen in de schat die deze grote en heilige figuur uit de geschiedenis van de kerk, van Canada en zelfs van de wereld ons nalaat. Moeder van de kerk in Canada. Zo noemde paus Johannes Paulus II haar. Apostel van de Amerika's, volgens paus Franciscus. Zo ziet Marie Guillard, die leefde van 1519 tot 1672, zich met buitengewone titels begunstigd. Maar wie is die vrouw uit het Frankrijk van de 17e eeuw? Ursuline, missionaris en stichteres in het Nieuwe Frankrijk. Een vrouw met een rijke persoonlijkheid, die in haar mensheid blijkbaar tot volle ontplooiing kwam, maar ook een van de grootste christelijke mystici werd. De levensloop van Marie Guillard, die hierna in grote trekken geschetst wordt, kan een hulp zijn om beter door te dringen tot het geheim van een godservaring, die volgens theologen moeilijk te klasseren blijft. Marie, die zelf erkent dat zij zich met gemak kan uitspreken over de mysteries van ons heilig geloof, bezit de drie gunsten waarover de heilige Theresia van Avila spreekt, en wel in opmerkelijke mate. Goddelijke mededelingen ontvangen, ze ten volle begrijpen en ze met gemak verwoorden en interpreteren.

laten we het dan eerst hebben, beste luisteraars, over het leven van Marie in Tours in Frankrijk, voor zij Ursuline werd. Een levensloop waarvan de grote lijnen al aantonen dat hij buiten het gewone valt en dat de goddelijke bruidegom er de bovenhand in heeft. Marie wordt op 28 oktober 1590 in Tours geboren, waar haar vader Florent Guillard meesterbakker is. Het gezin behoort tot de lagere, handeldrijvende middenklasse en woont op enkele stappen van de hoge oevers van de Loire. De stad Tours blijft op de overgang van de 16e naar de 17e eeuw en met nog geen 20.000 inwoners een van de belangrijkste steden van het koninkrijk en wordt te land en te water een belangrijk kruispunt van wegen. Toch komt de stad gehavend uit de godsdienstoorlogen en zijn haar financiën doodgebloed. Haar belangrijkste nijverheid is de zijde-industrie, die echter leidt onder de moeilijke economische conjunctuur, wat voor de inwoners van Tours niet zonder gevolgen blijft. Als stad zonder parlement, nog universiteit, dankt Tours haar belang vooral aan haar statuut van provinciehoofdstad en aan haar titel van aartsbisschoppelijke stad. De stad van de heilige Martinus, apostel van Gallië, staat namelijk aan het hoofd van een uitgestrekte kerkelijke provincie die alle bisdommen van West-Frankrijk verenigt. En al moet de katholieke meerderheid leren samenleven met de protestantse minderheid, wat niet zonder slag of stoot gaat, toch is de stad niet minder een vuurhaard van de katholieke hervorming. Bij de oude orden, zoals minderbroeders, Jacobijnen, grote Augustijnen en Karmelieten, die er al gevestigd zijn, komen zich de belangrijkste vertegenwoordigers van de religieuze wereld uit de moderne tijd voegen. Kapucijnen, Oratorianen, Feuillanten en Jezuïeten, maar ook Karmelitessen, Visitandinnen en Ursulinen. Dat zijn de grootste bijzonderheden van de stad Tours, waar Marie Guillard 40 jaar zou wonen, meer dan de helft van haar leven, en waar haar bezigheden nauw mee verbonden zijn. Als vierde van de 8 kinderen die in het gezin Guillard geboren worden, groeit Marie op in de schoot van een hecht en diepgelovig christelijk huisgezin. Het ontbreekt haar niet aan voorbeelden. Voor eerst dat van haar moeder, Jeanne Michelet. Wanneer Jeanne denkt alleen te zijn, spreekt zij vertrouwelijk met God over al haar huiselijke problemen. Marie is er getuige van en blijft er diep door getekend. Armen vinden in het gezin altijd een plaats aan tafel en vertrekken nooit met lege handen. Bij gelegenheid doet het kleine meisje zich, zonder het medeweten van haar ouders, tekort om de armen te hulp te komen. Het onderricht dat het kind in het gezin en op de lagere school krijgt, is ontoereikend. Maar Marie zal dat later met lectuur aanvullen.
Ook luistert zij graag naar de vele en lange predicaties die Capucijnen, Recoletten, Minimen en veel later de Jezuïten geven. Het woord van God en het onderricht ervan krijgen in het leven van Marie een grote plaats. Voor mij was er niets groter dan Gods woord te verkondigen, schrijft zij. Plechtige liturgieën, grote manifestaties van volksgeloof, processies met kruis en vaandels, het sluit helemaal bij haar gevoeligheid aan. Vooral zang oefent een sterke aantrekkingskracht op haar uit. Zij heeft er aanleg voor en het doet haar kunstenaarsziel trillen. Haar gebedsleven is spontaan en brengt haar naar de kerk, waar zij urenlang, in een donkere hoek, voor ieders blik verborgen en in alle eenvoud met God spreekt. Naar het voorbeeld van haar moeder. Van nu af treden de trekken van haar zeer rijke persoonlijkheid naar buiten. En ze zullen haar altijd eigen blijven. Haar grote gevoeligheid reageert levendig op alles wat haar raakt. Dat sluit haar schuchterheid evenwel niet altijd uit. Vooral wanneer Marie iets van haar innerlijk leven moet prijsgeven. Zij toont haar genegenheid en stelt mensen graag tevreden. Zij doet hun graag plezier en maakt zich beminnelijk door haar vriendelijkheid en grote blijheid. Haar intelligentie, die gepaard gaat met een uitzonderlijk geheugen, is levendig, kritisch, geneigd tot nauwkeurige analyse. Zij kan zich aan een groot aantal onderwerpen wijden, wat haar niet belet om naar de essentie te gaan. Haar grote spraakvaardigheid, haar humor en gastvrijheid lokken instinctief sympathie uit. Door haar bekwaamheid om de meest verscheiden mensen en ondernemingen te leiden, zonder autoritair of dominant te zijn, lijkt zij voor het actieve leven geboren en is zij als zakenvrouw uitermate getalenteerd. Haar geest is helder, positief en evenwichtig. Haar oordeel zeker en beslist. Wanneer op haar zevende de jaren van verstand ontluiken, maakt Marie een eerste mystieke genade mee, waarover zij heel wat jaren later vertelt. Ik was amper 7 jaar ongeveer, toen ik mij 's nachts tijdens mijn slaap argeloos met een kameraadje op de speelplaats van een plattelandsschool zag. Ik keek naar de hemel. Hij was open en onze lieve Heer kwam in menselijke gedaante naar buiten en kwam door de lucht naar mij toe. Toen ik hem zag, riep ik tegen mijn kameraadje: "O, kijk, onze lieve Heer, hij komt naar mij." Ik had de indruk dat dit meisje een onvolmaaktheid begaan had, omdat hij mij koos en niet haar. Al was het een goed meisje. Doch het ging om een geheim, en dat kende ik nog niet. Deze boven alles aanbiddelijke majesteit kwam dichterbij en mijn hart voelde zich helemaal door zijn liefde ontvlamd. Ik wou mijn armen uitsteken om hem te omhelzen. Maar hij, de schoonste onder de mensenkinderen, met een zacht en onbeschrijfelijk aantrekkelijk gelaat, omhelsde en kuste mij, liefdevol
en zei: Wil je van mij zijn? Ik antwoordde hem: Ja. Toen hij mijn instemming hoorde, zagen we hem terug naar de hemel opstijgen. Marie zal het ja dat zij op haar zevende aan het schoonste onder de mensenkinderen gaf, het mens geworden woord, van wie zij ooit de bruid zou zijn, nooit vergeten. Op dit ogenblik is haar leven in niets veranderd. Maar te midden van het spel en de kinderlijke bezigheden voelt zij zich door een geheim met God verbonden, dat zij nog niet kent.

In 1617 wordt Marie dan, beste luisteraars, met Claude Martin in de echt verbonden. Hij is meester zijdewever en staat aan het hoofd van een werkplaats in de parochie Saint-Pierre. Toen zij ooit wenste in te treden bij de Benedictinessen van de abdij in Beaumont-les-Tours, waarvan de abdis een verre verwante was, had Marie haar moeder opengesproken over haar verlangen naar het religieuze leven. Doch haar ouders oordeelden dat ze te levendig was om een goede slotzuster te zijn en besteedden er verder geen aandacht aan. Het meisje durfde er niets meer over zeggen en liet zich uithuwelijken. Zo krijgt Marie op haar 17e, amper de adolescentie voorbij, de leiding over een grote huishouding. Want het werkvolk met vrouwen en kinderen en de arbeidsters eten mee aan de tafel van hun meester. Van haar man leert zij handel drijven. In zijn werkplaats vervolmaakt zij zich in de kunst van het borduren en verwerft daarbij een handigheid die later, na haar intrede in het klooster, de bewondering van de Ursulinnen zal wekken. De verscheidenheid van haar artistieke talenten, zoals borduren, schilderen, vergulden en misschien zelfs architectuur en beeldhouwen, tonen een ander aspect van haar rijke persoonlijkheid. Later zal zij in Quebec de kloosterkapellen inrichten en altaarparamenten en liturgische gewaden vervaardigen, meer bepaald voor de Jezuïten-missionarissen. Op 2 april 1619 geeft Marie het leven aan een jongen die naar zijn vader Claude genoemd wordt. Deze laatste sterft 6 maanden later en laat op de vooravond van haar 20e verjaardag een weduwe na met een kind om op te voeden en de leiding van een nijverheid op de rand van het bankroet. Want de onderneming van haar echtgenoot verkeert in moeilijkheden. Zij neemt de zaak moedig in handen en verbaast haar omgeving met de afhandeling van de lopende rechtszaken, de aflossing van de schulden en de liquidatie van de werkplaats. Ondanks de raad van haar omgeving en de druk van haar familie ziet de jonge weduwe definitief van het huwelijk af. Zij doet een privégelofte van kuisheid en woont een jaar in bij haar vader. Haar zus, Claude, haalt haar daar weg met de vraag haar in het huishouden te helpen. Haar man, Marie's schoonbroer dus, Paul Buisson, leidt namelijk een transportbedrijf te land en te water dat in volle expansie is en veel bedienden in dienst heeft voor wie ook moet gezorgd worden. De eerste 3 of 4 jaar werkt Marie als gewoon dienstmeisje, dat wil zeggen koken, poetsen en zieken verzorgen. Daarna, in 1624, vraagt haar zus, die na 14 jaar huwelijk eindelijk een kind verwacht, dat zij haar man zou bijstaan in de leiding van de onderneming. Marie vertelt hierover. Ik bracht bijna hele dagen door in een paardenstal die dienst deed als magazijn. Soms was het middernacht dat ik aan de

affen, goederen liet laden of lossen. Mijn gezelschap bestond meestal uit dagloners, voermannen en zelfs 50 of 60 paarden waarvoor ik zorgde. En daarbij had ik de zorg voor heel de zaak van mijn schoonbroer en zus wanneer zij op de buiten waren. En dat was regelmatig het geval.

Haar omgeving vermoedt niet dat de jonge vrouw, te midden van dergelijke bezigheden en talloze beslommeringen, een buitengewoon geestelijk leven leidt. In de morgen van 24 maart 1620 ziet Marie zich op weg naar haar werk in een oogwenk ondergedompeld in het verlossende bloed. Zij ervaart tegelijk de realiteit van haar zonde en de oneindige tederheid van de Godmens, die haar vergeeft en heelt door de uitstorting van zijn bloed. Het visioen van het bloed, dat Marie als de oorzaak van haar bekering zal beschouwen, is de eerste uitzonderlijke genade waarmee zij wordt begunstigd en die haar het mystieke leven laat binnengaan. Na de droom in haar zevende levensjaar is dit de tweede genade die haar leven met God verenigt. In het begin van het jaar 1625 ziet zij in een droom dat het hart van Jezus haar hart in zich opsluit. En op 19 mei, Pinkstermaandag van hetzelfde jaar, heeft een eerste zielsvervoering in de Heilige Drie-eenheid plaats. Dat doet Marie intens verlangen naar de vereniging met het Woord. Het is de tijd van de verloving. Een tweede extase in de Drie-eenheid, ook rond Pinksteren, in mei of juni 1627, voltrekt het geestelijk huwelijk. Marie ervaart dan dat het woord van God haar ziel overmeestert en met onverklaarbare liefde omhelst, zich met haar verenigt en tot zijn bruid neemt. En zij preciseert: ik was mijzelf niet meer, maar verwijlde door intieme liefde en vereniging in hem. Want ik bezat mezelf niet meer. Ik zag mezelf niet meer, maar was hem geworden door participatie. In die liefdevolle omgang ervaart Marie ook de werking van de Heilige Geest, de geest van de bruidegom. De genadevolle drijfkracht die haar zo met het woord laat omgaan en die ook van haar bezit genomen heeft. Op 17 maart 1631 dan, enkele dagen voor haar inkleding bij de Ursulinen in Tours, krijgt Marie een derde verrukking in de Drie-eenheid. Zij schrijft: wanneer de drie goddelijke personen mij in bezit namen, bezat ik hen ook, in de mate dat ik deel had aan de schatten van de goddelijke heerlijkheid. De eeuwige Vader was mijn Vader. Het meer dan aanbiddelijke woord, mijn bruidegom. En de Heilige Geest, degene die in mijn ziel werkzaam was en er goddelijke inprentingen aan gaf. Marie beleeft een reële, persoonlijke en onderscheiden vereniging met elk van de drie goddelijke personen. Het geestelijke huwelijk waardoor het woord zich met een ziel als met zijn bruid verenigt en haar door participatie in zich transformeert, brengt Marie definitief in de intimiteit van de goddelijke personen. Marie beschouwt zich in waarheid als nietigheid en niets.
Niettegenstaande bezit zij God en is zij het voorwerp van Gods werking. Nu kan zij deelgenoot zijn van de drie-eenheid in de zending van het mensgeworden woord en zich inzetten voor de belangen van haar bruidegom. Marie is klaar voor haar apostolische roeping. De ervaring van het mystieke huwelijk ontvouwt zich bij Marie Guillard noodzakelijk naast een apostolisch leven omwille van de coherentie en trouw aan de fundamentele ervaring van haar vereniging met God. De mystieke weg van Marie Guillard eindigt niet bij het geestelijke huwelijk. Marie zal in de eerste jaren van haar religieuze leven en op het ogenblik waarop haar eigenlijke missionaire leven begint, nog lange perioden van zuivering en pijnlijke nachten doormaken. Het is helemaal niet verwonderlijk dat Marie, met haar inzet voor de belangen van de bruidegom, ook het kruis heeft omhelst. Maar door het geestelijke huwelijk is zij binnengetreden in wat zij haar fundamentele staat noemt. De fundamentele toestand van een bruid van het mensgeworden woord. En dat zal voortaan bij alles de overhand hebben.

0: Het verlangen van Marie naar het religieuze leven, dat het teruggaat tot de genade op haar 7e levensjaar, en dat zich vanaf haar weduwschap en het visioen van het bloed in 1620 opnieuw laat gelden, dient zich nu sterker aan. Marie zal lang aarzelen. Moet zij naar de stem van het verstand luisteren, die haar herinnert aan haar wezenlijke plichten ten overstaan van haar familie, de Buissons, die voor hun bedrijf niet zonder haar kunnen? En vooral van haar zoon Claude, die nog geen 11 jaar is? Haar geestelijke leider, de vijand Dom Raymond de Saint-Bernard, maakt geen voorbehoud om van haar religieuze roeping werk te maken. Vijanden, beste luisteraars, zijn hervormde Cisterciënzers. Tegen het einde van de 16e eeuw was die strenge tak in de abdij van Feuillant bij Toulouse ontstaan. Marie, die in 1620 al een eeuwige privégelofte van kuisheid had gedaan, legt in 1624 met de toestemming van Dom Raymond de gelofte van gehoorzaamheid af. Het gaat bij haar om gehoorzaamheid aan haar zus en schoonbroer Buisson. En ze doet ook een gelofte van armoede. Marie weet al wat de beoefening van de religieuze geloften is. Zij moet nu alleen nog een religieuze familie kiezen. De zaken van Paul Buisson hadden haar in contact gebracht met de Ursulinen, die zich in 1622 in Tours hadden gevestigd. Zij voelt zich onmiddellijk tot het gemengde leven van de Ursulinen aangetrokken, dat zowel contemplatief als apostolisch is, omdat zij opgericht waren om de zielen te helpen, iets waar ik sterk toegeneigd was, schrijft zij. Maria treedt op 25 januari 1631 in. Zij is 31 jaar. Voor de kleine Claude is de scheiding een drama. En nog meer voor Marie. Claude komt met kameraadjes aan de kloosterdeur kloppen en smeekt luidkeels: "Geef mij mijn moeder terug." Het schandaal van een moeder die haar kind achterlaat doet de ronde in de stad. De ontreddering van Claude geeft tot op vandaag aanleiding voor de meest uiteenlopende commentaren. Toch is Marie geen ontaarde moeder, zoals men heeft durven zeggen. Ze heeft trouwens alle beschikkingen getroffen voor de familiale toekomst en opvoeding van haar zoon. Wanneer Marie de l'Incarnation 8 jaar later naar de nieuwe wereld vertrekt, is dat voor moeder en zoon een nieuwe en dit keer definitieve scheiding. Vele jaren later zal Marie aan Claude toevertrouwen: "Toen ik naar Canada inscheepte en zag hoe ik uit liefde voor hem, met een hoofdletter, afstand deed van mijn leven, had ik een tweevoudige blik in mijn geest. De ene op u, de andere op mij. Wat u betreft leek het of mijn gebeente ontwricht en uit mij weggenomen werd door het verdriet dat het natuurlijke gevoel bij dit afscheid onderging. Maar wat mij betreft smolt mijn hart van vreugde door de trouw die ik aan God en zijn Zoon wou betonen, door hem leven voor leven te geven, liefde voor liefde, alles voor alles. Aangezien deze goddelijke majesteit mij er waardig voor maakte en mij er de gelegenheid toe gaf aan mij, die het uitschot van de wereld ben. Zeker is dat de wonde nooit zou dichten. Nog voor de ene, nog voor de andere. Marie ontvangt op 25 maart van hetzelfde jaar 1631 het habijt. 2 jaar later, op 25 januari 1633, doet zij haar eeuwige gelofte. In 1634 wordt zij plaatsvervangende novicemeesteres. Het wordt aan haar taak jonge religieuzen catechetisch te onderrichten in voorbereiding op hun toekomstige taak als onderwijzeres. In 1637 wordt Marie opvoedster van de internen. En zo, beste luisteraars, heeft dit ongewone leven een wending genomen die niet minder ongewoon zal blijven. In volgende uitzending vertrekken wij met de slotzuster, wat het leven van Ursulinen toen hoofdzakelijk was, naar Canada, waar zij als missiezuster en pionierster voor Jezus en Maria een huis zal bouwen. Tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de 22e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 716. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 962. We zijn in de tweede week van het getijdenboek, bladzijde 962. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is ons goedgezind, zegend zijn naam. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd, hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn voor alle pijn en wonden zijn? Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht, o Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is, Heer, tot u gericht, vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij regeert in eeuwigheid. Heer, kastijd mij niet in uw toorn. Heer, tuchtig mij niet in uw gramschap. Kastijd mij niet in uw toorn. Uw pijlen zijn diep in mijn vlees gedrongen. Uw hand daalde zwaar op mij neer. Uw straf liet geen gave plek op mijn huid. Gekneusd zijn mijn beenderen om mijn verstoktheid. Mijn schuld is mij over het hoofd gegroeid. Hij drukt mij omlaag als een loodzware last. Mijn wonden zweren en rieken, omdat ik onwijs was in mijn gedrag. Ik strompel gebogen en diep gebukt. Mistroostig slijt ik mijn dagen. Mijn lenden zijn hevig ontstoken. Geheel mijn lichaam is ziek. Ik ben gebroken en uitgeput. Ik schreeuw het uit van ellende. Ach Heer, gij kent al mijn noden. Mijn klagen dringt tot u door. Nu siddert mijn hart en ontzinkt mij de moed. En nergens zie ik nog licht. Mijn vrienden en buren ontlopen het onheil. En al mijn bekenden houden zich ver. Die mij naar het leven staan, spannen mij strikken, meedogenloos zoeken ze mij te verdelgen en hebben aldoor bedrog in de zin. Maar ik houd mij doof en ik luister niet. Ik doe als een stomme mijn mond niet open. Ik doe maar alsof ik er niets van hoor, alsof ik geen antwoord weet. Want enkel op u, Heer, stel ik mijn hoop. Mijn God, gij zult mij verhoren. Ik bid u, gun hun geen leedvermaak. En laat hen niet pochen als ik eens struikel. Want aldoor ben ik de val nabij. Mijn ondergang staat mij voortdurend voor ogen. Ik weet en beken dat ik schuldig ben.
en straf verdien voor mijn zonden. Maar vaak word ik zonder reden geslagen. En velen haten mij onverdiend. En mensen die goed vergelden met kwaad, weerstaan mij omdat ik het goede nastreef. Heer wil mij dus niet verlaten. Mijn God, blijf niet verre van mij. Maar haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn toeverlaat. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, kastijd mij niet in uw toorn. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand en naar uw belofte van recht. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Veelgeliefde, vermijd de fouten van de jeugd. Streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met allen die de Heer in oprechtheid aanroepen. Laat u niet in met die dwaze en domme twistvragen. Gij weet dat ze niets opleveren dan strijd. En een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderrichten en verdraagzaam. De koppigen moet hij terechtwijzen met zachtheid. Misschien brengt God hen tot inkeer en tot erkenning van de waarheid, zodat zij tot bezinning komen en zich losmaken uit de strikken waarin de duivel hen als zijn slaven gevangen houdt. Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste, beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht. De schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar haar wezen verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand, want van dit slag zijn zij die zich in huizen indringen en onverstandige vrouwen inpalmen, die, met zonden beladen en door allerlei begeerten gedreven, aldoor willen leren, maar er nooit in slagen de kennis van de waarheid te bereiken. Zoals Jannes en Jambres eertijds tegen Mozes opstonden, zo verzetten deze mannen zich tegen de waarheid. Hun geest is verward, hun geloof is van slechte kwaliteit. Maar zij zullen weinig succes hebben, want iedereen zal hun dwaasheid doorzien, gelijk dat ook bij die twee het geval was. Gij echter zijt mij trouw gevolgd, in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen, in geloof, geduld, liefde en volharding. Ook in de vervolgingen en het lijden, zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren? Maar de Heer heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf. Blijf echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften.
Daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk.

Een dienstknecht van de Heer moet vriendelijk zijn voor allen. De koppigen moet hij terechtwijzen met zachtheid. Misschien brengt God hen tot inkeer en tot erkenning van de waarheid. Er staan moeilijke tijden voor de deur in dit laatste beslissende tijdperk. Misschien brengt God hen tot inkeer en tot erkenning van de waarheid. Uit de brief van de diaken Geert Grote over het geduld. Hij is overleden in het jaar 1384. Als wij delen in het lijden van Christus, zegt de apostel tot de Romeinen, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. Vandaar dat ik bijna altijd en overal de mensen voorhoud dat het lijden van onze Heer Jezus Christus altijd en als het ware telkens opnieuw ons voor de geest moet staan. Immers dan zal geen enkele tegenslag de mens zo kunnen treffen dat hij daardoor uit zijn evenwicht raakt. Maar het lijden van Christus moet niet alleen door de overweging ons voor de geest staan, maar nog meer moet door het verdragen van kwellingen, tegenslagen en moeilijkheden ook affectief in ons het verlangen ontstaan om met Christus te lijden, opdat wij zodoende in werkelijkheid en metterdaad gelijkvormig worden aan hem. Want door dat affectieve verlangen zoekt de geest naar gelegenheden om met Christus gekruisigd te worden, met hem te lijden en voor niets te worden geacht. Uiteindelijk en hoofdzakelijk is dit de bedoeling van de overweging van Christus lijden. De herinnering alleen van zijn lijden heeft weinig waarde als hij niet gepaard gaat met het verlangen Christus ook na te volgen. Daarom moeten we bij de overweging van Christus lijden, in het algemeen, of van welk onderdeel van dit lijden ook, als het ware de stem van Christus uit de hemel horen die zegt, doe dat en gij zult leven. Of, ik heb voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten, gij moet in mijn voetstappen treden. En wanneer de vrome ziel eenmaal begonnen is de mensheid van Christus boven alle aardse genot lief te hebben, en dus uit de wonden van Christus als het ware honing uit rotsen en olie uit keihard gesteente zuigt, en zo in aanraking komt met het inwendig leven van Christus, hoezeer zal zij dan niet verlangen gekweld en vernederd te worden, om zo aan haar grote minnaar te behagen en aan hem gelijkvormig te worden. Ofschoon de ziel nog heel zwak is in de vele beproevingen en zij als beginneling nog dikwijls niet kan wat zij zou willen, neemt zij zich toch voor met Christus te lijden. Zij maakt zich als het ware voor het lijden gereed. Zij vraagt om kracht van de Heer en verkrijgt die ook. Zij schiet nog tekort en leidt nederlagen. Maar toch maakt zij voortgang. Zij dankt God en put kracht uit de strijd, zich uitstrekkend naar wat voor haar ligt. Door zo te handelen verloochent de mens zichzelf, neemt hij zijn kruis op en volgt hij Christus na. Want het kruis van Christus is alle vrijwillig aanvaarden van lijden, kwellingen en versmadingen, waardoor de wereld voor de mens gekruisigd wordt. Dat wil zeggen dat datgene wat van de wereld is, door de mens wordt veracht, en hij zelf door de wereld, dat is door de wereldse mensen, wordt miskend. Dit is het kruis van Christus. En zoals de rivier ontspringt aan de bron en het licht aan de zon, zo ontstaat uit het lijden in ons de gelijkvormigheid aan Christus.

Ik wil steeds meer op Christus gelijken in zijn sterven, om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden, om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. En laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe en al wat goed is, komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit, als wij u met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan, als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde
1: Blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. U vernam het reeds in de vorige aflevering. We werden uitgenodigd door dat mooie klokkengelui van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. En we staan als het ware op de drempel klaar om de kerk binnen te gaan. Onze pelgrimstocht heeft ons zo vanuit Kortemark en bij de Zusters van Liefde aldaar gebracht tot aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw. En het is in de schaduw, zeg maar, van deze prachtige basiliek dat de Zusters van Liefde ook hier een huis hebben in Dadizele. Vorige aflevering mochten we kennis maken met Colette, die hier regelmatig komt bidden. Een prachtige getuigenis van hoe vertraging in het leven en het opzoeken van stilte en momenten van gebed belangrijk kan zijn. Wel, wij betreden de trappen van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele en gaan hier binnen als pelgrims, met onze intenties in onze rugzak. En het is een uitnodiging van Maria om die rugzak ook echt mee naar binnen te nemen. We gaan die als het ware neerzetten bij Onze Lieve Vrouw. Al onze zorgen, al onze bedenkingen, al onze moeilijkheden, maar ook onze grote dankbaarheid. Want ongetwijfeld hebben velen van u vele redenen om Jezus Christus te danken voor zijn moeder, voor de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Laten we binnengaan, dierbare medepelgrims, in de laatste halte, het eindpunt van onze pelgrimstocht vandaag, de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele.

0: En toen ik binnenwandelde in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Daan de Zele, kwam zuster Johanna al mij onmiddellijk tegemoet. Zij is een van de zusters van liefde hier in Daan de Zele. Jullie hebben een huis in Kortemark en eentje in Daan de Zele. En zij was zo vriendelijk om speciaal voor ons alle lampen van de basiliek aan te steken om de schoonheid te kunnen bewonderen. Zuster Johanna, je bent toch wel heel blij dat je hier mocht dienst doen.
1: Ja, ik doe het heel graag. Ja, dat is waar. Ik kan helpen en ik al wat we kunnen doen eigenlijk. Voor alles hier in de basiliek een beetje in orde te krijgen. Ja, te doen.
0: Want u vindt het een mooie plaats, maar het is dus ook belangrijk dat alles op orde wordt gehouden.
1: Ja, dat is heel juist. Want er komt hier veel volk. Het is raar als je hier binnenkomt dat er niemand zit. Nu is het wel een kalme periode, maar in de mei maand en dan in de novene van 8 september tot 17 september komt er hier heel veel volk. Ja. Mm. Ja.
0: Wat vindt u zo bijzonder aan deze plaats?
1: Maria die vereerd wordt. Maria wordt hier eigenlijk echt vereerd. En de mensen komen toch al dikwijls. Er zijn er veel die zeggen, als ik hier binnenkom, valt iets over mij. Eigenlijk, ja. En ze gaan buiten en ze krijgen die kracht eigenlijk voor hun intenties. Wat ligt hier in een intentieboek ook, waar dat er veel op geschreven wordt ook.
0: Ik zou zeggen, ik kan dat enkel maar beamen. Hè, want toen ik de basiliek binnenkwam, ik was al heel geraakt. Toen ik het rosarium ben rondgegaan, het gebed daar. Je voelt iets wat je moeilijk kan uitleggen. En dat wordt nog sterker als je de basiliek binnenkomt.
1: Ja, dat is juist, dat is eigenlijk waar. Want Rosarium is eigenlijk een mooie gebedsplaats eigenlijk, waar de mysteries van de rozenkrans staan. En dat er, het komt ook veel volk binnen. Van ieder mysterie staat er een kapel met een mysterie uitgebeeld. Ja.
0: Zijn er zo bepaalde ontmoetingen die u heeft gehad, bijvoorbeeld in de basiliek, die u zijn bijgebleven of dingen die u speciaal zijn bijgebleven?
1: De mensen komen wel soms een gebed vragen. Ze zien dat we zusters zijn, dat we religieus zijn.
0: Alle geluk.
1: Ja, eigenlijk, dat zien ze wel. En ze komen wel dikwijls een gebed vragen. Eigenlijk, en ik zeg dan ook spontaan dikwijls, ik zal ook voor uw intenties bidden. Want hier branden er altijd kaarsen. Nu is het een beetje, alles zo. Nee, het is hier dan een levensboom ook, waar dat er vele mensen eigenlijk een kaars ontsteken voor Maria van het leven. Ah, ja. En ze hadden een beeld die vroeger buiten stond, dat ze nu binnen gezet hebben. Maar eigenlijk, Onze Lieve Vrouw van Daan de Zele zal ons voor van het leven.
0: Maria, in uw eigen leven, heeft zij een belangrijke rol?
1: Ja, ze speelt wel een belangrijke rol door haar ja-woord dat zij gegeven heeft. Want het is eigenlijk daardoor dat wij ook ons ja-woord kunnen geven aan Jezus eigenlijk. Wij willen haar navolgen. Ja, we zijn dienstmaagden, zeer niet.
0: Ja, helemaal. En trouwens, die kaarsen die zijn heel belangrijk, want dat is een van uw taken hier, hè?
1: Ja, ik vul hier de kaarsen aan en dan die uitgebrand zijn, doe ik weg. Dat is een beetje mijn werk hier.
0: U zei het bijna verontschuldigend, alsof het een heel klein werkje is. Maar als u dat werk niet zou doen, dan zou het hier een rommeltje zijn, toch?
1: Als ik hier niet ben, zijn dan vrijwilligers die dat wel komen doen. Maar dat is al een beetje vast van mijn werk eigenlijk. Omdat ik vroeger in een woon- en zorgcentrum werkte. Mm-hmm. Maar nu maar we gaan wel nog goeiedag gaan zeggen aan die mensen. Maar we moeten er niet mee werken. We werken er eigenlijk niet meer. Ja. Maar we gaan nog veel op bezoek. En daardoor heb ik de opdracht gekregen van mijn overste eigenlijk. Voor hier een beetje meer te komen helpen.
0: Maar wel mooi natuurlijk om op zo'n plaats dat te mogen doen.
1: Ik doe het heel graag, ja.
0: En kunt je misschien iets vertellen aan onze luisteraars over uw eigen leven?
1: Eigenlijk, als ik kind was, heb ik nog gezegd, ik zal leren voor de zuster van het rusthoord. Eigenlijk, ik heb altijd bejaarden graag gezien en altijd een voetje voor bejaarden eigenlijk. En hoe dat ik daar terechtgekomen is. Ja. Mijn vader was opgevoed door onze zusters van Liefde, van Kortemark, omdat hij een wees was in een weesenschool. Hij heeft die zus zodanig dankbaar geweest dat wij ieder jaar naar een bepaalde zuster gingen op bezoek. Eigenlijk gezag ze als de tweede moeder. En zo heb ik dat de klooster eigenlijk leren kennen. Hè. Maar ik heb nooit gedacht heb voor naar een ander klooster te gaan. Dat heb ik nooit gedaan. Ja.
0: Het was onmiddellijk duidelijk.
1: Ja, ja, het was heel duidelijk. Hè. Want het eerste dat mijn vader vroeg, waar ga je binnen? Want ik heb op 5 jaar gewerkt bij de zusters van Glaslo. Ik weet niet of je dat kent. Mm-hmm. En ik zeg een korte mark. Het was onmiddellijk goed. Ik heb eigenlijk nooit geen tegenwerking gehad. Al was ik een enige meisje. Ik was de oudste. Ik heb nog 2 broers. Maar ze zijn al alle 2 gestorven. En ik heb nooit getwijfeld. Eigenlijk, ik ben altijd heel gelukkig geweest in het klooster.
0: U ziet er ook heel gelukkig uit, hoor. Dat moet ik toch wel even zeggen. U ziet er heel gelukkig uit. Maar ja, het is mij toch wel heel erg opvallend dat in de verhalen die wij al gehoord hebben van de zusters ook altijd hetzelfde terugkomt. De liefde die wordt gegeven leidt ook tot roepingen, hè?
1: Ja, dat is juist eigenlijk. Hé. Maar wij willen niet anders doen dan liefde geven aan een ander. Hé. Dat is eigenlijk onze grootste roeping. Hé. We willen Jezus navolgen. Echt in ons totaal te geven. He. Je moet hier radicaal voor hem leven, anders dat geen zin. He. Het is dat.
0: Nee, dat is waar. Wat ik ook altijd heel leuk vind, van waar bent u eigenlijk afkomstig?
1: Van aan de kust, van Niepoort.
0: Dat vind ik ook altijd zo leuk aan de West-Vlaamse nuchterheid. Hè? Ja. In het klooster in Kortemark hangt die fameuze spreuk Doe stille voort. Ja. Ik denk dat dat een beetje jullie lijfspreuk is geworden. Zo.
1: Ja. En al wat je voor de mensen van de mijne hebt gedaan, heb je voor Jezus gedaan. Hè? We moeten Jezus zien in iedere mens eigenlijk. Hè? Het is gelijk van waar dat ze zijn, van welk land, van welke... Ja. Eigenlijk, we moeten eigenlijk voor iedereen liefde geven. Dat is onze grootste opgave eigenlijk. Het is dat om daarvoor naar leven eigenlijk. He. Jezus en Maria navolgen. Ja.
0: Als de mensen zouden kunnen zien hoe gelukkig dat je zijt, ze zouden allemaal Jezus navolgen, denk ik, zuster Johanna.
1: Maar ik hoop het dat er nog navolgers komen. Nee. Hey, wij verlangen, we bidden echt voor roepingen. Hey, in Kortemark, in het hoofdklooster, hebben we iedere maand een uur dat we voor de mensen uit te nodigen om te bidden voor roepingen. Hier in Dadezele, de tweede woensdag van de maand, van 3:30 tot 4:30, ook een speciaal uur voor roepingen. Ja, omdat we verlangen voor roepingen te hebben. Nee. Dat ons werk kan voortgaan eigenlijk. Ja. Hey, want moest iedereen leven... Eerst, zoals de paus van ons vraagt, eigenlijk en doet, het zou een heel andere wereld zijn. He. Het zou geen zo miserie zijn. Mensen.
0: Wel, ik ben toch heel dankbaar voor uw getuigenis hier zo bij onze lieve vrouw van Dadizelen. Wij gaan die intentie meenemen in ons gebed bij onze lieve vrouw. De bedoeling is dat we op het einde van onze pelgrimstocht nog een laatste wees gegroet zullen bidden. We gaan dat ook heel in het bijzonder doen voor roepingen.
1: En we kunnen dat bidden bij het beeld van Maria, hè?
0: Laten we het misschien samen doen.
1: Ja, we kunnen dat dicht bij haar doen. Ja. Dat is geen probleem. Het is hier ook een crypte. Ik weet niet als je dat weet,
0: nee.
1: Dat er hier een crypte is. Na het beeld van Maria, hier, het ligt daar een ridder Jan begraven die vermoord geweest is in Antwerpen. Hij is hier begraven. Maar die echt de grond of veel gegeven heeft voor de basiliek te kunnen bouwen.
0: Ah, ja.
1: Of voor hier de kerk te kunnen bouwen.
0: Ik volg u.
1: Hier ligt, als de trap naar beneden gaat, kun je die crypte zien.
0: Nadat we kennis mochten maken met zuster Johanna, was het de eerste tijd om af te dalen in de crypte. Alvorens we onze pelgrimstocht eindigen aan het beeld van onze lieve vrouw van Dadizelen. Naast in het centrale gedeelte een altaar vindt men op de rechterzijde een prachtige beeldenpartij die de graflegging van onze Heer Jezus Christus uitbeelden. Aan de linkerzijde vinden we het graf van ridder Jan, die we zo meteen wat beter zullen leren kennen. Alsook de verschillende attributen die aan zijn ridderschap worden toegekend. Wat heeft deze ridder Jan te maken met de basiliek van Dadizede? Met zuster Johanna aan onze zijde ontdekken we het samen in de crypte van de basiliek. En de crypte is dan hier beneden. Ja, wij dalen dus af in de crypte, zoals u kan horen, beste medepelgrims. En er is hier inderdaad, de zuster zegt een prachtig beeld, maar het is eigenlijk echt een beeldenpartij. Hè, meerdere beelden waar de graflegging van Jezus te zien is.
1: En je brandt er altijd kaarsen en die figuren van armen, benen, hart, ja. Dat zijn mensen die verhoord geweest zijn en die dat hier, je kan dat komen in het winkeltje. En toen ook die grafsteen, daar stenen, ook wat dat erop staat eigenlijk. En daar ligt ridder Jan.
0: Jawel, maar we gaan hier een keer rustig kijken inderdaad, om dus, we zien hier een heel indrukwekkend graf eigenlijk. En er staat op, sepulture van Janne, de heren van Dadizede. Rudder in zijn leven, raad en de kamerlink, mijns geduchts, herensgertogen van Bourgogne, graven van Vlaanderen en de soeverein Balieu en de kapitein-generaal van Vlaanderen. Ja, het is een hele titel die er eigenlijk op staat. En dit is de ridder, we gaan hem zo meteen zijn leven een beetje ontdekken. Het is een hele mooie crypte hieronder, vlakbij het beeld van onze lieve vrouw. De handschoenen, het zwaard en de sporen van ridder Jan van Veerdegem van Dadizede. Die liggen dus hier ook uitgestald. De attributen die de ridder gebruikte in zijn ridderschap natuurlijk, hè. Zo, we mochten al wat kennis maken met deze ridder Jan van Dadizede. Een klein beetje informatie dus over Jan van Veerdegem konden we op deze wijze tot ons laten komen. En een beetje snuisteren, zeg maar, naar wat meer informatie bracht ons naar de geschiedenis van de Westhoek en de memoires van Jan van Dadizede. We gaan dus bij het slot van onze pelgrimstocht toch nog wat stilstaan bij het leven van deze bijzondere ridder, alvorens we naar zijn graf zullen naderen. En zo zijn we dus eigenlijk terechtgekomen in de 15e eeuw. Willem van Dampierre, zijn zoon Gwijde en zijn kleinzoon Robrecht van Bethune hebben elk hun rol gespeeld in de geschiedenis en vervolgens plaatsgeruimd voor de Lodewijken van Nevers en van Malen. Bij de dood van Lodewijk van Malen in 1384 treedt zijn dochter Margaretha in de voetsporen van de Dampierres en maakt ze definitief een kruis over het geslacht. Voortaan zal haar echtgenoot, Philips, de lakens uitdelen in het graafschap van Vlaanderen. De tijd van de hertogen van Bourgondië breekt definitief door als hun zoon, Jan zonder vrees, in 1404 aantreedt als graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië. En zo ontdekken we dus ook nog een deeltje van deze geschiedenis, deze mémoire de Jean de Dadizede, die leefde tussen 1434 en 1481, aan wiens graf wij hier staan in de crypte. Ergens tussen de 23e en 24e februari van het jaar 1432, een periode van 24 uur, die in de 15e eeuw telt als schrikkeldag. Pas later zullen we om de 4 jaar een 29e dag toevoegen aan de maand februari. Met andere woorden, de 29e februari 1432 bestaat nog niet. Jan is amper 8 jaar, als zijn vader overlijdt in 1440 en hij de nieuwe heer van Dadizede wordt. In 1443 trekt hij in bij zijn leermeester Jan Pochon en ondergaat hij een vorming die hem 4 jaren in Rijssel en 2 jaar in Atrecht zal houden. In 1449 verhuist de jongeman van dan 17 jaar naar Montigny, de heerlijkheid van Simon van Lalaing, de man die kanselier is van graaf Philips de Goede, de hertog van Bourgondië. Een schitterende stap voortwaarts in zijn carrière. Vooral met de wetenschap in het achterhoofd dat die Simon van Lalaing de kapitein is van het kasteel en de haven van Sluis, de stad van Oudenaarde, admiraal ter zee, en dat de man geldt als de commissaris die verantwoordelijk is voor het vernieuwen van de wetgevingen in de Vlaamse steden. En dus wanneer de teksten ons tegemoet komen, dan is het eigenlijk te lezen als een dagboek, een chronologische lijst van gebeurtenissen. Hij wordt in het bad van de Gentse opstand geworpen, waarbij de kleine Neringen het opnemen tegen de graaf. En vooral rond Gaveren gaat het er hevig aan toe. De hele lijst begint in 1452 met het beleg van Oudenaarde. Jan van Dadizede is duidelijk van de partij als de grafelijke troepen in actie schieten tegen de Gentenaars in Ruppelmonde en in Hulst. De kastelen van Schinderbeke, Poeke en Gaveren worden heroverd. De 23e mei van het jaar 1453 maken ze een einde aan het verzet van die van Gent en wordt er een vredesakkoord ondertekend. In september anno 1453 begon men spreken van de huwelijken tussen hem en de Katheline Bredel. Maar de tijd om te trouwen met de achterachterkleindochter van Jan Breydel is nog niet aangebroken. Eerst staan er nog jaren gevuld met reizen naar Frankfurt, Straatsburg en de Bourgogne. Het is pas in de wedemaand, in de zomer van 1455, dat het eindelijk zover is. Hij schrijft: het huwelijk was gesloten de 23e van de wedemaand juni te Brugge, daar zij onder trouwe daden en de trouwden in de 29e van de hooimaand te Dadizele. Na zijn huwelijk blijft het koppel nog 6 jaar wonen bij zijn meester, Simon de Lalaing, en blijft hij zijn dienaar tot aan dienstdood. In die periode zullen er 3 kinderen ter wereld komen. Er is ook sprake van het toekennen van enkele privileges rond een weekmarkt in Dadizele en voor de handboogschuttersgilde in 1463. De 2e mei van 1465 treedt Jan van Dadizele in dienst bij Karel van Bourgogne. Natuurlijk bij ons beter gekend als Karel de Stoute, die op dat moment klaargestoomd wordt om zijn vader als graaf van Vlaanderen op te volgen. Het brengt hem op een reeks slagvelden in Frankrijk, Luik en Dinant, waar het conflicten regent met de Fransen als tegenpartij, maar waar zijn patroon telkens aan het langste eind trekt. In 1467 sterft Philips de Goede en wordt Karel de nieuwe graaf van Vlaanderen. Hij deed zijn eerste inkomen als graaf van Vlaanderen binnen zijn der steden van Gent de 28e dag van juni. Zo staat er in het dagboek. En daarna volgt opnieuw een ellenlange lijst van wapenfeiten die zich vooral concentreren op die van Ludieke. Jan van Dadizele die koppelt de hele tijd zijn eigen carrière als het ware aan dat van Joos van Lalaing, de zoon van zijn vroegere meester. En dat zal hem geen windeieren opleveren. Terwijl Joos wordt aangesteld als soeverein baljuw van Vlaanderen, schopt Jan het zelf nu al tot stedenhouder-generaal in opdracht van Lalaing. Eigenlijk moeten we zeggen, samen hadden ze de 2 hoogste posities in Vlaanderen. In diezelfde periode zal Filip van Komen, zijn vroegere buurman, adviseur worden van de Franse koning Lodewijk de 11e. En dat betekende echt vijandschap tussen Jan van Dadizele en Filip van Komen. Het gaat erg snel. In 1477 sneuvelt de graaf tijdens een veldslag in Nancy. Joos zelf wordt na de bataille gevangen gezet. En zo wordt Jan van Dadizele de soeverein baljuw over Vlaanderen en later hoogbaljuw van Gent. Met de overlidene van den hertog Karel werd Maria zijn enige dochtere erfachtig hertoginne en graafnede van Vlaanderen. De 20-jarige Maria van Bourgondië dus, de enige dochter van de gesneuvelde Karel de Stoute. Zij krijgt Vlaanderen, Artesië en nog heel veel meer in haar schoot geworpen. De nieuwe gravin is in Gent met haar stiefmoeder Margaretha van York en een handvol getrouwen. En veel van al dat Bourgondisch prestige lijkt er helaas niet meer overgebleven. De Staten-Generaal profiteert uiteraard onmiddellijk van de situatie om de puntjes op de i te plaatsen, een tijdelijke toestand. Uiteindelijk zal blijken dat de Bourgondische achterban zich als een hecht blok achter hun gravin zal scharen en dat ook Vlaanderen zich, na de nodige toezeggingen van Maria, zal ontpoppen tot een toegewijde partner. Onze Jan van Dadizele die bevindt zich echter in een erg delicate positie. In het gezelschap van zijn nieuwe chef staan er blijde intredes op het programma in de rumoerige steden van Gent, Brugge, Vilvoorde, Leuven, Ieper en in Brussel de wille dat gemeente in elke steden in de wapenen op de markt stonden, zo schrijft de ridder. De gilden hebben er al van geprofiteerd om zich onder meer meester te maken van Brugge en Ieper. Inderdaad, veel plezier kunnen deze hulpeloze Maria van Bourgondië en Jan van Dadizele onmogelijk hebben beleefd bij deze intredes. Het huwelijk van de gravin, dat zou plaatsvinden in de maand augustus, zorgt ervoor dat de Vlaamse grensregio in de meimaand van 1477 geplaagd wordt door de Fransen. En zij vallen onder meer het kasteel van Spierre aan. De voorbode van een inval in Vlaanderen. Die van Gent, Brugge, Kortrijk, Ieper, het Vrije en Wervik trekken er met hun oorlogstuig naartoe. En op korte tijd is er een flink leger opgebouwd. Helaas, stuk voor stuk, eigenlijk mensen die geen professionele soldaten zijn. En dus zullen ze al heel snel zware verliezen lijden. Dat zien we ook in de dagboeken trouwens van onze ridder Jan. Die toch met grote moed probeert om met dit leger van amateursoldaten er het beste van te maken. Een beetje later in de juli maand eigenlijk van 1477 is het volop oproer en dissidentie. Maar Jan van Dadizele die wijkt niet meer van de zijde van de gravin. In Leuven wordt een zekere Pauwels opgepakt en in Brussel is dat het geval voor Philips van Uerne, de heer van Gaasbeke. En nog andere edelen, omdat ze het hebben gewaagd om de kant van de Fransen te kiezen. De 17e augustus zal hertog Maximiliaan van Oostenrijk voor het eerst op het toneel verschijnen. Onze ridder Jan, toen nog gewoon Jan van Dadizele, is hoogbaljuw van Gent en hij zal met de gedeputeerden op weg trekken om de nieuwe machthebber welkom te heten. Deze hertog Maximiliaan zal huwen met Maria van Bourgondië. Een huwelijk dat wordt gesloten op de 19e augustus in de kapel van Wallen. En de heer van Dadizele is erbij aanwezig en te gast bij het somptueus banket later op de avond. En dan volgt op 22 juni van het jaar 1478 de vreugde bij de geboorte van Philips de Schone. Omtrent de middag in het Prinsenhof te Brugge, dat Maria van Bourgondië, de echtgenote dus van Maximiliaan van Oostenrijk, toen betrokken had, kwam ter wereld. In al de steden en dorpen van de Staten van Vlaanderen Brabant, Henegouwen, Artois, Namen, Holland, Zeeland, Limburg, Luxemburg enzovoort, welke aan het machtig huis van Bourgondië onderhorig waren, werd de geboorte op de prachtigste begroet, zo schrijft hij. Het is overduidelijk dat de Bourgondische rangen dus gesloten zijn. De grote feestvreugde illustreert het al dus. En dus zien we dat onze Jan van Dadizelen ondertussen op een goed blaadje is komen te staan van Maria van Bourgondië, die ondertussen gehuwd is met Maximiliaan van Oostenrijk, de hertog. Overal juicht men dus het gelukkige voorval dat Maximiliaan een erfgenaam heeft gekregen toe. En dat gebeurt met ongehoorde pracht en rijkdom, en dat op alle plaatsen. En zeker niet in het minst in Brugge. Een weergave van het

Het zwaar gebrom van de klokken kondigt omtrent de middag de intrede van de prins aan. Tonelen en praalschavotten staan op de bijzonderste plaatsen opgericht. Overal in de straten zijn de vreugdevuren aangestoken. Met het vallen van de avond is de hele stad met toortsen en fakkels verlicht. En de volgende dag wordt er door het magistraat, in de bijzijn van Lodewijk van Brugge, de heer van Gruthuizen en Martin Lem, de burgemeester, een verbod van alle slavelijke werken uitgevaardigd. Voor de Halle, het stadhuis en het Prinsenhof, wordt er geld aan de ingezetenen uitgereikt, die allen de grootste geestdrift betuigen en de stad onder het geroep van heil, heil deden weergalmen. Een houten gaanderij, 8 voeten breed en 5 voeten boven de grond verheven, strekt zich uit van Schertogenhof, lopende door de Sint-Amandstraat, over de markt, de Breidelstraat, tot aan de zuidelijke deur van de Sint-Donaaskerk. De verheven zoldering is rijkelijk bedekt met tapijten en behangen met gouden lakens. Aan beide zijden staan de schutters van de voet- en handbooggilden. En samen met de 52 dekens en meer dan 1400 ambachtslieden die elk een flambouw in de hand houden. Een houten stok met daarboven een kleine glazen lantaarn. De afgevaardigden van de onderhorige steden zijn ook tot het feest geroepen en om 4 uur in de namiddag schiet de stoet in gang en beginnen de hoogwaardigheidsbekleders onder het luiden van de klokken hun tocht naar de kerk. Met vooraan de afgevaardigden van de steden die zeggenschap moeten afleggen aan Brugge. 4 van Sluis, Damme, Aardenburg, Blankenbergen en 2 van Oostende. Ze dragen allemaal een toorts van zowat 3 kilo. Ze worden gevolgd door 150 in het zwart geklede edelen van de poorterie, met daarachter 2 schepenen en een pensionaris van Gent, de heren van de wet van Brugge en meer dan 100 heren van het hof, dragen allen brandende waslichten in de hand. Daarna komen de geestelijken statig aangestapt. 7 gemijterde abten en 8 andere prelaten worden gevolgd door die van het kapittel van Sint Donaas, de bijzonderste kapelanen van het hof en de bisschoppen van Sarepten en Doornik. Allemaal getooid in hun prachtigste gewaden. De stoet wordt afgesloten met nog verscheidene helden en edelen van het land. En de hertogin, Margaretha van York, de weduwe van Karel de Stoute, draagt de kleine prins in haar armen. Adolf van Ravenstein is er en ook de heer van Sankt Paul. Bizar genoeg is er echter van onze Jan van Dadizede geen sprake. Ook de Sint-Donaaskerk is rijkelijk versierd met een exclusieve doopvont centraal in het hoofdkoor. En de belangrijkste edelen heffen het kind de hoogte in. De bisschop van Doornik doopt het kind en geeft het, op verzoek van de hertogin, de naam van Philips. Net zoals zijn overleden grootvader, Philips de Goede. De kleine krijgt goud, zilver, geld en juwelen van de hoge gasten en dan vertrekt de stoet terug naar het Prinsenhof. Langs de straten waar de stoet voorbij moet staan er duizenden mensen verzameld. Vooral op de grote markt staat er een menigte van volk. Iedereen wil het kind zien. Want, zo vertelt een oude kroniek, staan er onder de mensen van Brugge nogal wat aanhangers van Lodewijk de XI, de koning van Frankrijk. Die sinds de geboorte van deze kleine overal rondbazuint dat het kind geen zoon is, maar eigenlijk een schone dochter. En wanneer de stoet eindelijk op de markt aankomt en er halt houdt, toont hertogin Margaretha het naakte kind aan het volk.
Al een geluk dat het zomer was. Bekijk hier uw jonge heer Philips, voortgesproten uit het bloed van de Romeinse keizers. Zo roept ze zonder enige gêne. En uit de duizenden monden weerklinkt nu opnieuw heil, heil. En de heer van Ravenstein strooit gul in het rond met gouden en zilveren penningen. De feestelijke dag wordt afgesloten met een plechtig avondmaal, waarbij alle gasten die hebben deelgenomen aan de doopplechtigheid mogen aanschuiven. De huizen worden opnieuw verlicht en op de bijzonderste plekken van de stad wordt er vuurwerk afgestoken.

0: mooie beschrijving van wat ongetwijfeld een zeer indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. Het zou echter niet lang duren eer de strijd met de Fransen terug zou losbarsten. En de hulp van Jan van Dadizelen wordt daar ook bij ingeroepen. Het zou ons te ver leiden om heel deze geschiedenis met veldslagen en dergelijke meer uit de doeken te doen. Maar uiteindelijk, ondanks het feit dat de Fransen beduidend meer paardenvolk ter beschikking hebben, is er een massa van Vlaams voetvolk die prima geleid wordt door de heren van Romont en Nassau en nog vele andere ridders en edelmannen die ook al te voet aan hun zijde vechten. En de Fransen lijden verliezen. Dezelfde avond nog, de 7e augustus van 1479, zullen de Vlamingen het achtergelaten kamp van de vijand overrompelen. Artillerie, wagens en proviant liggen er voor het grijpen. Wat een schitterende buit treffen de Vlamingen daar aan. En er wacht nog een andere beloning voor een reeks Vlamingen die zich van hun beste zijde hebben laten zien tijdens de slag. 17 mensen worden tot ridder geslagen. En jawel, onze Jan van Dadizelen is daarbij. Uiteindelijk zal ridder Jan van Dadizelen de scepter zwaaien over 12 burggraafschappen. Hij is dan slechts 24 jaar en zou dus uiteindelijk een hele machtige jongeman worden hier in deze streken. Het is werkelijk niet bij te houden hoeveel huizen zouden behoren aan de familie van Jan van Dadizelen. Maar uiteindelijk zal dus in een brief van 3 september 1481 de hertog Maximiliaan de ridder Jan van Dadizelen uitnodigen aan het hof. Er was daarvoor al eerder een brief gestuurd aan onze ridder Jan die hij naast zich had neergelegd. Maar deze aandringing van de hertog Maximiliaan met de woorden, lieve en de welgeminde, God zij met u, is onze geliefde dat gij bij ons komt. De zin van Maximiliaan zullen de ridder Jan dan uiteindelijk toch aansporen om naar zijn hertog te reizen. En we weten allen hoe dat geëindigd is. Hij kwam dus om het leven in die fameuze aanslag op zijn leven. De rest is natuurlijk speculatie. En we staan hier dus aan de voet van het graf van die ridder Jan van Dadizelen, die dus onder meer een belangrijke rol heeft gespeeld in het tot stand komen van wat uiteindelijk de basiliek zou worden. Een heuse ridderlijke geschiedenis hier in de crypte van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. We gaan langzamerhand afscheid nemen van onze ridder Jan van Dadizelen en gaan opnieuw naar boven. Want daar wacht zuster Johanna ons nog op om samen te naderen tot het beeld van onze Lieve Vrouw van Dadizelen, om daar onze intenties neer te leggen. Zo bereiken wij het uiteindelijke doel van onze pelgrimstocht vandaag.
1: Je kunt dat dicht bij haar doen, ja, ja. Dat is geen probleem. Maar hier, ja. Bij Maria, ja.
0: Zullen wij samen een wees gegroet bidden in een bijzonder voor roepingen voor jullie congregatie en voor alle intenties van de luisteraars.
1: Goed, ja.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Dadizelen,
1: bid voor ons.
0: Dank u wel, zuster Johanna. Wat een fantastisch moment dat we hier heel dicht bij het hele mooie beeldje van onze Lieve Vrouw van Dadizelen hebben kunnen beleven. De mensen moeten maar hier allemaal een keer op bezoek komen, hè.
1: Die engelen die daar... Oh, al dat zilver, dat is echt zilver. Dat van allemaal geschonken van mens, de mensen van de Aardezeelen. Over zoveel jaar, hè. Dat is een... Ja, weet ik, zo moet kijken. Dat zat er wat...
0: En ik zie, ook, is, ik zie ook dat de voet waarop Maria staat... versierd is met hele grote bergkristallen.
1: Ja, dat, wat dat bedoelt, dat weet ik niet meer. dat kan ik niet van geven.
0: Misschien toch om de schoonheid ook uit te drukken. Ja, ja, ja. En op een of andere manier, kristal, hè, wordt toch geassocieerd ook met de hemel. Om op deze wijze een soort van, ja, een mooie troon te geven, ja, waar Maria kan op staan.
1: Just, maar dat is wel mooi eigenlijk. Hè,
0: ja,
1: en altijd brandde er hier kaars niet. Kijk, dat is het beeld van Maria. En de mensen die zo'n witte kaars ontsteken, maar dat altijd dicht bij Maria zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat doen ze wel heel krank.
0: Dank u wel voor uw gebed. Voor uw leven dat u hebt gegeven. Hè?
1: Ah, jammer, jammer. Dus ik bedoel voor deze.
0: Doe stille voort.
1: Ja, stille voort.
0: Dank u wel en graag tot de volgende keer.
1: Ja, ja.

En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht, onze bedevaart als het ware, van Kortemark bij de Zusters van Liefde, aldaar, naar onze lieve vrouw van Dadizele en deze prachtige basiliek met zijn bijzonder ridderlijke geschiedenis in de crypte. Een volgende keer gaan wij op stap in een nieuwe tocht. Te voet, met de fiets, wie weet het vliegtuig of de helikopter. We zullen het allemaal ontvangen uit de hand van God, zoals we dat steeds doen als pelgrims in eigen land. Van harte dank voor uw meewandelen en fietsen. En graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 717. Bladzijde 717. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 965. Bladzijde 965. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 968 liever. In bladzijde 968.
2: God, kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, opdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
2: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer bij het geduister van de nacht, uw heilig licht zijn niet meer ver.
1: Blijf met het licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis, maak dat ons hart weer zuiver is, wees ons behoud te allen tijd.
2: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid en duif mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde.

0: klanken, geeft mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken gaat gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Wees in uw toren, uw erbarmen indachtig, Heer.
0: Heer, ik heb uw boodschap vernomen. Heb met ontzag gehoord wat gij doet.
1: Doe het herleven in deze jaren, laat het ook zien in deze tijd. Wees in uw toren, uw erbarmen indachtig.
0: Zie, God zal komen uit Teman, de heilige daalt van Tataran omlaag.
1: Zijn luister omspant het hemelgewelf. De aarde is vol van zijn glorie.
0: Zijn heerlijkheid is als een helder licht en stralen gaan uit van zijn handen. Daarin schuilt zijn wonderlijke kracht.
1: Tot heil van uw volk zijt gij uitgetrokken. Tot heil van hem die gij hebt gezalfd.
0: Gij rijdt met uw paarden over de zee, over het wijde schuimende water.
1: Toen ik het hoorde, beefden mijn leden. Mijn lippen trilden bij het geraas.
0: Het is of mijn beenderen week zijn geworden. Ik sta te wankelen op mijn voeten.
1: Toch wacht ik gerust op die dag van benauwing, die komen zal over het volk dat ons kwelt.
0: Al bloeit dan de vijgenboom niet en draagt de wijnstok geen vrucht meer.
1: Al stelt de olijfoogst teleur en geven de akkers geen voedsel.
0: Al is er geen schaap meer in de kooi en staat er geen rund bij de voerbak.
1: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen en juichen om God die mij redt.
0: Ja, God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Over de bergtoppen leidt gij mijn pad.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees in uw toren, uw erbarmen indachtig, Heer. Loof de Heer, Jeruzalem.
0: Loof de Heer, Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
0: De sneeuw laat gij vallen als vlokken wol, en rijp stroost gij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat gij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer, Jeruzalem. Uit de brief van heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Thans zijt gij eertijds, die eertijds veraf waart, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede. Hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden met haar verordeningen te vernietigen. Hij heeft de vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dat gij mij redding zendt vanuit de hemel.
1: De Heer die voor mij zorgt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt. Dank zij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
0: Christus heeft door de Heilige Geest zichzelf met zijn bloed aan de Vader geofferd om ons te zuiveren van de dode werken. Laten wij hem aanbidden en oprecht belijden. Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Wij vragen u, aan het begin van deze nieuwe dag, geef dat wij als gedoopten werkelijk een nieuw leven leiden.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Schepper en Heer van al wat bestaat, leer ons in ieder schepsel uw goedheid te ontdekken.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Het nieuwe, altijd durende verbond hebt gij in uw bloed bezegeld. Laat ons uw geboden onderhouden en trouw blijven aan uw verbond.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Aan het kruis vloeide er bloed en water uit uw zijde. Reinig ons van zonden in deze heilzame stroom en schenk vreugde aan de stad van God.
0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe. We willen samen het gebed vieren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, in dit morgenuur brengen wij u de hulde van onze eredienst en vragen u. Geef dat wij eens uw lof uitbundig mogen zingen met al uw heiligen in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.

0: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
2: En met uw geest.
1: Grote vreugde om deze dag te beginnen met de Eucharistie. God dank te zeggen voor de gave van het leven. En dat we ook de kracht zouden vinden vandaag om ons leven te geven aan al degenen die we gaan ontmoeten. En aan het begin van deze viering laten we ons neerleggen in Gods barmhartigheid en erkennen dat we zondaars zijn. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Laat ons bidden. God, uw trouw is onverbrekelijk. Uw goedheid kent geen grenzen. Gij hebt ons uitgenodigd tot deze viering, de bruiloft van Jezus en zijn kerk. Wij vragen u, laat dit samen zijn, ons hart met vreugde vervullen, met diepe kennis en met trouw, door onze Heer Jezus Christus, onze Heer.
2: Amen.
0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, zo moet men ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter heel weinig gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf, want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeelt dus niet voorbarig voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Tot zover deze lezing. Wij danken God. Psalm: het heil van de vromen komt van de Heer. Het heil van de vromen komt van de Heer. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Dan zult gij veilig uw land bewonen. Zoek uw geluk bij de Heer. Hij geeft wat uw hart begeert. Het heil van de vromen komt van de Heer. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe. Verlaat u op hem. Hij zal ervoor zorgen. Uw eenzaamheid zal als de dageraad stralen. Uw recht als de middagzon. Het heil van de vromen komt van de Heer. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. Dan moogt ge voor eeuwig hier wonen. Want God bemint de gerechtvaardigheid. Verlaat zijn getrouwen niet. Het heil van de vromen komt van de Heer. Het heil van de vromen komt van de Heer. Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling. De Heer staat hen bij en bevrijdt hen. Hij redt die zich tot hem wenden. Het heil van de vromen komt van de Heer.

0: Alleluia. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb vernomen. Alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd zeiden de schriftgeleerden en fariseeën tot Jezus: de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en verrichten gebeden. Die van de fariseeën doen dat ook, maar de uwe eten en drinken. Jezus antwoordde: kunt gij soms de vrienden van de bruidegom laten vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Hij gaf hun ook nog een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuw kleed om daarmee een oud te verstellen. Anders verscheurt hij immers niet alleen het nieuwe kleed, maar de lap uit het nieuwe past bovendien niet bij het oude. En niemand doet jonge wijn in oude zakken. Anders doet de jonge wijn de zakken barsten. Hij loopt eruit en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen. En niemand die oude wijn gedronken heeft, wenst jonge. Hij zal zeggen: de oude is best. Tot zover de lezing uit het Heilige Evangelie.
1: Wij danken God.
0: Paulus in zijn brief aan de Korintiërs zegt: oordeel niet voorbarig. Dat deed me denken aan wat Dietrich Bonhoeffer schreef in een van zijn werken: oordeel nooit over iemand zonder zijn geschiedenis te kennen. En daarmee dacht ik aan een man die we lange tijd bij ons hebben ontvangen en die op een bepaald moment zich begon te kleden als een vrouw. En op een nacht had hij angstaanvallen en was aan het schreeuwen en was ik naar hem toe gegaan, heeft hij heel zijn leven verteld. En toen zijn mijn ogen opengegaan, heb ik echt begrepen wat Bonhoeffer zei: nooit te oordelen zonder zijn geschiedenis te kennen. Want die jongen, als kleine jongen, is eigenlijk nooit aanvaard geweest door zijn moeder als jongen. Zij wou een dochter. En zij kleedde hem ook als een meisje. De enige manier waarop hij erkenning en liefde kreeg was dus door meisje te spelen. En zo begreep ik wat hij nu beleefde, was eigenlijk zoeken naar erkenning, er te mogen zijn als mens. Alleen God oordeelt. Jezus zei: oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Het is eigenlijk bevrijdend om te weten. Het is echt een blijde boodschap te weten dat we niet over alles en iedereen moeten oordelen. We mogen vrij zijn van oordeel. Gewoon mensen die komen, ontvangen zoals ze zijn. En dat is ook een manier om God God te laten zijn. Hij is als de zon en de regen die valt en schijnt over goede en kwade mensen. God schijnt zijn licht opdat wij gewoon zouden mogen openbloeien als mensen. Dat is wat hij wil. En daaraan kunnen we meewerken door niet te oordelen. In het evangelie van vandaag gaat het over vasten. En God, volgens de Joodse traditie, zou gevast hebben voordat hij de wereld schiep. Hij wilde plaats maken voor iets anders dan hem. Plaats maken voor de schepping in hem. En daarom vastte hij. Hij wilde niet alle plaats innemen, maar plaats maken. En dat is vasten. Dat is plaatsmaken voor God, de ander met hoofdletter, maar ook voor de ander die we dagelijks ontmoeten. Openstaan, verwachten, plaatsruimen. Dat is wat we vandaag mogen doen om ieder mens te ontvangen, te verwelkomen zoals hij is. Laten we die genade vragen doorheen deze Eucharistie.

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.

0: Bied, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, laat deze heilige offerande ons zegen en verlossing brengen. Wees met uw goddelijke kracht aanwezig in deze viering die wij voltrekken, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij uw heilige Vader altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zouden stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heile. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Fabien onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. We vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, met de apostelen en met alle heiligen die hierin leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Vol vertrouwen laat ons nog tot de Vader richten met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Laat elkaar een teken geven van die vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld, geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier de communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laat ons tot slot nog bidden. Heer, wij zijn genaderd tot uw tafel en gesterkt door het brood dat voor ons gebroken werd. Wij vragen, bevestig ons in uw liefde, dat wij van harte onze broeders dienen door Christus onze Heer. Aan het slot van deze viering en voor de zegening stel ik voor om het gebed tot onze lieve vrouw van Bora te bieden. Onze lieve vrouw van Bora, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt, kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat Heer ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan alle die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde, en wij zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons zegt. Bemint u mijn zoon, bemint u mij, offer u dan op voor mij. En het rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Laten we dan ook de zegen ontvangen van de Heer om de liefde van God te schijnen naar al degenen die we vandaag gaan ontmoeten. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

0: Egypte en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Panneu op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn reeds aan het vierde deel gekomen van deze catechese reeks en we hebben reeds een schets gegeven van het gezin de Martins, het gezin waarin Theresia van Lisieux is grootgebracht, met de ouders Louis en Zélie, die zelf ook heilig verklaard zijn. En we hebben reeds gezien hoe mooi het gezin is en hoezeer ze met elkaar verbonden zijn. Hoe God ook een plaats krijgt te midden van het gezin. Het gezin heeft 9 kinderen, waarvan er 5 het hebben overleefd na de kinderjaren. Zo hebben we Louise, de oudste, geboren in 1860. Dan Pauline, geboren in 1861. Léonie, die vrij zwak was en misschien wel het moeilijkste kind was van het gezin, geboren in 1863. Daarna zijn er 3 kinderen die vroegtijdig zullen sterven. En dan zullen zeggen het 4e kind, levende kind, geboren in 1869 en dat is Céline. Dan is er weer een kind die heel vroeg sterft en dan in 1873 komt Thérèse. We hebben dus 5 kinderen die in dat gezin zullen grootgebracht worden. Louise, Pauline, Léonie, Céline en Thérèse. Alle 5 zullen ze een mooie roeping hebben en die zullen we in de komende catechese-lessen zeker samen kunnen ontdekken. Maar toch moeten we nu reeds vermelden hoezeer de 5 zussen aan elkaar gehecht zijn. Hoezeer ze elkaar lief hebben en elkaar ondersteunen, ook in het geloof. Pauline, de 2e, was voor een bepaalde tijd in een klooster en eigenlijk in een soort van internaat gelinkt aan een school. En de moeder, Zélie, zal heel vaak met haar kinderen en zeer speciaal met Pauline communiceren via brieven. En we lezen een deel van een brief van de moeder, Zélie, gericht aan Pauline, waarbij ze het heeft over de andere kinderen. De moeder schrijft: toen ik gisteren om 10 uur naar bed ging, ging ik naar Louise's kamer. Ik dacht dat ze in bed lag, want ze was al 2 uur vroeger naar boven gegaan. Ik vond haar lezend in boeken uit de bibliotheek. Ik was een beetje kwaad en luid, waardoor Céline wakker werd. Toen Louise, na de storm, naar bed ging, zei de kleine tegen haar: alsjeblieft, mijn kleine Louise, vergeet niet je hart aan God te geven. Dat is goed voor zo'n jong kind. Ik dank God met heel mijn hart, gaat de moeder verder. Céline maakt nooit de minste opzettelijke fout. En wat Thérèse betreft, zij zou voor geen geld ter wereld liegen. Zij heeft een geest zoals ik bij geen van jullie ooit heb gezien. We zien met deze brief van de moeder van Theresia hoe goed de zussen zijn met elkaar en hoe hecht ze eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Er heerst ook in het gezin een groot respect voor het unieke dat ieder in zich heeft. En zo ook dus in de familie Martin. We hebben dit gezegd om te komen tot een punt dat men niet moet denken dat het gezin het zo gemakkelijk heeft. Niet alles is gemakkelijk. Ze hebben soms moeilijke momenten. En een van die moeilijke momenten is in 1877 op 24 februari zal de zus van Zélie, dus de tante van Thérèse, sterven. Zij was kloosterzuster. Zij had haar leven gegeven bij de visitandinnen. En daar is zij overleden. Het doet heel het gezin heel pijn, want ze waren zeer gehecht aan haar als tante, maar voor Zélie natuurlijk ook als zus. En het zijn de kinderen
Thérèse, Louise, Pauline, Léonie en Céline, die enkele bezittingen van de tante zullen ontvangen. En dat bestaat uit een rozenkrans, een kruis en ze zullen ook enkele relieken ontvangen. Natuurlijk relieken tussen aanhalingstekens, maar dat werd in die tijd wel degelijk vaak behouden. En het gaat hier over enkele haren. En zij zullen heel veel belang hechten aan die objecten. Al de kinderen zullen zien hoe de tante gestorven was met God op de eerste plaats. En de dood is een belangrijk onderwerp, ook voor christenen, en dus ook in het gezin van de Martha's. Zij zullen heel vaak met de dood geconfronteerd worden. We hebben dat reeds gezegd door het vroegtijdig overlijden van verschillende kinderen. Nu is er weer een overlijden van de tante, maar binnenkort zullen we ook zien dat Zélie zeer veel te lijden zal hebben. De moeder zal stervende zijn. En dat zal van groot belang zijn in de groeifase van de verschillende kinderen. Zo zal de jongste, Thérèse, nog meer moeten kunnen rekenen op de hulp van de zussen. Want dat was nu al het geval. Thérèse is op dit moment 4 jaar. Zélie zorgt heel goed voor haar kinderen, maar ze moet natuurlijk ook tijd besteden aan haar handarbeid. En dus is het de oudste zus, Louise, die zeer vaak zorgt voor de opleiding van de jongste. Zo zal Thérèse eigenlijk als eerste lerares of juffrouw haar zus hebben, Louise. En dat zal natuurlijk helpen om gehecht te blijven aan elkaar en elkaar graag te zien. Om nog even terug te komen op het overlijden van hun tante bij de visitantinnen, wel een van de zussen, Pauline, zal een droom hebben. En die droom wordt overal verteld. Tijdens die droom zag ze haar gestorven tante glimlachend naar zich toestappen. En ze heeft dat opgeschreven en gestuurd in een brief naar haar moeder en zo is dat verhaal verder verteld. En dat gaf hen heel grote hoop en eigenlijk ook een zeer sterk geloof. Voor ons zou dat ook mogen een punt zijn om vaker te denken aan de verrijzenis, aan het eeuwige leven, omdat daarin net het centrum, de kern van ons geloof, schuilt. En ze zullen bij de familie Martha die hoop echt nodig hebben. Want het is in die tijd dat Zélie, de moeder, zal ontdekken dat ze eigenlijk zwaar ziek is. Ze heeft al heel lang pijn in een van haar borsten. En men overweegt een operatie, maar eigenlijk zal die operatie geweigerd worden omdat men denkt dat Zélie daaraan vroeger zal kunnen sterven. En de zorgen op dat moment zijn dus groot voor de moeder, voor de vader en natuurlijk ook voor de kinderen. Zélie is stervende. Nochtans is de hoop op genezing zeer groot. Zo schrijft ze aan haar schoonzus in 1877 op 12 april. Het lijkt me dat het onmogelijk is voor mij om te vertrekken. Ik denk dat ik hier moet blijven en dat ik ook zal blijven. Ik ben zoals al die personen die ik heb gekend en die hun eigen toestand eigenlijk niet goed inzien. Het zijn enkel de anderen die wel duidelijk zien hoe erg het met iemand gesteld kan zijn. Maar over zichzelf, en dat is eigenlijk wel verbazend, denken we daar altijd anders over
En we beloven onszelf nog een hele lange tijd. En wel, zo ben ik. Dit spreekt van een zeker realisme dat Celie zal hebben en tegelijkertijd ook van de hoop. Want er wordt veel gebeden. Er werd gevraagd aan de verschillende kloosters in de omstreken om te bidden voor de genezing van Celie. Er zal gebeden worden, er is hoop. Maar het zal toch anders verlopen. Gods wil is ondoorgrondelijk. En daarover zullen we het zo dadelijk verder hebben.

midden van de moeilijkheden in het gezin, door de slechte gezondheidssituatie van de moeder, Celie, zullen de kinderen natuurlijk op een normale manier verder groeien. Wanneer Pauline op een gegeven moment niet meer in het internaat is, maar eigenlijk op vakantie thuis, zal zij een brief schrijven naar een van haar vriendinnen, die ook Louise noemt, die wel op het internaat is gebleven. En in die brief schrijft Pauline over Thérèse. Namelijk dat Thérèse voor het eerst zichzelf uit als iemand die zich geroepen voelt voor het religieuze leven. Het kind Thérèse is nog maar 2 jaar en een paar maanden. We lezen even een deel uit die brief. Pauline heeft het dus over de religieuze roeping van haar kleine zus. Pauline schrijft: hier zijn de redenen die haar zullen leiden. Gisterenavond deed ze al haar bekentenissen aan mij en het was echt genoeg om te lachen. Ik zal zuster worden in een klooster omdat Céline daarheen wil en ook mijn Pauline. Je moet mensen leren lezen, zie je, maar ik zal nooit degene zijn die ze lesgeeft, want dat zou me te veel vervelen. Het is Céline, maar ik zal de moeder zijn. Ik zal alleen in het klooster lopen en dan zal ik met Céline gaan en we zullen met zand en poppen spelen. Maar ikzelf, Pauline dus, antwoordde: denk je, mijn kleine Thérèse, dat je de hele dag dan zult kunnen praten? Ach, antwoordde ze, jammer dan, ik zal niks zeggen. Maar wat ga je dan doen, Thérèse? Wel, ik zal bidden tot de goede Jezus. Maar, vraagt ze zichzelf af, hoe kan ik tot hem bidden zonder iets te zeggen? Ik weet het niet. Wie zal het me tonen, aangezien ik dan de moeder zal zijn? Ik had een vreselijke drang, zegt Pauline, om te lachen, maar ik bleef serieus en ze bleef me bedachtzaam aankijken. Haar gezichtje had zo'n openhartige uitdrukking en alles wat ze tegen me zei kwam zo uit het hart dat het onmogelijk was niet geïnteresseerd te zijn. Eindelijk, na eigen enkele ogenblikken nagedacht te hebben, richtte ze haar grote blauwe ogen op mij en grijnsde ze, zwaaide met haar armpjes als een volwassene en zei tegen mij: ten slotte, mijn kleine Pauline, is het niet nodig je nu al te kwellen, want ik ben nog te klein, zie je? Als ik zo groot zal zijn als jij en als Louise, voordat ik het klooster inga, zullen ze me wel vertellen hoe het moet. En zo is het, mijn liefje, antwoordde ik. Maar nu is het laat. Laten we ze gaan slapen. En toen gingen we beiden naar boven. Ik legde haar in haar bed en, zich niet herinnerend wat ze me had verteld, viel ze rustig en zonder er verder over na te denken in slaap. Een mooi getuigenis van Pauline over Thérèse. En hoe mooi Thérèse reeds spreekt over een religieuze roeping. Hoewel ze er nog niet veel van af weet, natuurlijk, ze is zelf nog maar 4 jaar. Maar alles zal wel uitgelegd worden. Het vertrouwen dus op de voorzienigheid is bijna ingeboren bij Theresia. En dat zal natuurlijk een krachtig punt zijn om de moeilijke situatie die zal volgen door de slechte gezondheidstoestand van de moeder eigenlijk te beleven en te verwerken. Vertrouwen op God, vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en berusting in zijn wil, hoe moeilijk het soms ook mogen zijn. En hetgeen dat Thérèse dus heeft verteld aan haar zus Pauline, schrijft Pauline aan een vriendin, Louise. En Thérèse zal zelf ook een deeltje in die brief schrijven. En we gaan dat even lezen. Mijn lieve kleine Louise, schrijft Thérèse, 4 jaar oud. En we zullen zien dat de zus Pauline eigenlijk de stilo vasthoudt van Thérèse.
Mijn lieve kleine Louise, zegt Thérèse, ik ken je niet, maar ik hou heel veel van je. Pauline zei dat ik je moest schrijven en ze houdt me op haar schoot omdat ik niet weet hoe ik een pennenhouder moet vasthouden. En ze wil dat ik je vertel dat ik een lui meisje ben, maar dat is niet waar, want ik werk de hele dag en haal kat en kwaad uit met mijn arme zusjes. Vaarwel, mijn kleine Louise, ik stuur je een dikke kus en geef mijn beste wensen aan de visitandinnen. Dat wil zeggen, aan mijn zusje, aan Louise, want ik ken geen anderen. Een heel mooi woordje. Het eerste dat we als geschreven woordje ontdekken bij Theresia van Lisieux. Hoe mooi, en sommigen zouden zelfs zeggen schattig. Maar het is nodig dat Theresia zich nu voornamelijk laat begeleiden door haar zussen. Omdat ze heel binnenkort haar moeder zal moeten missen. De slechte gezondheidstoestand zal alleen maar erger worden. Célie Martin is, zoals we reeds hebben gezegd, stervende. Ondanks alles blijft Célie hoopvol. En ze bereiden een bedevaart voor naar Lourdes. In Lourdes zou ze misschien kunnen genezen. En in juni 1877... zal deze reis die zij zal ondernemen samen met de drie oudste kinderen wel degelijk vruchten brengen. Maar misschien niet zoals verwacht. Maar ondertussen schrijft Célie nog even iets over Thérèse. Thérèse die haar geloofsleven echt al begint te beleven. Want zo schrijft Célie: onze lieve kleine Céline en Thérèse zijn altijd engeltjes. Ze zijn een zegen. Thérèse is dan weer het geluk van Louise en haar glorie. Het is ongelooflijk hoe trots ze daarop is. Het is waar dat ze op haar leeftijd een zeer zeldzame repliek heeft. Céline zei laatst nog: hoe komt het dat de goede God in een zeer kleine hostie is? En Thérèse antwoordde: dat is toch niet zo verwonderlijk, want God is almachtig. En wat betekent almachtig, werd er dan gevraagd. Ze antwoordde: het betekent dat hij doet wat hij wil. Voor Thérèse is het geloof zeer sterk. En zij heeft een antwoord op die kleine vragen. Hoe komt het dat Jezus aanwezig is in de Eucharistie, in die hostie? Dat is omdat God almachtig is en voor God is alles mogelijk. Hij doet wat hij wil. En dat geloof zal ze nodig hebben om de zware tijden die zullen komen te overleven. Want, zoals gezegd, Célie zal op reis vertrekken. Een bedevaart met de hoop om te genezen van de tumor in haar borst. Ze is zwaar ziek, stervende, maar de hoop is aanwezig en die hoop wordt eigenlijk doorgegeven aan het hele gezin. We gaan het zo dadelijk hebben over deze reis naar Lourdes.

Zélie is zwaar ziek, stervende, en ze gaat op bedevaart naar Lourdes, samen met de oudste dochters. En het is op 17 juni 1877 dat ze zal vertrekken. Ze gaat eerst bij de visitandinnen langs, waar haar zus was en onlangs zelf overleden is, en daar treft ze Marie, Louise en Pauline aan. En zo zal ze vertrekken. De hele gemeenschap van de visitandinnen belooft nog om voor haar te bidden en een algemene communie te doen. Terwijl de kapelaan, die daar de mis deed, een dankmis voor haar genezing nu reeds aan het plannen is. En dan gaan ze vertrekken. Om 7:30 op maandag de 18e vertrekt een groep van het bisdom met Zélie naar Lourdes. Het verslag van Zélie op de terugweg beschrijft een hele reeks tegenslagen van deze dagen op bedevaart, die vol waren van verschillende beproevingen en vooral ook leed voor Zélie zelf. In feite, schreef ze, moest ze in de trein ten eerste op haar dochters passen, die elk reeds hun eigen ellende hadden. En aangekomen in Lourdes om 5:00 deed een vergissing in de accommodatie hen verder lopen. Bij de mis in de grot wierp Zélie zich uitgeput in het koude water van het bad, van het water in Lourdes. En daar heeft ze een pater ontmoet, die zich over het hele groepje ontfermde. En die wilde zelfs een mis voor Zélie opdragen, maar dat lukte niet. Want de plaats waar de mis ging doorgaan was reeds bezet. En zo zijn er verschillende tegenslagen die Zélie zal moeten verwerken tijdens deze bedevaart. En ze zegt daarbij, niets dan onnoemelijke tegenslagen en ellende overkwamen me. Het water en de reservoirs in Lourdes lekten. Het water lekte uit die reservoirs. Ze verloor ook nog de rozenkrans van haar zus. En Pauline, een van de dochters, verloor ook de haren, samen met enkele medailles van haar tante. En zo waren er alleen maar problemen. Op vrijdag 22 juni zullen ze terugkeren. Maar ze is niet genezen. En ze gaat terug langs bij de visitandinnen. En daar zullen ze terug aanvaarden dat ze nog meer moeten bidden. Want Zélie vertelde dat ze in Lourdes 4 keer in het water was gedoken, maar tegelijkertijd dat ze zieke mensen had gezien die er veel slechter aan toe waren dan zij. Zélie heeft nog steeds pijn, maar ze besluit. Ik heb er geen spijt van dat ik naar Lourdes ben gegaan, al heeft de vermoeidheid me zieker gemaakt. Ik verwijt mezelf tenminste niets. Ik zal niet loslaten met te bidden tot ik genezen of tot ik dood ben. Bij haar terugkeer ondergaat ze ook nog de glimlach van ongeloof van verschillende mensen die nooit in de wonderen van Lourdes hebben geloofd. Tegelijkertijd vindt ze ook haar man, die tevergeefs heeft gewacht op het bericht van haar genezing, maar haar man blijft sterk. Hij is verbaasd voornamelijk over de moraal van Zélie en haar hoop op genezing. En aan Pauline schrijft Zélie in deze laatste weken nog van haar leven dat Maria ook aan Bernadette enkel heeft gezegd, ik zal je gelukkig maken, niet in deze wereld, maar in de volgende. En dat moet moed en vertrouwen geven. Want jawel, Pauline is een van de dochters die erg boos is geweest op de heilige maagd Maria tijdens de reis naar Lourdes. En Zélie besluit tot slot, maar ik lig zelf alles in de handen van God.
En enkele dagen later zal het heel erg worden. De ziekte wordt heel zwaar. Zélie zal bijna niet meer kunnen slapen. Ze heeft overal pijn en de pijn gaat niet meer weg. Het wordt hard. En zo zijn de laatste dagen, weken ingezet voor Zélie, als moeder van het gezin. En binnenkort zal ze haar kinderen moeten achterlaten en haar man Louis. Dit alles zal natuurlijk een grote impact hebben op de kleine Theresia. Ze is nu 4 jaar en een half en later zal ze schrijven. Alle details van de ziekte van onze geliefde moeder zijn nog in mijn hart aanwezig. Ik herinner me vooral de laatste weken die ze op aarde doorbracht. We waren, Céline en ik, als arme ballingen. Elke ochtend kwam een vrouw ons halen en brachten we de dag bij haar thuis door. Op een dag hadden we geen tijd om te bidden voor we vertrokken. En tijdens de reis zei Céline zachtjes tegen me: moeten we haar zeggen dat we nog niet hebben gebeden? O ja, antwoordde ik. Waarna ze heel schuchter tegen de vrouw zei, die antwoordde: nou, mijn kleine meisjes, jullie gaan het doen. En toen zette ze ons beiden in een grote kamer en vertrok. Toen keek Céline mij aan en zei: ach, het is hier niet zoals bij mama. Zij liet ons altijd bidden. Tijdens het spelen met de kinderen achtervolgde de gedachte aan onze geliefde moeder ons altijd. En op een keer boog Céline, toen ze een mooie abrikoos had gekregen, zich voorover en zei zachtjes tegen me: we gaan hem niet opeten. Ik ga hem aan moeder geven. De impact natuurlijk op het kleine meisje Therese zal groot zijn. En dat zullen we zien in een van de volgende catecheses. Maar wat we nu reeds kunnen onthouden is natuurlijk, in deze levensloop en schets van het leven van Theresia, dat de dood niet weg te denken is. En dat is misschien op zich moeilijk te zeggen, maar eigenlijk is dat realistisch zijn. Is het niet zo dat wij bij elk wees gegroet zeggen aan Maria: bid voor ons nu en in het uur van onze dood? Wel nu, ook de familie Martin heeft dat gebed elke dag zoveel malen gebeden. De dood is die realiteit, waarmee ook het gezin Martin zal mee moeten omgaan, hoe moeilijk ook. En hoe dat gaat, ook voor Theresia, wel, zullen we zien in een komende catechese.

0: land.
1: Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Een woonzorgcentrum gelegen eigenlijk echt in het centrum van het dorp. We zijn de kerk bijna gepasseerd om hier te geraken. En wij staan momenteel in de cafetaria. Dat is een ruimte eigenlijk heel dicht bij de ingang van het huis. Een ruime ruimte, veel licht. En wij staan hier samen met de directrice Elke. Dankjewel Elke dat wij bij jullie te gast mogen zijn.
3: Met heel veel plezier. Dankjewel om langs te komen. Zodanig dat we ons mooie huis ook aan jullie en jullie luisteraars kunnen tonen.
2: Zou je eens iets kunnen vertellen over dit huis? Waar zijn we eigenlijk precies?
3: Zoals je net aangaf, we zijn in het hart van Denderhoutem, een dorp dat enorm leeft. We zijn in het hart van het dorp. Dicht bij de kerk, dicht bij de bakker, de beenhouwer. Maar ook met een zeer mooi zicht op het groen. Met wandelpaadjes die recent zijn aangelegd. Met het zicht op het groen, op het voetbalterrein in de verte. En een baantje ook naar het kerkhof, wat ook vaak door onze bewoners gebruikt wordt.
2: Ja, inderdaad, hier in de cafetaria hebben we ook zicht op een moestuin. En aan de andere kant een mooi grasveld met bloemetjes. Dus het is in het centrum gelegen, maar ook is ook natuur rondom.
3: Ja, het is het beste van beide werelden.
2: Zou je iets kunnen vertellen over het ontstaan van het huis? Bestaat het al lang?
3: Het is een nieuwbouw. 13 jaar geleden zijn we opengegaan. We bieden plaats aan 80 bewoners in het woonzorgcentrum. 24 serviceflats hebben we ook. En we zijn het enige woonzorgcentrum in Denderhoutem. Dus vandaar dat we zeer blij zijn om hier ook voet aan wal te hebben, zeg maar.
2: En zijn er bepaalde dingen die voor jullie heel belangrijk zijn als huis, waar jullie een focus op leggen?
3: Waar dat we heel veel aandacht aan besteden, dat is eigenlijk de palliatieve fase. We hebben daar de nodige expertise van in huis. En dat zijn momenten waarin dat we heel erg ons best doen om alles zo vlot en zo waardig mogelijk te laten verlopen voor bewoners, voor de families. De pastorij maakt deel uit van de Corian groep en Corian heeft 117 woonzorgcentra. Ieder jaar is er ook de uitreiking van de K-Award, de Corian Award. En afgelopen jaren hebben we die binnen de categorie End of Life mee naar huis mogen nemen, waar we zeer trots op zijn. Omwille van het project dat we hadden ingediend, de warmte- en waakcapsule, waarbij dat we families en bewoners ondersteunen in die laatste fase.
2: En wat is dat dan, die capsule? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Daar zitten een aantal items in. Ik denk maar aan briefpapier voor mensen die nog graag een laatste brief willen schrijven of hun gedachten willen ordenen. Daar zit ook een boekje in over afscheid nemen in kindertaal voor achterkleinkinderen of kleinkinderen. Die daar nood aan hebben. Daar zit ook een toiletzak in voor familie die graag wil blijven overnachten en zich wil opfrissen. Daar zit ook een boek in over afscheid nemen. Daar zit een kruiswoordraadselboek in om even de gedachten te kunnen verzetten. En bijzonder, daar zit ook een engeltje in, gehaakt door onze hoofdverpleegkundige. En dat engeltje waakt over de bewoner die stervende is. En dat engeltje gaat nadien ook mee als aandenken naar de familie aan die laatste fase. En daar hebben we wel al heel mooie reacties op gekregen.
2: Zijn er nog andere dingen waar jullie op focussen?
3: Wat we ook heel belangrijk vinden is, zoals ik daar net al aangaf, we zijn gelegen in het dorp, in het centrum, in het hart van Denderhoutem. En we willen ook graag zoveel mogelijk het dorp naar binnen trekken. Dat doen we door allerlei activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld komende zondag is het naast Kermis Denderhoutem, is er ook Cars & Coffee, de oldtimer parade, zal ik maar zeggen. Dus we stellen onze parking en onze tuin ook ter beschikking daarvoor. Zodanig dat onze bewoners ook kunnen meegenieten. We hebben binnenkort het Rusthuisfestival dat ook open staat voor de buurt. We hadden onlangs de inhuldiging van onze lindenbomen. Die werden aangeplant door de dorpsraad van Denderhoutem. Die lindenbomen doen ook dienst als onze droombomen, waarbij dat

0: bewoners kunnen ja, hun droom die ze eigenlijk nog graag willen realiseren, kunnen neerpennen.
1: Wat is een rusthuisfestival?
0: Den Rautum staat erom gekend om al eens graag een feestje te bouwen. Vandaar dat we een festival, een aantal charme zangers en zangeressen hebben uitgenodigd om hier ja, een feestje te bouwen. Over feesten en Den Rautum gesproken trouwens, wat ik niet onbelangrijk, wat ik nog graag wil toevoegen is, we zijn ook heel blij dat vanaf januari 27 dat we ook onze deuren kunnen openen voor Drie Koningen. Drie Koningen is het totem-event in Den Rautum. Het aantal huizen die de deuren mag openzetten is allemaal bepaald, dus je kan er niet zomaar bij komen. Maar we zijn zeer blij dat we in partnerschap zijn kunnen gaan met een huis dat al open deed. Zij gaan hun jurytafel naar hier verhuizen en zo kunnen wij ook een jurytafel met bewoners.
1: En vooral onze luisteraars die niet van Dender Houtem zijn, wat betekent dat dan? Je huis openzetten voor Drie Koningen, een jurytafel?
0: Dus zoals carnaval in Aalst een groot ding is, is Drie Koningen in Dender Houtem een zeer groot ding. Dus in de voormiddag en de middag zijn er kindergroepen die langsgaan in 10 huizen en daar krijgen ze punten. Dat gaat over punten op liedje, hun kledij, hun show. En dan is er een prijs. Uitreiking ook. Dus voor de kinderen is dat in de voormiddag 's middags en voor de volwassenen is dat 's avonds. Maar ja, gezien onze populatie gaan we ons beperken tot enkel de kinderen in de voormiddag en de middag. Maar wel heel fijn om ook op die manier terug het dorp en het woonzorgcentrum te laten connecteren.
1: Dan kunnen alle bewoners komen kijken naar de voorstelling van de kinderen.
0: Ja, klopt. Want de groepen van de kinderen worden ook alsmaar groter. Er zijn groepen tot 25 kinderen. Nu, als je huis openzet in je living, je hebt dan 25 kinderen plus nog 4 ouders of grootouders die ook mee supporteren. Dus dat wordt best een grote groep om te huisvesten. En onze cafetaria is best ruim. Dus vandaar dat we met ontzettend veel plezier onze deuren gaan openen.
1: Dankjewel al voor de uitleg over het woonzorgcentrum zelf. Mogen we misschien ook een paar vragen aan u stellen in uw capaciteit als directrice?
0: Zeker.
1: Bent u hier al lang?
0: Ik ben in november vorig jaar gestart, dus net geen jaar aan boord.
1: En komt u uit de zorg? Is het iets nieuw voor u?
0: Ja en nee. Ik heb geen zorgachtergrond. Ik ben eigenlijk van opleiding historica. Maar ik heb voordien gewerkt in een omgeving waar dat de focus lag op innovaties in de zorg. Ik ondersteunde daarbij ondernemers die innovaties naar de markt, zijn de ziekenhuizen, woonzorgcentra, bewoners, patiënten wilden brengen. Dus dat heb ik de afgelopen 3 jaar gedaan en voordien het grootste deel van mijn carrière heb ik eigenlijk bij Vlerick Business School gewerkt. Dus enerzijds een heel andere omgeving, maar anderzijds, ja, het gaat over dienstverlening, het gaat over luisteren naar uw toen deelnemers van opleidingen, hier bewoners, horen wat dat hun noden zijn, proberen daar een antwoord op te bieden. Dus
1: zijn er bepaalde dingen waarvan u denkt, met uw achtergrond, dat u bij kan brengen tegenover iemand anders die misschien altijd in de zorg heeft gewerkt?
0: Ik denk inderdaad de linken leggen vanuit andere industrieën naar de sector van de woonzorgcentra. Nu, ik heb bij Vlerick heb ik heel veel managementopleidingen gevolgd. People management, financieel management en dergelijke meer. En als directeur van een woonzorgcentrum zit daar eigenlijk echt de grootste brok van uw functie. People management, zien dat financieel dat het plaatje ook klopt. Op zich als directeur is het niet nodig om de zorgprocessen in detail te kennen. Daarvoor hebben we de nodige expertise in huis. Die zit bij onze hoofdverpleegkundige, verpleegkundige, zorgkundige. Dus daar alle vertrouwen dat zij dat allemaal goed doen. Maar people management, financieel, operationeel zien dat alles. Ja, dat iets wat ik van Vlerick mee heb genomen. The show must go on, whatever happens. En dat in een woonzorgcentrum dat 24 uur op 24 open is, ook zeker nog meer dan het geval. Ja.
1: Oké, dankjewel.
0: Goed.
1: Ja, zeker.
0: Als ik nog één ding mag toevoegen. Wat ook nog belangrijk is binnen ons woonzorgcentrum is het fixatiearm beleid. Dat is iets waar vanuit Korian en zeker ook vanuit de regio veel aandacht wordt aan besteed om mensen zoveel mogelijk vrijheid te kunnen geven. Dus dat wou ik nog even toevoegen.
1: En kan u daar een beetje meer toelichten? Wat betekent dat dan?
0: Fixatiearm beleid, dus dat we gaan kijken naar hoe kunnen we zoveel mogelijk de vrijheid van onze bewoners garanderen. Dus ja, bedhekkens omhoog, is dat wel nodig? Kunnen we dat niet afbouwen? Voorzettafels in de mate van het mogelijke. Zien van, ja, wat is er mogelijk of wat is optimaal voor die bewoner? Maar wel altijd eerst uitgaande van, is het effectief wel nodig?
1: Dus er niet onmiddellijk van uitgaan naar bepaalde maatregelen nodig zijn, maar echt kijken naar de bewoner zelf.
0: Ja, wat is... in samenspraak met de huisarts, Jara en dergelijke meer. Ja, en familie.
1: Oké, dan gaan wij even muzikaal onderbreken en dan gaan wij op stap door het woonzorgcentrum.
0: Perfect.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. En daarnet waren wij in de cafetaria met directrice Elke. En nu zijn we een gang doorgewandeld en zijn we eigenlijk in het bureau van Elke. En hier zit Goddelieve bij ons. Dag Goddelieve.
1: Goedendag. Maria. Goedendag, meneer.
0: U woont hier in de service flats.
1: Ja.
0: Woont u hier al lang?
1: 5 jaar van in augustus.
0: 5 jaar, dat is wel al even.
1: Ja. En ik ben er 5 jaar op bezoek geweest. Ik ken dat hier al 10 jaar.
0: Dus voor u hier woonde, was u hier ook vaak in de
1: ja, ja,
0: te gast eigenlijk?
1: Ja, ja.
0: En wat deed u hier dan?
1: Bij op bezoek komen. Ik had een goede vriendin en die haar mama was bij de dementie. En 3 keer om de week kwamen wij hier ook op bezoek en dat was plezierig.
0: U kwam hier mensen opzoeken?
1: Ja, ja, met mijn beste vriendin, want die is ook al dood ondertussen.
0: En dan bent u... Wanneer...
1: En dan ben ik in mijn huis nog, mijn man is doodgevallen en ben ik hier naartoe gekomen uit vrije wil, mijn huis verkocht. En ik had plaats.
0: U was blij om hier te mogen komen wonen?
1: Ja, ik ben hier graag. Ik zit er op mijn... Maar ik ga niet veel buiten. Ik heb een goed leven gehad en veel gereisd. Ik ben hier op rust.
0: Oké, u doet het rustig aan.
1: Ja, ja. En hier doe ik aan alles mee. Als ze komen, iets te doen, ja. Komen eten. Maar een keer zelf eten ook. Gelijk dat mij past, ik doe mijn hosting.
0: En...
1: Ik ben vriendelijk. En geen dat niet vriendelijk is, stap ik voort. Dat is zo, hé. Nee, mensen, maar krapper contact.
0: Dat is zeker zo, ja. En wat doet u dan? Als u woont in een serviceflat, maar u komt ook veel hier over de vloer?
1: Ja, ik loop altijd rond en ik met in een babbel en doen. Ja, ja, want ik ben alleen, ben enige dochter.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb 2 dochters die wonen ver. Die komen zoveel, maar wel telefoon hier.
0: U hoort ze wel.
1: Ik heb alles wat ik graag heb. Je ne regret rien. Ja,
0: hè? En u doet graag een babbel met de mensen.
1: Ja, ja.
0: Komt u dan ook in de cafetaria zitten?
1: Alleen om 3 uur. Ik mag om 2 uur al zeggen, mijn hoofd doet pijn. Of. Maar 3 uur, klok. Alles is genezen. Ja, het is juist, hè. Dat is mijn drang, ze dat gewend. Maar als ik dan vriendin, ik heb er nog een echte, een keer op bezoek... De ene komt en ik raad, hij maakt ook boven koffie.
0: Ja. U drinkt dan koffie in de cafetaria?
1: Nee, boven bij mij.
0: Ah ja, ja, oké. Okay. Ze komt bij u in de serviceflat, de gast.
1: Ja, ja.
0: En...
1: Ik ben hier content. Het is open dat ik het hier mag doorbrengen.
0: En ik heb ook gehoord dat u ambassadrice bent voor de serviceflats. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Ik heb maar 1 ziekte. En... Als ik een persoon zie, ik zie dat door. En als ik ze kan helpen en ik word gewaar dat ze dat graag hebben, doe ik dat. Maar als ze het parkeren, laat ik ze opzij.
0: Ja.
1: Ik heb altijd goed geweest. Ik wijs ze wat ze nu met de nieuwe mensen roken. Ik wijs hem alles waar dat moet gaan en een stap mee. Het kost een goede stap, want ze gaan later nemen, maar je gaat vallen. En hij doet dat. Ik ben een beetje chef. Maar niet opdringen, hè.
0: U helpt de mensen waar het kan.
1: Want ik ben... Mag ik nou niet zeggen, maar ik ben niet dom. Ik heb van mijn 12 jaar op Costco gezien. Ik kan mijn Engels, ik kan alles. En ik weet dat nog allemaal. Computer.
0: U bent nog heel helder.
1: Ja. Want... Juist mijn rug.
0: Die wil niet altijd mee.
1: Van trappen een keer gevallen. Maar bij gelukkig. Zolang dat ik die heb... Dat ik alles weet. En hoe je directrice dan ben ik nu. Een toffe, hè? Het is een lieve, ja.
0: U voelt zich hier helemaal thuis.
1: Ja, echt. Als er iets is, ik zeg het recht uit. Hè. Ik ga niet...
0: Oké, enorm bedankt, Goddelieve, met ons te spreken.
1: Ja.
0: Is er nog iets wat u graag zou willen delen met de luisteraars?
1: Ik ken de post. Vroeger thuis had ik een installatie en kon ik de post nemen. Radio Maria, maar hier. Op mijn computer zag ik dat, denk ik, niet.
0: We kunnen het er eens over hebben. U kan misschien wel een radiootje kopen. We kunnen die opsturen als het nodig is.
1: Ik heb
0: al
1: twee radio's staan bezig. Ik heb mijn tv, ik heb twee computers.
0: Genoeg toestellen in huis.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Dank je wel, Goddelieve.
1: Ja, dank u.
0: Dan gaan wij naar muziek luisteren en dan onze rondleiding verder zetten. Ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem.
1: Ja.
0: En daarnet hebben wij mogen spreken met Goddelieve. En nu zijn we terug naar de inkom gewandeld. En er staan hier een paar mooie leren zetels waar wij in zitten, samen met Roland.
1: Ja.
0: Roland, dankjewel dat u met ons wil spreken.
1: Ja.
0: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars waar u hier woont?
1: Waarom?
0: Waar? U bent. U woont in de service flats.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: U heeft dus nog een zekere zelfstandigheid. Ja.
1: Ja, ja.
0: En woont u daar graag?
1: Ja, ja, zeker.
0: U bent hier op uw gemak.
1: Ja.
0: Ik heb gehoord dat u ook vrijwilliger bent in het woonzorgcentrum.
1: Ja.
0: Wat doet u dan allemaal?
1: Ten eerste. De tafel zetten voor het eten. Het middagmaal. En dan het is te zien als er dingen. De komeer. De.
0: De menus?
1: De menus, de activiteiten ronddragen. En also nog het een en het ander. De koffie geven, dat was vroeger. Maar nu doen we de waterronden nog bij.
0: Oké, okay. U komt echt over heel het huis.
1: Ja.
0: Helpt u graag
1: andere mensen? Ja, zeker.
0: U doet ook graag een babbeltje bij hen dan, als u ze tegenkomt.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: En dan bij velen, dat mag goed kunnen. Hè? En was weer vandaag buiten. En dat is ook van alles. Hè?
0: U bent liever hier samen met de mensen dan alleen in uw service flat, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En woont u al lang?
1: In... 4 jaar. Allee, als het nu een nieuw jaar is, 4 jaar.
0: En hoe kent u het huis hier? Bent u van de streek?
1: Ja, ja, van Denderhoutem zelf.
0: Altijd gewoond hier?
1: Altijd gewoond. Van mijn geboorte.
0: En u was hier al vrijwilliger voor u hier bent komen wonen, klopt dat?
1: Ja, ja.
0: Dus u kende het hier al heel goed?
1: Ja, ja. In het begin was het wel... ja, wat is dat dan?
0: Maar het was geen moeilijke keuze dan? Als nee, u moest nee. Een nieuwe plaats zoeken om te wonen?
1: Het is... 11 jaar dat ik hier vrijwilliger ben.
0: U kent iedereen heel goed dan?
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, enorm bedankt Roland om met ons te willen spreken.
1: Ja, dank u.
0: Dan gaan wij naar muziek luisteren en onze rondleiding verder.
1: En dan de zondag om dan altijd naar de kerk. Hier in Denderhoutem.
0: We kunnen hem zien, de kerk. Ja. Ik zie de kerktoren.
1: En dan helpen met de bewoners met rolstoelen.
0: Om hen naar daar te brengen, ja, ook.
1: Om naar de kerk te gaan.
0: U bent onmisbaar dan.
1: Ja.
0: Zeer goed. Enorm bedankt, Roland.
1: Ja, alsjeblieft.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn daarnet zaten wij aan de inkom samen met Roland. Nu zijn wij de gang doorgelopen en zitten wij in het bureau van Lies.
1: Ja, inderdaad.
0: Lies, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Heel graag gedaan.
0: Zou u een beetje kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Lies. Ik ben verpleegkundige van opleiding. En werk hier ondertussen 3,5 jaar in woonzorgcentrum De Pastorij. Als teamcoach Kela. En ondertussen ook bijgeschoold als referentiepersoon dementie.
0: Kan u een beetje meer vertellen wat dat betekent, diensthoofd Kela? Ik weet niet of dat een begrip is.
1: Diensthoofd Kela is nogal een allesomvattend moeilijk begrip, eigenlijk voor alles wat zinvolle dagbesteding is. Dus kinesist, ergotherapeut en ook onze woonleefbegeleiders. Dus alles wat zinvolle dagbesteding eigenlijk betreft.
0: En u bent diensthoofd.
1: Ja.
0: Wat betekent dat dan concreet?
1: Wel, ik coach ons team. Ik kijk waar dat ik hen kan ondersteunen. Maar ik ben ook zelf graag heel veel aanwezig op de werkvloer tussen onze bewoners. Om ook te kijken dat hun dagen goed verlopen. En we hen activiteiten of zaken kunnen aanbieden die ze graag doen.
0: Dat hebben we gemerkt, want toen we u kwamen opzoeken, was u de nagels van een bewoner aan het schoonmaken.
1: Ja, dat hoort er ook bij, zo is dat. Ja, inderdaad.
0: Dus het is niet alleen administratief werken, het is ook...
1: Nee, zeker en vast niet. Tussen ons bewoners aanwezig zijn en zorgen dat er aangename dagen zijn.
0: Werkt u heeft altijd in de zorg gewerkt?
1: Ja. Ik heb in een ziekenhuis eerst gewerkt en dan eigenlijk heel snel het verschil, of de switch gemaakt naar een woonzorgcentrum. Eerst als hoofdverpleegkundige ergens in Aalst en dan hier ondertussen 3,5 jaar in de pastorij werkzaam.
0: Wat is het aan uw job dat u graag doet?
1: Ik vind vooral ervoor zorgen dat de bewoners die hier zijn kunnen genieten. Dat de dagen betekenisvol zijn, heel belangrijk. En dat geeft mijzelf ook voldoening. Dat kan een klein gebaar zijn, een kleine attentie, maar gewoon ervoor zorgen dat onze bewoners blij zijn, een lach op hun gezicht hebben, dat doet het voor mij.
0: En wat doen jullie dan zo allemaal om dat te bereiken?
1: Dat kan zijn van gewoon eens een dansje doen als we een leuk muziekje horen samen met een bewoner, tot echt zaken die we organiseren zoals een modeshow of een optreden of knuffelhonden komen hier ook wel eens langs, dieren in ons huis, allerlei zaken die we doen eigenlijk.
0: Zijn er veel activiteiten dan dat jullie organiseren?
1: Ja, wij hebben vast terugkerende activiteiten intern in ons huis, zoals een groepsturnen, reminiscentie, dus dat is teruggaan naar het verleden en herinneringen ophalen. Maar we hebben ook veel activiteiten waarbij we de buurt betrekken, zoals een verjaardagsfeest of binnenkort ons rusthuisfestival, van alles en nog wat.
0: Zijn dat dan vaste activiteiten? Elke dinsdag, ik zeg maar iets, is het dat groepsturnen?
1: Ja, het groepsturnen komt terug en dat is ook op elke afdeling op een vast moment. Maar andere zaken kunnen variëren afhankelijk van wie waar zin in heeft. Of dat we denken van bijvoorbeeld een shoelbak, dat is lang geleden. Nu gaan we een keer shoelen met onze bewoners. Dat hangt ervan af. Ja. Maar we hebben wel terugkerende zaken zoals een rummikup die gedaan wordt in de pastorij, in de cafetaria, een groepsturnen die terugkeert. Dus ja, fruitsnijden met onze bewoners die we ook doen op woensdag voormiddag. Dus dat zijn zo wat de terugkerende zaken.
0: We hebben al gehoord dat jullie ook proberen activiteiten te doen om de buurt te betrekken bij het huis. Zijn er nog zo... Zou jullie organiseren daarvoor?
1: En wel, als ik gewoon al eens denk aan onze maand september, hebben we er al allerhande. We hebben een modeshow gehad, waarbij dat er iemand vast, waarmee we een samenwerking hebben, kledij komt showen, wat de primeur voor de nieuwe wintercollectie als eerste woonzorgcentrum ook te kunnen zien. Iets later, volgende week vrijdag, hebben we hier een mosselfestijn. De week nadien lopen de kinderen van... de lagere scholen, verschillende lagere scholen hier uit de buurt, letterlijk door ons huis. Dus dat is eigenlijk een scholenveldloop die ook door ons huis gaat. En in de laatste week van september hebben wij dan ook ons rusthuisfestival. Dus dat is zo wat de maand september.
0: Dat is al mooi op een maand.
1: Ja, inderdaad. Ook heel fijn om te zien dat onze bewoners daar toch van genieten. Zeker en vast.
0: Doen jullie ook soms uitstappen naar buiten?
1: Ja, dus uitstappen naar buiten. Van de jaar hebben wij de uitstap in mei gedaan naar Oostakker. Dus de Grot van Lourdes gaan bezoeken. Maar wij proberen ook met onze bewoners te gaan wandelen. Dat is vaak ook vrijwilligers die dat mee ondersteunen. Een wandeling in de buurt. Wij gaan ook af en toe naar de Biep, die niet zo ver is van hier. Dus dan gaan we de Biep bezoeken. Wij proberen ook inderdaad niet alleen de buurt naar ons te laten komen, maar ook de buurt zelf te gaan verkennen.
0: Dankjewel, Lies, om met ons te willen spreken.
1: Heel graag gedaan.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen delen met onze luisteraars?
1: Nee, geniet van deze opname.
0: Zeer goed. Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze rondleiding daarna verder zetten.
1: Oké, dankjewel.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. En daarnet waren wij op het bureau van Lies. We zijn eigenlijk op dezelfde afdeling gebleven. Maar we zijn nu te gast in de kamer van Lieve. Dankjewel Lieve dat u even met ons wil spreken.
2: Dank u.
1: Woont u al lang hier in dit huis?
2: Ah, hier?
1: Ja.
2: Niet lang, maar denk ik. Ik woonde in Kerksken eerst.
1: En hoe lang woont u, bent u dan al hier in dit woonzorgcentrum?
2: Tweede.
1: Al een aantal jaar, toch?
2: Ja, ja, ja. Het eerste jaar en dan nog een keer verlengd. Hé. Twee jaar, hè?
1: Woont u hier graag?
2: Ja, bij jou ook. Je zit niet thuis, maar toch zeer content.
1: U heeft alvast een mooi uitzicht.
2: Ah, ja.
1: Want we zitten hier aan tafel bij u en we hebben uitzicht op een weide.
2: Ja, daarom zat ik hier graag. Zeg je dat trek, hé? Maar dat met u, ik weet niet. En dat ik zei, je ziet hier welk draak zitten. En toen zei ze, mag je hier draak blijven.
1: Dat is mooi. Maar
2: ik niet van allee, ik wilde niet al hier wonen.
1: Het was een moeilijke overstap om te maken.
2: Ja, ja dat wel, ja. Ja.
1: Maar u kreeg wel uw favoriete kamer.
2: Ja, als je dat favoriet... Ja. Ik zit hier nu al zo lang, hè. Daar zit het, hè. Ah,
1: ja. Zijn er bepaalde activiteiten hier in het huis waar u graag aan deelneemt?
2: Oh ja, het zit hier. Als het ogenblik, als je een keer buiten zit, zie je ogenblik. Zelfs naar het cafetaria een koffie of een pintje gaan pakken. Hè. En naar de voetbal. Hè.
1: Naar de voetbal kijken?
2: Ja, ik ging met mijn man mee naar de voetbal. En met mijn papa zelfs als kind ging ik naar de voetbal. Naar Kortrijk Spoor. Dat lange leven met dat.
1: Maar u doet dat nog altijd graag.
2: Ja, ja absoluut. Ja, ja.
1: Ik zie hier ook op uw kamer een kast met heel veel mooie foto's staan.
2: Ja.
1: Dat is uw man die ik daar veel zie, ja.
2: Paul staat ook, ik weet niet. Vele, ja, zoveel staan er niet, hè. Daar is het met mijn kinderen, zie.
1: Ah ja. Hoeveel kinderen heeft u?
2: Ik twee kinderen, Sabine kinderen. En Martin. En één kleinkind, ons Amber.
1: En wonen zij in de buurt of eerder verder weg?
2: Nee, in Denderhoutem, nu. Ja.
1: Dus u ziet ze af en toe dan? Ze komen op bezoek?
2: Maar ja, onze helden we geen zin zien. Ze weet dat wel.
1: Okay.
2: Ja. Maar je zit content dat je kinderen zie, hè?
1: Ja.
2: Je moet dat gewoon worden. Ik kan ze altijd liever thuis zijn. Alleen. Allee, ik zat er dan alleen. Hé, maar je zat niet alleen, hè. Je leerde dat, hè. Maar hier zijn je niet thuis, hè.
1: Ja, het is anders om hier te zijn.
2: Maar je zit er wel goed, hè. Je moet niet reclameren. En als ze vragen, moet je dat of dat? Kan zien of dat kan.
1: U kan wel zelf kiezen wat u doet.
2: Maar moet braaf zijn, hè. Hé, hola. Pardon. Hé, ze zegt, ze moet braaf zijn, maar valt niet in. Hé. Dat is het, ja.
1: Ik heb gehoord, lieve, ja? Dat u een grote fan bent van Wiltura.
2: Ja, ook. Ik heb mijn man leren kennen door Wiltura.
1: Hoe dan? Hoe is dat gekomen dan? Hoe is het door Wiltura?
2: Hoe komt dat? Walk. Ja, ik woonde in Kortrijk. En Wiltura was de man, hè. Hey, en dat was toen ook een man dat stond van Kerksken. Goh, Annemie, nee. Het was eerst haar, ik weet haar naam niet meer. Ja. Van Kerksken, ja. Van tante Lisa. Ja. En de discreef zei, ook van Wiltura kan ik komen. Ze bleef toen bij ons wonen in Kortrijk, slapen. En toen dat ze zei, ik heb een voetbalist. En ik ging met mijn papa naar de voetbal, hey. Ja. En zo is dat gekomen. Kijk, ik toen een voetbal leren kennen. In Kerksken. Ik wist de Kerksken niet liggen, maar ik wist het nu wel. Ah ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
1: En was uw man van deze streek dan?
2: Van Kerkske, nee.
1: Ah, ja, dat is in de buurt.
2: Kerkske, nee. Recht op ooit voetbal, maar ja, je weet dat misschien niet zin.
1: Ik ken het hier niet.
2: Nee, recht op. Van in mijn slaapkamer kost een boven zien of dan ze trainen of iets.
1: Okay.
2: Maar zijn ouders woonden daar juist. En dat was een hof. En daar hebben ze dan een huis gezet. Want de eerste jaren hebben we een bijwonen.
1: En dat is hoe dat u hier terechtgekomen bent, door iemand te trouwen.
2: Ja. Moet alles gewoon worden, hè.
1: Woont u graag hier in de buurt?
2: Omdat je het gewoon zit. Maar op een Kortrijk ga, niet voor Kortrijk.
1: Voelt u toch weer thuis in Kortrijk?
2: Ja, je zit toch geboren, je hebt daar, totdat je getrouwd zit, altijd gewoond. Naar school geweest. Hé?
1: Ja.
2: Broer en zusters had.
1: Je hoort het ook, dat u van West-Vlaanderen bent.
2: Ah ja, je kunt dat niet loochelen, hè. Nee. Ik was de eerste dat ik naar de rust ging. Mama zei, wat heb je dan gezegd? Ik zei, ja mama, Joost, dat ding hoor. Ik zei, en weet het, heb je hier niet meer, hoe zei je dat? En toen zei ze, je moet gewoon beschaafd spreken. Ik zei, ja. Dat is een gewoonte, ja. Ziet, dan hier, maar ja, zit hier gewoon weer. Dat is het.
1: Dank je wel, lieve, om met ons te willen spreken. Dan gaan we u verder van die dag laten genieten.
2: Ja, dank u.
1: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek. En dan onze rondleiding verder zetten.
2: Ah ja, dank u wel hoor.

0: departed too long ago, but I u maakt die pad gelijk vir my.
1: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Daarnet waren wij op de beschermde afdeling, hebben wij mogen spreken met bewoonster Lieve. Nu zijn wij terug naar de inkom gekomen, want vrijwilliger Marnik was hier op ons aan het wachten. Dankjewel Marnik om met ons te willen spreken.
2: Geen probleem.
1: Zou u zelf kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Marnik en ik werk hier al. Ik kom als vrijwilliger hier momenteel, ik denk, goed jaar. Dus eigenlijk, ik ben 2 jaar op mijn pensioen. Dus ja.
1: Hoe is dat gekomen dat u hier vrijwilliger geworden bent?
2: Dat is eigenlijk een beetje via mijn zoon gekomen. Die zei, ja, papa, dat zei ik nog altijd in de plas, papa, ga met pensioen. En ik heb misschien iets voor u een beetje bezig te houden. Want ik weet niet anders, met die sociale contacten dat je gekregen hebt op je vorig werk, iets misschien dat u zou liggen. Wilde hij dan een keer proberen? Ik zeg ja, dus goed. Zal ik dan een keer proberen? En daarmee ben ik hier eigenlijk een beetje ingestroomd.
1: Want uw zoon werkt hier?
2: Mijn zoon werkt hier 13 jaar, denk ik. Het zal zoiets zijn, denk ik.
1: Hij zou een van de langste medewerkers zijn, die al het langst werkt.
2: Ja, heb ik gehoord. Ja.
1: En wat doet u dan zoal hier?
2: Aangezien ik thuis ook graag een beetje in de tuin werktig, ben ik hier toegekomen en heb ik een beetje gekeken van, ja, hier is precies een beetje werk aan de winkel. Ik ga dat hier proberen een beetje op te knappen. Dus, en dat heb ik dan gedaan. He.
1: Dus u doet onder andere de tuin onderhouden?
2: Ja, ik doe de tuin en ik rij het gras af. Dus ja.
1: Ja, hier kunnen we het niet zien, maar daarnet in de cafetaria had ik een mooi uitzicht op de tuin.
2: Ja.
1: En het ziet er mooi uit, hè? Een mooi grasveld en dan perkjes met bloemen.
2: Ja, maar ja, het is eigenlijk nog maar. Allee. Ik ben nogal een beetje de precieze. Als van mij afhangt, ja, is de bedoeling van dan nog een beetje beter, stilletjes aan een beetje beter op te werken. Dus eigenlijk dat de bewoners, als ze in de rolstoel een keer passeren of zo, dat ze kunnen genieten van, dat ze zeggen, oh, dat is prachtig. En dat heb ik ook nog in mijn tuin staan had vroeger. Dat ze toch nog een beetje herinneringen kunnen ophalen. Het is eigenlijk meer voor de bewoners dan we dat doen.
1: En waar haalt u de bloemen vandaan?
2: Dat is over het algemeen bij veel mensen die ik ken. Dus er staan hier verschillende soorten. Dus mensen die ik van vroeger nog ken. En die, ja, waar ik thuis geweest ben. Dat ze tegen mij zijn, ik heb dat staan. En als ik die mensen nu tegenkom, vraag ik soms. Ah, ik weet dat jij dat nog staan hebt. En dan zeggen ze, ja, ik heb er op overschot. Kom er maar achter. Dus ik ga hem daar thuis gaan halen. Ik doe dat daaruit. En ik plant dat hier. Dus ook via mijn tuin zelf staat hier ook veel. Dus ja, ieder jaar neem ik, als ik kan, zaadjes. Dus nu heb ik er al staan voor volgend jaar terug te zaaien. Dus ja, dat is ook kunnen stilletjes aan verder uitbreiden. Dus ja.
1: Het zijn bloemen van in de buurt, van overal.
2: Ja allemaal, ja. Aangezien dat ik, op mijn vorig werk had ook al zo'n beetje een loketfunctie. En ben er veel mensen over de vloer geweest. En ja, mensen die ik vandaar ook nog ken. Dus ja, zo blijft u contact een beetje houden ook. Hè.
1: Zijn er nog andere dingen die u ook doet als vrijwilliger?
2: Ja, op vrijdag kom ik een handje toesteken in een cafetaria. Dus ja, ik weet dat ze destijds vrijwilligers zochten. Dus ik heb hier iemand meegebracht. En die zei, ja, ik wil dat doen als jij mij komt helpen. En daarmee heb ik dat voor, ja, voor hen ook een plezier te doen. Zijn ze gered. Dus ja, dat dus is...
1: Vrijdag namiddag helpt u de cafetaria uitbaren.
2: Ja, ja.
1: Die is elke dag open, de cafetaria?
2: Ja, die is zolang er vrijwilligers zijn, kan dat open. Hè. Dus als er geen zijn, ja, moet er een oplossing gezocht worden. Hè. Zie je dit?
1: We hebben ook al gehoord over de verschillende activiteiten die hier georganiseerd worden.
2: Ja.
1: Eetfestijnen onder andere.
2: Ja.
1: Is dat iets waar u ook bij helpt?
2: Ja, als volk, ik heb het al gezegd, als er mensen of handen tekort zijn, moeten ze maar een centje geven. En dan, als het Rusthuisfestival, sta ik ook al opgeschreven dat ik zeg, ja, ik weet dat dat drukke periodes zijn. Dan mogen ze gerust altijd bellen of mij een centje geven. En dan kom ik langs hier. Dus ook organisaties nog van mijn vorig werk, waar dat ze de terrein niet mogen gebruiken. Dus de nachttiende is een soort trial run. Dus waar dat de kindjes door het cafetaria komen, de trapjes oplopen en zo. Dus dat is een organisatie nog van de sportdienst waar ik gewerkt heb. En daar ben ik ook. Maar dat is dan wel voor mijn oud werk. Dat ze mij nog inschakelen.
1: U bent daar ook nog vrijwilliger?
2: Ja, dus ja. Als ze mij nodig hebben, bellen ze mij. Dan heb ik altijd gezegd, kijk, ik vertrek hier, maar als er iets is, kun je altijd op mij nog rekenen. Dus, en momenteel doen ze dat nog altijd. Als er organisaties zijn waar ze volk tekort hebben, schakelen ze me ook in.
1: U heeft dus graag veel om handen.
2: Ja, ik ben graag nog altijd, ik probeer dat zo lang mogelijk te doen. En dat gaat mij een beetje goed eigenlijk. Ik voel me er goed bij. Dus ja. Dus.
1: Enorm bedankt, Marnik, dat we met u mochten spreken.
2: Dat is geen probleem.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze rondleiding daarna verder zetten.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag zijn wij te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Daarnet zijn wij de hele tijd op de gelijksvloers gebleven. Maar nu zijn we de trap opgegaan om te gast te zijn bij Emiel. Dankjewel, Emiel, om ons te willen spreken.
1: Merci.
0: Woont u al lang hier in het woonzorgcentrum?
1: Van in begin van het jaar. In de maand maart zo.
0: Oké, dus nog niet zo heel lang.
1: Nee.
0: Bent u het al een beetje gewend?
1: Ja.
0: Woont u hier graag?
1: Bah ja. Natuurlijk, in het begin moet je het wel gewoon worden. Gewoon worden.
0: Ja. Het is wel een grote verandering.
1: Ja, dat wel, ja. Maar mijn vrouw was gestorven en daarmee ben ik naar hier gekomen. Ik kom niet meer... Hoe bolwerken, alleen.
0: Ja.
1: Ik was niet sterk genoeg. In feite.
0: En dan bent u naar hier komen wonen.
1: Ja.
0: Bent u van de streek?
1: Ja, ik ben van Denderhoutem.
0: Van Denderhoutem zelf?
1: Ja.
0: Bent u blij om hier nog in het dorp zelf te kunnen wonen?
1: Ah ja, dat is mijn grootste wens. Hè. Ja. Denderhoutem is mijn geboorteplaats en blijft mijn geboorteplaats.
0: Kan u dan soms nog naar buiten gaan en andere mensen bezoeken en
1: zo? Ja, op een andere manier. Dat is plezant, ja. Met vrienden.
0: En zijn er nog andere dingen die u graag hier doet van de activiteiten?
1: Wij doen gymnastiek ook, met de bewoners.
0: U sport graag?
1: Ja.
0: Doet u dat al lang, betanken?
1: Ja. Ik heb dat thuis ook al, thuis, als mijn vrouw nog leefde, en ook nog gedaan.
0: En zijn er nog andere activiteiten ook, of doet u het liefst sport?
1: Ja, mijn geliefde sport is petanken, hè. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Excuseer.
1: Is niks.
0: Zijn er mensen hier in het huis die u ondertussen heeft leren kennen, waar u goed bevriend mee bent?
1: Ja. De Domeek zat nu bij mijn vriend. In de salon, hè.
0: Toen u zijn komen halen om te vragen hoe u met ons wou spreken.
1: Ja.
0: En wat doen jullie dan samen? Babbelen of kaarten? Of...
1: Babbelen, ja.

0: Ja. Hört gleich, wenn die nicht sprechen, die nicht, ja, ist nicht gut, doch, ja. Ja.
1: Iedereen ein bisschen auf der Hoogte houden.
0: Ah, ja, ja. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel, Emiel, om met ons te willen spreken.
0: Dat is niks, dat is niks. Dat is graag gedaan.
1: Ik wou u nog vragen, heeft u kinderen?
0: Ik, ja, één zoon.
1: Eén zoon. En ziet u hem af en toe?
0: En drie kleinkinderen.
1: En drie kleinkinderen.
0: Ja, ja, ja, ik kom regelmatig al hier.
1: Ze wonen ook in de streek, in de
0: buurt? Ja, ja, een kilometer van hier.
1: U kan ze dus regelmatig zien?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mijn kleinkinderen ook komen ook al hier. Hè.
1: Dat is leuk.
0: Ja, ja, ja. Wel leuk.
1: Is er iets dat u graag doet samen met uw kleinkinderen?
0: Ja, nu kan ik dat zo niet, hè, ja. Maar ze zijn ook al 18 en 20 jaar, hè. Ja. Dat begint al thuis uit te vliegen, hè.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kunt dat toch, hè.
1: Dat is belangrijk, hè? Dat ze een beetje zelfstandig worden.
0: Ja, ja, ja, ja, dat moet, hè.
1: Absoluut. Enorm bedankt, Emiel, om met ons te willen spreken.
0: Dank u, denk ik. Dat is graag gedaan.
1: Dan gaan wij nog luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.
0: Ja, dat is goed.
1: Dank je wel, Emiel.

0: Eduardo gaat die micro voor uw mond houden.
1: Ja.
0: Beste luisteraars, hartelijk welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. En wij hebben hier Christine bij ons zitten.
1: Ja, dat ben ik.
0: Dankjewel, Christine, om met ons te willen spreken. Dankjewel om met ons te willen spreken.
1: Ja, graag gedaan.
0: We zijn nog een verdieping naar omhoog gegaan en zijn nu op de tweede verdieping.
1: Ja.
0: Uw kamer is hier.
1: Ja.
0: Ja, want wij zitten in het salon op mooie leren zetels.
1: Dat geloof ik, zeg. Dat moet goed zitten.
0: Woont u hier al lang, Christine?
1: Ja, 5 jaar en 4 maanden.
0: Dat is al een eindje.
1: Ja.
0: U kent het hier al helemaal ondertussen.
1: Ja, ja, ik ken iedereen al.
0: Praat u graag met de mensen?
1: Oh ja. Ik kan dan in mijn kamer zo zitten. Wel als ik kon lezen of woord zoeken, dan wel. Maar voor zo te zitten, nee.
0: Maar niet de hele dag?
1: Nee, nee. Ik ga liever een keer bij de mensen. Of zij een keer bij mij komen.
0: En babben jullie dan samen of spelen jullie een spelletje?
1: Nee, nee, een spelletje. Een keer vertellen tegen elkander.
0: Hoe de dag geweest is.
1: Ja.
0: Er zijn hier heel wat activiteiten die hier georganiseerd worden. Zijn er bepaalde waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, maar er mogen meer activiteiten die tegenwoordig komen.
0: Ja, u bent graag bezig.
1: Ja. En je bent bij elkander. En ik vind dat dat goed is.
0: Zijn er bepaalde dingen die u graag doet?
1: Ja. Ik doe dat allemaal graag. Ik weet niet wat ze allemaal doen. Ik doe ze allemaal graag.
0: Doet u mee met het turnen?
1: Ja, ja. Helaas, zeg.
0: Gaat u ook eens graag naar buiten, uit het woonzorgcentrum?
1: Ja, vroeger ging ik alle dagen wandelen. Dat is zo bijna een uur. Maar nadat die lift niet meer marcheert, ga ik zo niet meer buiten.
0: Ja, de trappen zijn een beetje moeilijk.
1: Ja, dat kan ik niet met mijn wagentje.
0: Ja, met je rollator.
1: Ja.
0: Ik heb gehoord dat er hier, is het dit weekend of volgend weekend, ook kinderen gaan op de trappen lopen.
1: Ja.
0: Kijkt u daar naar uit?
1: Oh ja, ja. Dat was verleden jaar ook of over 2 jaar. Ah, ik vind dat dat zo goed is. Als je die kindjes ziet komen.
0: Dat is leuk.
1: Ja. Maar toen heb ik wel gezegd, je zal het misschien horen. Allee, als die kindjes komen, waarom geven ze die niet niks? Zo'n kleinigheid.
0: Ze moeten sporten, hè? De beloning is voor na de sport, niet?
1: Ah, ja, ja, dan mag het niet, nee, nee.
0: Voor bij de aankomst, dan zullen ze misschien wel iets krijgen.
1: Ah, wel, ja.
0: Over sporten gesproken, heb ik het goed dat er hier een medewerker mee heeft gedaan aan de dodentocht?
1: Ja.
0: En dat u daarbij was?
1: Nee, nee, nee, de dood. Ik ben
0: de dodentocht zelf niet?
1: Nee, nee. Als ze afgekomen is, zijn we er naartoe gegaan.
0: Bij de aankomst?
1: Met Elke. En met 6 of 7, ja.
0: Vond u dat leuk?
1: Oh ja. Ik zeg, ze mogen daar een jaar alle dagen spreken van die dodentocht. Dat doet u. Dan denk je, ja, ze komen binnen en ze zijn moe. Maar als ik het gezien heb, dat zijn heel andere dingen.
0: Ja?
1: Ik ben blij dat ik het gezien heb, ja.
0: Hoe was het dan anders dan u gedacht had?
1: Oh, dan, je ziet er door aankomen moe. Dan denk ik, oh god, die heeft toch weer afgezien. En ze moeten toch afzien. Maar vroeger dacht ik dat niet. Ik zeg, ja, ze zijn moe.
0: Het is anders om het in het echt te zien.
1: Ja, het is
0: want 100 kilometer wandelen is veel natuurlijk.
1: Ja, dat geloof ik. En er was ene bij mij een prothese. Ai, daar had je... ik zei tegen hem, jongens, proficiat. Dat doet u iets. Ja, ik vind dat, hè.
0: U was blij om te kunnen gaan.
1: Ah ja, en ik had goed gezelschap. Ik had hier goed gezelschap.
0: U komt goed overeen met de bewoners en met de medewerkers.
1: Ja, ja, dus daarom dat ik hier graag ben. Het is niet thuis zijn, dat zeg ik erbij. Maar ik zou niet meer thuis kunnen zijn. Je moet toch van alles doen en hier heb je schoolleven. Het eten brengen ze. Het drinken brengen ze. Ik zeg wel, het is niet thuis zijn, dat niet. Maar ik ben hier content. Oh. En we moeten ons content houden. En denken, dat kan ik niet meer en dat kan ik niet meer. En dat kunnen we nog doen.
0: Het is beter om te denken aan de zaken die je wel nog kunt doen.
1: Ja, ik vind dat ook. En wat je kunt meedoen.
0: En wel, dat zijn mooie woorden om mee te eindigen. Ons gesprek weliswaar, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: En dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en daarna nog iemand anders vinden om mee te kunnen spreken.
1: Ja, bedankt en goeiedag.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Daarnet waren wij hier in het woonzorgcentrum De Pastorij op de tweede verdieping om met bewoonster Christine te spreken. Nu zijn wij de trappen afgedaald naar de eerste verdieping en wij hebben hier zorgkundige Rama bij ons. Dankjewel om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: Zou u een beetje kunnen vertellen aan de luisteraars wat u hier allemaal doet? Wat zijn uw taken?
1: Ik ben hier als 8 jaar. Ik werk hier 8 jaar en ik werk hier graag. Dus ik doe alles. Soms ik doe medicatie. Ik doe late dienst en vroege dienst.
0: En wat houdt dat dan in als u de late dienst heeft bijvoorbeeld?
1: De late dienst is altijd met 2 keer. Ik heb een help die komt afruimen. Dus ik help mensen aan eten geven aan de bewoners. Als ik sta op de nood. Ik help ook collega voor de medicatie. En ik doe alles.
0: Werkt u hier graag?
1: Ik werk hier graag.
0: En kan u zeggen waarom?
1: Ja, ik ben hier 8 jaar nu. Dus vanaf de eerste dag, ik was altijd welkom. De collega was goed, de directie. Dus ik voel mij thuis hier. De bewoners ook. Toen was teruggekomen, iedereen zei, wat heb je gemist? Waar was je geweest?
0: U bent een periode in verlof geweest, toch?
1: Ja, ouderschapverlof voor mijn zoon. Dus ik was 4 maanden thuis.
0: 4 maanden, oké. Okay. Bent u blij om terug te zijn?
1: Ja, ik was blij om terug te gaan. De eerste dag was voor mij spannend. Ik moet thuis blijven voor 4 maanden, maar ja.
0: Ja, dat is lang, hè? 4 maanden.
1: Dat was lang, lang.
0: Om weer de overstap te maken.
1: Ja, ja, maar gelukkig ben ik nu terug. En iedereen is content. Ik ben ook content.
0: Ja. Heeft u hiervoor ook met ouderen gewerkt?
1: Ja. Ik werk nu in de zorg. Het is nu bijna 13 jaar ik werk in de zorg.
0: Ja. En was dat een bewuste keuze om dat te doen?
1: Nee, ik heb eerst begonnen met kinderopvang. Ik zeg, oké, ik wil graag met mijn oudere mensen werken. Omdat ik ben geen Nederlandstaal, ik ben Franstalige. Dus ik wil mijn Nederland verbeteren. Ik zeg, oké, het is beter misschien met de ouders te werken. Omdat met de ouders je babbelen veel. Dus ik heb zo gekozen en ik vind dat dat goed was bij mij.
0: Het past goed bij u.
1: Ja.
0: Dus u bent gebleven bij de ouderen.
1: Ja, ik ben blij met de ouders. Ja.
0: Dat is soms misschien moeilijk om te zeggen, maar waarom werkt u graag met ouderen?
1: Ja, ik heb zelf ouders. Dus ik zou graag zo mijn mama zo ook zorgen, maar die is zo ver van mij. En ik zorg de ouders hoe ik zorg mijzelf. Dus niet omdat ze ouders, ik wil graag hun zorg, ik wil die geven mijzelf. Ik heb ook kinderen. Dus de zorg die ik geef aan thuis, ik geef ook deze aan de mensen met de liefde.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Enorm bedankt, Rama, dat u met ons wou spreken.
1: Dank je wel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
1: Nee, alleen jullie bedankt om te boven te komen, om mij te spreken. Ik vind het ook mooi en bedankt voor dat ook.
0: Zeer graag gedaan.
1: Graag gedaan, merci.
0: Dan gaan we nog even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij hebben nog even de tijd om te spreken met Raymond. Raymond, dankjewel om ons ter woord te willen staan.
1: Dank u.
0: En we zijn eigenlijk weer terug waar we begonnen zijn, hier in de cafetaria. Er zijn mensen rondom ons smakelijk middageten aan het eten. En we hebben Raymond even van zijn eten weggehaald.
1: Ja, even ja.
0: U woont hier in de service flats?
1: Ik woon in de service flat, ja.
0: En hoe is het gekomen dat u hier bent komen wonen?
1: Het is te zeggen, mijn vrouw is dement. En ik moest voor haar een plaats zoeken. Maar ik woonde in Brugge. En mijn twee dochters, die voor mij wilden zorgen, die woonden in Nienhoven. Dus ben ik van Brugge naar hier gekomen, tussen het Nienhoofse en Den Dratum. Ja. Was voor ons de aangewezen plaats. En ook wisten we dat hier goed was.
0: Uw vrouw zit hier in de beschermde afdeling.
1: Beschermde afdeling, ja. Speciaal voor dementie in feite. Hè?
0: Ja, dus u kan haar veel gaan bezoeken.
1: Ik bezoek haar dagelijks.
0: Dat was voor u belangrijk om nog zo dichtbij te kunnen zijn?
1: Ja, ja, zeker en vast. Twee belangrijke, dus haar kunnen bezoeken, die baten zijn. En ook dicht bij mijn dochters. Want moest ik mijn dochters niet hebben, ja. Ik zou het zo gemakkelijk niet hebben.
0: Ja. En uw vrouw heeft dementie. Is het moeilijk om met haar te spreken? Of gaat dat wel?
1: Eigenlijk, spreken gaat. Maar zinvol spreken, dat gaat niet. Dus we spreken nog haar verleden. Dat is verleden. Dus we spreken eigenlijk over niks meer van vroeger.
0: Oké.
1: Okay. Mensen die nog herinneringen hebben, want dus onder andere zit hier iemand die is vergeetachtig geworden, ik zou het zo moeten zeggen. Maar het is werkelijk de mensen. Dus ze is in feite het verleden kwijt, totaal. Totaal.
0: Weet ze nog dat u haar man bent of ook niet meer?
1: Ja, maar dat is in een tijd niet gehad hoor.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb hier eigenlijk een moeilijke periode gehad, maar ben ik zeer goed opgevangen. Zeer goed en nog ten anderen. Want zij, dus het is een tweede huwelijk. Haar eerste huwelijk is spaak gelopen. En op een bepaald moment kon ik er geen weg nemen mee als ik hier in het begin was.
0: Ah, ja.
1: En zij nam mij voor haar eerste man.
0: Oké, dat is niet makkelijk.
1: Dat was niet gemakkelijk.
0: We gaan moeten afsluiten, want de tijd is bijna op. Dus we gaan nog even de micro doorgeven aan elke die hier bij ons zit. Om jullie nog even allemaal hartelijk te bedanken om ons te ontvangen.
2: Ja, met heel veel plezier gedaan. Ik ben heel blij dat we de warmte hopelijk hebben kunnen laten weerspiegelen. Die hangt tussen de bewoners met de medewerkers. Dus daar ben ik heel blij voor dat je ons die kans hebt gegeven. Want daar doen we het uiteindelijk voor onze bewoners en hun welzijn. Dus,
0: enorm bedankt.
2: Met veel plezier.
0: Beste luisteraars, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 12 uur geworden en wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, dan bidden wij nu het middengebed op deze vrijdag in de tweede week van het getijdenboek. U kan de hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 969. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid.
2: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd.
1: Uw hand is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat gij gebiedt.
2: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
1: Rechtvaardig is wat gij bepaalt, Heer, ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
2: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij uw dienaar eens hebt beloofd.
1: Door uw barmhartigheid mogen ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
2: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik houd mij aan wat gij bepeelt.
1: Die u vereren mogen mij bijstaan. Die weten wat gij verordent.
2: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd.
2: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
1: Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij wanneer men mij overvalt.
2: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven. Van mannen die dorsten naar bloed.
1: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
2: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
1: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen. Mijn sterkte, op u alleen stel ik mijn hoop. Want gij zijt mijn God, mijn beschermer.
2: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
1: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. Van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
2: Want gij zijt voor mij een sterke burcht, een toevlucht in dagen van nood.
1: Mijn sterkte zijt gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
2: Gelukkig de mens gekastijd door God. Hij wond, maar heelt eveneens.
1: Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertoornd, keer tot ons weer.
2: De aarde beeft, haar rotsen splijten. Herstel haar scheuren voor zij breekt.
1: Gij hebt uw volken harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
2: Maar hef nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn voor de boog.
3: wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
2: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
3: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
2: Mijn helm is Efraïm, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
3: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
2: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
3: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
2: Wees onze bondgenoot tegen de vijand, want mensenhulp betekent niets.
3: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig de mens, gekastijd door God. Hij wond, maar heelt eveneens.
2: Weleer was uw enige gedachte God te verlaten. Zoekt hem nu met al uw krachten. Want die u deze rampen zond, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen. De Heer is steeds barmhartig.
3: Zijn genade onbeperkt. En laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, dan zijn wij nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en wij zullen ook speciaal bidden voor het zielenheil van de overledenen, bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. En bidden wij ook zeker als bijkomende intentie voor de vrede. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede blijde mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: hebben.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, bidden wij dan ook het volgende gebed tot onze lieve vrouw in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen. Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is vandaag vrijdag. We bidden en bemediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze Verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Liefdevolle Jezus, mogen deze kruiswegmeditatie uw oneindige liefde voor ons allen openbaren en mogen we de kracht verkrijgen onze dagelijkse beproevingen te beleven met moed en hoop. Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid. Luister hoe mijn doodvonnis wordt geveld. Zie hoe stil, met welk een geduld en zachtmoedigheid mijn hart het ontvangt. Gij die mij wilt navolgen, leert te zwijgen en de gemoedsrust te bewaren tegenover wat u vernedert en ergert. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Aanschouw het kruis dat op mijn schouders drukt. Zijn gewicht is zeer groot, maar hoeveel groter is toch mijn liefde voor de mensen? Gij die mij bemint, vergelijk uw lijden met de liefde die je voor mij hebt en laat de neerslachtigheid nooit de vlam van die liefde uitdoven. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik val neer onder de last van het kruis. Maar mijn liefde voor u richt mij op en geeft mij nieuwe moed om de weg voor te zetten. U, die ik aanspoor, het kruis met mij te delen. Ga eens na of de liefde van uw broeders u nieuwe kracht geeft om verder te gaan op de weg van totale zelfverloochening. Of dat de buitensporige eigenliefde u onder het gewicht van het kruis doet bezwijken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Gij zijt nu bedroefd, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren, zoals bij de vrouw die gaat baren. Hier ontmoet ik mijn allerheiligste en teerbeminde moeder. Beschouw de kwelling van die twee harten. Maar de smart verenigt hen, ze sterkt hen en de liefde overwint. Gij die voortgaat op dezelfde weg en die mij lief hebt, moge de vereniging in het lijden u ondersteunen en u edelmoedig de doornen op uw pad doen aanvaarden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Al wat gij gedaan hebt voor de geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Zie hoe deze man die pijnlijke en wrede last aanvaardt. Overweek ook mijn lichaam, dat zijn kracht verliest. Indien ge de moed verliest bij de inspanning die ge tegen uw natuur in moet volhouden, begrijp dan goed dat ge niet voor een aards plezier aanvaard hebt mijn kruis te dragen, maar om het eeuwig leven te verwerven voor uzelf en vele anderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zesde statie. Veronica droogt Jezus bebloed gezicht af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zijn verschijning was onmenselijk geschonden en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Zie toch met welk een liefde deze vrouw mijn gezicht afdroogt, zonder enig menselijk opzicht. Laat niet toe dat de vrees om de achting van de mensen te verliezen u vandaag zou verhinderen door edelmoedige daden de wonden van mijn aangezicht af te vegen. Zie hoe het bloed eruit stroomt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Het kruis put mijn krachten uit, de weg is lang en zwaar. Niemand komt naar mij toe om mij te ondersteunen, en mijn angst is zo groot dat ik voor de tweede maal neerval. Laat u niet ontmoedigen, gij die mij op mijn weg volgt, als uw leven zonder enige troost is, droog, dor en zonder geestelijke steun. Vat opnieuw moed door mij te aanschouwen op de weg naar de Calvarieberg. Het is voor de tweede maal dat ik neerval, maar ik richt mij weer op en vervolg mijn weg tot het einde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Achtste statie. Jezus vermaant de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? De vrouwen van Jeruzalem wenen als zij mij in zulke doodstrijd zien. De wereld weent uit vrees voor het lijden. Maar gij die mij volgt op de smalle weg, weet dat zij die u nu minachten, u zullen zien op groene weiden. Zij die kwaad bedrijven, zullen ten prooi vallen aan het vuur dat ze zelf hebben bereid. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Christus Jezus bezielde. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Aanschouw mij, terwijl ik de Calvarieberg bereik en voor de derde maal neerval. Hier zal ik hen sterken die op het punt staan de eeuwige dood binnen te gaan. Het bloed uit de wonden die door de derde val werd veroorzaakt, zal hen zuiveren. Het zal hen in staat stellen zich een laatste maal op te richten om het ware leven te verwerven. Gij die op mij wilt lijken, weiger nooit een goede daad die u veel kost, al zou deze ook een nieuwe wonde veroorzaken. Wat doet dat ertoe? Uw offer zal aan anderen leven geven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Bekleed u met de Heer Jezus Christus. Zie hoe wreed men mijn kleren afrukt. Bedenk hoe stil en in volkomen overgave ik dit onderga. Laat u ook geheel vrijwillig van uw goederen ontdoen. Uit eigen vrije wil, ja, van alles wat ge bezit. In ruil daarvoor zal ik u opnieuw bekleden met zuiverheid en u overladen met de schatten van mijn hart. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Hij werd doorstoken om onze zonden, en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Nu ben ik op de top van de Calvarieberg, waar ik mij ga overleveren aan de dood. Ik word neergelegd en aan het kruis genageld. Ik heb niets meer, zelfs niet de vrijheid om ook maar een hand of een voet te bewegen. Maar het zijn niet de spijkers die mij vastkluisteren, het is de liefde. Aan mijn lippen ontsnapt dan ook geen klacht, geen zucht. Als gij vastgeklonken wordt aan het kruis, klaag niet, mor niet. Kom en kus mijn wonden, daar zult gij de kracht vinden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: En wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Het kruis vergezelt mij op de weg naar Calvarië. En op dat kruis slaak ik ook mijn laatste zucht. Gij, die het kruis als onafscheidelijke metgezel in uw leven hebt, wees ervan verzekerd dat het de deur zal zijn waardoor gij het eeuwige leven zult binnengaan. Omhels het met tederheid en bemin het als uw allergrootste schat. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Zie, met welke liefde die rechtvaardige man mijn lichaam van het kruis afneemt. Hij legt het neer in de armen van mijn moeder. Zij aanbidt het, zij kust het. Ze laat haar tranen de vrije loop over mijn aangezicht en al mijn ledematen. Dan geeft zij het over aan hen die het gaan balsemen en in het graf gaan leggen. Kom met Maria mijn gekneusde lichaam aanschouwen. Vereer de wonden. Betuig uw medeleven aan mijn geliefde moeder, die ook de uwe is. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Wel mag mijn hart zich verheugen. Ik ben veilig, want gij geeft mij niet prijs aan de dood. Zie met welke tederheid men mij in het graf legt. Het is nieuw en daardoor vrij van de minste smet. Zoek naar de tederste attenties die de liefde u kan ingeven. Mogen uw hart zuiver zijn en bereid mij te begraven in uw tedere, sterke, standvastige en edelmoedige liefde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Jezus, dank voor de kruisweg die ons verzekert van uw oneindige liefde. Mogen wij groeien in wederliefde. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
2: Talita Koen. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
3: Beste vrienden en luisteraars. Soms denken we dat wij in ons

Geest. Kom, Heilige Geest, we hebben je nodig om op de juiste golflengte te geraken met elkaar, om het goede te kunnen bereiken dat jij ons verlangt door te geven en te helpen opbouwen. Ja, we zijn soms blind voor de goede oplossingen en zeker ook de goede bedoelingen van de anderen als we bepaalde voorstellen willen meewerken. Kom ons helpen onze opstandigheid te bekeren en open te staan voor goede raad en belangrijke omgangsvormen die de gemeenschap naar een grotere eenheid laten evolueren. Amen. We gaan lezen in het Matteüs-evangelie, het 18e hoofdstuk, en ik lees nu het deeltje van 15 tot 17. Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee andere bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of tollenaar. Als we dit beluisteren, dan grijpt ons dat toch naar de kelen en dat is normaal. Toch zijn er van in het begin serieuze spanningen geweest bij de eerste christenen. Want leren leven zoals Jezus het vorige geleefd heeft, was toen zeker niet gemakkelijker dan nu. Jezus was heel voorzichtig, bijvoorbeeld wat geld betreft. En Judas, die hetgeen ze als aalmoes kregen, die durfde dat scheef slaan. Dat zegt Johannes in zijn evangelie. Hij was zelfs te sterk op geld gericht. Zo. En ik denk dan aan die nardusbalsem die Maria, dus de zus van Lazarus en Martha, gebruikt heeft om Jezus voeten mee te balsemen. En dat vond hij echt verspilling, hè? Pure verspilling. En ook het verraad van Judas, dat was eigenlijk een soort omkoopschandaal. Hè? Geld, geld, geld, dat is een grote verleider. En daarom dacht ik eigenlijk aan de kerkfabriek in onze parochies. Ja, hoeveel aandacht gaat er naar die kerkfabriek van de andere mensen, behalve dat klein groepje dat daar zoveel moeite voor doet? Kunnen wij de gewone parochianen ook motiveren om daar een beetje mee te leven zo? Een beetje meer te geven dan de 50 centimen in de schaal. Geven aan God wat God toekomt, zegt men dan. Hè. Dat kan in onze ogen misschien toch wel niet hetzelfde zijn als 50 jaar geleden. Toen gaven we ook klein geld in de schaal. Hè. Als er openheid is en betrokkenheid gevraagd wordt, van de gewone mensen dus, hè, en die niet in de kerkfabriek vergaderen bijvoorbeeld, dan kan dat ook een uitnodiging zijn zo, tot een grotere betrokkenheid en solidariteit. En ook de juiste initiatieven die daarvoor nodig zouden kunnen zijn. Een nieuwe blik zo. Hetgeen al zo lang niet in evenwicht is, hoe kan dat in evenwicht komen? Jongeren motiveren bijvoorbeeld zelfs om een financiële inzet te leveren. In een actie bijvoorbeeld. Maar ja, veel kerken lopen leeg, zeggen ze. Hè, en wat doen ze dan met al die waardevolle dingen? Wat gebeurt daarmee? Ik heb een verhaal dat is echt gebeurd. Ik heb dat al gehoord. In Frankrijk was er blijkbaar een priester. En er waren meerdere kerken die zo echt leeg stonden. En die is begonnen met een soort zwarte markt voor mooie kruisbeelden en antiquiteiten. En dat is eigenlijk heel laat uitgekomen. Dat zijn de parochianen zelf die daar af en toe eens terug binnengingen om te kuisen of zo. En die zagen dat er dingen verdwenen waren, beeldjes, kelken. Dat is iets dat aangepakt moet worden natuurlijk door meerdere mensen. En niet alleen door die jonge pastoor. En zoals Matteüs heeft beschreven. En ik las dat deze priester

eigenlijk het goed bedoelde. Dus het was niet om het in zijn eigen zakken te steken. Maar hij had het allemaal op eigen hout gedaan. Hè. Hij is op bisdom aangeklaagd. Hè. En ze hebben een persoon voor hem benoemd die hem moet begeleiden. Nu, dat is een goede zaak. En iedereen in zijn parochie is op de hoogte, iedereen. Maar ze geven hem een kans om toch priester te blijven onder hen. Dus voor hen zelf. Omdat ze een fijne man vinden. Ze houden eigenlijk van hun priester. En ze hebben er dus ook alles aan gedaan om dus voor hem te zorgen. En dat is allemaal goed gekomen. Hij is gelukkig en zij zijn er ook gelukkig mee met hetgeen dat ze geregeld hebben. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. Hè. Een ander voorbeeld waar het ook mis kan lopen is bijvoorbeeld in de liturgie. Neem nu een koor. Ja, als er eentje is natuurlijk. Wie is er koorleider? Welke liederen wil hij of zij doordrukken? Soms heb je niet de keuze en mag je al blij zijn dat er een persoon is die een koortje wil begeleiden. De keuze van die liederen wil uitzoeken, dat bestuderen en dat repeteren. En dan voor die zondagsmis dat liedje en een ander op een ander feestelijke gebeurtenis of zo. Ook hier kunnen spanningen komen. Iedere parochie heeft dat zomaar niet de keuze voor. En jongeren, die kennen over het algemeen goed muziek, hè? Die gaan naar de academie. Maar hoeveel vinden we er in de kerk? Ik heb eens een priester ontmoet uit Engeland en dat was een redemptorist. En hij vertelde dat ze in hun parochies de gewoonte hadden van echt huis aan huis te gaan en hen, dus op, ja, natuurlijk afgesproken, maar toch te vragen zo, wat vinden jullie van de kerk? Wat zou er kunnen... kan veranderd worden, welke zijn jullie opmerkingen of oplossingen? En ze nemen daar dus een tijd voor, met twee bijvoorbeeld gaan ze dan rond. Ze noteren. En als het een gezin is bijvoorbeeld, dan mogen de kinderen ook aan tafel komen en hun gedacht zeggen. Zo ontdekten ze in feite veel talenten. En dat werd allemaal bijeengebracht en zo, en besproken. Daar is zelfs een kinderkoortje uitgekomen dat later dan geëvolueerd is, want die kinderen blijven geen kinderen, kennen beter muziek en zo, hebben eigen liederen over Jezus geschreven en ook muziek gemaakt. Ja, dat klinkt, ik weet het, dat klinkt allemaal zo fantastisch. En misschien dat jullie dan denken, dat is zo niet bij ons. Wat zegt ze nu allemaal? Maar die priester zei dat dat toch overal succes had, dat de mensen van goede wil waren, zowel voor jong als oud, waren er onverwachte dingen uit de bus gekomen. De parochie kreeg nieuwe zuurstof toegediend. Vernieuwing is nooit vanzelfsprekend. En mensen zijn ook bang voor degene die het al zoveel jaren trouw doen, dat die bijvoorbeeld zich gekrenkt gaan voelen en zich opzij geschoven voelen. Dat is allemaal inderdaad, dat vraagt fijngevoeligheid, hè? Want iedereen betrekken bij de kerkgemeenschap is in feite wel nodig. Nu ik hier in Brussel woon, is er een levendige parochiegemeenschap waar dat, en val niet achterover, 300 vrijwilligers in alle mogelijke domeinen aan meewerken. Ik wist ook niet dat er zoveel waren. Wat een kapitaal van inzet. Hoe zorg dragen voor bijvoorbeeld mensen die uit de boot zouden kunnen vallen, vereenzamen? Ook al hebben ze zelf heel hun leven bijvoorbeeld zorg gedragen voor anderen, dan zeggen ze, maar er is geen opvolging meer. Hè? Misschien durven we mensen onvoldoende aanspreken. Het kan dat de ene persoon daartoe voldoende is. Iemand die blijkbaar heel vriendelijk en overtuigend is en waarbij men aanvoelt, met die zou ik wel kunnen opschieten om iets te doen. Maar ik denk dat het leuker en beter zou zijn met twee of met drie mensen een keer uit te nodigen voor een babbeltje, een koffiekletsen. En Jezus stuurde zijn leerlingen toch ook twee aan twee uit. En hij zegt toch ook, waar dat er twee of drie bij elkaar samenkomen, daar ben ik in hun midden. Het hoeft dus niet alleen maar kritiek te zijn als we bij elkaar komen en delen. Terugkomen op hoopvolle en doenbare voorstellen. Dat is belangrijk. Als het jou niet lukt, wil dat niet zeggen dat een ander het niet zou kunnen doen. Of meerdere samen.
Hoe fijn is het om dat toch allemaal te organiseren? Er zijn inderdaad mensen die enorm goed kunnen werven, hè? Bijvoorbeeld voor een gebedsgroep. Halleluja! Een ander organiseren bijvoorbeeld een bedevaart. Dat is ook een hele goede zaak, want dat is een gelegenheid om met meer mensen dus samen te komen en te leren kennen. En ja, er wordt toch wel ook in de bus nog wat gepraat en zo. Misschien zijn er in jullie omgeving wel huizen voor jongeren die in de problemen zijn. Of voor gehandicapten, of een ziekenhuis, of een woon- en zorg dicht bij de kerk. Er zijn daar zeker ook pastorale initiatieven, daar ben ik zeker van. Maar misschien dat de mensen toch graag een keer naar de mis teruggaan in hun eigen parochie en hun rusthuis is soms op 100 meter. Hè. Als er dan iemand hen komt ophalen of zelfs met de rolstoel gewoon de straat oversteekt omdat het maar 100 meter is en dat de kerk ja, eigenlijk ofwel een hellend vlak heeft of je kunt er toch zo binnenrijden. Waarom niet, hè? Tuurlijk, het is een inzet. Maar ja, communie uitdragen is natuurlijk ook mooi en het kan ook gekoppeld zijn aan een bezoek. Dit deeltje van het evangelie was voor mij een soort alarmbelletje. Het kan inderdaad erg negatief overkomen. En er zijn zware feiten mogelijk, maar laten we vooral opbouwend met elkaar proberen om te gaan. Elkaar iets positiefs in het oor fluisteren. Misschien luistert men dan toch, daarom niet van de eerste keer, maar als je het blijft herhalen en je lukt het misschien toch om een andere persoon te overtuigen, niet af te dwalen en de weg van de kerk een keer terug te vinden bijvoorbeeld. Laten we samen levende wegwijzers worden, enthousiaste getuigen, want we hebben iedereen nodig. Hè? Beginnen luisteren naar de ingeving van de Heilige Geest, dat zou toch fijn zijn. We gaan nu luisteren naar het lied U maakt ons één. Je vindt het bij Nederland Zingt op YouTube. Er is een video en er is een tekst bij.

We gaan voortlezen in het Matthäus-evangelie, 18e hoofdstuk en nu van 18 tot 20. Jezus zegt dus, ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. We mogen ons dus niet laten ontmoedigen als het misloopt en er opnieuw spanningen opduiken. Een evangelische gemeenschap opbouwen, dat is nooit gemakkelijk. Kijk, ikzelf behoor tot een zustergemeenschap. Dat is elke dag een werkterrein. We zijn van verschillende landen en dus culturen. We zijn ook van verschillende leeftijden. We hebben lang niet dezelfde talenten. We hebben allemaal een verleden met ervaringen die pijnlijk waren, maar ook fijne ervaringen waar we zelfvertrouwen door gekregen hebben. We zijn met 6 personen, maar in oorsprong zijn er dus 5 verschillende talen. We spreken samen 1 dezelfde taal. De gezondheid en de werkkracht van de ene is totaal anders dan die van de ander. Maar we zijn van dezelfde evangelische, mariale spiritualiteit van de Annunciaten. En toch is het een grote aanpassing om iedereen juist te begrijpen. Om de inzet van de ander te waarderen zonder die absoluut te willen bijsturen. Behalve als die persoon graag raad krijgt en bereid is om het eens zo te proberen. Willen we aan elkaar gebonden zijn? Gebonden? Hoe? Vastgebonden in een soort korset, gemanipuleerd van A tot Z, zo en niet anders. De oren afgezaagd, tot je het zomaar begint te doen. Hè? Wat is het belangrijkste? Wat heeft Jezus met zijn extreem verschillende apostelen proberen te bereiken? Hij heeft af en toe wel eens moeten bijsturen. Hè? Bijvoorbeeld de haantjes de voorste, Jacobus en Johannes, die zelfs volgens hun moeder links en rechts van Jezus een plaats moesten krijgen in de hemel. En ze maakten allemaal bijvoorbeeld ruzie van wie is hier nu de belangrijkste. Net als kinderen, wie ziet de mama of de papa nu het liefste? Gebonden zijn of leren verbonden te leven. Is er ruimte om jezelf te zijn in respect voor het anders zijn van de ander? Wie mag er vertellen aan tafel? Hoe lang? Zijn het altijd dezelfde personen waar men 20 à 30 minuten naar luistert? Of is er ruimte om wat in te tomen en eens een interessante vraag te stellen of een geïnteresseerde vraag, een opinie te vragen aan iemand die uit zichzelf weinig aan bod zou komen? Is het de wet van de jungle, de wet van de sterkste, de slimste, de sluwste, de vlotste, de grappigste of de uitnodiging van de liefde, de aandacht voor elk lid van de gemeenschap, van het gezin, van de parochie, in de vergadering, van de brainstorming? Ja? Bijvoorbeeld toen ik 14 jaar was, heeft onze pastoor een algemene uitnodiging verstuurd naar elk parochielid, dus ook naar de kinderen, hè, om deel te nemen aan een impulsdag. We hadden er niet direct een idee van wat ons te wachten stond. En toen dat we aankwamen, moesten we kiezen voor 2 groepjes, volgens thema. Nu, ze waren veel papiertjes met allemaal verschillende thema's. Ik heb toen gekozen, dat weet ik nog, voor zang en voorlezen. En mijn ouders die hebben gekozen voor onthaal en ziekenzorg. Er was veel meer, maar dat ging spijtig, maar ik herinner mij niet meer al die andere groepsthema's. In ieder geval, iedereen heeft zelf gekozen en alles is kunnen doorgaan. En ik heb enorm veel bijgeleerd. Het voorlezen bijvoorbeeld werd geanimeerd door iemand met veel communicatie- en dictietalent,
maar het was eigenlijk ook een leraar daarin. En we hadden de zang van iemand die speciaal gekomen was om ons nieuwe liederen aan te leren, die we dan in de missen zouden kunnen gebruiken op vaste momenten en speciale periodes, zoals de advent en de vaste. Het was echt een fantastische namiddag die afgesloten werd met een eucharistieviering. En we zijn enthousiast naar huis gegaan, hoopvol, en maar samen babbelen aan tafel met het hele gezin, de dag terug, terug over de hele dag spreken en de sterke momenten aan elkaar doorvertellen. Dan leeft er iets. Ja, dan leeft er iets bij ieder lid van het gezin. En het begint dan doorgezegd te worden zo aan gelijkgezinden. Ah, we hebben iets meegemaakt en het was een nieuwe werking en er gaat een nieuw initiatief komen enzovoort. Dat gebeurt dan spontaan. Het is als een lopend vuurtje. Het is niet alleen voor een huwelijk zo, hè, maar we zijn ons aan het verbinden op die manier. De parochiegemeenschap wordt aan elkaar verbonden. De gebedsgroep bijvoorbeeld, een team van onthaal en ziekenzorg of een evangelisch kamp voor kinderen. Of een optreden. Waarom is niet naar een optreden gaan met de kinderen? Bijvoorbeeld naar de Kizzy Kids. Ik heb dat zo enkele jaren geleden gedaan. Het hele verhaal van Paulus gingen ze spelen. En dat was magnifiek. Echt onvergetelijk voor mij. Want alle kinderen, van alle leeftijden bedoel ik, hè, die konden meedoen. Hadden een inbreng. Dus spelen, dansen, zingen, vertellen. En de ouders die hadden ook allemaal wel meegeholpen op het kamp om dus dat podium klaar te krijgen en panelen te schilderen, de kleren van de kinderen, de golvende zee met mooie doeken. Ik vond dat buitengewoon. Is er ook nog mogelijkheid om gebed zo wat meer in te schakelen? Want Jezus zegt toch, waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Eensgezind iets vragen, wordt door de Vader beloond. In ieder geval beluisterd, ernstig genomen. En het kan gebeuren dat je als kind soms iets gevraagd hebt en dat is niet gebeurd. En het is soms een mysterie natuurlijk en een zware ontgoocheling. Dan zijn we diep geschokt en geloven we niet meer zo, ja, zo sterk in dat vraaggebed zo, hè. Maar de vraag is of dat wij Gods gedachten wel voldoende kunnen inschatten. Hij weet wat wij echt nodig hebben. Wat er meer nodig is dan dat wij denken te moeten hebben. Het gaat niet over ikke en ik zou willen en ik zou dat moeten krijgen en ik wil meegaan naar dat enzovoort enzovoort. Of dat er iets mogelijk wordt waar ik op hoop. Het kan heel sterk op egoïsme beginnen te gelijken, hè, dat vraaggebed. Maar soms, natuurlijk, dan bidden we om een genezing. Om een dierbaar, een mama, een papa, een grootvader, een kleinkind. Ja, dat is natuurlijk veel erger, die ontgoocheling. En het is niet egoïstisch, hè. Waarom al dat lijden, vraagt u dan af. Waarom zoveel oorlogen en gruwelijke dingen? Ja, moeilijk, dat geef ik allemaal toe. Ik vind dat ook allemaal moeilijk. Maar eensgezind zoeken naar antwoorden op onze vragen. Eensgezind trachten te bidden met de openheid om Gods verlangen en zijn levensles voor ons gezin, voor een betere wereld als die eraan toe is, een soort groeiproces mogelijk maken. We moeten veel stenen van ons hart verwijderen voor we tot Gods verlangen doordringen. Dat is een zoektocht naar de parel diep verborgen in ons eigen hart. En om de wereld met al zijn moeilijkheden te leren liefhebben en te helpen genezen. Ja, dat is geen mirakel in één dag. Dat is het mirakel van een volgehouden gebed en inzet die daaraan gekoppeld is. We bidden om bij die stervende persoon bijvoorbeeld aanwezig te kunnen blijven. We bidden om toch de nodige tijd vrij te maken en is iets leuks voor onszelf niet te doen om iemand een hele namiddag te gaan helpen na een zware overstroming. We bidden om in te zien
dat we iemand hebben gekwetst en om de kracht dat dan ook toe te geven, die relatie beetje bij beetje tot verzoening te brengen. Dat gebeurt niet in één dag, hè. Niet in één kort zinnetje van ons gebed, maar in een dagelijkse inspanning om vriendelijk te zijn en wat je ergert niet telkens te verwoorden, dan groei je naar verbondenheid. Dat is dus een vorm van eensgezindheid, begrip ook, soms ook gewoon door te luisteren, ontdek je dat je dezelfde dingen soms hebt meegemaakt, dezelfde pijn herkent. Is dat dan geen aanduiding om dan mild te worden voor die persoon waar je soms zo'n hekel kunt aan hebben? Bid niet meer om de bekering van die persoon, maar om die van je eigen hart dan, hè? Want je bent in feite in een soort spiegel aan het kijken. En daarom laat God je verder sukkelen tot je dat begint te begrijpen. Heeft hij dan je gebed niet verhoord? Juist wel. Je bent op het spoor gekomen van een grotere verbondenheid en eensgezindheid. Soms vraagt dat wat tijd om in ons gebed op de juiste golflengte van Gods hart te komen. En waarom zou je dat niet, zoals Jezus zeggen, niet wat ik wil, maar wat jij wil, Jezus, of wat jij wil, Vader. Toon mij wat jij verlangt voor dit of voor dat, voor die of voor die persoon, of voor mijzelf. Alles hangt af van de zuiverheid van je hart en ook of je Gods verlangen verlangt ernstig te nemen. Hij ziet, hoort beter dan wij. Hij voelt alles aan. Hij weet wat wij echt nodig hebben om te groeien in liefde. Ben je niet verhoord? Misschien is het toch mogelijk om God dan te danken. Want hij is niet doof of blind, hè, voor je vragen en je worstelingen. Hij leeft ten volle met je mee. Maar inderdaad, soms kiest hij voor een heel andere oplossing. Probeer dan die toch maar een beetje beter te aanvaarden en te leren zien. Luister naar zijn woord. De Heilige Geest zal je erbij helpen. Hij zal zeker jullie gebed verhoren en inzicht bijbrengen. Laten we verbonden leven. Verbonden. Dan zal de hemel het ook als een groepsvraag beluisteren en jullie één maken in hem met elkaar. We gaan nu over naar het gebedsmoment. Jezus, ik weet dat ik me graag zou inzetten en ergens ook hoop mee te doen waar anderen al iets doen. Maar gaan ze mij voldoende aanvaarden? Ga ik er ook iets van mezelf kunnen inbrengen? Soms houdt dat mij tegen. Stuur een paar engelen van mensen naar me toe die me kunnen overtuigen. Ach Jezus, ik snap dat ik ook wel eens een paar nieuwsgierige pogingen zou kunnen doen om contact op te nemen. Wie weet is er toch iemand thuis? Misschien kan ik eens gaan lezen in het evangelie, stukje per stukje. Ga je mij dan een lichtje bezorgen voor een oproep? In welke richting je mij verlangt in te schakelen? Hier ben ik, Jezus. Help me zoals je deed met Maria, met de apostelen, om mijn eigen inbreng te kunnen geven. Hier ben ik. Doe met mij wat jij verlangt. Dank je. Maria, je had blijkbaar een goed talent om mensen bijeen te houden. Zelfs als de kritiek op Jezus hevig was en ze dachten dat hij niet meer helemaal bij zijn verstand was, je bent gewoon meegegaan. Je was niet bang. Je wist dat Jezus wel een deftig antwoord zou geven. Je hebt niets gezegd. In ieder geval, je was er op moeilijke momenten, voor al die kritische mensen. Je deur stond open voor hun gezaag en geklaag. Wees ook aanwezig bij ons gebed, want waar we toch ook proberen duidelijk te zien in alle vragen van ons leven, onze problemen in relaties die we aan je willen toevertrouwen.
Ontwars samen met ons al die knopen, Maria. Heilige Don Bosco, hoeveel jongeren lopen ook nu op straat en steken van alles uit, dat niet door de beugel kan. Maar je was in staat hen op te vangen, met hen iets leuks te doen. Je hebt ze voor Jezus gewonnen en hun leven veranderde naar inzet en een zonnige toekomst. Kinderen die zwakker waren, heb je ook weten op te vangen. Je hebt er heiligen van gemaakt. Jongeren in gevangenissen waren je dierbaar. Je ging op bezoek. Spel, sport, circus, acrobatische toeren, goochelen. Je was ermee vertrouwd. En welk kind is dan niet gefascineerd? We bidden je, heilige Don Bosco, maak ons attent voor elk kind. Want Jezus zei toch, laat de kinderen tot mij komen. Ja, zij horen er ook nat bij. Natuurlijk. Heilige Jozef, we hebben geen woorden van jou kunnen vinden. Al heb je de naam Jezus mogen geven. Maar je daden spreken boekdelen. Wanneer er een probleem was, kreeg je van Gods engel steeds een antwoord om te handelen en je deed het onmiddellijk. Je wist je gezin te beschermen en één te houden. Er was een trouwe aanwezigheid in alle omstandigheden, een gegevenheid die nergens is tekortgeschoten. Waar twee of drie aanwezig zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Het is zo duidelijk. Jij en Maria, 1 en 2, en Jezus, 3, het mooiste voorbeeld voor een gezin. Wees de beschermer ook van onze gezinnen, onze brede families, tot ook in onze werkomstandigheden. Wij hebben veel, veel van jou te leren, heilige Jozef. Dank je. Kom, heilige Geest. Wees welkom en doorwaai ons huis, ons gezin, ons eigen hart en onze kerk. Maak ons steeds vuriger in de zorg voor ieder ander. Maak ons één. Dat we niemand achterlaten en elke persoon die dwaalt trachten uit te nodigen nabij te komen, zelfs in te schakelen. We vragen het eensgezind en we geloven in je bindende kracht. Amen. We gaan luisteren naar het slotlied. Het is een opwekkingslied, nummer 623. En de titel is Laat het huis gevuld zijn. Je vindt het met video en tekst op YouTube. Dank u voor uw aandacht.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, welkom in dit programma op Radio Maria. Bijbel in één jaar. Wij gaan samen de volledige Bijbel lezen op één jaar tijd en laten geen enkel vers liggen. Wij zijn dag 4 en lezen Genesis hoofdstuk 7 tot en met 9 en Psalm 1. Heeft u een van de vorige uitzendingen gemist? Dat is dan geen probleem, u kan nog altijd aansluiten, want alle uitzendingen verschijnen op onze website www.radiomaria.be. Dus zo kan u eventuele schade inhalen en dan terug met ons mee beginnen lezen. Wij lezen de verhalende boeken van de Bijbel na elkaar in chronologische volgorde. Dus beginnen bij Genesis en daarna zal Exodus volgen. Elke dag lezen wij een passage uit één van deze boeken. En daarnaast lezen wij ook een passage uit de niet-verhalende boeken. In de eerste tijdsperiode, de vroege wereld, is het altijd een psalm dat wij erbij lezen. Zo zullen wij na één jaar de volledige Bijbel gelezen hebben. En het is zo dat wij om de 3 maanden ons gewoonlijk schema even onderbreken en om een evangelie te lezen. Zo lezen wij heel de Bijbel gericht op de komst van de Christus, onze lieve Heer Jezus. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. En u kan, als u wilt, bij Radio Maria zo'n Bijbel aanschaffen. Voor elke lezing situeren wij kort waar wij ons bevinden in de Bijbel aan de hand van 11 tijdsperiodes. Onze eerste 5 leesdagen bevinden wij ons in de vroege wereld. En daarna, eens wij beginnen te lezen over Abraham, die later de naam Abraham krijgt, bevinden wij ons in tijdsperiode de patriarchen. Wij sluiten elke lezing af met een toepasselijk citaat van een kerkvader of kerkleraar. Beste luisteraars, wij zijn gekomen aan dag 4 en vandaag lezen wij Genesis hoofdstuk 7 tot en met 9 en Psalm 1. We gaan vandaag verder met het lezen over Noach. We hadden al gelezen hoe Noach zich voorbereidde op de zondvloed door het bouwen van zijn ark. En nu gaan we verder met het lezen over de zondvloed zelf en over het einde ervan. En we eindigen vandaag met hoofdstuk 9, het verbond met Noach, waar God met Noach een verbond sluit. Paragraaf 2260 van de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt over dit verbond: het verbond tussen God en de mensheid is doorweven met herinneringen aan de goddelijke gave van het menselijk leven en aan het moordende geweld van de mens. En dan citeert de catechismus Genesis hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Ook uw eigen bloed zal ik terugeisen. Van alle dieren zal ik het terugeisen en ook van de mensen. Van de mensen onderling zal ik het leven van de mens terugeisen. Het bloed van degene die het bloed van een mens vergiet, zal door mensen worden vergoten, want de mens is gemaakt naar het beeld van God. En dan vervolgt de catechismus: het Oude Testament heeft het bloed steeds als een heilig teken van het leven beschouwd. En dit inzicht blijft noodzakelijkerwijs voor alle eeuwen gelden. Beste luisteraars, laten wij niet langer wachten. We gaan lezen Genesis hoofdstuk 7 tot en met 9 en Psalm 1. Maar eerst bidden wij. Een gebed om wijsheid en inzicht. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 7. De Heer zei tegen Noach: ga in de ark met heel uw familie, want van deze generatie bent u de enige die in mijn ogen rechtschapen is. Neem van alle reine dieren 7 paar mee, telkens een mannetje en een wijfje, maar van de onreine dieren 1 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Ook van de vogels in de lucht 7 jaar, telkens een mannetje en een wijfje. Zo zult u hun soort in stand houden op de hele aarde. Want over 7 dagen laat ik het regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik ga alles wat bestaat, alles wat ik gemaakt heb, van de aardbodem wegvagen. En Noach deed alles wat de Heer hem opgedragen had. Noach was 600 jaar toen de vloed over de aarde kwam. Om zich te beschermen tegen het water van de vloed gingen Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen de ark binnen. Van de reine en van de onreine dieren, van de vogels en van al wat over de grond kruipt, kwamen er telkens 2. Een mannelijk en een vrouwelijk dier, bij Noach in de ark, zoals God opgedragen had. En op de 7e dag stortte het water van de vloed over de aarde neer. Het was in het 600ste levensjaar van Noach, de 17e dag van de 2e maand. Op die dag braken alle bronnen van de diepte los. De sluizen van de hemel gingen open. En regen viel op de aarde, 40 dagen en 40 nachten achtereen. Op dezelfde dag ging Noach de ark binnen met Sem, Gam en Jafet, de zonen van Noach, en met zijn vrouw en 3 vrouwen van zijn zonen. En samen met hem kwamen ook al de verschillende soorten wilde beesten, al de verschillende soorten tamme dieren, al de verschillende soorten kruipende dieren, al de verschillende soorten vogels, al het gevogelte, alles wat vleugels heeft. Van alle levende wezens kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Er kwamen mannelijke en vrouwelijke dieren, van alle levende wezens, zoals God had opgedragen. En de Heer deed de deur achter hem dicht. 40 dagen lang hield de vloed over de aarde aan. Het water steeg en tilde de ark op, tot hoog boven de aarde. Het water nam toe en kwam hoog boven de aarde te staan. En de ark dreef op het water. Het water bleef zo toenemen op de aarde dat het al de hoge bergen onder de hemel bedekte. 15 el daarboven steeg het water, zodat het de bergen bedekte. Alle levende wezens die zich op de aarde bewogen, vogels, tamme en wilde dieren, en alle dieren die over de grond kruipen, en ook alle mensen kwamen om. Alles wat levensadem in zijn neus had. Alles wat op het droge leefde, vond de dood. Alles wat op de aardbodem bestond, werd vernietigd. De mensen, de viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht werden van de aarde verwijderd. Alleen Noach en degenen die bij hem in de ark waren, bleven in leven. Het water bleef stijgen op de aarde, 150 dagen lang. Hoofdstuk 8. Toen dacht God aan Noach en aan al de wilde en tamme dieren die bij hem in de ark waren. En God liet een wind over de aarde gaan, waardoor het water begon te zakken. De bronnen van de diepte en de sluizen van de hemel werden gesloten, en de regen uit de hemel hield op. Het water vloeide langzaam van de aarde weg. Na verloop van 150 dagen begon het te verminderen. Op de 17e dag van de 7e maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de 10e maand. Op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd.
Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggestroomd. Maar de duif vond geen plek waar zij haar pootjes kon neerzetten en keerde bij hem terug in de ark. Want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde haar weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam met een groen olijfblad in haar bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif los. Maar deze duif keerde niet meer bij hem terug. In het 601ste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten. En zie, de aardbodem was droog. Op de 27ste dag van de tweede maand was de aarde droog. God sprak tot Noach en zei: ga uit de ark met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen. Laat alle dieren die bij u zijn mee naar buiten komen, alle levende wezens, vogels, viervoetige dieren en kruipende dieren. Dan kunnen zij weer de aarde bevolken, weer vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen naar buiten. Ook alle viervoetige dieren, alle kruipende dieren, alle vogels en wat op de grond kruipt, soort bij soort, verlieten de ark. Toen bouwde Noach een altaar om de Heer te eren. Hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels en droeg op het altaar brandoffers op. De Heer rook de aangename geur en zei bij zichzelf: ik zal de aardbodem nooit meer vervloeken vanwege de mensen. Het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade. Ook de andere levende wezens zal ik nooit meer treffen, zoals ik nu gedaan heb. Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd. Koude en hitte, dag en nacht, zomer en winter. Nooit houdt dat op. Het verbond met Noach, hoofdstuk 9. Toen zegende God Noach met zijn zonen en zei tegen hem: wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde. Er zal vrees en schrik voor u zijn bij alle dieren op de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles wat op de grond kruipt en bij alle vissen in de zee. Zij zijn onder uw heerschappij gesteld. Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat allemaal naast het groene gewas. Alleen vlees met de ziel, vlees met het bloed er nog in, mag u niet eten. Ook uw eigen bloed zal ik terugeisen. Van alle dieren zal ik het terugeisen, en ook van de mensen. Van de mensen onderling zal ik het leven van de mens terugeisen. Het bloed van degene die het bloed van een mens vergiet, zal door mensen worden vergoten. Want de mens is gemaakt naar het beeld van God. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en word er talrijk. God zei tegen Noach en zijn zonen: nu sluit ik mijn verbond met u en met uw nageslacht. En met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn gekomen, alle dieren van de aarde. Ik sluit met u mijn verbond, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten. En God zei: dit is het teken van het verbond dat ik sluit tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, om alles wat leeft te verdelgen. Als de boog in de wolken staat, zal ik hem zien en daarbij denken aan het altijd durend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft. En God zei tegen Noach: dat is het teken van het verbond dat ik heb gesloten tussen mij en alles wat leeft op de aarde. De zonen van Noach, die met hem uit de ark gekomen waren, heten Sem, Gam en Jafet. Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en door hen werd de hele aarde bevolkt.

De laagste knecht van zijn broers zal hij zijn. En hij vervolgde: gezegend is de Heer, de God van Sem. Kanaan zal zijn dienstknecht zijn. Moge God ruimte geven aan Jafet. Moge hij wonen in de tenten van Sem. Kanaan zal zijn knecht zijn. Noach leefde na de vloed nog 350 jaar. De levensduur van Noach bedroeg 950 jaar. Toen stierf hij. Psalm 1. Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de wet. Gelukkig de mens die niet ingaat op de raad van bozen, niet op de weg van zondaars staat, niet in de kring van schampere spotters wil zitten, maar vreugde beleeft aan de wet van de Heer. Ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert. Hij is als een boom, geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt. Nooit zullen zijn bladeren verdorren. Alles wat hij doet, brengt hij tot een goed einde. Maar ongelukkig zullen de bozen zijn. Zij lijken op kaf, opgejaagd door de wind. Zo staan er geen bozen op binnen Gods bestel. Geen zondaars binnen de gemeenschap van de rechtvaardigen. Met zorg volgt de Heer de weg van de rechtvaardigen. De weg van de bozen loopt uit op niets.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma De Bijbel in één jaar. Wij zijn dag 4. We hebben zojuist Genesis hoofdstuk 7 tot en met 9 gelezen en Psalm 1. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Waarom gaf God een bepaalde hoeveelheid tijd, namelijk 7 dagen, en dan vergrootte hij nog hun angst door te zeggen 40 dagen en 40 nachten, terwijl God het in feite allemaal in één moment had kunnen doen. Hij deed dit om hen angst in te boezemen en hen vervolgens een kans te geven om aan de straf te ontsnappen. God uit deze dreiging. En toch laten ze het nooit op hen inwerken. Hij deed dit om ons te leren dat hij rechtvaardig was wanneer hij hen een zware straf oplegde. En om degenen die een dwaze beschuldiging zouden uiten, dat ze niet goddeloos zouden zijn gebleven en dat zij toch tot deugd zouden zijn

0: teruggekeerd, hen daarvan te weerhouden. Beste luisteraars, hartelijk dank om mee de Bijbel te lezen. Morgen zijn wij dag 5 en gaan wij Genesis hoofdstuk 10 tot en met 11 lezen en Psalm 2. Morgen is ook onmiddellijk al de laatste dag van de eerste tijdsperiode, de vroege wereld. Daarna starten wij te lezen over Abram, die later de naam Abraham krijgt. En dat is de start van de tijdsperiode, de patriarchen. En dat is waar het volk van Israël echt ontstaat. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Verenigen we ons met hem, die de bron van de barmhartigheid voor ons geopend heeft, en bidden wij vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid steeds met u zijn.

0: Pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat onder meer vandaag doen door te luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van woensdag 2 september, die u overigens ook via Radio Vaticaan Live helemaal kon meevolgen. We gaan de catechese van de Heilige Vader over Gaudium et Spes, de pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, beluisteren. Verder hebben we ook aandacht voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Die heeft plaatsgevonden op 1 september en waar de Heilige Vader ook de Eucharistie heeft gecelebreerd. We gaan luisteren naar zijn homilie. We gaan ook binnen in het Apostolische Paleis en gaan even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 2 september ontving de paus de bisschop van Pavia in Italië, Monsignor Corrado Sanguinetti. Op donderdag 3 september werd er een audiëntie verleend aan de prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez. De paus ontving ook Monsignor Gabor Pinter, de apostolische nuncius in Nieuw-Zeeland, Fiji, Palau, de federale staten van Micronesië, Vanuatu, de Cook-eilanden, Kiribati, de Marshall-eilanden, Samoa, de Republiek Nauru en Tonga en apostolisch afgevaardigden van de Stille Oceaan. De paus ontving ook de apostolische nuncius in Costa Rica, Monsieur Mark Gerard Miles. Een audiëntie werd verleend aan Monsieur Gabriel Bernardo Barba, de bisschop van San Luis in Argentinië. Alsook aan Monsignor Giuseppe Satriano, de aartsbisschop van Bario, Bitonto, in Italië. De paus ontving ook de leden van de Latijnse bisschoppenconferentie in de Arabische regio's en de seminaristen van het pauselijk regionaal seminarie van Apulia, Pius de XI in Molfetta en van het bisschoppelijk seminarie van Aversa. We zijn een nieuwe maand begonnen. Dat betekent ook dat de Heilige Vader opnieuw door het Pope's Worldwide Prayer Network een gebedsintentie verspreidt voor deze maand. Het geeft ons de mogelijkheid om deze op te nemen in onze eigen intenties. We gaan luisteren naar de audio van deze gebedsvideo voor de maand september.

0: Lord of life, you who have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness, and hope. It quenches thirst, nourishes the earth, and heals wounds.
1: Heer van het leven, u hebt ons het geschenk van water gegeven, bron van vruchtbaarheid, frisheid en hoop. Het lest de dorst, voedt de aarde en geneest wonden.
0: Because it is also a symbol of your grace and love that renews us through baptism. Today we ask you to teach us to safeguard it with gratitude, justice and responsibility.
1: Wij danken u, want het is ook een symbool van uw genade en liefde die ons vernieuwt door het doopsel. Vandaag vragen wij u ons te leren te beschermen met dankbaarheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.
0: Forgive us for turning it into a commodity, forgetting that it is a universal gift, a right without borders, meant for all your children. We see with pain so many brothers and sisters who lack clean water, who walk for miles to find it, who become ill due to its scarcity.
1: Vergeef ons dat wij er een handelswaar van hebben gemaakt en vergeten zijn dat het een universele gave is, een recht zonder grenzen, bestemd voor al uw kinderen. Met pijn in het hart zien wij zoveel broeders en zusters die geen schoon water hebben, die mijlen verlopen om het te vinden, die ziek worden door de schaarste ervan.
0: May your spirit make us pilgrims of the essential, able to live with simplicity, denouncing waste and pollution, defending the right of every brother and sister to drink without fear and without inequality.
1: Mogen uw geest ons tot pelgrims van het wezenlijke maken, in staat om in eenvoud te leven, verspilling en vervuiling aan de kaak te stellen en het recht van elke broeder en zuster te verdedigen om zonder angst en zonder ongelijkheid te drinken.
0: May our care for water be a sign of love for the Creator and a commitment to the lives of the poor, educating new generations to value and protect the earth's resources. Amen.
1: Mogen onze zorg voor water een teken zijn van liefde voor de Schepper en een inzet voor het leven van de armen, waarbij we nieuwe generaties leren de hulpbronnen van de aarde te waarderen en te beschermen. Amen.

0: De audio van de gebedsvideo van de paus voor de maand september, met dus bijzondere aandacht voor water en het belang van water. Voor ons is het vaak een gemak, zeg maar, iets wat we heel gewoon vinden, maar voor vele mensen in de wereld is dat zeker niet zo. De paus vraagt om aandacht te hebben voor zorg voor de schepping. En zo maken wij mooi de brug naar de 1e september. Want op die dag werd de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping gevierd. In het bijzonder om 18:30 in Castel Gandolfo. De Heilige Vader heeft er de Eucharistie opgedragen in de tuin van Madonnina del Borgolo d'Adossi. We gaan luisteren naar de homilie die de Heilige Vader toen heeft uitgesproken.
1: Cari fratelli e sorelle, nelle letture scelte per la liturgia di oggi,
0: dierbare broeders en zusters, in de lezingen die voor de liturgie van vandaag, de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, zijn gekozen, worden wij tweemaal uitgenodigd om de werken van de Heer te aanschouwen. Een oefening die in de context van deze prachtige tuinen zeker niet moeilijk is. Het boek Wijsheid spoort ons aan om de schoonheid en de kracht van de schepping te aanschouwen, zodat we de schepper ervan kunnen waarderen. Het is oppervlakkig om ons te beperken tot het aanschouwen van het vuur, de wind, het onstuimige water of de sterren aan de hemel, zonder terug te gaan naar de schepper van al dit wonderbaarlijke. Psalm 18 spoort ons aan om onze blik te verheffen en de hemelen te aanschouwen die de glorie van God verkondigen en het firmament dat het werk van zijn handen aankondigt. De hele schepping spreekt tot ons over de grootsheid van de schepper, mits onze blik en ons hart openstaan voor dit grote mysterie. Ook de evangelietekst van Matteüs nodigt ons uit tot het aanschouwen van de schepping, waarbij de bijzondere liefde van de Heer voor de mens wordt benadrukt. Wanneer wij vol verwondering de vogels in de lucht en de lelies in het veld bewonderen die kostbaar zijn in de ogen van de Schepper, dan gaan wij begrijpen hoe groot Gods liefde voor ons is. Want als de Heer er niet nalatig in is om planten en dieren met weelderige schoonheid te voorzien en in al het nodige te voorzien, hoeveel te meer zal hij dan aandacht hebben voor de behoeften van zijn geliefde zonen en dochters. Deze avond, terwijl we de uitnodiging aannemen om even stil te staan en na te denken bij de werken van God, luiden we de tijd van de schepping in. Een periode van 5 weken, gewijd aan gebed en inzet voor de zorg voor onze gemeenschappelijke woning. Laten wij daarom op deze dag en in de komende dagen even een paar minuten pauze nemen van de hectiek van het dagelijkse leven om te genieten van de grote harmonie waarvan wij deel uitmaken. Laten we alle geluiden van menselijke activiteiten op stille modus zetten om te luisteren naar de melodieuze stem van de schepping, waarin God, de schepper van alles, tot ons spreekt. Deze contemplatieve oefening, die de ontmoeting met de Heer bevordert, vormt een eerste stap op weg naar een authentieke ecologische bekering, waarin de gevolgen van de ontmoeting met Jezus Christus duidelijk tot uiting komen in de relatie met de wereld om ons heen. Uit de contemplatie van de schepping en de ontmoeting met de Schepper ontstaat het besef van onze bijzondere plaats binnen het wonderbaarlijke plan van God en van onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid voor het behoud van de oorspronkelijke harmonie. Zo ontstaat uit het besef van onze tekortkomingen en fouten een hernieuwde toewijding om de relaties tussen de schepselen te herstellen, volgens de wil van hun schepper. Daarom neemt de boodschap van de dag van vandaag de profetische oproep om zwaarden tot ploegscharen te smeden, om het kwaad om te zetten in leven, over. Het is nog niet te laat. En de tijd van de schepping roept ons op tot een diepgaande bekering. Wat voor vernietiging is gebruikt, kan worden omgebogen naar het leven, voor de zorg voor de armen, het voeden van de hongerigen en het behoud van de schepping. De periode die wij vandaag inluiden, eindigt op 4 oktober aanstaande, de dag waarop we de 800ste verjaardag van het heengaan van de heilige Franciscus van Assisi vieren.
1: Del transito di San Francesco di Assisi.
0: Paus Franciscus heeft zich in het bijzonder door hem laten inspireren bij het schrijven van zijn encycliek Laudato Si en bij het tot stand brengen van dit dorp dat ons verwelkomt. Laten wij ons daarom spiritueel verenigen met de Poverello van Assisi door zijn lofzang tot de onze te maken.
1: Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole. Laudato si, mi Signore.
0: Geprezen zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen, in het bijzonder broeder Zon. Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor zuster Maan en de sterren.
1: Laudato si, mi Signore.
0: Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor broeder Wind.
1: Laudato si,
0: geprezen zijt gij, mijn Heer, voor zuster Water. Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor broeder Vuur. Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor zuster Moeder Aarde, die ons onderhoudt en bestuurt. Samen met de heilige Franciscus willen wij onze toewijding hernieuwen om die universele broederschap te beleven en te bevorderen die onlosmakelijk verbonden is met de taak om de schepping te beschermen. De woorden van Paus Leo XIV. En met zulke homilie, daar hoort zeer zeker ook nog het zonnelied natuurlijk bij. Een lied dat wordt toegeschreven aan de heilige Franciscus van Assisi. Waar hij de schepping, alles wat hij rond zich ervaart en ziet, bezingt als een grote lofzang op diegene die het ons heeft gegeven, degene die het heeft gemaakt, onze schepper. Ook hetgene wat Paus Leo XIV op de 1 september heeft gedaan, de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. En u heeft het gehoord, het kondigt eigenlijk een periode aan van iets meer dan een maand, waar de Heilige Vader ons simpelweg uitnodigt om, als het kan, misschien eens de natuur in te gaan, een wandeling te maken. En u heel bewust te worden van de schoonheid die u omringt. En u te laten raken door die schoonheid, die verwondering die ons uiteindelijk tot God brengt, als een gebed zonder woorden. We gaan luisteren naar het zonnelied en daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met Radio Vaticaan en gaan we zeer zeker ook nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie op woensdag 2 september.

Ja, het blijft toch een prachtig lied en zeer gepast bij de gebedsdag die we hebben gevierd. En deze periode die is ingeleid door Paus Leo XIV om in de komende tijd extra aandacht te hebben voor de schoonheid van de schepping die ons door de Schepper is geschonken. U hoorde daarnet dat de Heilige Vader een ontmoeting heeft gehad, ook met de bisschoppen van de Latijnse ritus uit de Arabische regio's. En tijdens deze ontmoeting heeft de Heilige Vader opgeroepen om conflicten en verdeeldheid het hoofd te bieden door solidariteit te betonen met de armen en te getuigen dat het mogelijk is om samen te leven en te hopen. De bisschoppen houden hun jaarlijkse bijeenkomst in Rome en dat was ook de gelegenheid van deze ontmoeting. In zijn toespraak erkende de paus dat de bisschoppen leiding geven aan lokale kerken verspreid over een uitgestrekte en diverse regio, waar zij hun bediening uitoefenen in contexten die vaak gekenmerkt worden door politieke, sociale en religieuze spanningen. Deze kerken hebben het getuigenis van het martelaarschap gekend, zei de paus, waarbij hij wees op de vele priesters, religieuzen en leken die hun leven hebben gegeven voor het geloof in Irak, in Syrië en andere door conflicten verscheurde gebieden. De paus zei dat de leiders van de kerk dicht bij hun volk moeten staan en hun pijn en lijden moeten delen door te luisteren en troost te bieden. In het bijzonder wanneer gezinnen gedwongen worden te emigreren en gemeenschappen daardoor kwetsbaarder worden. Zelfs in gebieden waar katholieken een minderheid vormen, komt de vruchtbaarheid van de kerk tot uiting in trouw aan het evangelie, zo zei hij. In het hart van de samenlevingen die gekenmerkt worden door conflicten en verdeeldheid, mogen jullie gemeenschappen laten zien dat het mogelijk is om samen te leven, te dienen en hoop te koesteren. Door het werk in parochies, scholen en ziekenhuizen maakt de kerk het evangelie tastbaar door te luisteren naar, open te staan voor en steun te bieden aan mensen in nood, met name via het werk van religieuze congregaties. Verlies te midden van noodsituaties niet uit het oog,

0: wat essentieel is voor de missie van de kerk, de verkondiging van het evangelie, het gebed, de sacramenten en de christelijke vorming. Paus Leo XIV drong er bij de bisschoppen op aan om bijzondere zorg te besteden aan gezinnen en jongeren, die met moeilijkheden en onzekerheden worden geconfronteerd. Jongeren, zo zei hij, ontvangen het geloof in het gezin en profiteren van het luisteren en onderwijzen door hun gemeenschap in de catechese. Hij nodigde de bisschoppen ook uit en riep hen op om zorg te dragen voor migranten, die ver van hun familie en in eenzaamheid leven, met name in de golfstaten, waar zij talrijk zijn. Mogen jullie gemeenschappen een thuis zijn waar niemand zich een vreemdeling voelt. Verdedig de waardigheid van ieder mens en zie in elke migrant een broeder of zuster. Op deze wijze wordt naast de liefde een getuigenis van het evangelie en een leerschool van broederschap. Hij drong er vervolgens bij de bisschoppen op aan om de gemeenschap tussen de kerken van verschillende riten te bewaren, waarbij hij de verscheidenheid aan christelijke tradities een schat noemde die in eenheid moet worden beleefd. Deze eenheid, voegde hij eraan toe, moet hen ertoe brengen een oprechte dialoog aan te gaan met andere christenen en moslimgemeenschappen. Dialoog betekent niet dat men zijn identiteit moet opgeven, maar dat men die moet beleven zonder angst voor ontmoetingen. Overal waar oorlog wantrouwen heeft gezaaid, kan elk gebaar van waardering, samenwerking en respect een stap worden op weg naar verzoening en vrede. Tot slot riep de paus de Latijnse bisschoppen van de Arabische regio's ook op om Christus aanwezig te maken en zijn woord te verkondigen in de sacramenten en het gebed. Hij zei nog: streef niet boven alles naar succes of erkenning, maar streef naar trouw. Wees stemmen van waarheid, gerechtigheid en vrede, mannen van gebed, herders die dicht bij uw volk staan, bouwers van verzoening en getuigen van barmhartigheid. Mooie woorden van Paus Leo XIV aan dus de Latijnse bisschoppen van de Arabische regio's, die hun jaarlijkse bijeenkomst in Rome hebben gehouden. En daar hoorde deze mooie ontmoeting met de Heilige Vader bij. Voor ons uitnodiging zeer zeker om te bidden voor deze bisschoppen en voor alle gelovigen en alle mensen die aan hen zijn toevertrouwd. Zeer zeker ook de gemeenschappen waarmee zij in contact komen. Waar verdeeldheid en wantrouwen vaak, jammer genoeg, een grote rol innemen. En waarbij, zoals de paus het zegt, ieder klein gebaar kan helpen om een beetje verzoening, een beetje vrede, een beetje samenleven te brengen. En dat in naam van Jezus Christus. We gaan samen met de Heilige Vader in het bijzonder voor deze intenties bidden tot onze lieve vrouw. We bidden samen het Angelus en komen daarna bij u terug. En dan hoort u nog een vertaling van de catechese die de paus gaf tijdens de generale audiëntie afgelopen woensdag.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine,
2: et lux perpetua luceateis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de vertaling van de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 2 september, die opnieuw werd gehouden op het Sint-Pietersplein. Nadat de Heilige Vader de constitutie over de heilige liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie helemaal heeft besproken, begon hij in deze catechese met de bespreking van de pastorale constitutie Gaudium et Spes. We gaan luisteren naar de catechese van Paus Leo XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Met de ontmoeting van vandaag beginnen wij na te denken over de pastorale constitutie Gaudium et Spes, waarmee het Tweede Vaticaans Concilie een fundamenteel thema wilde verdiepen, namelijk de relatie van de kerk met de hedendaagse wereld. De heilige paus Johannes de 23e had reeds in de inaugurele rede van 11 oktober 1962 de bedoeling uit te drukken om het oneens te zijn met de profeten van onheil, die, hoewel vervuld van godsdienstijver, blijven zeggen dat onze tijden, vergeleken met de eeuwen ervoor, allemaal slechter zijn en gaan zelfs zo ver dat ze zich gedragen alsof ze niets van de geschiedenis te leren hebben. Hieruit volgt de opdracht die aan de conciliaire vaders werd toevertrouwd. In de huidige toestand van de menselijke gebeurtenissen, waarin de mensheid schijnt binnen te treden in een nieuwe orde van dingen, moet men eerder de mysterieuze plannen van de goddelijke voorzienigheid zien, die zich in opeenvolgende tijden realiseren onder de mensen, onder de werken van de mensen, en vaak voorbij hun verwachtingen. En met wijsheid ordent hij alles, zelfs de ongunstige menselijke omstandigheden, voor het welzijn van de kerk. 3 jaar later erkende de uitvaardiging van Gaudium et Spes in dat onderscheidingsvermogen een essentieel element van de aard van de kerk, door haar pastorale aard als fundamenteel te beschrijven. Vandaar de term pastorale constitutie. Het gaat hier niet om een naïef optimisme, maar om een hernieuwde trouw aan het mysterie van Christus, die, door mens te worden, ervoor kiest ons leven te delen. Hij heeft zich in alles gelijk aan de broeders gemaakt en heeft de gevolgen van de zonde op zich genomen door te sterven als losprijs voor allen. Die gedeelde ervaring met de mensheid is de weg die Christus aan de kerk vraagt. Daarom begint de conciliaire constitutie Gaudium et Spes met de verklaring dat de kerk de vreugden en de hoop, de droefheid en de zorgen van de mensen van vandaag voelt, in het bijzonder van de armen en van alle tijden. Het is een gedeelde oproep die ons vraagt om uit elke passiviteit en onverschilligheid te stappen tegenover de gebeurtenissen die plaatsvinden, de geschiedenis en het leven van mensen, in het bijzonder tegenover de snelle en diepe veranderingen die we vandaag ervaren. Het is niet mogelijk om ongeïnteresseerde toeschouwers te blijven. In plaats daarvan moeten wij met ons hart luisteren, ons laten aanspreken en ons laten betrekken. Met Christus en gesteund door de kracht van zijn geest worden gelovigen opgeroepen om zich de moeilijkheden van hun broeders en zusters aan te trekken. Vooral van degenen die worden onderdrukt door onrecht, discriminatie en geweld. Alleen door delen en betrokken zijn is het mogelijk om passende antwoorden te vinden, altijd gedragen door de zekerheid dat het lijden van deze tijd niet te vergelijken is met de toekomstige heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden.
5: In tal senso, la prossimità verso l'umanità.
0: In die zin opent de nabijheid tot de menselijkheid de deur naar een diepere interpretatie van gebeurtenissen en van de openbaring zelf. En in hetzelfde perspectief herinnert Gaudium et Spes aan de blijvende plicht van de kerk om de tekenen van de tijden te onderzoeken en ze te interpreteren in het licht van het evangelie. Deze constitutie roept bij gevolg de kerk op tot een voortdurende inzet voor bekering, om te getuigen dat zij niet wordt gedreven door enige aardse ambitie, maar slechts dit nastreeft, onder leiding van de troostende geest, het werk van Christus verder te zetten, die naar de wereld kwam om getuigenis af te leggen van de waarheid, te redden en niet te veroordelen, te dienen en niet gediend te worden. Het gaat hier in feite niet om een louter morele houding. Paus Franciscus heeft ons eraan herinnerd dat voor de kerk de optie voor de armen een theologische categorie is, eerder dan een culturele, sociologische, politieke of filosofische. Wij worden geroepen Christus in hen te ontdekken, onze stem aan hun kant te geven in hun zaken, maar ook hun vriend te zijn, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en de mysterieuze wijsheid te aanvaarden die God ons door hen wil overbrengen. Christelijk delen verplicht om de realiteit op zich te nemen en ook de tegenstrijdigheden bloot te leggen die het persoonlijke en sociale leven van de hedendaagse wereld kenmerken. Bijvoorbeeld wetenschappelijke en technologische vooruitgang, die steeds nieuwe mogelijkheden biedt, maar slechts voor enkelen, en die de mens niet altijd weet tot zijn dienst te maken, of een duidelijker begrip van de wetten van het sociale leven, dat echter gepaard gaat met onzekerheden over welke richting eraan te geven, of een grotere beschikbaarheid van rijkdom, mogelijkheden en economische macht, die helaas, net als ten tijde van het concilie, een groot deel van de wereldbevolking nog steeds kwelt met honger en ellende.
5: Ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza
0: dat de toekomst van de planeet op het spel staat, terwijl men tegelijk niet kan afzien van egoïstisch consumptiegedrag en de illusie dat oorlog een effectieve wijze is om vrede te bouwen. In een tijd die wordt gekenmerkt door diepe veranderingen en daaruit voortvloeiende verontrustende onevenwichtigheden, wordt de kerk geroepen de mens te dienen door te luisteren naar en de diepste vragen van zijn hart te ontvangen en de verlangens die erin wonen. En in Christus de sleutel, het centrum en het doel van de gehele menselijke geschiedenis aan te wijzen. Daarom moet in de kerk op elk niveau en in elke tijd de barmhartige kenose van Christus worden gerealiseerd, die het zijn als God niet als een privilege beschouwde, maar zichzelf ontledigde door de toestand van een slaaf op zich te nemen, gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Dierbare broeders en zusters, vreugde en hoop, Gaudium et Spes, mogen de kenmerkende trekken zijn van een kerk die het evangelie verkondigt en getuigt en dicht bij de vrouwen en mannen van onze tijd staat. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de catechese en de generale audiëntie van woensdag 2 september. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de heilige vader Monsieur Ferenc Palanki, benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Kaloksa-Kecskemét in Hongarije. De paus benoemde Monsieur Jean-Pierre Sander-Louis-Jean, de hulpbisschop van Port-au-Prince, tot bisschop van Fort-Liberté in Haïti. Pater Jean Abou Garouche, van de Sociëteit van de Missionarissen van Sint Paulus, is benoemd tot apostolisch exarch voor de Grieks-Melkitische gelovigen in Argentinië. Op maandag 31 augustus vond de bisschopswijding plaats van eerwaarde heer Paolo Liu Hongkang, die de heilige vader op 10 augustus van dit jaar tot bisschop van Datong in Shaanxi in China heeft benoemd nadat hij diens kandidatuur had goedgekeurd in het kader van de voorlopige overeenkomst tussen de heilige stoel en de Volksrepubliek China. De paus heeft eerwaarde heer Giovanni Baños benoemd tot secretaris-generaal van de Pauselijke Universiteit van Lateranum. En hij benoemde monsignor Lizardo Estrada Herrera tot co-adjutor aartsbisschop van het metropolite aartsbisdom Cusco in Peru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Beste luisteraars, welkom bij het tweewekelijkse programma van Kerk in Nood op Radio Maria. Mijn naam is David Tessin. Sinds begin dit jaar ben ik nationaal directeur van Kerk in Nood België-Luxemburg. En vanaf nu heb ik de eer en het plezier om jullie elke twee weken hier op Radio Maria mee te mogen nemen de wereldkerk rond. In deze aflevering blikken we terug op de zware aardbevingen die deze zomer plaatsvonden in Venezuela, Colombia en Indonesië. Landen waar Kerk in Nood al heel lang actief is en waar we een bijzondere band mee hebben. Maar eerst even dit. U kunt het niet zien, maar hier voor mij heb ik een boekje. Het heet De Toren. Het is het abdijblaadje van de abdij van Tongerlo, waar eind 1946, nu bijna 80 jaar geleden, een pater een artikel schreef waarmee hij de wereld zou veranderen. Ik lees even voor. Toen het voor het eerst kerstmis werd, waren de wegen naar Bethlehem gevuld met mensen. En zo was er voor Maria, die Jezus dicht bij haar hart droeg, geen plaats in de herberg. De auteur maakt de vergelijking met de puinhopen van na de Wereldoorlog, waar onder meer in Duitsland honderden steden toen in puin en as lagen. De inwoners, schrijft hij, leven nu op straat, in ruïnes of in oude bunkers. Er is geen vuur, geen warmte, behalve de warmte van de andere lichamen rondom. Beste luisteraars, het zijn de woorden van onze oprichter, pater Werenfried van Straten. En met dit artikel zou hij een beweging van solidariteit en naaste liefde op gang brengen die vandaag, 80 jaar later, nog steeds doorwerkt via Kerk in Nood. Maar 80 jaar later is het niet alleen maar de oorlog die mensen dakloos maakt. Het is de aarde zelf die openbarst. En deze zomer alleen al gebeurde dat 3 keer. In Venezuela, Colombia en Indonesië. En telkens de foto's en verhalen bij ons binnenkwamen, moest ik denken aan het beeld dat pater Werenfried beschreef. Mensen zonder dak, zonder muren, op straat of onder een noodtent. Geen huis, geen kerk, geen plaats om te slapen. En telkens is het, net als toen, de kerk die er als eerste staat. Met de steun en het gebed van onze weldoeners in Vlaanderen en de rest van de wereld.
1: Dit is Kerk in Nood.
0: Laat ons beginnen met Venezuela. Een land op de noordelijke schouder van Zuid-Amerika, uitkijkend over de Caraïbische Zee. Het is een land waar Kerk in Nood al veel langer actief is. We herbouwden er bijvoorbeeld recent de pastorie van Tarmas in het bisdom La Guaira, nadat die door de orkaan Julia was verwoest. Vlak voor de zomer, op 24 juni in de vroege avond, het was 6 uur, werd het land opgeschrikt door niet 1, maar 2 zware aardbevingen vlak na elkaar. Eerst een voorschok van kracht 7.2. En amper 39 seconden later gevolgd door een hoofdschok met een kracht van 7.5. Bijna 800 gebouwen storten volledig of gedeeltelijk in. Bijna 60.000 gebouwen raakten beschadigd. Meer dan 130 naschokken volgden. Het dodental? Ondertussen spreken we al over 6.400 doden. Om een voorbeeld te geven, in de parochie van Ciudad Chavez in het bisdom La Guaira verloor pater Alfredo Bustamante zowat 80% van zijn gelovigen, dood of vermist. De tienduizenden mensen raakten dakloos. En zelfs de mensen wiens huis nog overeind stond, sliepen de eerste nachten op straat, doodsbang dat het alsnog zou instorten. Met Kerk in Nood schoten we onmiddellijk in actie. We maakten $150.000 noodhulp over aan de lokale bisschoppen, want we weten uit onze ervaring hoe belangrijk de kerk is op zo'n moment. Zeker in Venezuela, een land waar de overheid vaak te zwak staat om snel te reageren bij een zware crisis. Ik kreeg toen bijna dagelijks een briefing van onze collega's die de situatie van nabij opvolgden. En ze vertelden ons hoe pleinen, parken, sportvelden werden omgetoverd tot altaren in open lucht. Voor de heilige mis, gewoon buiten, tussen de tenten en de puinhopen. Omdat er in dat gebied nergens nog een kerk overeind stond om in te vieren. Bij de basiliek van Santa Teresa in Caracas droegen ze het beeld van de Nazarener, heel geliefd daar, gewoon naar de ingang, zodat mensen die niet meer naar binnen durfden, toch konden komen bidden. 50 seminaristen trokken naar de vluchtelingenkampen om bij de mensen te helpen, met de kinderen te spelen en te zingen. Kloosterzusters kookten warme maaltijden en openden hun deuren voor wie geen dak meer had. Ook hier is de kerk onmisbaar in tijden van nood. En net omdat Kerk in Nood al zo lang actief is in dat gebied, wilden we ook snel laten zien dat we hen niet vergeten waren. Regina Lynch, onze uitvoerend president, bezocht Venezuela zelf begin juli, enkele dagen na de aardbeving. En achteraf vertelde ze het verhaal aan ons en onze collega's. En dat was een indrukwekkende getuigenis. Regina is iemand die al heel lang de projectafdeling geleid heeft in Königstein, het hoofdbureau van Kerk in Nood, en ze is dus wel wat gewend, maar ook zij was nu echt aangedaan. Ze zag bergen puin, hele appartementsblokken scheefgezakt en onbewoonbaar. Apocalyptisch was het woord dat ze gebruikte. Maar er zijn ook tekenen van hoop en veerkracht. Zo bezocht ze een jonge vrouw, Gizmeli, in het ziekenhuis. En Gizmeli is 31 jaar. Ze viel tijdens de aardbeving van de 12e verdieping van het appartementsgebouw waar ze woonde. Ze overleefde het, maar verloor een been. Toch is ze optimistisch. Het zal niet gemakkelijk zijn, zegt ze, maar het leven is meer dan dat. De bisschop van La Guaira, Monseigneur Pablo Modesto González Pérez, vertelde hoe vlak naast elkaar 5 gebouwen van zijn seminarie instortten. Maar, godzijdank, alle 16 seminaristen overleefden het. En achteraf verklaarde hij, als God ons de gave van het leven gaf, is het om in dienst van anderen te leven. Beste luisteraars, enkele dagen geleden gaf de aartsbisschop van Venezuela een interview. Hij bedankte iedereen die hen geholpen had, de paus, de bisschoppenconferenties, maar ook organisaties als Kerk in Nood. Hij dankte ons en onze weldoeners voor de noodgoederen en het geld dat we gestuurd hebben, maar ook omdat we zelf op het terrein zijn gaan kijken en hen op die manier nabij waren.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Beste luisteraars, nog geen 2 maanden later was het de beurt aan Colombia. En ook daar is Kerk in Nood al jaren aanwezig. Bouwen we kerken en ondersteunen we religieuzen. Maar op 10 augustus, 's morgens vroeg, vond er een aardbeving plaats van 7.4, de sterkste aardbeving die Colombia in de voorbije 10 jaar trof. Meer dan 170 gebouwen stortten in. Bruggen, wegens, luchthavens, overal was er enorme schade. 265 doden en bijna 3500 gewonden. Meer dan 12.000 woningen volledig verwoest en nog eens 74.000 beschadigd. In een kerk in Bogota was een priester net bezig met de consecratie toen de aarde begon te beven. De lamp boven het altaar zwaaide heen en weer, maar de priester bleef gewoon doorgaan. En de mensen bleven geknield zitten. Dichter bij het epicentrum, in de Heilige Drievuldigheidskerk in het bisdom Palmira, was pater Oscar net de communie aan het uitreiken toen het begon te beven. Hij bleef bidden, nam zelf de ciborie het Allerheiligste en bracht ze in veiligheid terwijl hij zijn mensen naar buiten begeleidde. De toren en een stuk van de koepel stortten in, maar niemand raakte gewond. In Colombia is er ook een nationaal secretariaat en mijn collega Maria en haar ploeg trokken naar de plaatsen waar de aardbeving het zwaarst had toegeslagen om er de schade op te meten en om er de bevolking een hart onder de riem te steken.
1: Dit is Kerk in Nood.
0: Alsof dat al niet genoeg was voor één zomer, was amper 5 dagen later Indonesië aan de beurt. En in Indonesië is er een heel bijzonder eiland, Flores. In het grootste moslimland ter wereld is Flores een van de weinige eilanden met een meerderheid aan christenen. En Kerk in Nood is al jaren aanwezig op Flores. We bouwen er kerken en steunen er de priesteropleiding. Op 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, trof een aardbeving van kracht 7.7 het eiland. Minstens 70 doden, meer dan 1000 gewonden, 10.000 mensen ontheemd en meer dan 75 kerken en kapellen beschadigd of verwoest. Indonesië kennen we bij Kerk in Nood in België heel goed. Vader Liberatus, een jonge Indonesische priester, studeert hier bij ons in Leuven met de steun van Kerk in Nood. En enkele maanden geleden heeft vader Liberatus ons over Indonesië verteld. Ook over het eiland Flores, het eiland waar Franciscus Xaverius in de 16e eeuw voet aan land zette en het christendom bracht. Na de aardbeving kwam vader Liberatus opnieuw naar onze abdij. Hij nam een filmpje op om ons te helpen bij het campagnevoeren en vertelde ons over de schade aan de kerken en de gebouwen op Flores, waar hij vele vrienden en kennissen heeft. Hij dankte ons allemaal voor onze steun aan de kerk in Indonesië.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Beste luisteraars, twee continenten, drie aardbevingen en telkens de lokale kerk die er staat. Als eerste om de bevolking te helpen en te troosten, om te rouwen en om hoop te koesteren. Ik heb hier nog steeds het boekje van Pater Werefried liggen, met de woorden die nu bijna 80 jaar oud zijn, maar nog steeds zeer actueel. Voor vele mensen uit de landen die ik net beschreven heb, was of is er geen plaats in de herberg. Mensen leven zonder dak, zonder muren en kunnen nergens terecht. En ook nu weer is het antwoord hetzelfde als toen. Iemand opent zijn deur, maakt een kamer vrij, bewaart een plaats aan de tafel. Een klooster wordt een slaapplaats, een plein wordt een altaar. En dat antwoord, beste luisteraars, komt ook van u. Telkens als wij een noodoproep doen, helpen jullie ons enorm, met steun en met gebed. Dank u daarvoor uit de grond van ons hart. Als u meer wilt weten over onze noodactie in Venezuela of onze projecten in Indonesië, kunt u daarvoor terecht op onze website. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk. Graag tot dan en ondertussen gaan we verder met jullie hulp met bouwen, herbouwen en herstellen tot iedereen plaats heeft in de herberg.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
2: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 718. Bladzijde 718. Gevolgd door de psalmen, die u terugvindt op bladzijde 973. Bladzijde 973. En dan de korte schriftlezing onderaan bladzijde 975. Daarop volgend dus onderaan bladzijde 975. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert, die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid. Maak ons gehoorzaam, trouw en stil. Verdrijf al wat ons schaden wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein. Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood, laat niet toe dat ik struikel. De Heer heb ik lief, want Hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem. Hij heeft mij aandacht geschonken, telkens als ik tot Hem riep. De dood hield mij al in zijn strikken, het net van het schimmenrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt. Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood. De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God. Eenvoudigen biedt Hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood. Mijn ziel, wees niet meer onrustig. De Heer draagt zorg voor u. Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood, de tranen gedroogd in mijn ogen, voor struikelen mij behoed. Ik mag weer leven onder Gods oog, in het land van de levenden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood, laat niet toe dat ik struikel. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Vanwaar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en hij slaapt niet, die over Israël waakt. De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan uw zijde. Bij dag zal de zon u niet deren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad. De Heer bewaart u voor onheil. Uw leven houdt hij in stand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan, op deze dag en altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen. Al wat God bereid heeft voor die hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de Geest om ons tot God te brengen. eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Zegenen wij Christus onze Heer. Hij heeft in zijn barmhartigheid de tranen afgewist van hen die wenen. Roepen wij hem vol liefde aan. Heer, ontferm u over uw volk. Heer, die de vernederden verheft, blijf niet doof voor het klagen van armen en ongelukkigen. Beschaam hun vertrouwen niet. Heer, ontferm u over uw volk. Sta ook de stervenden bij en schenk hun verlichting. Heer, ontferm u over uw volk. Ontferm u over de vluchtelingen. Geef hun nu een veilige woonplaats en eens een goed vaderland bij u. Heer, ontferm u over uw volk. Maak de zondaars gevoelig voor uw barmhartigheid, zodat zij verzoend worden met u in de gemeenschap van de kerk. Heer, ontferm u over uw volk. Wij bevelen u ook de overledenen aan. Laat de dood van uw zoon hun redding zijn. Heer, ontferm u over uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, uw wonderbare wijsheid openbaart zich in de ergernis van het kruis. Wij bidden u, toon ons in het lijden van uw Zoon de weg naar de heerlijkheid en laat ons roemen op het teken van onze hoop, het kruis van hem die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: de week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om samen even de tijd te nemen terug te blikken op de voorbije uren van Radio Maria, voorbije dagen, waar u opnieuw tal van programma's hebt mogen ontvangen, zeer zeker nu ook onze nieuwe programmatie van start is gegaan. Het weekoverzicht blijft trouw op post. We gaan deze gelegenheid gebruiken om terug te blikken. En we vestigen u ook graag op het feit dat wij heel binnenkort op 6 oktober, dat is nog een kleine maand, op bedevaart gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneux. U kan dus steeds contact opnemen met Radio Maria, in de eerste plaats via onze website www.radiomaria.be. Daar vindt u de mogelijkheid om dan door te klikken naar onze pagina waar u zich kan inschrijven op de juiste bus. En daar kan u ook de betaling doen. Het is belangrijk dat u dit via het internet doet. U heeft namelijk een zogeheten gestructureerde mededeling nodig. Dat is een aantal cijfers om uw betaling te kunnen verbinden aan uw inschrijving. Lukt dat echt niet, dan mag u natuurlijk ook altijd nog telefonisch met ons contact opnemen tijdens de openingsuren van de radio, of u stuurt ons een e-mailtje naar info@radiomaria.be. We gaan onze aflevering dan ook van start met de jingle die u in de afgelopen uren verschillende keren hebt kunnen beluisteren en die u dus uitnodigen om samen met ons naar Onze Lieve Vrouw van Banneux te gaan op 6 oktober.
2: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan Onze Lieve Vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Zo, dat gezegd zijnde en u natuurlijk uitgenodigd om met ons mee te gaan, gaan wij van start met ons weekoverzicht vandaag. En beginnen wij met de laatste dag van de augustusmaand, maandag 31 augustus. Op die dag mochten wij in Vlaanderen de heilige maagd Maria vieren, moeder en middelares van genade.
3: Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige maagd Maria, moeder en middelares van genade. Laten we op haar voorspraak binnentreden in deze Eucharistie, beleiden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn.
1: In De Kerk Spreekt kon u de eerste aflevering horen van Fides et Ratio, de encycliek die door de heilige paus Johannes Paulus II werd geschreven.

0: zijn 30 jaar bijtellen. En zo komen we bij een reisverslag van een pater schutist, pater Jozef de Wolf. Hij werd geboren te Brugge op 21 augustus 1878 uit een apothekersgezin aan de voet van de Sint-Salvatorskathedraal als zoon van apotheker Adolf de Wolf en Leonie van Akker, die 7 kinderen hadden. Na zijn middelbaar trad hij binnen te Scheut en werd priester gewijd in 1903. Jozef de Wolf vertrok als 25-jarige jongeman voor het eerst naar China op 13 september 1903 tot mei 1907. Een tweede reis ving aan in 1907 voor 13 jaar. Een derde reis gebeurde tussen 1920 en 1926. En tenslotte een laatste en vierde reis was van 1927 tot 1930. Hij vertoefde dus 27 jaar in China tussen 1903 en 1933. Hij overleed in 1959 in het klooster te Schilde. Ook zijn broer Jules was schutist in China, maar overleed er reeds op 3 december 1914. Een andere broer was priesterleraar en nog een broer was Karel de Wolf, in Brugge gekend voor zijn boeken in het Brugs dialect, Brugs volk. En beste vrienden, ik stel voor reeds vandaag te starten met de eerste brief. Uiteraard zijn er de vertrouwelijke zaken aan de familie gericht eruit gehaald. Ook bepaalde West-Vlaamse uitspraken heb ik toch een beetje vernederlandst. Het zijn niet enkel West-Vlamingen die naar de radio luisteren. Maar de verhalen bevatten een rijkdom op vele domeinen. Geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienstbeleving en diverse culturen en gewoontes, maar vooral ook getuigenissen van diepe vroomheid, maar met de 2 voeten op de grond. Een totale overgave aan de Heer, een loslaten van zichzelf. Maar alles ingebed met vele vleugjes humor, een typisch kenmerk voor deze paters.
1: In het programma Radio Vaticaan mochten we u onder meer spreken over de audiëntie die werd verleend voor de nieuwe ambassadeur van België bij de Heilige Stoel, mevrouw Caroline Vermeulen. En paus Leo XIV die deelnam aan de processie van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. In Heiligen Getuigen konden we voor een laatste keer horen over het wonder van Guadalupe. Geschreven door Francis Johnston en vertaald door Jacobs Jos. Een kort boekje dat het verhaal vertelt van de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de heilige Juan Diego. We gaan luisteren naar een stukje uit de laatste aflevering van Heiligen Getuigen en maken wij de overgang naar dinsdag 1 september in de nieuwe maand die aanbrak.
2: De christenen tot apostolaat oproepen. Lieve zonen en dochters van Mexico. Ik ben teruggekomen naar uw land om voor u en met u allen ons gemeenschappelijk geloof aan Christus, de enige verlosser van de wereld, te uiten. Ik zou dat willen verkondigen op alle plaatsen van mijn pelgrimstocht door uw land. Vooral zou ik het hier willen doen op deze heilige plaats in Tepeyac, zegt paus Johannes Paulus II. Christus, de verlosser van de wereld, is generaties lang in de geschiedenis tegenwoordig door zijn allerheiligste moeder, welke hem in Bethlehem ter wereld bracht en hem bijstond onder het kruis op Golgotha. Christus is door de maagd Maria in het lot van alle menselijke generaties in de geschiedenis van Mexico, van heel Amerika binnengetreden. Op de plaats waar wij ons hier bevinden, de eerbiedwaardige basiliek van Guadalupe, heeft zij de reddende daad met een onovertroffen overredingskracht.

0: aan een getuige meegedeeld. Ik ben bijzonder gelukkig mijn tweede pastoraal bezoek aan Mexico te kunnen beginnen op deze plaats, waarnaar zich alle blikken en harten van de kinderen van het Mexicaans vaderland, waar ze ook zijn, wenden. Daarom zou ik vanuit dit heiligdom mijn liefelijke groet willen richten aan alle inwoners van Mexico, van Tijuana en Rio Bravo tot het half-eiland Yucatan. Ik zou willen dat de hartelijke groet van de paus zou doordringen tot in elk hoekje, tot in de harten van alle Mexicanen, om hen liefde, vreugde en moed te brengen, om alle moeilijkheden te overwinnen en verder te werken aan de opbouw van een maatschappij waarin rechtvaardigheid, waarheid en broederlijkheid regeren en van dit geliefde volk een grote familie zou maken. Ik dank hartelijk voor de liefdevolle welkomstwoorden die kardinaal Ernesto Correpio Ahumada, aartsbisschop van Mexico stad, ook in naam van onze broeders in het bisschopsambt van de hele Mexicaanse kerk, tot mij heeft gericht. Mijn vreugde is des te groter omdat de Heer mij nu, bij het begin van die tweede pastoraal bezoek, als opvolger van apostel Petrus en als opperherder van de wereldkerk in uw land, de genade verleent enkele geliefde zonen van uw natie zalig te verklaren. Beter nog tot de eer der altaren te verheffen. Ik heb dit in de naam en met de mij overgedragen kracht van onze Heer Jezus Christus gedaan, welk ons met het bloed van zijn heilige wonden heeft verlost en daardoor de herder van onze zielen is geworden. Juan Diego, de vertrouweling van onze lieve vrouw van Tepeyac, de drie martelaarskinderen van Tlaxcala, Cristobal, Antonio en Juan, en priester en stichter José María de Yermo y Pares, hun namen zijn reeds in de hemel opgetekend, zijn vanaf nu opgenomen in het boek der zaligen en in de geschiedenis van het geloof der kerk van Christus, welke in Mexico leeft en pelgrimeert.
1: We konden het horen in Elke Dag Telt op 1 september. Het nieuwe radioseizoen is gestart. Wat is er allemaal nieuw op Radio Maria? U hoorde het weer klinken en u gebracht door mijn collega Marian. Uiteraard ging het ook over het begin van het nieuwe schooljaar. En dan kan men wel 10 krachtige heiligen gebruiken om dat nieuwe schooljaar aan te vatten.
2: En aan wie denken we eerst? Wel, we denken aan de heilige Thomas van Aquino. Deze krachtige heilige en kerkleraar staat bekend om zijn academische inspanningen en zijn rol als patroonheilige van leerlingen en opvoeders. Zijn vele werken combineren geloof en reden en bieden een voorbeeld voor leerlingen om hun geloof te integreren in hun leeromgeving. Een andere heilige? Wel, dat is de heilige Elisabeth Ann Setten. Elisabeth Ann is een populaire heilige voor onderwijzers, omdat zij de eerste katholieke school in de Verenigde Staten heeft opgericht. En ondanks persoonlijke tegenslagen heeft zij zich aangepast en talrijke obstakels overwonnen. Haar voorspraak kent geen grenzen, vooral als het gaat om alles wat met terug naar school te maken heeft. En een bonus, de heilige Elisabeth Ann Setten was ook een echtgenote en moeder. Een andere heilige is een geweldige heilige voor alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft. De heilige Dimfna. Van zenuwen op de eerste dag en verlatingsangst tot geduld en veerkracht in moeilijke situaties of onderwijsomgevingen. Wel, de heilige Dimfna is je vriendin. Bid tot haar. Een andere heilige. De heilige Jozef van Cupertino, die staat ook op onze lijst. De heilige Jozef van Cupertino staat bekend als de patroonheilige van examens, academische uitdagingen, maar ook leermoeilijkheden. En als we het hebben over de jeugd, de schoolgaande jeugd, dan hebben we het uiteraard als voorbeeld toch wel ook over de heilige Jan Bergmans. Deze krachtige heilige is de patroonheilige van studenten en misdienaars. Wat minder bekend is, is dat hij ook de patroonheilige is tegen de zonde van roddelen. Iets wat maar al te vaak het schoolsysteem teistert. roept dit jaar zeker ook de voorspraak van de heilige Jan Bergmans aan. Een andere heilige die we zeker kunnen aanroepen bij het begin van het nieuwe schooljaar is de heilige Theresia van Lisieux. En deze beschermheilige is vooral bedoeld voor studenten die last hebben van heimwee. De heilige Theresia van Lisieux had tijdens haar verblijf in het klooster heel veel last van heimwee. Haar geloof en toewijding hielpen haar deze gevoelens te overwinnen. Als je als ouder, leerkracht of leerling moeite hebt met de overgang naar de nieuwe routines van een nieuw schooljaar, wel, doe dan een beroep. Bid een gebedje op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux.
1: In een gloednieuwe aflevering van het programma Anno Domini mochten we samen met Marieke het jaar 1549 ontdekken. De heilige Franciscus Solanus werd geboren in Spanje. Keizer Karel die vaardigde de pragmatieke sanctie uit en paus Paulus III overleed op 10 november. We konden ook luisteren naar het favoriete liedje van keizer Karel, naar muziek speciaal gecomponeerd voor zijn keizerskroning. Ook muziek gecomponeerd op vraag van paus Paulus III en andere gerelateerde muziek aan het jaar 1549. U hoorde het allemaal weer klinken in deze aflevering van Anno Domini op dinsdag.
3: Na de dood van paus Paulus III werd Gia Maria Chiocci del Monte verkozen tot paus. Hij koos de naam Julius III. Hij was geboren te Rome op 10 september 1487, als zoon van een beroemde rechtsgeleerde. Zelf studeerde hij naast rechten ook theologie onder de Dominicaan Ambrosius Catharinus. In 1512 volgde hij zijn oom Antonio del Monte op als aartsbisschop van Siponto. Onder Clemens VII werd hij tweemaal benoemd tot prefect van Rome. Na de plundering van Rome in 1527 door opstandige keizerlijke troepen was hij een van de gijzelaars die door Clemens VII werden gegeven. En hij zou door de keizerlijke landsknechten op het Campo di Fiori zijn gedood, als hij niet in het geheim was bevrijd door kardinaal Pompeo Colonna. Paus Paulus III creëerde hem op 22 december 1536 tot kardinaalpriester en verhief hem op 5 oktober 1543 tot de waardigheid van kardinaalbisschop met het bisdom Palestrina. Reeds in 1542 was hij belast met voorbereidende werkzaamheden voor het bijeenroepen van het Concilie van Trente. En in een consistorie dat op 6 februari 1545 werd gehouden, werd hij benoemd tot eerste voorzitter van het concilie. In deze hoedanigheid opende hij op 13 december het concilie te Trente met een korte redevoering. Op het concilie vertegenwoordigde hij de pauselijke belangen tegenover keizer Karel, met wie hij bij verschillende gelegenheden in conflict kwam, vooral toen hij op 26 maart 1547 het concilie naar Bologna verplaatste, toen de plaag Trente naderde. Trente viel toen als prinsbisdom onder het Heilig Roomse Rijk en Bologna niet. De paus trouwens, paus Paulus III was niet aanwezig op het concilie van Trente. Dit om diplomatieke redenen met keizer Karel. Na de dood van Paulus III op 10 november 1549, waarover wij het daarnet hadden, traden de 48 kardinalen die in Rome aanwezig waren op 29 november het conclaaf binnen. Zij waren verdeeld in 3 facties. de aanhangers van de keizer, keizer Karel, de Fransen en de aanhangers van de familie Farnese. Ze bereikten uiteindelijk een compromis en werden het eens over kardinaal Del Monte, die op 7 februari 1550 naar behoren werd gekozen na een conclaaf van 10 weken. Hoewel de keizer hem uitdrukkelijk van de lijst van kandidaten had uitgesloten. De nieuwe paus nam de naam Julius III aan. Aan het begin van zijn pontificaat had Julius III de ernstige wens om een hervorming in de kerk tot stand te brengen. En met dit doel heropende hij het Concilie van Trente. Dit is dus de tweede fase van het concilie. Dat dit echter niet lukte, dat het concilie opnieuw werd opgeschort, was te wijten aan de omstandigheden. Zijn inactiviteit gedurende de laatste 3 jaren van zijn pontificaat kan veroorzaakt zijn door de veelvuldige en hevige aanvallen van jicht waaraan hij onderhevig was. De grote smet op zijn pontificaat was nepotisme. Hij was onder andere buitengewoon kwistig in het verlenen van kerkelijke waardigheden en benefities aan zijn familieleden. Hij overleed te Rome op 23 maart 1515. Het concilie van Trente zou worden afgesloten onder zijn opvolger paus Pius IV in 1563. De derde en laatste fase van dit concilie.
1: Dat ons geloof een hele grote schat is, dat moet ik u niet vertellen. Wel, rijkdom van het geloof gaat daarop in. Meer bepaald hoort u Diane Kets, die helemaal terug bij u komt, lezen uit het geestelijk geschrift van de heilige Marie de l'Incarnation, Maria van de menswording. We begonnen onze eerste aflevering met een geschiedkundige inleiding bij het leven van de heilige Marie, die we in de komende maanden veel beter zullen leren kennen. U hoort een stukje uit Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane.
4: Laten we het dan eerst hebben, beste luisteraars, over het leven van Marie in Tours in Frankrijk, voor zij Ursuline werd. Een levensloop waarvan de grote lijnen al aantonen dat hij buiten het gewone valt en dat de goddelijke bruidegom er de bovenhand in heeft. Marie wordt op 28 oktober 1590 in Tours geboren, waar haar vader Florent Guillard meester bakker is. Het gezin behoort tot de lagere, handeldrijvende middenklasse en woont op enkele stappen van de hoge oevers van de Loire. De stad Tours blijft op de overgang van de 16e naar de 17e eeuw en met nog geen 20.000 inwoners, een van de belangrijkste steden van het koninkrijk. En wordt te land en te water een belangrijk kruispunt van wegen. Toch komt de stad gehavend uit de godsdienstoorlogen en zijn haar financiën doodgebloed. Haar belangrijkste nijverheid is de zijde-industrie, die echter leidt onder de moeilijke economische conjunctuur, wat voor de inwoners van Tours niet zonder gevolgen blijft. Als stad zonder parlement nog universiteit, dankt Tours haar belang vooral aan haar statuut van provinciehoofdstad en aan haar titel van aartsbisschoppelijke stad. De stad van de heilige Martinus, apostel van Gallië, staat namelijk aan het hoofd van een uitgestrekte kerkelijke provincie, die alle bisdommen van West-Frankrijk verenigt. En al moet de katholieke meerderheid leren samenleven met de protestantse minderheid, wat niet zonder slag of stoot gaat, toch is de stad niet minder een vuurhaard van de katholieke hervorming. Bij de oude orden, zoals minderbroeders, Jacobijnen, grote Augustijnen en Karmelieten, die er al gevestigd zijn, komen zich de belangrijkste vertegenwoordigers van de religieuze wereld uit de moderne tijd voegen. Kapucijnen, Oratorianen, Feuillanten en Jezuïeten, maar ook Karmelitessen, Visitandinnen en Ursulinnen. Dat zijn de grootste bijzonderheden van de stad Tours, waar Mairi Guillard 40 jaar zou wonen. Meer dan de helft van haar leven. En waar haar bezigheden nauw mee verbonden zijn.
1: In de wereld van Radio Maria mochten we luisteren naar een terugblik op het Rozenkransgebed dat werd uitgezonden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. En hoorden we verder ook de commentaar van Padre Livio op de boodschap van de Koningin van de Vrede. Op het einde van de dinsdag, de eerste dag van de maand september, hoorden we nog een catechese en we maken zo de brug naar woensdag 2 september. In Elke Dag Telt ging het over de zeven smarten van Maria. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de septembermaand, waar we op 14 september het feest van de kruisverheffing vieren en op 15 september de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Verder werd er stilgestaan bij de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, die op 1 september plaatsvond. En konden we enkele fragmenten horen uit de homilie van Paus Leo XIV. En last but not least ging het over grootvaders. Vaak de discrete steunpilaren van een familie. Dragers van wijsheid, liefde en advies. De vrucht van een levenlange ervaring. In een wereld die steeds sneller gaat en steeds verandert, kan de aanwezigheid van grootvaders geruststellend en een waardevol referentiepunt zijn. U hoorde het allemaal aan bod komen in Elke Dag Telt. We luisteren naar een fragment.
2: En de heilige Joachim leert grootvaders de waarde van geduld, geloof en vertrouwen. In de tijd van de Heer. Hij belichaamt ook de figuur van de spirituele gids binnen het gezin. Zelfs wanneer hij geconfronteerd wordt met moeilijkheden of teleurstellingen. Een andere heilige grootvader is de heilige Lodewijk de IX, koning van Frankrijk en fervent katholiek. Hij was ook een liefhebbende vader en grootvader. En ondanks zijn koninklijke verantwoordelijkheden leidde hij een leven dat gekenmerkt werd door nederigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid aan de allerarmsten. Hij was persoonlijk betrokken bij de geestelijke opvoeding van zijn kinderen en speelde een belangrijke rol in de vorming van zijn kleinzoon, de toekomstige koning Filip III van Frankrijk. Lodewijk de IX herinnerde grootvaders eraan dat hun rol verder ging dan materiële steun. Door in geloof te leven en een medelevende figuur te zijn, kunnen grootvaders het karakter en de waarde van toekomstige generaties helpen vormen. En dan gaan we naar een andere heilige koning. De heilige Stefanus, de eerste koning van Hongarije. Hij was een onvermoeibare promotor van het christendom in zijn koninkrijk. Hij stichtte kerken, moedigde christelijke onderwijs aan en zorgde ervoor dat zijn familie en zijn land het geloof omarmden. Zijn kleinzoon, de heilige Ladislaus, zette zijn erfenis van christelijk bestuur voort en volgde hem zelfs op tot heilige. En de heilige Stefanus laat zien hoe grootvaders geloof en morele moed kunnen doorgeven door hun families het belang van deugdzaamheid en christelijke opvoeding bij te brengen. kunnen zij niet alleen een positieve invloed hebben op hun nakomelingen, maar ook op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd of waarin zij leven. En een andere grootvader die we in de kijker zetten, beste luisteraars, is de heilige Leopold III van... Hij was een Oostenrijkse militair leider die bekend stond om zijn vroomheid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid. De heilige Leopold III van Oostenrijk stichtte verschillende kloosters en speelde een belangrijke rol in het bewaren van de vrede in zijn regio. Zijn toewijding aan het bevorderen van het geloof binnen zijn familie beïnvloedde generaties, waaronder zijn kleindochter, de heilige Gertrude van Nijvel, die een vereerde abdis werd. En de heilige Leopold liet grootvaders zien hoe belangrijk het is om hun invloed ten goede te gebruiken. Of het nu gaat om liefdadigheid of het stichten van vrede. Grootvaders kunnen krachten zijn voor positieve verandering in hun families en gemeenschappen.
1: Niet om 14:15, maar wel om 14:15 ligt de verandering dus. In het uur van de programmatie hoorde u Talita Koem en zuster Marie-Jeanne de Vos. Inzet en gebed voor hen die dwalen. Verwijzing naar de lezing uit het evangelie van Matteüs hoofdstuk 18 versen 15 tot en met 20. Hetgeen wij opmerken bij anderen als kwaad, laat het ons een oproep zijn om te bidden, ook voor onszelf. Misschien is er wel wat te ondernemen, opdat mensen er terug bij kunnen horen. Wie haakt af? Wie kan ons helpen om een betere gemeenschap te vormen met een nieuwe dynamiek? De vragen die werden gesteld in Talita Koem door zuster Marie-Jeanne, u hoort een fragment.
4: Jezus zegt dus, ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. We mogen ons dus niet laten ontmoedigen als het misloopt en er opnieuw spanningen opduiken. Een evangelische gemeenschap opbouwen, dat is nooit gemakkelijk. Kijk, ik zelf behoor tot een zustergemeenschap. Dat is elke dag een werkterrein. We zijn van verschillende landen en dus culturen. We zijn ook van verschillende leeftijden. We hebben lang niet dezelfde talenten. We hebben allemaal een verleden met ervaringen die pijnlijk waren, maar ook fijne ervaringen waar we zelfvertrouwen door gekregen hebben. We zijn met 6 personen, maar in oorsprong zijn er dus 5 verschillende talen. We spreken samen 1 dezelfde taal. De gezondheid en de werkkracht van de ene is totaal anders dan die van de ander. Maar we zijn van dezelfde evangelische, mariale spiritualiteit van de Annunciaten. En toch is het een grote aanpassing om iedereen juist te begrijpen. Om de inzet van de ander te waarderen zonder die absoluut te willen bijsturen, behalve als die persoon graag raad krijgt en bereid is om het eens zo te proberen, willen we aan elkaar gebonden zijn. Gebonden? Hoe? Vastgebonden in een soort korset, gemanipuleerd van A tot Z, zo en niet anders. De oren afgezaagd, tot je het zomaar begint te doen. Hè? Wat is het belangrijkste? Wat heeft Jezus met zijn extreem verschillende apostelen proberen te bereiken? Hij heeft af en toe wel eens moeten bijsturen. Hè? Bijvoorbeeld de haantjes de voorste, Jacobus en Johannes, die zelfs volgens hun moeder links en rechts van Jezus een plaats moesten krijgen in de hemel. En ze maakten allemaal bijvoorbeeld ruzie van wie is hier nu de belangrijkste, net als kinderen, wie ziet de mama of de papa nu het liefste?
5: gebonden zijn. Of leren verbonden te leven. Is er ruimte om jezelf te zijn in respect voor het anders zijn van de ander? Wie mag er vertellen aan tafel? Hoe lang? Zijn het altijd dezelfde personen waar men 20 à 30 minuten naar luistert? Of is er ruimte om wat in te tomen en eens een interessante vraag te stellen of een geïnteresseerde vraag, een opinie te vragen aan iemand die uit zichzelf weinig aan bod zou komen?
1: En u heeft het misschien gemerkt, onze vrienden van Kerk in Nood hebben er een nieuwe directeur bij gekregen, de heer David Dessin. En hij brengt het nieuwe Kerk in Nood nieuws. We gaan luisteren naar een stukje uit dit nieuwe programma dat u op woensdag om 17:30 kon beluisteren. Zo zullen wij daarna samen kijken naar donderdag 3 september.
6: Beste luisteraars, nog geen 2 maand later was het de beurt aan Colombia. En ook daar is Kerk in Nood al jaren aanwezig. Bouwen we kerken en ondersteunen we religieuzen. Maar op 10 augustus, 's morgens vroeg, vond er een aardbeving plaats van 7.4, de sterkste aardbeving die Colombia in de voorbije 10 jaar trof. Meer dan 170 gebouwen stortten in. Bruggen, wegens, luchthavens, overal was er enorme schade. 265 doden en bijna 3500 gewonden. Meer dan 12.000 woningen volledig verwoest en nog eens 74.000 beschadigd. In een kerk in Bogota was een priester net bezig met de consecratie toen de aarde begon te beven. De lamp boven het altaar zwaaide heen en weer, maar de priester bleef gewoon doorgaan. En de mensen bleven geknield zitten. Dichter bij het epicentrum, in de Heilige Drievuldigheidskerk in het bisdom Palmira, was pater Oscar net de communie aan het uitreiken toen het begon te beven. Hij bleef bidden, nam zelf de ciborie, het allerheiligste, en bracht ze in veiligheid terwijl hij zijn mensen naar buiten begeleidde. De toren en een stuk van de koepel stortten in, maar niemand raakte gewond. In Colombia is er ook een nationaal secretariaat en mijn collega Maria en haar ploeg trokken naar de plaatsen waar de aardbeving het zwaarst had toegeslagen om er de schade op te meten en om er de bevolking een hart onder de riem te steken.
1: U hoorde het in de Eucharistie weer klinken op donderdag. We vierden de grote paus en kerkleraar, de heilige Gregorius de Grote.
7: Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Gregorius de Grote. Gregorius werd omstreeks 540 te Rome geboren. Reeds vroeg werd hij er prefect van de stad. Later werd hij monnik. Op 3 september 590 koos men hem tot paus. Als dienaar van de dienaars van God toonde hij zich ook een ware herder in zijn bestuur, in zijn zorg voor de verspreiding en versteviging van het geloof. Altijd was zijn optreden gevoed door zijn onafgebroken gebed. Gregorius was een vermaard schrijver en groot predikant. Hij stierf in 604.
1: In De rots in de branding ging het over het christendom. Na de dood van Christus rustte de toekomst van de kerk op 12 ontmoedigde en angstige apostelen. Maar in een recordtijd zien we hen verspreid over het Romeinse Rijk en daarbuiten. In de 3 delen, waarvan u het eerste kon beluisteren op donderdag, overliep Jos enkele scharniermomenten in de eerste eeuwen van het christendom. We gaan luisteren naar een stukje uit De rots in de branding van donderdag.
8: Over de apostel Filippus vertelt ons de overlevering dat hij evangeliseerde rond de Zwarte Zee en het huidige Turkije, maar voornamelijk onder de Griekse gemeenschappen. Eigenlijk weet men niet zoveel over hem dan dat hij rond het jaar 81 in de stad Hierapolis in het zuidwesten van Turkije de marteldood stierf. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek van de heilige apostelen in Rome. Over de volgende apostel, Bartholomeus, ook Nathanael geheten, is ook weinig geweten. Volgens bepaalde tradities predikte hij voornamelijk in het oosten, ook samen met de apostel Thomas. Zo vinden we hem in Nineveh, maar ook in Armenië en ook verder tot het westen van India. De marteldood zou hij gestorven zijn in Armenië op de grens met Koerdistan. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek Sint Bartholomeus in Rome op het Tiber-eiland.
5: En zo komen we bij de apostel Thomas, de ongelovige, omdat hij niet onmiddellijk de verrijzenis van Jezus geloofde. Over hem bestaan wel vele overleveringen over zijn missiewerk in Indië. Denken we maar aan de Thomas-christenen die er na al die eeuwen nog steeds wonen. Deze apostel Thomas stierf de marteldood rond het jaar 72 in Milapore, nabij Madras in het zuidoosten van India. Daar bevindt zich de basiliek, naar zijn naam genoemd, met zijn graf.
1: In Radio Vaticaan om 17:30 mochten we het hebben over onder meer de generale audiëntie die de Heilige Vader gaf op woensdagochtend 2 september. En konden we nog eens luisteren naar de catechese over Gaudium et Spes. En op vrijdag dan, zo maken wij ondertussen de overgang naar 4 september, kon u om 7:30 luisteren naar Pelgrim in eigen land. U heeft gemerkt, dat is ook verhuisd van plaats. Vroeger was dat op donderdagavond, voortaan dus om 7:30 op vrijdag te beluisteren, met herhaling op zondag om 17:30. En dan heeft u nog eens de mogelijkheid de maandag daarop volgend te luisteren naar een herhaling om 8:15. We waren aangekomen in onze laatste aflevering van onze pelgrimstocht die ons van Kortemark naar Dadizele heeft gevoerd en meer bepaald naar de basiliek. Voor ons was het tijd om de basiliek zelf binnen te gaan, onze intenties neer te leggen bij Onze Lieve Vrouw en onder meer in gesprek te gaan met zuster Johanna, die er dienst doet in de basiliek ten dienste van de pelgrims die er langskomen. Ook de crypte waar ridder Jan begraven ligt mag zeker niet ontbreken aan ons bezoek. We gaan nog luisteren naar een fragment uit Pelgrim in eigen land. En dat brengt mij ertoe om u van ganser harte te danken dat u deze week hebt geluisterd naar Radio Maria, naar een deel van onze nieuwe programmatie. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Van harte dank. En graag tot volgende week.
9: En al wat je voor de mensen van de mijne hebt gedaan, heb je voor Jezus gedaan. We moeten Jezus zien in iedere mens eigenlijk. Het is gelijk van waar dat ze zijn, van welk land, van welke... Ja. Eigenlijk, we moeten eigenlijk voor iedereen liefde geven. Dat is onze grootste opgave eigenlijk. En ze zat om daarvoor om leven eigenlijk. Jezus en Maria navolgen, hè. Ja.
10: Als de mensen zouden kunnen zien hoe gelukkig dat je bent, ze zouden allemaal Jezus navolgen, denk ik, zuster Johanna.
9: Ja. Maar ik hoop het dat er nog navolgers komen. Hey, wij verlangen, we bidden echt voor roepingen. Hey, in Kortemark, in het hoofdklooster, hebben we iedere maand een uur dat we voor de mensen uit te nodigen om te bidden voor roepingen. Hier in Dadizele, de tweede woensdag van de maand, van 3:30 tot 4:30, ook een speciaal uur voor roepingen. Omdat we verlangen voor roepingen te hebben. Dat ons werk kan voortgaan eigenlijk. Ja. Want moest iedereen leven eerst zoals de paus van ons vraagt, eigenlijk, en doet, het zou een heel andere wereld zijn, hè.

0: Beste Loisterers, wij zijn samen in de studio en wij gaan bidden voor al de intenties voor de Loisterers van Radio Maria. Voor alle weldoeners en alle mensen die hebben ons gebed gevraagd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zij almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in der eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wij gaan bidden vandaag de droevige mysteries. De eerste mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees

0: nu et in naturâ nos dot. Amen.
1: Visque Ruth Maria, volvan genade, dechiris metu, gesegend seid gij boven alle vrouwen, en gesegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, volvan genade, dechiris metu, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, volvan genade, dechiris metu, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, volvan genade, dechiris metu, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, volvan genade, dechiris metu, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt gekomen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Visque Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Visque Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was, in begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wieske Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wiske Chrut Maria, Volvan Genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. unser Vater, der in den Himmeln seid, uw Reich komme, uwel geschiede op aarde zoals in de Himmel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Arzengelen Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

uit het boek Handelingen van Apostelen. In die tijd sprak Stefanus: naarmate de tijd naderde van de belofte die God aan Abraham had gedaan, groeide het volk in Egypte. Het werd steeds groter totdat er in Egypte een andere koning aan de macht kwam die van Jozef niets wist. Deze trad sluw op tegen ons volk en behandelde onze vaderen slecht. Zo dwong hij hen om hun pasgeboren kinderen ten vondeling te leggen om het volk te laten uitsterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een wondermooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem mee en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Ook werd Mozes onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij werd een machtig man in woord en daad. Toen hij 40 jaar was, kwam het verlangen in hem zich het lot aan te trekken van zijn broers, de Israëlieten. En toen hij zag dat een van hen onrecht werd aangedaan, nam hij het voor hem op en verschafte hij recht aan de mishandelde man door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broers zouden begrijpen dat God hun door zijn hand redding zou brengen, maar zij begrepen het niet. De volgende dag verscheen hij juist toen zij aan het vechten waren. Hij probeerde de vrede te herstellen met deze woorden: maar jullie zijn toch broers, waarom doen jullie elkaar onrecht aan? Maar de man die de ander onrecht deed, duwde hem weg en zei: wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doden, net zoals je gisteren die Egyptenaar hebt gedood? Vanwege dit voorval vluchtte Mozes en hij ging als vreemdeling in het land Midian wonen, waar hij 2 zonen verwekte. Tot daar het woord van de Heer.

Zussen en broers, vandaag gedenkt de kerk weer een heilige van voor Christus, namelijk Mozes, de grote profeet die Gods volk bevrijdde uit het slavenhuis van Egypte en het Gods woord gaf in de woestijn. Wanneer Stefanus, een van de zeven die door de apostelen waren gekozen om hem bij te staan in de tafeldienst, zich voor het Sanhedrin moest verdedigen tegen de beschuldiging van godslastering, overliep hij de geschiedenis van Gods volk en vertelde onder meer over Mozes, wiens leven volgens hem in drie perioden van 40 jaar verliep. Wij lazen zojuist het verhaal van Mozes' twee eerste perioden van 40 jaar. Uit de eerste periode van 40 jaar van Mozes vertelt Stefanus twee dingen. Eerst dat Mozes, die gedoemd was om te sterven, op een bijzondere manier gered werd. En vervolgens dat hij dankzij die redding onderwezen werd in heel de Egyptische wijsheid. Onder het kruis riep men Jezus toe: jij die anderen gered hebt, red nu jezelf. De liefde kan wel anderen redden, maar niet zichzelf. Jezus is door de Vader gered. Daarom is hij de redder van anderen kunnen worden. Het is de ervaring van zelf gered te zijn die mensen in staat stelt om met anderen mee te voelen en zich in te spannen voor hun redding. Is het daarom dat Mozes later, op zijn 40ste, zijn broers gaat opzoeken? Maar eerst wordt hij, dankzij zijn opvoeding als zoon van Farao's dochter, machtig in woorden en werken. Dit herinnert aan Jezus, van wie de Emmausgangers getuigden dat hij machtig was in woord en werk. En toch zal de Egyptische wijsheid, waarin Mozes machtig werd, niet de ware levenskunst blijken te zijn. Want het verhaal vervolgt. Toen voor hem de tijd van 40 jaar vervuld was, kwam in zijn hart op zijn broers, de kinderen van Israël, te bezoeken. Het is een solidariteit die vanuit zijn hart komt. Hij verlaat het prinselijk leven als kind van Farao's dochter om het leven van zijn verdrukte broers en volksgenoten te beschermen en recht te verschaffen aan wie leed wordt aangedaan. Hij verdraagt het niet langer dat een van zijn broers onrecht wordt aangedaan en slaat de onrechtpleger neer. Mozes dacht nu dat zijn broers zouden begrijpen dat hij de door God gezonde bevrijder is. Hij heeft zijn comfort voor hen opgegeven en zelfs zijn leven geriskeerd door de verdrukker neer te slaan. Groot moet zijn ontgoocheling geweest zijn als zijn broers dat niet begrepen. Als hij de volgende dag de vrede tussen twee van zijn volksgenoten wil herstellen, ondervindt hij dat hij omwille van de gewelddaad van de vorige dag niet als vredestichter aanvaard wordt. Hij was nochtans niet van plan geweest geweld te gebruiken tegenover zijn broers. Integendeel, hij trachtte hen te overtuigen met wijze woorden. Met alle wijsheid die hij geleerd had, broers doen elkaar geen onrecht aan. Maar we verstaan dat de man die zijn broer onrecht aandeed geen vertrouwen kon stellen in Mozes die de dag tevoren geweld gepleegd had. De man vreesde nu voor zijn eigen leven. Om een goede leider te zijn die de vrede sticht, volstaat het blijkbaar niet geen onrecht te kunnen verdragen en partij te kiezen voor de onderdrukte en dan te doen wat het hart ingeeft. Het was mooi en edelmoedig van Mozes om zijn onderdrukte broer te verdedigen. Maar de aangewende strategie tegenover de vijand, doodslag, had hem ook als bemiddelaar onder zijn broers onmogelijk gemaakt. Zijn droom van brenger van recht en redding ligt in duigen.
en Mozes vlucht angstig naar de vreemde. Van de onversaagde en edelmoedige idealist blijft niet veel over. Al de wijsheid die hem machtig heeft gemaakt, wordt vruchteloos in de woestijn verstopt. Dit moet ons doen nadenken wanneer wij in de verleiding komen te menen dat geweld op een bepaald ogenblik te rechtvaardigen valt. Wie zijn heil zoekt in dergelijke wijsheid van Egypte, kan geen leider zijn die vrede brengt. Redding die wel het leven van de broer redt, maar dat van de vijand doet verloren gaan, kan uiteindelijk niet de redding van de ware God zijn. De wijsheid van Egypte had Mozes wel machtig gemaakt in woorden en werken, maar niet bekwaam om de vrede te stichten die echte redding brengt. Moest hij nu maar zijn idealen opgeven, zijn droom van recht en vrede vergeten, zijn ambities om zijn volk te bevrijden uit het onrecht opgeven en alleen nog leven voor zichzelf? Want wat wil het zeggen dat Mozes in Midian twee zonen verwekte, dat hij alleen nog maar aan zijn eigen toekomst dacht? Maar Stefanus vervolgt verder. Nadat er weer 40 jaar verstreken zijn, toen was Mozes al 80. Zover zijn we nog niet. De rest van het verhaal kan je lezen in het vervolg van Handelingen van Apostelen.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwade. Heer, wij danken u dat gij ons door Mozes het woord van uw verbond hebt gegeven. Dat vlees en bloed is geworden in Jezus van Nazareth. Geef ons te geloven met ons hart, te belijden met onze mond en te bevestigen met onze werken. Dat uw verbond in ons leven werkzaam is. Omdat de mensen door het zien van onze goede werken eer brengen aan onze Vader in de hemel, door Jezus Christus, onze Heer.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant'Egidio-gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.

0: ist unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: look. Said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op zondag 4 september werd Moeder Teresa heilig verklaard door Paus Franciscus. En vandaag gaan we in dit filmprogramma een nieuwe film over het leven van de heilige Moeder Teresa bespreken, die in februari 2014 voor het eerst vertoond werd tijdens de Sedona International Film Festival, een jaarlijkse 8 dagen durende filmfestival in Arizona. En daarna kwam het op 4 december 2015 uit in 886 bioscoopzalen in de Verenigde Staten. De titel van deze film is The Letters, The Untold Story of Mother Teresa. En voor de regisseur, William Reed, was het produceren van The Letters een werk van liefde geworden, die 14 jaren heeft geduurd. 14 jaar lang heeft hij gewerkt aan de film. Het keerpunt was voor deze regisseur de ontdekking van de oprechte, voorheen vertrouwelijke brieven van Moeder Teresa tot de Belgische jezuïet Céleste van Exem over een correspondentie van bijna 50 jaar. De film is dus gebaseerd op die brieven, vandaar ook de naam van de film. Moeder Teresa vertelde in de brieven over haar eenzaamheid, als ook het gevoel dat God haar verlaten had. Het is eigenlijk ongelooflijk om te begrijpen dat deze heilige vrouw 40 jaar lang voor de allerarmste, de armste der armste, heeft gezorgd, ook al voelde ze de nabijheid van God niet. Ze had wel duidelijk een heel groot vertrouwen in God. En misschien nog even een woordje over vader Céleste van Exem. Hij was dus de geestelijke leider van Moeder Teresa en werd geboren op 4 oktober 1908 in België en stierf op 20 september 1993 in Calcutta, India. Hij studeerde af aan de Universiteit van Leuven en studeerde ook nog in Egypte en Syrië. Hij ontmoette Moeder Teresa in 1938 in de Loreto-school waar ze les gaf. Vader van Exem had een grote invloed op de vorming en werking van de nieuwe congregatie Missionarissen van Naasteliefde. Hij bleef Moeder Teresa adviseren tot aan zijn dood in september 1993. De film, The Letters, kreeg enkele prijzen. Tijdens de Sedona International Film Festival won het de Best of Festival Audience Choice Award, ook de Top Festival Award genoemd. En op de International Catholic Film Festival te Rome won William Reed, de regisseur, de award voor Best Director en Juliet Stevenson, de actrice die Moeder Teresa speelt, de Best Leading Actress. En zoals velen onder jullie misschien al weten, is de echte naam van de heilige Moeder Teresa Agnès Gongsa Boyacciou. En ze werd geboren op 16 augustus 1910 te Skopje, dat nu in Macedonië ligt. Ze stierf te Calcutta op 5 september 1997. Ze stichtte, zoals jullie weten, de Missionarissen van Naasteliefde op in 1950. En vandaag telt de congregatie meer dan 4500 religieuzen en ze zijn aanwezig in meer dan 100 landen. Moeder Teresa ontving in haar leven veel prijzen en awards. En de meest bekende prijs die ze ontving was natuurlijk de Nobelprijs voor de vrede die ze in 1979 ontving. En voordat we overgaan naar onze rode loper, wens ik graag nog even de heilige Moeder Teresa aan het woord laten. We gaan enkele korte fragmentjes beluisteren die dateren van 3 februari 1994... Ze sprak tijdens de National Prayer Breakfast in de Verenigde Staten.
4: And where does this love begin? In our own family. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love each other as God loves each one of you. So teach your children to pray and pray with them. And you will have the joy and the peace and the unity of Christ's own love living in you.
7: De liefde voor de naaste begint thuis. Hoe begint deze naaste liefde? Door samen te bidden. Gezinnen die samen bidden, blijven samen. En dan zal je elkaar lief hebben zoals God ieder van ons lief heeft. Leer je kinderen bidden en bid met hen. Zo zal de liefde, de eenheid, de vrede en de liefde van Christus in je wonen. En ze gaat verder. Ze nodigt alle aanwezigen om samen een gebed te bidden. Het zou mooi zijn als we met een gebed beginnen. Met een gebed dat heel goed uitdrukt wat Jezus wil dat wij doen. De heilige Franciscus van Assisi begreep heel goed wat God van hem vroeg. Dit gebed zeggen wij elke dag na de heilige communie. En telkens blijft het mij verrassen, omdat het erg passend is voor elk van ons. En aangezien velen van de aanwezigen een kaartje hadden gekregen met het gebed, bij het binnenkomen begint moeder Teresa het gebed van de heilige Franciscus en nodigt enkele keren de aanwezigen uit om deze mee te bidden.
4: Will we say together? Lord, make me a channel. Where there is hatred, I may bring love. Where there is love,
8: where there is love. Faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may.
7: Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt, door te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergiffenis ervaart, door te sterven dat men verrijst tot het eeuwig leven. Amen.

0: Iets later spreekt moeder Teresa ook voor de gezinnen. Laten we even horen wat ze toen op 3 februari 1994 zei.
1: I was surprised in the West to see so many young boys and girls given to drugs. And I tried to find out why. Why is it like that? When those in the West have so many more things than those in the East. And the answer was, because there is no one in the family to receive them. Our children depend on us for everything. Their health, their nutrition, their security, their coming to know and love God.
0: Ik was verbaasd om in het Westen zoveel jongeren, jongens en meisjes, te zien die aan de drugs zitten. Ik heb geprobeerd om erachter te komen waarom ze dit doen. Waarom gebeurt dit hier in het Westen, waar ze zoveel meer dingen hebben dan de jongeren in het Oosten? En het antwoord was, omdat er niemand in de familie is om hen te ontvangen. Onze kinderen hebben ons nodig voor alles. Hun gezondheid, hun voeding, hun veiligheid. Om God te leren kennen en om van God te leren houden. Voor dit alles kijken ze naar ons met vertrouwen, hoop en verwachtingen. Maar vaak hebben vader en moeder het zo druk dat ze geen tijd meer hebben voor hun kinderen. Of misschien zijn ze niet getrouwd of hebben ze hun huwelijk opgegeven. Zo gaan de kinderen naar de straten en komen ze in contact met drugs en andere dingen. We spreken over de liefde bij een kind, omdat het op die leeftijd is dat liefde en vrede moeten ontkiemen. En na applaus van het publiek gaat moeder Teresa verder met haar speech en spreekt ze over een ander thema dat haar erg aan het hart ligt, abortus.
1: It is really a war against the child, a direct killing of the innocent child, murder by the mother herself. And if we accept that the mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another? How do we persuade a woman not to have an abortion? As always, we must pursue her with love, and we remind ourselves that love means to be willing to give until it hurts. Jesus gave even his life to love us. So the mother who is thinking of abortion should be helped to love. That is, to give until it hurts, her plans, her free time, to respect the life of her child. For the child is the greatest gift of God to the family, because it has been created to love and to be loved.
0: De grootste vernietiger van de vrede vandaag is abortus, omdat het een oorlog is tegen het kind, een rechtstreekse moord op het onschuldig kind, moord door de moeder zelf. En als we accepteren dat de moeder zelfs haar eigen kind mag doden, hoe kunnen we dan zeggen tegen andere mensen dat ze elkaar niet mogen doden? Hoe kunnen we een vrouw overtuigen om geen abortus te plegen? Zoals altijd, we moeten haar overtuigen met liefde en ons herinneren dat liefde betekent bereid zijn te geven tot het uiterste toe. Jezus gaf zijn leven voor ons uit liefde. Dus de moeder die aan abortus denkt, moet geholpen worden om lief te hebben. Lief te hebben totdat het haar plannen pijn doet, of haar vrije tijd, het respect voor het leven van haar kind. De vader van het kind, wie het ook zij, moet ook geven tot het uiterste toe. Door abortus leert de moeder niet om lief te hebben, maar doodt ze haar eigen kind om haar problemen op te lossen. En, door abortus, wordt de vader verteld dat hij geen enkele verantwoordelijkheid moet nemen voor het kind dat hij heeft verwekt. Abortus leidt dus tot meer abortus. En elk land die abortus toelaat, leert haar volk niet om mensen lief te hebben, maar om elke vorm van geweld te gebruiken, om te krijgen wat ze willen. Dat is waarom abortus de grootste vernietiger is van liefde en vrede. En dit was wat moeder Teresa zei op 3 februari 1994 tijdens de National Prayer Breakfast in de Verenigde Staten. Een zekere Peggy Noonan, columnist voor de Wall Street Journal, was aanwezig. En ze vertelt: nadat moeder Teresa gesproken had, viel er een koele, diepe stilte voor zowat 1,5 seconde. En dan begon het applaus aan de rechterkant van de kamer. Die verspreidde en verdiepte. En dan was de kamer vol met mensen die applaudisseerden. En ze stopte niet voor, wat mij leek, 5 of 6 minuten. En tijdens het applaus begonnen de mensen ook recht te staan. Er waren natuurlijk ook enkele mensen die niet applaudisseerden. En zo, beste luisteraars, hebben we moeder Teresa kunnen horen. En ik stel voor dat we na de muziek overgaan naar onze rode loper om de hoofdspelers in dit levensverhaal voor te stellen. Nee.

En welkom beste luisteraars op deze rode loper. En we gaan natuurlijk beginnen met onze actrice, die de rol van moeder Teresa op zich heeft genomen. Juliet Ann Virginia Stevenson, een Engelse toneel- en televisieactrice, heeft haar rol als moeder Teresa uitstekend gespeeld. Juliet is de dochter van een lerares en een legerofficier en werd geboren in Essex op 30 oktober 1956. Ze is getrouwd met Hugh Brodie en hebben samen twee kinderen. Rosalind Hannah Brodie, geboren in 1994, en Gabriel Jonathan Brodie, geboren in 2001. Juliet Stevenson is vooral bekend als een theateractrice, maar ze speelde ook in verschillende films. Haar prestatie in deze film is echt indrukwekkend. Ze straalt de nederigheid en dienstbaarheid uit die moeder Teresa ook had. Maar ook die eenzaamheid en het gevoel dat God haar had verlaten, brengt ze zeer goed in beeld. Ik stel voor dat we eventjes luisteren naar Juliet Stevenson over haar rol in deze film.

Ze zegt: de brieven die de heilige moeder Teresa schreef naar haar enigste toeverlaat, een Rooms-katholieke priester genaamd Vader van Exum, zijn de rode draad in deze film. Ze vertellen hoe ze zich voelde, haar twijfels over haar geloof. Iedereen denkt dat moeder Teresa de belichaming is van het katholiek geloof, maar ze voelde zich jarenlang verlaten door God en dat zorgde voor veel pijn en veel eenzaamheid. Want ze sprak over God als over haar man. Haar gevoelens worden centraal gezet in deze film, maar natuurlijk ook hoe ze met de armen is beginnen werken. Max Carl Adolf van Sydow is een Zweedse acteur en filmregisseur. Hij werd geboren in Lund op 10 april 1929. Max is een van de meest professionele en bewonderde acteurs van Zweden. We kennen hem al van de film Extremely Loud and Incredibly Close, die we reeds in dit programma hebben besproken. En in deze film, The Letters,

speelt hij de geestelijke leider van Moeder Teresa, Father Celeste van Exum. Rutger Olsenhauer is een Nederlandse acteur, geboren in Breukelen op 23 januari 1944. En sinds de jaren 80 werkt hij in de Verenigde Staten en woont hij officieel in Hollywood. Hij heeft tussen 1981 en 2016 13 verschillende prijzen gewonnen voor zijn acteerprestaties. En ook op 7 september 2013 werd Hauer benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn uitzonderlijke acteerprestaties. En in de film die we vandaag bespreken speelt hij de rol van Father Benjamin Prah, de postulator van het heiligverklaringsproces van Moeder Teresa. Zo, dan hebben we de belangrijkste personages, acteurs, actrices besproken die in deze film spelen. En ik stel voor dat we nu eventjes naar een stukje muziek uit de film luisteren. Blijf zeker luisteren naar Radio Maria, want zometeen gaan we het verhaal van de film vertellen.

0: Het verhaal van de film. De film begint in Dublin, Ierland. Het is de 24ste mei 1931. Agnès Gongsa Boyacciu wordt ingekleed. Ze is vanaf nu zuster Teresa. We zijn nu 5 jaar later, 5 oktober 1998, om precies te zijn, in Dengram, India. Een priester is met de auto onderweg. Hij komt aan in een ziekenhuis. Hij heeft precies haast en loopt spoedig het ziekenhuis binnen. Hij komt in een ziekenhuiskamer waar een jonge vrouw ligt. Rond haar zien we tientallen mensen, ook zusters, die aan het bidden zijn. De vrouw lacht vredevol. En als er wat minder volk is, spreekt de priester met de vrouw.
1: A beam of light came from the picture. I felt no pain. The tumor was here. It's gone.
0: Er kwam een lichtstraal uit de foto, zegt de jonge vrouw, terwijl ze haar medaille laat zien, met een foto van moeder Teresa in. Ik voelde geen pijn. De tumor was hier, maar nu is het verdwenen. En we gaan nu naar Engeland. We zijn in 2003 in een katholiek pensioenrusthuis voor priesters. Een oudere man, een priester dus, leest een boek in zijn bed. En plots hoort hij dit bericht op de radio. En nog een ander nieuws. Het Vaticaan heeft een mirakel erkend, de genezing van een tumor in de buik van een Indiaanse vrouw genaamd Monica Besra, na het aanbrengen van een medaillon met daarin een foto van moeder Teresa. De woordvoerder in Rome zegt dat het de eerste mirakel is, de eerste van 2 mirakelen die nodig zijn voordat moeder Teresa heilig verklaard zou kunnen worden.
2: In other news, the Vatican has recognized as a miracle the healing of a tumor in the abdomen of an Indian woman named Monica Besra, following the application of a locket containing Mother Teresa's picture. The spokesman in Rome said it was the first of 2 verified miracles needed before Mother Teresa can be canonized as a saint.
0: Een beetje geschokt, gaat terecht zitten en denkt hij na. We gaan nu terug naar de eerste priester in de film, die een gesprek heeft gehad met de Indiaanse vrouw die miraculeus genezen is. Zijn naam is Father Benjamin Pra. Hij is de postulator voor het heiligsverklaringsproces van moeder Teresa. Father Benjamin zit in de auto in Engeland en krijgt telefoon van een bisschop uit Rome. Deze zegt: ik heb een aantal brieven die je wel zou willen lezen. De duisternis dat ze voelde, waar ze over schreef, begon blijkbaar in 1948, vanaf de periode waar ze voor de armen begon te werken. Het ging vrijwel de laatste 50 jaar van haar leven zo verder. De priester lijkt verbaasd en denkt na. Hij stapt uit bij het katholiek rusthuis voor priesters. Hij ontmoet er vader Celeste van Exum, de geestelijke leider van moeder Teresa.
3: The sadness of the work had taken its toll on her. An untold darkness, loneliness, continual longing for God. She had this feeling that God had abandoned her. And except for me and a few other priests. Of course, the Archbishop of Calcutta, Ferdinand Perrier, no one knew about her feeling of isolation.
0: Het verdriet van haar werk heeft zijn tol geëist op haar. Een onnoemelijke duisternis, eenzaamheid, een voortdurend verlangen naar God. Ze had dat gevoel dat God haar had verlaten. En buiten mij en enkele andere priesters, en natuurlijk de aartsbisschop van Calcutta, Ferdinand Perrier, wist niemand over haar gevoel van isolement, vertelt vader van Exum. Vader Benjamin en vader Celeste spreken lang samen. Vader Celeste van Exum vertelt over het leven van moeder Teresa in het Loretto-klooster. We blikken terug. We zijn in Calcutta 1946, in de Heilige Mariaschool van de Zusters. Zuster Teresa geeft er les aan jonge meisjes die er ook op internaat zijn. De meeste komen van rijkere families. U moet weten dat er een hongersnood is in India en hierdoor vele vluchtelingen in de straten van Calcutta leven. Maar ondertussen bereidt India zich ook nog voor op haar onafhankelijkheid, want op 15 augustus 1947 wordt India een republiek, niet meer onder de controle van de Britse regering. Dit zorgde voor rellen tussen de moslims en de hindoes. Er waren vaak rellen en de jonge meisjes waren ongerust voor hun familie. Maar zuster Teresa kan ze geruststellen. We moeten bidden en vertrouwen. Na de lessen gaat zuster Teresa wat eten halen uit de keuken en gaat buiten het klooster om er eten te geven aan een arm gezin die er op straat leeft. Maar dit verloopt niet vlotjes. Zuster Teresa denkt na over hoe ze die armen zou kunnen helpen. Ik zie al die arme mensen vanuit het raam van mijn klas. Ik wil ze helpen. Er zijn er zoveel, antwoordt moeder Overste. Je kan ze niet allemaal helpen. Ja, maar toch sommigen, zegt ze. Ik voel me beschaamd dat ik zelf niets probeer, zegt zuster Teresa. En moeder Overste stuurt zuster Teresa op retraite gedurende enkele dagen, opdat ze kan nadenken en bidden. Ik zal bidden, opdat God me zegt wat ik moet doen. En zo vertrekt de zuster met de trein. En tijdens haar reis hoort ze wat God van haar wil. Vader van Exem vertelt aan zijn gast.
3: It was on this train, en route to Darjeeling, that she had a life-changing moment. She received what she took as a message from God to go serve the poorest of the poor and live among them. She referred to it as the call within a call.
0: Het was op die trein, onderweg naar Darjeeling, dat ze een levensveranderde moment had. Ze ontving wat zij als een bericht van God nam, om de armste der armste te gaan dienen en bij hen te leven. Het was voor haar als een roeping in een roeping, om alles op te geven en hem te volgen in de slopenwijken. Zuster Teresa vertelde dat ze wist dat het zijn wil was en dat ze het moest doen. Maar het moest de beslissing van de kerk zijn, aangezien zuster Teresa in het Loretto-klooster behoorde. En hierover spreekt ze met moeder Overste, die heel voorzichtig is en niet zo positief is over het idee van zuster Teresa om in de slopenwijken te gaan wonen en te zorgen voor de armen. En na lange wachttijd, waar ze brieven naar de aartsbisschop stuurt, die dit doorgeeft aan een bisschop en de bisschop aan de paus, paus Pius XII, krijgt ze eindelijk antwoord. Ze mag 1 jaar buiten het klooster leven als een zuster van de Loretto-orde. Zuster Teresa dankt God en voor haar is dit een teken dat het zijn wil is. Vrij snel vertrekt ze uit het klooster. Ze gaat naar een ziekenhuis in Patna waar ze zieken en gewonden leert verzorgen. In het begin is het moeilijk voor haar. Sommige wonden zijn niet om aan te zien. Maar snel leert ze veel van de dokter. Zuster Teresa heet nu Mary Teresa. En ze draagt geen abijt, maar een gira, of ook shari genoemd, een traditioneel kleed dat alle vrouwen dragen. En dit draagt ze omdat ze het belangrijk vindt om niet op te vallen in de massa, om geaccepteerd te worden. En dan is het tijd om terug naar Calcutta te gaan, naar de sloppenwijken, aangezien haar medische training erop zit. En terwijl ze een plaats zoekt om te leven, in de sloppenwijken natuurlijk, logeert ze in kloosters en andere plaatsen in de buurt. En samen met een vrijwilligster van de parochie van de Heilige Teresa, dicht bij die sloppenwijken, en ze noemt Veronica, bezoekt ze voor het eerst die wijken. Maar al vrij snel komen er moeilijkheden. Ze ziet namelijk een klein jongetje van 1 jaar of 6... een vuil stuk bedorven groente eten, vol met vliegen. Ze probeert hem uit te leggen dat hij er ziek van zal worden, Als zijn moeder, de moeder van het kindje, dit hoort, wordt deze heel boos.
4: Where are you to take food from my child?
5: Oh, I don't think...
4: What are you doing here?
6: What is going on here?
4: Woman, she took food from my child.
5: No.
6: Who are you?
5: I'm her name, Mary Teresa. I'm me, Loreto Convent, her sister. Your child to read and write, if you like. It's not, I don't want money.
6: No. We do not want you here. We do not need your help. We are Hindu. And do not teach our children about your God.
4: Jan.
6: Leave.
0: Wie ben je om eten van mijn kind af te pakken? Nee, ik neem geen eten af. Wat doe je hier? Wat gebeurt er? Zegt de man van de vrouw op een dreigende manier. Deze vrouw heeft eten afgepakt van ons kind. Nee, zegt Mary Teresa. Wie bent u? Ik ben Mary Teresa. En ze stelt zich een beetje voor. Ik wil je kind leren lezen en schrijven. Nee, schreeuwt de vrouw. Ik vraag geen geld hoor, zegt Mary Teresa. Nee, roept de man. We hebben je hulp niet nodig. Je bent hier niet welkom. En leer onze kinderen niets over jouw God. Ga weg. Mary Teresa vertrekt rustig. Ze zegt tegen de mensen die zich hebben verzameld rond haar: Ik ben misschien niet welkom hier, maar ik ben wel nodig. Een paar dagen later gaat het makkelijker. Ze vraagt aan een belangrijk persoon van de wijken daar als ze de kinderen mag leren lezen en schrijven. Ik ben hier niet om jullie te bekeren, maar om jullie te helpen waar het ook nodig is. En de man geeft haar uiteindelijk toestemming. En haar eerste les komt sneller dan verwacht. Ze geeft wat brood aan een paar kinderen die zo'n honger hebben. En ze stelt zich voor: Ik ben Mary Teresa. Ze zet de kinderen op hun gemak en vraagt ze als ze willen leren lezen. Ja, zeggen de kinderen. En ze gaan zitten. Op de grond bij Mary Teresa. Op een grote steen schrijft de zuster de eerste letters van het alfabet met behulp van een klein steentje. En al snel komen er kinderen bij, rond haar. En na een tijdje zitten er meer dan 10 kinderen die het alfabet samen leren.
5: So now, all together, from beginning.

0: Zijn moeder volgt ook de lessen, samen met haar dochtertje. De kinderen zijn zeer gelukkig, ze bloeien open. Ze hebben iets leuks te doen overdag. Mary Teresa leest zelfs leuke verhaaltjes voor. Maar niet iedereen is blij dat ze er is. We zien het koppel dat Mary Teresa weg wou in het begin van de film. En de vrouw zegt tegen een andere inwoner: ze zal onze kinderen leren over haar christelijke God. Je zal wel zien.
1: Teach them about her Christian God. You will see.
0: En op een avond staan er een 20-tal mannen en een vrouw Mary Teresa op te wachten. Ga naar huis, zegt de vrouw. Nee, zegt Mary Teresa. Ik ben hier niet om jullie kinderen tot mijn geloof te bekeren.
1: Go home.
2: No.
1: Go home.
2: I am not here to convert your children to my faith. This you must believe.
0: Maar er komt snel een vrouw aan. Dat is de moeder van een van de kindjes die bij de lessen blijft, bij Mary Teresa. Laat haar toch. Ik heb al haar lessen gevolgd. Ze heeft niet één keer haar God vernoemd. Ze helpt onze kinderen. En de man van deze vrouw komt ook aangerend. Stop ermee, zegt hij. Laat ze gaan. En na een tijdje gaan de 20 mannen en de vrouw weg. De vrouw en de man die het voor Mary Teresa opnamen zijn Dinsha en Ashwani, een getrouwd koppel. Ze zijn erg lief voor Mary Teresa en zijn blij, want ze beseffen dat deze vrouw hun kinderen kan helpen. Misschien voor een betere toekomst. Maar het gaat niet altijd even gemakkelijk voor Mary Teresa. Op een dag gaat ze zelf terug naar het Loretto-klooster. Maar gaat toch niet binnen. Want ze hoort die stem in haar die zegt dat ze bij de armen hoort. Een paar dagen later komt er een jonge vrouw naar Mary Teresa met een aantal medische spullen. Het is Shubhashini, een leerling waar de zuster nog les aan gegeven heeft bij het Loretto-klooster. En ze wil Mary Teresa zo graag meehelpen. Eventjes moet Mary Teresa een beetje bekomen, maar ze is zo blij dat er iemand haar komt helpen. Shubhashini, Dinsha en Mary Teresa werken dus met z'n drieën voor de armen. Ze wassen de kinderen, helpen bij bevallingen, verzorgen de wonden van de zieken. Ze hebben meer dan genoeg werk. En natuurlijk blijft Mary Teresa schrijven met haar geestelijke leider. De zuster is eigenlijk nog steeds op zoek naar een verblijfplaats dicht bij de sloppenwijk. Vader van Exem raadt haar aan om bij een katholieke man en zijn broers aan te bellen. Die wonen in de buurt en kunnen misschien helpen. Mary Teresa gaat meteen op zoek naar deze mensen, de broer Gomez. Als ze aankomt, ontmoet ze Nicolas, een van de broers. Natuurlijk heeft hij plaats voor haar. Ze mag zelf een volledige verdieping van zijn huis gebruiken. Ze is zo blij, eindelijk een plaats waar ze kan wonen, dicht bij de armen. Shubhashini, Dinsha en Mary Teresa werken verder. Ze brengen de zieke mensen die op straat liggen naar een verzorgingsplaats. Op een dag brengen ze een man binnen die stervende is. Zuster, ik ben bang dat hij aan het sterven is, zegt Shubhashini. Ik weet het, antwoordt Mary Teresa. Een beetje liefde van God geven, dat is al wat we kunnen doen. Ze geven de arme man wat water en Mary Teresa neemt een vochtig doekje om het gezicht van de man zachtjes af te vegen. Dit is zo erg, zegt Shubhashini, die zo onder de indruk is. Het grootste lijden is zich alleen voelen, ongewild, niet geliefd. Maar hij is niet alleen nu, hij is met ons, zegt Mary Teresa.
1: Sister, I'm afraid he's dying.
2: I know. Little bit of God's love. That's all we can do. Yes. greatest suffering is to feel alone. Unwanted. Unloved. But he's not alone now. He's here with us.
0: En na enkele ogenblikken sterft de man. En ondertussen wordt er natuurlijk gesproken over het werk van Mary Teresa in de stad en de omgeving. Het stadsbestuur is erg blij en dankbaar voor haar werk. En dit verneemt ze via haar correspondentie met vader van Exem. En in een andere brief naar haar geestelijke leider schrijft ze:
2: I have been experiencing great loneliness. After being at Loreto for so many years, always surrounded by nuns and students, I did not expect how alone I would feel in my new life. I wonder how long will my heart suffer. Pray for me. Let me not draw back from the sacrifice I have made of my free choice and conviction.
0: Ik heb grote eenzaamheid ervaren. Nadat ik zoveel jaren in Loreto heb verbleven, altijd omringd door medezusters en studenten, had ik niet verwacht hoe eenzaam ik mij ging voelen in mijn nieuw leven. Ik vraag me af hoe lang mijn hart zal lijden. Bid voor me, schrijft ze naar vader van Exem. Mogen ik het offer die ik uit vrije wil en met overtuiging gemaakt heb, blijven doen.

0: En welkom terug in het programma Katovisie, beste luisteraars, waar we de film The Letters bespreken. En we gaan nu verder met het verhaal van de film. En ondertussen is er een jaar voorbij. Marie Theresa had haar toelating gekregen om 1 jaar buiten het klooster te verblijven. En deze is nu verstreken. Maar er is een brief binnengekomen van aartsbisschop Perrier. Vol spanning opent ze de brief en het is met grote blijdschap dat ze leest dat ze nog 3 extra jaren buiten het klooster mag verblijven voor haar werk bij de armen. De zuster is ontzettend blij, maar ook de vrouwen die haar helpen zijn erg gelukkig. Op een dag horen ze plots veel geroep buiten. Mensen lopen rap voorbij, schreeuwend. En een vrouw spreekt de zuster aan. Zuster, zuster, het is Cavita. Ze is aan het bevallen, maar er is een probleem, er klopt iets niet. Zonder te twijfelen pakt Mary Theresa haar koffertje met wat medische spullen in en loopt ze naar Cavita die aan het bevallen is. Cavita is eigenlijk de jonge vrouw die in het begin van deze film Mary Theresa bedreigde en haar niet in het dorpje wou. Als ze bij Cavita aankomt, wil haar man niet dat de zuster bij zijn vrouw komt. Maar dankzij een vriendin van Cavita laat de man Mary Theresa toch binnen. Na een kort onderzoek vertelt de zuster dat de baby in stuitligging is. En ze proberen het babytje te draaien. De minuten lijken uren te duren. Maar het lukt. Het kindje wordt geboren, gezond en wel. Cavita en haar man zijn dolgelukkig, dolblij en dankbaar. En als Mary Theresa uit het klein huisje van het jong gezin vertrekt, loopt iedereen weg. En sommigen kijken haar raar aan, kwaad, roddelend. En er is niemand meer. Ze loopt alleen terug. De man, de kersverse vader, loopt achter de zuster aan, knielt voor haar neer en kust haar voeten. Hij is zo dankbaar en hij vraagt eigenlijk een beetje vergiffenis voor het feit dat hij zo lelijk was tegen haar, dat hij haar niet wou in het dorpje. In het klooster waar zuster Theresa les gaf, het Loretto-klooster, zijn er 2 jonge meisjes die gaan spreken met moeder-overste. Ze willen graag zuster worden. Maar als ze daarbij zeggen dat ze wel zuster willen worden bij Mary Theresa, dan is niet iedereen blij met dit besluit. En Mary Theresa gebruikt ondertussen de hele verdieping van het huis van de Gomez-broers met de 10 jonge vrouwen die haar ondertussen helpen. En dit alles doet de zusters wel nadenken over haar toekomst en de toekomst van al die vrouwen die zich willen inzetten en die ook zuster willen worden. En ze bespreekt met haar geestelijke leider, vader van Exem, het idee om een nieuwe congregatie te starten. De missionarissen van de naaste liefde. De priester geeft het hele dossier dat zuster Theresa voorbereid heeft aan de aartsbisschop, Monseigneur Perrier, die het dan kan doorgeven aan de paus, zodat deze kan besluiten als een nieuwe congregatie nodig is. En een hele tijd later krijgt Mary Theresa bericht dat haar congregatie goedgekeurd is door de paus. En tijdens een prachtige viering wordt het besluit bekendgemaakt door aartsbisschop Perrier.
1: In consequence, we do, by the present decree, to the greater glory of God and or the promotion in these parts of the kingdom of truth, justice, peace and charity of Christ the Savior, erect and institute a new religious congregation which shall have for its name the Congregation of the Missionaries of Charity. We welcome your new order to the Catholic Diocese of Calcutta. Mother Teresa.
0: Bij het genomen besluit, tot de eer en glorie van God, richten wij nu een nieuwe religieuze gemeenschap op, die de naam zal dragen de Congregatie van de Missionarissen van de Naasteliefde. Wij heten uw nieuwe gemeenschap welkom. Welkom in het katholiek bisdom van Calcutta. Moeder Teresa. Vanaf nu zijn alle jonge vrouwen, die nu bijna met 20 zijn, zusters van de missionarissen van de naastenliefde. Ze leggen diezelfde dag ook hun gelofte af. En natuurlijk gaat het werk van de zusters verder. Moeder Teresa, overste van de congregatie, gaat met iemand van het stadsbestuur spreken, opdat ze een gebouw zouden mogen gebruiken voor de zieken en stervenden. Een thuis voor de stervenden, zo wenst ze het te noemen. De stad, die erg blij is met haar werk, geeft een gebouw ter beschikking, een oude tempel. Maar daar zijn de hindoes niet blij mee. Het is erg groot en moeder Teresa vindt het perfect. En enkele dagen later komen de andere zusters en ook heel veel vrijwilligers de oude tempel opkuisen. Alles wordt gereed gemaakt voor de zieken en stervenden die er gaan mogen blijven. Laten we nu even teruggaan naar vader Van Exem en vader Benjamin. Vader Van Exem heeft al deze verhalen verteld, deze herinneringen, aan vader Benjamin. Hij geeft een doos met vele brieven van moeder Teresa aan de postulator van haar heiligsverklaringsproces mee. En vader Benjamin leest elke brief van moeder Teresa. En een lange tijd later heeft hij een besluit geschreven voor de commissie die de heiligverklaring verder moet onderzoeken. En voor deze commissie met veel bisschoppen zegt hij: de realiteit van haar leven was dit. Ze leed enorm veel door het feit dat ze dacht dat God haar had verlaten. Weinig was bekend over haar spirituele lasten of haar persoonlijke lasten voordat deze brieven beschikbaar waren. Ze onthullen een spirituele turbulentie en de intensiteit van haar leven en haar werk gedurende 6 decennia. Toen haar orde uitbreidde met toestemming van paus Paulus VI in 1965, zag ze het niet als haar werk, maar als zijn werk. Ze deed alles wat ze kon om de aandacht die zij kreeg naar God te keren en bleef aandringen en zeggen dat het werk dat ze deed zijn werk was, niet het hare.
2: The reality of her life was this. She suffered greatly, stemming from her belief that she had been abandoned by God. Little was known about her spiritual burdens or her personal struggles until these letters became available. They reveal the spiritual turbulence and intensity of her life and work over a period of 6 decades. As her order expanded with permission from Pope Paul VI in 1965, she took no credit for her accomplishments. She did everything possible to divert the attention she received to God, insisting that the work she was doing was his work, not hers.
0: En vader Benjamin zegt verder: aartsbisschop Perrier gelooft dat haar eenzaamheid en haar gevoel van verlatenheid zijn rots heeft in de mysterie van Jezus' missie. De duisternis dat ze doorstaan heeft, was een essentieel onderdeel van haar roeping. En de brieven die ze schreef, een belangrijke getuigenis voor haar nalatenschap. En de postulator eindigt met deze woorden:
2: based on my findings, I must conclude that I cannot imagine anyone more worthy of canonization than Agnes Konja Bayashu, Mother Teresa of Calcutta.
0: Op basis van mijn bevindingen moet ik concluderen dat ik niet kan voorstellen dat iemand meer waardig is om heilig verklaard te worden dan Agnes Konja Bayashu, Moeder Teresa van Calcutta.

En het is tijd, beste luisteraars, om deze aflevering af te sluiten. We hopen dat u hebt genoten van deze film, The Letters, over het levensverhaal van moeder Teresa. Aarzel niet om op dit programma te reageren via mail en dat kan op het e-mailadres film@radiomaria.be. En ik stel voor dat we dit programma afsluiten met een gebed toegeschreven aan deze heilige vrouw.

Bevrijd mij, o Jezus, van het verlangen om geliefd te zijn, van het verlangen om verhoogd te worden, van het verlangen om geëerd te worden, van het verlangen om geprezen te worden, van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen, van het verlangen om geraadpleegd te worden, van het verlangen om goedgekeurd te worden, van het verlangen om populair te zijn, van de angst om vernederd te worden, van de angst om geminacht te worden, van de angst om vermaand te moeten worden, van de angst om gelasterd te worden, van de angst om vergeten te worden, van de angst om verkeerd begrepen te worden, van de angst om belachelijk gemaakt te worden, van de angst om verdacht te worden. En Jezus, geef mij de genade om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik, dat anderen hoger geacht worden dan ik, dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden en ik minder, dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet, dat anderen telkens boven mij verkozen worden, dat anderen heiliger worden dan ik, terwijl ik heilig word zoals u het heeft bedoeld.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober. Oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met Uw vrede in ons hart, Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met Uw rechterhand Uw dienaars die Uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die Uw kinderen zijn en door Uw bloed zijn vrijgekocht. Christus, die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep U elke dag. Elke nacht kom ik bij U klagen. God, mijn heil, ik roep U elke dag. Elke nacht weer kom ik bij U klagen. Laat mijn bede doordringen tot U. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen.

blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

0: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases.
1: We waren aangekomen aan hoofdstuk 5 in Jezus voetspoor. Ondertussen, zo schrijft Ignatius in zijn autobiografie, naderde het tijdstip dat de pelgrim had bepaald voor zijn vertrek naar Jeruzalem. En zo ging hij begin 1523 op weg naar Barcelona om er scheep te gaan. Hij wilde naar Rome, waar de paus met Pasen verlof gaf voor pelgrimsreizen naar Jeruzalem. Dat jaar viel Pasen op 5 april. Waarschijnlijk verliet Inigo Manresa op 18 februari 1523. Hij kwam Barcelona binnen via de Nieuwe Poort en ging vandaar naar het Marcusplein om er bij het beeld van Maria Leidsvrouwe te bidden. Ook ditmaal vond hij onderdak bij een weldoener die hem al eerder had gesteund. Bedelend in Barcelona. Inigo verbleef slechts een 20-tal dagen in Barcelona, enkel de tijd om zijn overtocht naar Rome te regelen. Maar ook hier kon hij niet stilzitten. Zoals in Manresa zocht hij er mensen met wie hij over geestelijke zaken kon spreken. Uit de processtukken weten we dat hij vaak het klooster van de Hieronymus-zusters bezocht, dat in die tijd op het Padroplein stond en aan de heilige Massias was gewijd. Buiten de stad, tegen de hellingen van de Collesorola, lag het klooster van de Hieronymus-monniken. Er zijn er nog enige sporen van over. Steeds weer met hetzelfde verlangen ging hij ook naar hen toe, zoals hij ook naar de kluisenaars ging die niet ver daarvandaan op verspreide plaatsen in de streek van San Gines dels Agudeles leefden. Maar zijn verlangen naar geestelijk contact werd even weinig bevredigd als in Manresa. Op een dag zat hij met kinderen op de trappen van San Justo te luisteren naar een preek. Isabel Ferrer, een voorname dame, echtgenote van Francisco Roser, zag het gezicht van de heilige als het ware een glans uitstralen. En tegelijk hoorde zij een inwendige stem zeggen: "Roep hem, roep hem." Haar huis lag tegenover de ingang van de kerk. Toen zij daar na de preek weer terug was, vertelde zij haar man wat zij gezien had. Ze besloten de pelgrim bij zich aan tafel te nodigen. Toen de maaltijd was afgelopen, vroegen zij hem om hen over God te spreken. Van toen af vatte Isabel een zo grote genegenheid op voor de pelgrim dat zij zijn grote weldoenster werd in Barcelona, Parijs en Venetië. In de loop van het gesprek vertelde Inigo over zijn voornemen om naar Rome te gaan en dat hij zich daarom op een tweemaster wilde inschepen. Maar het echtpaar beval hem een groter schip aan. Iemand uit hun familie zou daar ook meegaan. Inigo volgde deze raad op en dat bleek providentieel. Want even buiten de haven van Barcelona verging de tweemaster. Inigo had zich voorgenomen tijdens zijn pelgrimstocht af te zien van alle menselijke hulp. Hij zou alleen en zonder geld reizen. Velen melden zich om hem te vergezellen, maar heel hoffelijk wees hij hun aanbod af. Een van hen zei dat hij het lichtzinnig van hem vond te willen reizen zonder Latijn of Italiaans te kennen en zonder metgezel. Inigo's antwoord was dat hij zelfs de zoon of de broer van de hertog van Cardona als reisgezel zou afwijzen. Want hij wilde de drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde beoefenen. Als hij met een ander was, zou hij bij honger zich tot hem wenden en ook van hem verwachten dat hij hem op de been zou helpen, mocht hij komen te vallen. Maar hij wilde zich geheel op God en niet op de mensen verlaten. Om dezelfde reden wilde hij ook geen mondvoorraad aan woord meenemen. Maar op dit punt moest hij, althans gedeeltelijk, toegeven. Want de kapitein bood hem wel kosteloze overtocht aan, maar stelde als voorwaarde dat hij voor proviand moest zorgen en wel zoveel als voor zijn levensonderhoud nodig was. Anders was er geen sprake van dat men hem zou meenemen. Hij raakte in heftige tweestrijd. Is dat nu de hoop en het vertrouwen dat God je niet in de steek zal laten? Hij wist niet wat hij moest doen. En omdat hij maar niet tot een besluit kon komen, liet hij zijn biechtvader beslissen. Deze gaf hem de raad om wat nodig was voor de reis bijeen te bedelen en dat mee te nemen op het schip. Een vrouw die hij om een aalmoes vroeg, wilde weten waarheen de reis dan wel ging. Inigo aarzelde met antwoorden, ten slotte zei hij enkel dat hij naar Rome wilde. Waarop de vrouw antwoordde, wilt u naar Rome? Nou, ik weet niet hoe zij die daarheen gaan ervan terugkeren. Ze bedoelde daarmee, merkte de heilige op, dat wie naar Rome gaan er weinig geestelijke baat bij vinden. De reden waarom hij niet graag over zijn reisplannen sprak, was dat hij in die tijd geplaagd werd door bekoringen en ijdelheid, waaraan hij niet wilde toegeven. Zo durfde hij ook niet zeggen waar hij vandaan kwam of uit welk geslacht hij stamde. Kennelijk waren de Loyola's ook buiten Baskenland vermaard. Toen hij voldoende bij elkaar gebedeld had, begaf Inigo zich naar de haven om zich in te schepen. Maar daar merkte hij dat hij nog een paar blancas in zijn zak had. Hij legde deze munten op een bank en ging aan boord. Op weg naar Rome en Venetië. Omstreeks 20 maart verliet Inigo de haven op weg naar Gaeta. Met de wind achter legde het schip de overtocht af in 5 dagen. Zware stormen hadden de reizigers te doorstaan, maar aan land werden ze geconfronteerd met een ander probleem. Er dreigde in die streek de pest. Wegwezen was de boodschap. Inigo ging onmiddellijk op weg naar Rome. Onder de passagiers die met hem meegingen, was een vrouw met haar 2 kinderen, een jongen en een als jongen verkleed meisje. Ze overnachten in een herberg vol soldaten. Deze gaven hen overvloedig te eten en te drinken, zodat het duidelijk was dat ze hen dronken wilden voeren. Daarna verwezen ze de vrouw en haar dochter naar een bovenverdieping om te slapen en de pelgrim met de jongen naar de stal. Omstreeks middernacht klonk door het huis het luid gegil van de 2 vrouwen die zich verweerden tegen de indringers die hen wilden verkrachten. De pelgrim snelde de vrouwen te hulp, schreeuwend: kan dit zomaar? Zijn optreden was zo effectief dat de aanvallers inbonden en er verder van afzagen. Dezelfde nacht nog trok de pelgrim met de vrouwen verder. De knaap was al weggevlucht. Zij kwamen aan bij een naburige stad, waarschijnlijk Fondi, maar de stadspoorten waren gesloten en niemand wilde hun een aalmoes geven. Zo ging een hele dag voorbij. De pelgrim kon niet verder, verzwakt en uitgeput als hij was door de reis. De dag daarop hoorde hij dat de meesteres van de stad, Beatrice Appiani, echtgenote van Vespasiano Colonna, verwacht werd. Hij slaagde erin haar aan te klampen met het verzoek om toelating tot de stad. Nadat hij daartoe verlof had gekregen en een paar dagen had uitgerust, zette hij zijn reis voort en kwam op Palmzondag 29 maart in Rome aan. Zonder dralen diende hij bij de paus een verzoek in om voor een pelgrimstocht naar het heilig graf en de andere heilige plaatsen. De toestemming draagt de datum 31 maart 1523. De goede week en het paasfeest met Octave bracht Inigo in de eeuwige stad door. Op 13 of 14 april ging hij op weg naar Venetië. Hij koos de weg die over Orvieto, Spoleto en Macerata naar de Adriatische Zee leidt. Daarna volgde hij de kust over Pesaro, Rimini en Ravenna tot aan Comacchio en Chioggia ten zuiden van de lagune van Venetië. Van daaruit moest hij naar Padua voor een medisch attest dat nodig was om Venetië binnen te mogen. Maar daarin op weg kon hij zijn reisgenoten niet bijhouden. Tegen de avond lieten ze hem daarom achter op een groot veld. En toen hij daar alleen was, verscheen hem Christus, zoals hij hem gewoonlijk verscheen en boven reeds verteld is, en gaf hem goede moed. De verschijning leek op die in Manresa. Daarna ging alles goed. Zijn reisgenoten omzeilden het probleem van het betreffende document door het te vervalsen. Maar de pelgrim werd er nooit naar gevraagd. En hij kwam zonder medisch attest Venetië binnen. Bij de controle op het schip was hij de enige die werd overgeslagen. In Venetië leefde Inigo van aalmoezen. Hij sliep onder de zuilengangen rond de Piazza San Marco. Op een dag kwam hij in contact met een rijke Spanjaard. Deze vroeg hem waarheen hij op reis was en waarom. Bij het horen van zijn plannen nodigde hij hem uit om in zijn woning te verblijven tot hij zich zou kunnen inschepen. Inigo's gedragslijn was dezelfde als in Manresa. Onder het eten sprak hij weinig, maar luisterde aandachtig naar de gesprekken om dan naar aanleiding daarvan over God te spreken. En als de maaltijd was afgelopen, deed hij dat. Deze rechtschapen man, die hem onderdak had verleend, vatte met zijn gezin zo'n genegenheid op voor de pelgrim dat ze hem niet meer wilden laten gaan.

als zij dan zo graag in Jeruzalem begraven wil worden. In de 15e en 16e eeuw, meer nog dan in de daaraan voorafgaande eeuwen, gingen talrijke gelovigen op bedevaart naar het Heilige Land, met op zak de pauselijke toestemming, opgesteld door de paus zelf of door een gevolmachtigd prelaat. Alles was tot in detail geregeld. De tijd van het jaar, de kleding van de pelgrim, wat hij te betalen had, waar hij moest overnachten. De Turken waren heer en meester in het nabije Oosten. Daarom mocht de Signora van Venetië maar één bedevaart per jaar organiseren. Vanuit alle windstreken kwamen de pelgrims tegen Pinksteren in Venetië samen en liepen toen mee in de sacramentsprocessie. Eenmaal in Palestina vielen zij onder de geestelijke rechtsmacht van de Franciscanen, aan wie de bescherming van de heilige plaatsen sinds 1342 was toevertrouwd. Zij zorgden voor onderdak en een reisschema. Wij zijn goed geïnformeerd over Inigo's reis dankzij de dagboeknotities van twee medereizigers, Peter Fusli, een klokken- en wapengieter uit Zürich, en de uit Straatsburg afkomstige Philip Hagen. Deze laatste begint zijn verslag met de opmerking: als je het heilig graf wil bezoeken, moet je zorgen voor drie buidels. Eén met dukaten, Marcelli en Marchetti, Venetiaanse munten. Een tweede met geduld en de derde gevuld met godsvertrouwen. Inderdaad bleek er op de pelgrimstocht veel geld nodig te zijn voor de bootreis, levensmiddelen, overnachtingen, gidsen enzovoort. Maar nog noodzakelijker was dat men over voldoende gemoedsrust beschikte om de ontberingen onderweg en vooral het treiterend gedrag van de Turken en Bedouinen te kunnen verdragen. Alleen een groot godsvertrouwen maakte het mogelijk om al deze moeilijkheden te doorstaan. Inigo zorgde niet voor de eerste buidel, maar wel voor de twee andere. Geld voor de bootreis had hij niet. En voor zijn levensonderhoud verliet hij zich geheel op God. Gewoonlijk was de groep pelgrims zeer talrijk, maar in 1523 waren velen die naar Venetië gekomen waren om zich in te schepen, weer naar huis teruggekeerd. Toen zij hoorden dat een jaar daarvoor Rodos in handen van de Turken was gevallen, slechts 21 gingen op weg, 4 Spanjaarden, 3 Zwitsers, 1 Tiroler, 2 Duitsers, 11 Vlamingen en Hollanders. Inigo noemt er slechts één bij naam, de Spaanse edelman Diego Mañez, commandeur van de Johannitenorde, die vergezeld werd door een knecht. De andere Spanjaard was een priester, de vierde was Inigo. Allereerst moest Inigo een schip vinden dat hem gratis wilde meenemen. Hij wilde zich geheel op God verlaten en daarom niet om hulp vragen aan de keizerlijke gezant in Venetië, Alonso Sanchez. Maar de Spanjaard bij wie hij logeerde, bezorgde hem een audiëntie bij de pas gekozen doge Andrea Gritti. Deze hoorde hem welwillend aan en gaf opdracht hem mee te nemen op het schip de Negrona, waarmee de nieuwe gezant van Venetië, Niccolo Dolfin, naar Cyprus zou gaan. 7 van de pelgrims gingen met Inigo aan boord van dit schip. De andere 13 voeren op het eigenlijke pelgrimsschip dat eerder vertrok. Kort voor de afvaart werd hij zwaar ziek en kreeg hoge koorts. Wel week de koorts na een paar dagen weer, maar op de dag dat het schip zou uitzeilen, had hij juist een purgeermiddel ingenomen. Zijn huisgenoten vroegen aan de dokter of hij in die toestand de zeereis naar Jeruzalem kon maken. Het antwoord luidde: ja, als hij dan zo graag in Jeruzalem begraven wil worden. Toch ging Inigo aan boord en vertrok nog diezelfde dag. Hij moest zo hevig overgeven dat hij zich helemaal opgelucht voelde
en geleidelijk weer op krachten kwam. Op 14 juli koos Nigro naar zee en meerde na een niet al te voorspoedige reis op 14 augustus af in Famagusta, een haven op Cyprus. De kapitein van het eigenlijke pelgrimsschip bleek bereid de passagiers van de Negrona voor 20 dukaten per persoon naar Jaffa te brengen. Overland gingen ze daarom van Famagusta naar Salinas, het tegenwoordige Larnaca, de vertrekhaven. Zoals op de Negrona nam Inigo ook hier niets anders mee voor zijn levensonderhoud dan zijn vertrouwen op God. Te midden van al zijn wedervaardigheden verscheen Christus hem herhaaldelijk. Daaruit putte hij veel troost en bemoediging. Op 19 augustus uit Larnaca vertrokken, kwamen ze op de 25e in Jaffa aan, maar kregen pas op de 31e verlof om aan land te gaan. Per ezel trokken zij naar Ramla, 20 kilometer ten zuidoosten van Jaffa, waar ze overnachten. 2 mijl voor Jeruzalem zei de Spanjaard Diego Mañez dat het goed zou zijn als allen zich innerlijk zouden voorbereiden en daarom verder niet meer zouden praten. Toen ze dan eindelijk Jeruzalem in de verte zagen liggen, verging het hun, als alle pelgrims op dat moment, een grote opgetogenheid maakte zich van hen meester. Inigo spreekt van een bovenaardse vreugde. Aan de poort van de stad kwamen de Franciscanen hun met het processiekruis tegemoet. Het was vrijdag 4 september. Zijn droom: in Jezus' geboorteland blijven. Het is niet moeilijk te raden wat er in Inigo omging. In Loyola had hij bij het lezen van het leven van Christus tot de pelgrimstocht besloten. Nu was die droom eindelijk werkelijkheid geworden. Maar hij bedoelde meer dan een bedevaart, waarvan je weer naar huis terugkeert. Hij was van plan te blijven. De pelgrims volgden het gebruikelijke programma. 5 september 's morgens werd begonnen met een heilige mis in het klooster op de Sionsberg. Daarna gingen ze in processie met brandende kaarsen in de hand naar de cenakelzaal om het laatste avondmaal en de nederdaling van de Heilige Geest te gedenken en vervolgens naar de kerk van Maria ten hemel opneming. In de middag bezochten ze het heilige graf en brachten daar de nacht wakend door. Bij het aanbreken van de dag gingen ze te biecht en te communie. De kerk werd om 6 uur gesloten en daarom gingen de pelgrims naar hun logies om uit te rusten. In de middag volgden zij de weg die Jezus met zijn kruis was gegaan en waarvan de verschillende staties duidelijk waren aangegeven. Deze kruisweg voerde van de Anatonia-toren naar de Calvariberg en het Heilig Graf. De volgende dag gingen ze naar Betanië en de Olijfberg. Op 8 en 9 september waren ze in Bethlehem. Op 10 en 11 september trokken ze door het dal van Jozafat, staken de Cedronbeek over naar de hof van Gethsemane. De nacht van de 11e doorwaakten ze opnieuw bij het Heilig Graf. 12 en 13 september waren rustdagen. Op de 14e gingen ze naar Jericho en de Jordaan langs een moeilijk begaanbare stenige weg. Graag zouden allen een bad genomen hebben in de Jordaan, waarin eens de Verlosser gedoopt was. Maar de Turkse gidsen gunden hun daarvoor niet de tijd. Daardoor konden ze alleen hun gezicht en handen wassen. Op de terugweg naar Jeruzalem kwamen ze voorbij de berg waar Jezus 40 dagen gevast had en door de duivel bekoord was. De Zwitsers en Spanjaarden wilden naar boven, maar moesten ervan afzien omdat hun gidsen daar het geduld niet voor hadden. Van 16 tot 22 september waren zij in Jeruzalem. Inigo besteedde die dagen aan de voorbereiding van zijn plan om in Jeruzalem te blijven
ten einde daar steeds weer opnieuw de heilige plaatsen te bezoeken en daarnaast de zielen te helpen. Hij ging naar de Sionsberg om er de gardiaan van zijn voornemen in kennis te stellen en zijn aanbevelingsbrieven te laten zien. Deze vertelde hem in wat voor armoedige omstandigheden de monniken leefden. Inigo's antwoord hierop was simpelweg dat hij alleen maar van het klooster zou vragen om er van tijd tot tijd te mogen biechten. Dit maakte de gardiaan minder afwijzend, maar hij zei er wel bij dat de provinciaal, die op dat moment in Bethlehem was, het laatste woord hierover had. De pelgrim waande zijn wens al vervuld. In afwachting van de terugkeer van de provinciaal begon hij brieven te schrijven aan zijn vrienden uit Barcelona, onder andere aan Inés Pascual. Helaas is die brief niet bewaard gebleven. We zouden er iets meer uit te weten zijn gekomen over zijn reis en zijn emoties daarbij. De beslissing van de provinciaal viel anders uit dan Inigo gehoopt en verwacht had. Hij had, zo zei hij, over het verzoek van Inigo nagedacht en meende het niet te mogen inwilligen. Het lot van andere pelgrims in Jeruzalem hadden willen blijven, speelde bij deze afwijzing de hoofdrol, want sommigen van hen waren gevangen gezet en anderen gestorven. Maar een vastberaden iemand als Inigo werd door dat soort risico's niet afgeschrikt. De provinciaal was echter al zijn aandringen ten spijt niet te vermurwen en dreigde hem met excommunicatie als hij zonder toestemming toch zou blijven. Hij wilde hem wel de bulle laten zien die hem daartoe machtigde. Er zat niets anders op dan zich gewonnen te geven. Blijkbaar was het Gods wil dat hij met de andere pelgrims de thuisreis zou aanvaarden. Maar eerst wilde hij graag nog eenmaal de olijfberg bezoeken. Zonder iemand iets te zeggen en zonder gids ging hij alleen daarheen, maar de bewakers wilden hem niet toelaten. Hij gaf hun een mesje cadeau uit het schrijfgerei dat hij bij zich had. Na een innig gebed op die plaats kreeg hij het verlangen om naar Betfage te gaan. En toen hij daar was, schoot het hem te binnen dat hij op de olijfberg er niet op gelet had waar de rechter en waar de linkervoet stond. Hij ging dus weer terug en gaf aan de wachters een schaar, naar ik meen, om binnen te mogen. Toen de monniken merkten dat hij verdwenen was, gingen ze op zoek en stuurden ook een knecht erop uit. Toen deze Inigo vond, zwaaide hij dreigend met een stok, greep hem woedend bij de arm en bracht hem terug naar het klooster. Onderweg dacht Inigo voortdurend aan Jezus, die, naar het hem voorkwam, voortdurend bij hem was. Hieruit putte hij grote kracht en bemoediging.

Het barre avontuur van de terugreis. Op 23 september gingen de pelgrims uit veiligheidsoverwegingen om 10 uur 's avonds en niet langs de hoofdwegen naar Ramla, waar ze de volgende morgen tegen 11 uur aankwamen, hongerig en oververmoeid door gebrek aan slaap. Maar daarmee was het leed nog niet geleden, want de plaatselijke gouverneur eiste van elke pelgrim een dukaat en een kledingstuk. De pelgrims waren gedwongen verschillende dagen in Ramla door te brengen, in een ongezond klimaat en, wat nog erger was, zonder goed drinkwater. Enigen werden ziek. Op 1 oktober gaf de gouverneur hun de opdracht te vertrekken. 2 dagen later vertrok het pelgrimsschip uit Jaffa. De kapitein had niet voor voldoende proviandering gezorgd en windstilte verlengde de reis. Zodoende was er steeds minder te eten, er waren zieken aan boord en een van hen stierf. Pas op de 14e konden zij in Larnaca aan wal gaan. Maar nu kwam het probleem een schip te vinden naar Venetië. De Negrone was al 10 dagen daarvoor vertrokken, zonder op de pelgrims te wachten. Er lagen nog 3 schepen. Een groot schip, eigendom van de Contaccio's, rijke reders uit Venetië. De kapitein hiervan vroeg 15 dukaten per persoon. 2 Spanjaarden, Diego Mañes en zijn knecht, gingen hierop in. Diego drong er bij de kapitein op aan Inigo zonder betaling mee te nemen, omdat hij geen geld had, maar dit hem gegund moest worden, omdat hij een heilige mens was. Spottend antwoordde de kapitein dat, als hij zo heilig was, hij maar moest oversteken, zoals de apostel Jacobus het had gedaan. Andere pelgrims, onder wie Fuseli en de Zwitsers, vonden een goedkopere gelegenheid op een ander schip, de Malipiera. Wij weten niet met welk schip Inigo de reis maakte. Hij zegt alleen dat het erg klein was. De tijd dat de onderhandelingen duurden, besteden de pelgrims aan een verkenning van het eiland. Onder andere bezochten ze de kerk van de Franciscanen in Nicosia. De 3 schepen kozen begin november zee. Inigo duidde het ene aan als het grote, het andere als het Turkenschip. Bij hun vertrek was het mooi weer. Maar s'avonds stak er een hevige storm op, waardoor het grote schip niet ver uit de kust van Cyprus verging. Alleen de passagiers werden gered. Het Turkenschip verging met man en muis. Maar het kleine schip waarop Inigo voer, wist met veel moeite de storm te doorstaan en meerde eind december af in een haven in Apulië. Het was een koude winter met veel sneeuw en de pelgrim droeg enkel een broek van ruwe stof die tot aan de knieën kwam. Hij had blote benen, maar wel sandalen aan de voeten, verder een wambuis van zwarte stof met veel scheuren aan de schouders en een tot op de draad versleten manteltje. Midden januari kwam hij in Venetië aan. Daar trof hij de Spanjaard die hem voor zijn reis in zijn huis had opgenomen. Deze gaf hem 15 of 16 julio's, heel stuk ter waarde van 1/10 dukaat, en genoemd naar paus Julius II, en een stuk doek. Inigo vouwde deze lap verschillende keren samen en bond die om zijn middel tegen de koude. Zo ging hij op weg naar Genua om vandaar naar Barcelona over te steken. De tocht leidde door het gebied van Venetië, door Emilia, Lombardije en Ligurië. In Ferrara hield hij zijn eerste wat langere rustpauze. Hij vertelt daarover de volgende anekdote. Toen hij op een dag in de kathedraal aan het bidden was, kwam een bedelaar op hem af. Hij gaf hem een marchetto, een muntstuk dat een paar quadrini waard was. Na deze kwam een tweede bedelaar, aan wie hij een groter muntstuk gaf. Aan de derde gaf hij een julio, omdat hij geen kleinere muntstukken meer had. De stoet armen werd steeds langer, totdat de pelgrim moest zeggen dat hij niets meer had om weg te geven. In Lombardije moest hij langs de kampementen van de keizerlijke en van de Franse troepen. De strijd om het gebied rond Milaan was in volle gang en zou het jaar daarop eindigen met de slag bij Pavia, waarbij koning Frans I gevangen genomen werd. De Spaanse soldaten gaven hem de raad een omweg te maken om niet tussen de 2 strijdmachten terecht te komen, maar hij gaf daar geen gehoor aan.
Bij het vallen van de avond kwam hij aan voor de muren van een stadje. De soldaten zagen in hem een spion en onderwierpen hem aan een streng verhoor. Toen dat niets opleverde, brachten ze hem bij de aanvoerder. Op weg daarheen zag hij weer voor zijn geest, zoals toen in Palestina, hoe Christus bij de aanvang van zijn lijden gevangen genomen werd, maar naar zijn eigen woorden ging het niet om een visioen in eigenlijke zin. Toen hij voor de kapitein stond, wist hij niet goed of hij hem met uw hoogmogendheid moest aanspreken. Maar het betonen van een dergelijke onderdanigheid beschouwde hij als een bekoring, waaraan hij niet mocht toegeven. Daarom nam hij zelfs niet zijn muts voor hem af. Op de vragen van de officier antwoordde hij met spaarzame woorden, gevolgd door langdurige stilten. De kapitein dacht dat hij niet goed wijs was en liet hem gaan. Inigo trof het dat een daar wonende Spanjaard hem gastvrijheid verleende voor de nacht. De volgende dag zette hij zijn reis voort tot 's avonds hetzelfde tafereel zich herhaalde, maar nu in het Franse kamp. Ditmaal had hij meer geluk, want toen de kapitein hem vroeg waar hij vandaan kwam en hoorde dat hij uit Guipuscoa afkomstig was, gedroeg deze zich voorkomend. Hij zei dat ze bijna landgenoten waren, want hij zelf kwam uit de buurt van Bayonne. De soldaat kreeg de opdracht hem goed te behandelen en hem te eten te geven. Zo bereikte hij Genua. Daar trof hij Rodrigo Portuondo, volgens Ribadeneia de bevelhebber van de Spaanse galeien, maar in feite belast met de taak om de schepen te beschermen waarmee de troepen in de haven aankwamen. Toen hij Inigo zag, herinnerde hij zich dat ze samen aan het hof van Castilië hadden verkeerd. Daarom gaf hij hem alle medewerking voor zijn reis naar Barcelona, waarbij ze het gevaar liepen in handen te vallen van Andrea Doria, die op dat moment aan de kant van de Franse koning stond. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met het volgende hoofdstuk 6. Tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniël de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
1: Beste luisteraars, we zijn bezig met de catechese-reeks over de Joodse wortels van de Eucharistie. We hebben tot nu toe gezien dat de Joden de Messias verwachten, een Messias, maar ook een nieuwe uittocht uit Egypte. Maar een nieuwe uittocht, wie dat zegt, zegt ook een nieuw paasfeest. Dat heb ik in de vorige keer besproken. Het nieuwe paasfeest, dat wel een beetje verschilde in Jezus' tijd al met het eerste paasfeest uit de tijd van Mozes. En het grootste verschil is dat in de tijd van Mozes ieder hoofd van het huisgezin, iedere man, eigenlijk priester was nog. De aanbidding van de afgoden was nog niet gebeurd. Ieder man was priester. Bij de afgoderij van het gouden kalf werd het priesterschap ontnomen aan alle stammen van Israël, genomen aan de stam Levi, die niet gebogen had voor het afgodenbeeld. En alleen de Levitische priesters konden toen nog het offer brengen. Maar in Jezus' tijd, dus was het grote verschil met het begin van de tijd van Mozes, dat het lam geofferd werd in de tempel, geslacht en geofferd in de tempel, en dat het vlees gegeten moest worden, niet meer in de huizen zoals in de tijd van Mozes, maar in Jeruzalem, binnen Jeruzalem. We gaan zien dat Jezus dat inderdaad ook doet. We gaan nu kijken naar Jezus en het nieuwe paasfeest. Als Jezus zichzelf beschouwde als iemand die een nieuwe uittocht inleidde, en als hij verwachtte dat de nieuwe uittocht door een nieuw Pasen voorafgegaan zou worden, wanneer zou volgens hem dit nieuwe paasfeest dan plaatsvinden? Als we naar de evangelie kijken, is er maar één antwoord mogelijk. Tijdens het laatste avondmaal, het laatste paasfeest van zijn leven, direct voor zijn eigen heengaan, zijn eigen exodus, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Jezus hield bij het laatste avondmaal niet alleen een jaarlijkse gedachtenis van de uittocht uit Egypte, hoe belangrijk dat ook allemaal was. In plaats daarvan was hij wel overwogen bezig een nieuw Pasen in gang te zetten. We moeten daarom nu bekijken hoe het laatste avondmaal niet alleen vergelijkbaar was met de andere Joodse paasmaaltijden, maar ook hoe het er zich van onderscheidde. Zo zullen we zien dat Jezus niet alleen het paasfeest van het Oude Verbond in stand hield, maar ook de Joodse verwachtingen voor een nieuw paasfeest vervulde. Het Pasen van de Messias, die de Joden verwachten. De eerste overeenkomst is het meest fundamenteel. Jezus vierde het laatste avondmaal

verbleven, volgens Marcus 14, vers 13 en Johannes 18, vers 1. Dit klopt inderdaad met de Joodse traditie dat het paasmaal binnen de stadspoorten van Jeruzalem moest worden genuttigd. Jezus hield het laatste avondmaal ook in de avond. Dat moest zo, volgens Deuteronomium 16, vers 6. En bovendien dronken Jezus en zijn leerlingen wijn, wat bij de viering van het Joodse paasmaal behoorde, maar afweek van het water dat bij gewone maaltijden werd gedronken. Het belangrijkste is misschien wel dat Jezus uitleg van de betekenis van het brood onmiskenbaar naar het paasmaal verwijst. De Heer des Huizes moest de vraag van de Zoon beantwoorden, zo hebben we gezien, door de betekenis van het ongedezende brood toe te lichten. En als dit nog niet genoeg is, ook het laatste avondmaal eindigde met het zingen van een lofzang. Die lofzang betreft Psalm 118, de grote Hallelpsalm, die volgens de Joodse traditie tegen het einde van het paasmaal moest worden gezongen. Naast deze overeenkomsten waren er echter ook verschillen met een gewoon paasmaal en die verschillen waren groot. Om te beginnen werd het paasmaal thuis in het gezin gevierd, waarbij de vader optrad als leider en hoofd. Jezus daarentegen gedroeg zich als gastheer en leider van de 12, hoewel hij van geen van de leerlingen de vader was. Sterker nog, bij elk gewoon paasmaal ligt de nadruk op Gods verbond met Abraham, de uittocht uit Egypte en de binnenkomst in het beloofde land Kanaan. Maar Jezus sprak in plaats daarvan over het nieuwe verbond waarvan Jeremia voorspeld had dat het in de tijd van de verlossing tot stand zou komen. 1 Korintiërs 11, 25, Jeremia 31, 31 tot 33. Het meest betekenisvol was misschien wel het volgende. Bij een gewoon paasfeest draaide de hele liturgie om het lichaam en het bloed van het paasofferlam. Eerst werd het lam geslacht en plengden de priesters in de tempel het bloed van het lam over het altaar. Dan brachten de Joden het dode lam van de tempel naar het paasmaal en gaf de vader uitleg over de betekenis van de maaltijd. Toch deed Jezus iets helemaal anders. Met zijn uitleg verlegde hij de nadruk van het lichaam en het bloed van het paaslam. En dat wordt zelfs niet één keer vermeld. Als wij lezen in het Nieuwe Testament over het laatste avondmaal, dan is daar geen sprake van dan dat Jezus naar de tempel ging en daar het paaslam slachtte of liet slachten en dat het daar door de priester offerd werd. Het paaslam wordt niet vermeld, maar Jezus verwijst onmiddellijk naar zijn eigen lichaam en bloed. Als we Jezus' woorden bij het laatste avondmaal vergelijken met de beschrijving van vroegere paasmaaltijden, voelen wij dit verschil nog sterker. Het uitgieten van het bloed van het lam door de tempelpriesters was voor de verwoesting van de tempel, dus voor het jaar 70 na Christus, het hoogtepunt van het paasoffer. Zoals we al zagen, was al dat bloed van de lammeren niet om aan te zien. 200.000 lammeren. Hoeveel bloed stroomde daar niet van dat altaar dat de priesters over dat altaar daar goten? Dat moet nogal een boeltje geweest zijn, eigenlijk een visboeltje. Maar Jezus zegt daarentegen alleen: drinkt allen uit deze beker, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matthäus 26, vers 27 tot 28. Met deze woorden zegt Jezus eigenlijk onomwonden: ik ben het nieuwe paaslam van de nieuwe uittocht. Dit is het Pasen van de Messias en ik ben het nieuwe offer. Jezus veranderde dus het Joodse paasfeest en hij wist wat hij deed. Hij had als Jood al vele keren Pasen gevierd. Hij wist wat hij deed dat het nu anders was. Het was deze keer geen gewoon paasfeest, het was het paasfeest van de Messias op de avond waarop sommige Joden geloofden dat Israël ten slotte vrijgekocht zou worden. Daarom kan Jezus zeggen dat zijn bloed en niet het bloed van het paaslam verhoten zal worden tot vergeving van zonden.

Weet het teken dat hij, dat het bij het laatste avondmaal om een nieuw paasfeest hing, is Jezus' opdracht dat zijn handelingen herhaald moesten worden. Hij zei tegen zijn leerlingen, doet dit tot mijn gedachtenis. Dat is een weergave van Gods gebod om het vroegere paasfeest voor altijd te vieren als een gedachtenis. Exodus 12, 14. Jezus gaf dus de opdracht dat zijn leerlingen dit nieuwe paasoffer in de toekomst zouden bestendigen. Jezus herstelde met dit gebod ook het oorspronkelijke priesterschap van de 12 stammen van Israël. Elke Jood wist in die tijd dat alleen een priester uit de stam van Levi het bloed van lammeren kon plengen. Toch moesten de 12 leerlingen Jezus bloed drinken en de gedachtenis daartoe vieren. Gedachtenis aan hem. Het is wonderbaar dat het offer van Jezus tot op vandaag bestaat, terwijl de offers van de paaslammeren verdwenen zijn toen de Romeinen de tempel verwoestten in het jaar 70 na Christus. Jezus maakte dus zijn eigen lichaam en bloed tot het centrum van het nieuwe paasfeest. Hij beschouwde dus zichzelf als het nieuwe paaslam. Joachim Jeremias zei 50 jaar geleden al dat Jezus zijn leerlingen in de bovenzaal van het laatste avondmaal duidelijk maakte dat hij stierf als het ware paaslam. Ik sterf als het ware paaslam. Met deze woorden maakte Jezus duidelijk dat hij zichzelf zag als het smetteloze lam van het mannelijk geslacht dat er dood werd gebracht opdat anderen zouden leven.

Je moet van het paaslam eten. Nu kunnen wij weer teruggaan naar onze oorspronkelijke vraag: hoe kon Jezus als gelovige Jood zijn leerlingen de opdracht geven zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken? Een deel van het antwoord is gelegen in wie Jezus besefte te zijn en in wat hij dacht dat er met hem zou gebeuren. Jezus beschouwde zich op het laatste avondmaal niet alleen als de lang verwachte Messias, de mensenzoon, die eens zou komen met de wolken des hemels, Marcus 14, 61 tot 62, teruggrijpen naar Daniel 7, vers 14. Hij beschouwde zich ook als het nieuwe paaslam dat geofferd zou worden om de nieuwe uittocht in gang te zetten en waarvan het bloed vergoten zou worden voor de vergeving van zonden. Misschien is dat de reden waarom hij niet alleen verwachtte gedood, maar ook gekruisigd te worden, net zoals de paaslammeren in zijn tijd in de tempel gekruisigd werden, zoals we hebben gezien met de spissen die men in het dode lam stak. Het offeren van het paaslam was voor de Joden ook nog niet voltooid. Met de doden van het dier, het paaslam moest ook gegeten worden. Als Jezus zich als het nieuwe lam beschouwde, dan heeft het ook zin dat hij sprak over zijn bloed dat vergoten wordt en dat hij zijn leerlingen opdroeg zijn vlees te eten. Zijn die woorden nu realistisch bedoeld door Jezus of alleen symbolisch? Wanneer hij zegt, dit is mijn lichaam, bedoelt hij dan alleen, dit vertegenwoordigt mijn lichaam? Of zag hij het laatste avondmaal als een van zijn laatste wonderen, waarbij hij feitelijk brood en wijn veranderde in zijn lichaam en bloed? Verwachtte hij echt dat de leerlingen zijn vlees zouden eten onder de gedaante van brood? Er zijn eindeloze discussies gevoerd over dat woordje is. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Dat woordje is. Maar in de context van het Joodse paasfeest is het duidelijk. Was het in het Oude Testament ooit voldoende om alleen het paaslam te slachten? Nee. Moest het aanwezige vlees van het lam gegeten worden om het offer compleet te maken? Ja. Zou een symbool voor het vlees van het lam voldoende zijn geweest? Zoals we nu weten is het antwoord negatief. Met andere woorden, Jezus wist heel goed, net zoals elke Jood uit de eerste eeuw, als het om het paasfeest ging, moest het lam niet alleen geslacht worden om aan Gods wet te voldoen, om van de dood gered te worden, moest je ook eten van het lam. En dat geldt zowel voor het paasfeest van de eerste uittocht als voor het nieuwe paasfeest van de Messias. Het belangrijkste verschil is dat het lam bij het nieuwe paasmaal een persoon is en het bloed van de verlossing het bloed van de Messias. Paulus zegt het heel klaar, want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en boosheid, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 7 tot 8. Voor Paulus, die het laatste avondmaal bekijkt met Joodse ogen, is het niets meer en niets minder dan een nieuw paasfeest. Christus, het paaslam, is geslacht. Daarom moeten de christenen het nieuwe paasfeest vieren met zijn lichaam en bloed. Zoals de Joden hun paasfeest zagen als een deelname aan de uittocht uit Egypte, zo zagen ook Paulus en de overige christenen uit de vroegchristelijke tijd de Eucharistie als een werkelijke deelname aan het laatste avondmaal en aan de dood van Jezus. En toch is nu ook nog niet alles beantwoord. Als Jezus zichzelf als paaslam beschouwde, hoe kon hij dan feitelijk zijn leerlingen zijn vlees te eten geven? Lijkt dit toch niet op kannibalisme? En hoe staat het met het Mosaïsch verbod op het drinken van bloed? Voor alle duidelijkheid nog een keer,
Het bloed van de paaslammeren werd over het altaar uitgegoten, maar werd nooit gedronken. Om op deze vragen een antwoord te vinden, moeten wij naar een volgend hoofdstuk. Jezus noemde het laatste avondmaal niet alleen een paasfeest, maar ook het nieuwe manna uit de hemel. We gaan nu naar het vierde hoofdstuk van het boek De Joodse Wortels van de Eucharistie. En dat gaat over het manna van de Messias. De tocht naar het beloofde land ging niet rechtstreeks van Egypte naar Kanaan. De reis duurde 40 jaren. Dit was de woestijnzwerftocht. Het was een periode met grote beproevingen. God hield echter zijn volk in leven met bijzonder voedsel, het manna uit de hemel. De Joden verwachten nu nieuw manna uit de hemel. En Jezus benutte deze hoop op nieuw manna uit de hemel om de bovennatuurlijke aard van de Eucharistie duidelijk te maken. Zo greep hij ook het offerkarakter aan van het Joodse paasfeest om de Eucharistie duidelijk te maken op het laatste avondmaal. Het paaslam is belangrijk om de Eucharistie te begrijpen, maar Jezus sprak in de broodrede in Johannes hoofdstuk 6 ook over het manna. Jezus beloofde dat hij iedereen die in hem zou geloven nieuw manna zou geven. We kijken eerst naar het manna in de tabernakel. In de tabernakel van Mozes en zo. Farao was met zijn leger omgekomen in het water van de Rode Zee. Maar nauwelijks hadden de Israëlieten de overkant bereikt of ze hingen aan het morren. Lees maar Exodus 14, hoofdstuk 14 tot hoofdstuk 16. Het is bijna niet te geloven. Ze waren wonderbaar gered en onmiddellijk gingen ze aan het morren. En ze morden juist tegen hen die hen bevrijd hadden. Ze wilden zeggen dat ze wel zweepslagen kregen in Egypte, maar dat hun maag daar tenminste was gevuld. Ze hadden toch hun runderen en kleinvee mee. Maar waarom aten ze daar niet enkele van dat vee op? Toch zouden ze van hun bezittingen gewoon houden kalf maken, dat ze gingen aanbidden. God had hen wel uit Egypte weggevoerd, maar Egypte was nog niet uit hun hart verwijderd. Nu gaf God hen een geschenk. Hij vernietigde hen niet, hij gaf hen het manna. Lees maar Exodus hoofdstuk 16. En daarbij vallen vier dingen op. Het manna was geen gewoon brood. Het was wonderbaarlijk brood. En ook al legt men het manna uit als afkomstig van scheldluizen of van de tamariskstruik of boom in die streek, toch is het wonderbaarlijk brood. Het is een wonder dat God op die manier in hun nood voorzag. Het manna wordt brood uit de hemel genoemd. Dat suggereert een bovennatuurlijke oorsprong. Dat woord bovennatuurlijk moeten we niet gemakkelijk over het hoofd zien. En hoeveel de Israëlieten ook verzamelden op een dag, altijd hielden zij maar één omer over. Dat is ongeveer 1 liter. Het manna was ook nooit langer houdbaar dan 1 dag. En toch gaf God hen dit manna elke dag 40 jaren lang. Dat komt ook al niet overeen met de seizoensmatige afscheiding van scheldluizen of van de tamarisk. Dat duurde maar een paar maanden in de zomer. Maar het manna was geen alledaags verschijnsel. Jezus geloofde ook dat dit manna niet louter een natuurlijke substantie was, maar bovennatuurlijk brood uit de hemel. Jezus kende de psalmen en psalm 78 zegt ook dat het manna regende uit de hemel en dat de mens het brood van de engelen mocht eten. Ook het boek Wijsheid, hoofdstuk 16, spreekt in die zin. Dus geloven dat dit manna alleen een product van scheldluizen of van het tamarisk was geweest, is onvoldoende. De Joden zagen er in ieder geval meer in. In het Oude Testament was het manna het panis angelicus, het brood der engelen, door God gegeven en met alle zoetheid van dien.

Ik wil toch nog iets zeggen tussen haakjes. Dat was niet in het boek. En het is een persoonlijke opmerking over dat panis angelicus, dat bovennatuurlijke brood, dat brood van de engelen. En dus hoe dat men dat nu uitlegt als afscheiding van scheldluizen of van de tamariskstruik of zo. Ik vind dat dat niet in tegenstelling is met elkaar. God heeft ervoor gezorgd dat in die moeilijke tijd in de woestijn 40 jaar lang dat volk te eten had. En men noemde dat manna. Dat was een korrelachtige substantie die naar honing smaakte en die zeer voedzaam was, maar die niet lang houdbaar was. Dat smolt weg als de zon opkwam. Je moest dat 's morgens oprapen en zo goed. Die woorden legt men dat uit als afscheiding van scheidluizen die veel plantensappen moesten eten om zichzelf in stand te houden. Maar het overschot scheiden ze uit en dat werden dan die korreltjes, substantieachtige korreltjes, die honingachtig van smaak waren. Maar ik wil een vergelijking maken met de Tweede Wereldoorlog, wat mijn vader mij altijd verteld heeft. In de jaren 41, 42 van de vorige eeuw was er hier, alleszins in West-Vlaanderen en ook in Vlaanderen, geen brood. Er was geen brood. Maar toen spoelden er aan ons Noordzeestrand scholen haringen aan. Ongezien was dat. En de mensen hadden geen brood, maar aten haring. Ze legden dat in de pekel en dat was de spekelharing. Mijn vader vertelde dan dat hij naar de landbouwschool ging. En dat was de onderwijzer van de plaatselijke school die dat s'avonds dan gaf. En ik kwam binnen in het café waar de vergadering of de les doorging voor de landbouwers, ja. En hij zei, Eugenie, geef mij een pint, want ik heb zo'n dorst. Ik heb 7 pekel haringen gegeten en ik had geen brood, maar ik had wel 7 pekel haringen. Dus ook dat is wonderbaarlijk. Dat was nooit gezien. Dus die band die ik zou maken, allee, die scholen haringen, dat is ook bovennatuurlijk brood. En als dat manna nu van de tamariskstruik kwam, of van scheldluizen, is dat wonderbaarlijk dat God nou niet alleen enkele maanden in de zomer in stand hield, maar 40 jaar lang. God kan alles. God werd, maar ook langs natuurlijke middelen. Dat is maar een persoonlijke bedenking, maar ik wil dat maar mee zeggen. Je moet dat allemaal niet tegenover elkaar stellen. Dat vult elkaar heel gemakkelijk aan en ik kan heel goed begrijpen dat de Joden daar meer in zagen dan natuurlijk brood. Dat brood uit de hemel was en dat was het ook. En Jezus zal dat ook herhalen, maar dan nog zin. Maar goed, dat was maar eventjes tussen haakjes. Ten tweede punt, dus het eerste was dat God het manna gaf. Ten tweede, God gaf 's morgens brood uit de hemel, het manna, en 's avonds gaf hij hun vlees uit de hemel. Dat waren kwartels die neervliegen, weer zoiets, die neervielen, weer zoiets. Al die kwartels daar neersteken en konden zomaar pakken en braden en op het vuur roosteren. En ze hadden brood en ze hadden vlees. Ook dat is wonder. Belangrijk ook omdat Jezus zou zeggen dat hij zijn leerlingen zijn eigen vlees zal geven. Ten derde, de Israëlieten aten niet alleen het manna, zij bewaarden het ook in de tabernakel, de draagbare tempel waar Israël God eer bewees. Lees maar Exodus 16, 32 tot 34. God wilde daarmee duidelijk maken dat het manna niet enkel wonderbaarlijk was, maar ook heilig. Zo heilig dat het in het heilige der heiligen in de tabernakel bewaard moest worden. En dat bewaren was niet bedoeld om ervan te eten, maar om het te zien, om er naar te kijken. Het volk moest het brood uit de hemel kunnen zien. Voor elke Jood was het manna zeker geen gewoon brood. En wat ik daar juist zei over die pekelharing en zo, of afscheiding van scheidluizen of van de tamariskstruik, dat doet daar niks van af. Voor de Joden was dat geen gewoon brood en ik kan daar heel gemakkelijk in komen. Ook die pekelharing in de Tweede Wereldoorlog. En die haringen, dat was niet gewoon. Dat was een buitengewone tussenkomst van God. Dat was geen gewone haring, als je wil. Dat was nooit gezien, dat komt nooit voor. Dat komt ook nu niet meer voor. Maar goed,
geen gewoon brood. Ten vierde, het manna van de uittocht had een uitgesproken smaak. Exodus 16:31 zegt, Israël noemde het brood manna. Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek. Waarom smaakte het naar honingkoek? Het was een voorsmaakje van het beloofde land. Het land dat overvloeit van melk en honing. Exodus 3 vers 8. Met andere woorden, via het manna riep God de Israëlieten ertoe op te vertrouwen dat hij voor hen zou zorgen en naar huis zou brengen. En het manna hield dan ook op als Jozua hen in het beloofde land had gebracht. Jozua 5 vers 10 tot 12. Als ze in het beloofde land waren, was er geen manna meer. Ze konden eten van wat het land voorbracht, staat er in de Bijbel. Waarom hield het wonder dan op? Toen de uittocht eenmaal voltooid was, was het manna overbodig geworden. Ze hadden Gods belofte dat hij hen thuis zou brengen niet meer nodig. Ze waren thuis. Het manna is verbonden met de uittocht. Het was volgens het Oude Testament brood uit de hemel, een teken van Gods trouw en een voorproefje van het beloofde land. En in de latere Joodse traditie werd het een van de belangrijkste tekenen van wat God op een goede dag zou verrichten als hij de nieuwe uittocht zou inleiden en de Messias zou zenden. Een volgend aspect, het brood van de wereld die komen gaat. Er is een overvloed van Joodse buitenbijbelse teksten die spreken over de betekenis van het manna. Drie dingen vallen hierin op. Een aantal Joden geloofden dat het manna niet alleen wonderbaarlijk was, maar ook een al voorbestaand iets was. Het bestond feitelijk al voor de zondeval van Adam en Eva. Er was ook een traditie die ervan uitging dat het manna bovennatuurlijk was en dat het in de hoge en de hemelse tempel werd bewaard als voedsel voor het volk van God. Er was ook een wijdverbreid verwachtingspatroon dat de Messias, als hij zou komen, zou zorgen dat het wonder van het manna terugkwam. Het manna dat in de tijd van Jozua wegbleef, zou opnieuw uit de hemel regenen als de Messias kwam. Laten we deze traditie stuk voor stuk bekijken voordat we Jezus' woorden nader gaan beschouwen. Het manna van het begin van de schepping. In verschillende Joodse geschriften treffen wij de overtuiging aan dat het manna uit de hemel niet alleen een historisch gegeven is, maar dat het al vanaf het begin van de schepping had bestaan. De Mishnah bijvoorbeeld zegt dat het manna een van de 10 dingen was die op de avond van de 7e scheppingsdag, de eerste Sabbat, werd geschapen samen met de staf van Aaron en de stenen platen met de 10 geboden. Een oude Joodse Targum voegt het volgende toe aan het verhaal van het boek Exodus. En de Heer zei tot Mozes, zegt die oude Joodse Targum, ik zal uit de hemel brood voor u laten regenen, dat van meet af aan voor u is bestemd. Voor sommige Joden uit vroegere tijd was het manna meer dan een voorbijgaand wonder tijdens de uittocht. Het was brood dat uit de begintijd stamde. Het had bestaan in den hoge, in den hemel, voordat de zonde en de dood hun intrede deden in de mensengeschiedenis. Sommige rabbijnen geloofden dus dat het manna protologisch was, dat het behoorde tot de allereerste dingen en sinds het begin van de schepping bestond. Het manna was in die hoedanigheid het volmaakte voedsel, niet aangetast door de zonde van de eerste stamouders van de mensen. Het manna was voor het rabbijnse jodendom een soort terugkeer naar de Hof van Eden, een terugkeer naar de situatie van de schepping voor haar aantasting door zonde en dood. Zoals we zullen zien, komen beide ideeën aan de orde in Jezus' preek in de synagoge van Kafarnaum.

En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is

0: Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd,

0: eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 49. In het jaar 172 riep koning Demetrius zijn troepen bijeen en trok hij naar Medië om daar hulp te zoeken voor zijn strijd tegen Tryfon. Toen Arsaces, de koning van Perzië en Medië, hoorde dat Demetrius zijn gebied was binnengetrokken, zond hij een van zijn veldheren om hem levend gevangen te nemen. Deze rukte uit, versloeg het leger van Demetrius, nam hem gevangen en bracht hem voor Arsaces, die hem in de gevangenis liet gooien. Tijdens Simons bewind genoot het land van Juda rust. Hij behartigde het welzijn van zijn natie, die zolang hij leefde gelukkig was met zijn macht en roem. Nog grotere roem verwierf hij toen hij het volk een haven gaf door de verovering van Joppe en zo de toegang opende tot de eilanden. Hij breidde het grondgebied van zijn natie uit door zich meester te maken van het land. Tal van vijanden maakte hij krijgsgevangen. Hij bedwong Gizer, Betser en de Burgt en zuiverde die van alle sporen van afgodendienst zonder dat iemand hem weerstand bood. Ongestoord bebouwde ieder zijn akker en de aarde bracht haar gewassen voort en de bomen in de vlakte hun vruchten. De bejaarden zaten samen langs de straten en spraken over de welvaart. De jonge mannen gingen gekleed in een schitterend krijgsgewaad. Hij voorzag de steden van levensmiddelen en rustte ze uit met verdedigingstuig. Zo werd zijn naam beroemd tot aan de grenzen van het land. Hij bracht vrede over het land en in Israël heerste een uitbundige vreugde. Iedereen zat onbekommerd onder zijn wijnstok en vijgenboom. Er was in het land niemand meer die tegen hen vocht, want de koningen waren in die dagen overwonnen. Hij was een steun voor de onaanzienlijken onder zijn volk, hij was vol ijver voor de leer en roeide goddelozen en boosdoeners uit. Hij verhoogde de luister van het heiligdom en vergrootte het aantal heilige vaten. Toen Rome en zelfs Sparta hoorden dat Jonathan overleden was, waren ze daarover diep bedroefd. Maar toen ze vernamen dat zijn broer Simon hem als hoge priester was opgevolgd en stad en land regeerde, vernieuwde ze met hem de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap dat ze met zijn broers Judas en Jonathan gesloten hadden. Ze legde dit schriftelijk vast op bronzen platen en stuurde die naar Simon. Lezing ervan vond plaats in de volksvergadering in Jeruzalem. Hier volgt een afschrift van de brief die de Spartanen stuurden. De magistraten en de stad van de Spartanen, aan Simon de hoge priester, aan de oudsten, de priesters en het overige volk van de Judeërs, hun broeders, heil. De gezanten die u naar ons volk hebt afgevaardigd, hebben ons ingelicht over het aanzien en het gezag dat u geniet. We waren zeer verheugd over hun komst. Hun verklaringen hebben wij als volgt onder de staatsoorkonden opgenomen. Numenius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, beide gezanten van de Joden, zijn naar ons toegekomen om hun vriendschapsbetrekkingen met ons te vernieuwen. Het volk heeft besloten deze mannen eervol te ontvangen en een afschrift van hun verklaringen op te nemen in de staatsarchieven, zodat het volk van de Spartanen de herinnering eraan bewaart. Een afschrift hiervan hebben ze aan de hoge priester Simon gezonden. Daarna zond Simon Numenius naar Rome met een groot gouden schild ter waarde van 1000 minen om het bondgenootschap te bevestigen. Vanwege al deze verdiensten vroeg het Joodse volk zich af: hoe kunnen we Simon en zijn zonen onze dankbaarheid betuigen? Want hij zelf, evenals zijn broers en zijn familie, zijn onwrikbaar geweest in de strijd tegen de vijanden van Israël. Ze hebben de vijanden teruggeslagen en voor Israël de vrijheid verworven. Daarom lieten ze op bronzen platen hun oorkonden bijtellen en aan zuilen op de berg Sion bevestigen. Hier volgt een afschrift van de oorkonde. Op de 18e Elul van het jaar 172, in het derde jaar van het hoge priesterschap van Simon, heeft men in het Asaramil tijdens een grote vergadering van de priesters het volk, de leiders van het volk en de oudsten van het land onze aandacht gevestigd op de volgende feiten. Tijdens de vele oorlogen die in ons land hebben gewoed, hebben Simon, de zoon van Matathias, uit het huis van Jojarib en zijn broers hun leven op het spel gezet en weerstand geboden aan de vijanden van hun natie, voor het behoud van hun heiligdom en de leer. Daardoor hebben ze hun volk beroemd gemaakt. Nadat Jonathan, die zijn volk om zich heen verzameld had en hoge priester was geworden, bij zijn voorvader was bijgezet, besloten hun vijanden het land binnen te vallen om het te verwoesten en zich van het heiligdom meester te maken. Toen greep Simon naar de wapens en streed voor zijn volk. Hij besteedde een groot gedeelte van zijn persoonlijk vermogen aan het bewapenen van het leger van zijn natie en het uitbetalen van soldij. Hij versterkte de steden van Judea en de grensplaats van Judea, Betzur, dat een wapenplaats van de vijand was, en legerde daar een Joods garnizoen. Verder versterkte hij Joppe aan zee en het voorheen door de vijand bewoonde Gizer aan de grens van Azotus, dat hij met Judeërs bevolkte. Beide steden voorzag hij van alles wat nodig was voor hun onderhoud. Omdat Simon dat alles gedaan had in onkreukbare trouw tegenover zijn natie, heeft dat volk, overtuigd van die trouw en van zijn toewijding aan de roem van zijn volk, hem aangesteld als leider en hoge priester. Op alle mogelijke manieren heeft hij ernaar gestreefd zijn volk te versterken. Onder zijn bewind en door zijn toedoen is het gelukt om de naties uit het land te verdrijven, waaronder ook de bezetting van de stad van David in Jeruzalem. Deze laatste hadden daar een burcht gebouwd, waarvandaan ze uitvallen deden, de omgeving van het heiligdom ontwijden en de heiligheid ervan uitermate ernstig schonden. Simon legerde een Joodse bezetting in de burcht, die hij nog sterker maakte ter beveiliging van stad en land. Bovendien trok hij de muren van Jeruzalem hoger op. Koning Demetrius bevestigde hem in de hoge priesterlijke waardigheid zoals hieronder beschreven is. Hij nam hem op onder zijn vrienden en bewees hem grote eer. De koning had immers vernomen dat de Romeinen de Judeërs tot vrienden, bondgenoten en broeders hadden verklaard en dat ze de gezanten van Simon eervol hadden ontvangen. Ook was hiervan in kennis gesteld dat de Judeërs en hun priesters besloten hadden dat Simon voor altijd hun leider en hoge priester zou zijn, tenzij er een betrouwbaar profeet zou komen die anders zou beslissen, evenals hun legeraanvoerder. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom en het was aan hem beambten aan te stellen over de openbare werken, mannen te benoemen om het land te besturen, de wapendepots te beheren en het bevel te voeren over de vestingen. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom. Iedereen moest zijn bevelen gehoorzamen, alle officiële stukken in het land moesten onder zijn naam opgesteld worden. Hij zou zich in purper kleden en de gouden gesp dragen. Niemand uit het volk of van de priesters is het geoorloofd om iets van deze bepalingen af te doen of zijn bevelen te weerstaan, om zonder zijn toestemming een vergadering in het land te beleggen, zich in purper te kleden of de gouden gesp te dragen. Degene die in strijd met deze beslissingen handelt of een ervan niet nakomt, zal strafbaar zijn. Heel het volk heeft besloten om de genoemde volmachten aan Simon te verlenen. En Simon heeft ze aanvaard en heeft zich bereid verklaard om hoge priester, veldheer en leider van de Judeërs en de priesters te zijn en iedereen te verdedigen. Deze oorkonde lieten ze op bronzen platen beitelen en op een duidelijk zichtbare plaats binnen de ommuring van het heiligdom bevestigen. Een afschrift ervan moest in de schatkamer worden gelegd ter beschikking van Simon en zijn zonen.

het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 41. Antiochus, de zoon van koning Demetrius, stuurde vanaf de eilanden in de zee een brief naar Simon, de hoge priester en leider van de Judeërs, en aan heel de natie. De inhoud luidde als volgt. Koning Antiochus aan Simon, de hoge priester en leider van het volk, en aan het volk van de Joden, heil. Aangezien enkele boosdoeners het rijk van mijn voorvader hebben overweldigd en ik dat rijk weer wil terugwinnen om het in zijn vroegere staat te herstellen, heb ik veel troepen geworven en oorlogsschepen uitgerust. Daarmee wil ik naar het vasteland gaan om wraak te nemen op degenen die ons land te gronden gericht hebben en veel steden in mijn rijk ontvolkt hebben. Ik bekrachtig hiermee dan ook alle ontheffingen die u door mijn voorgangers zijn geschonken, evenals alle andere kwijtscheldingen die ze u hebben verleend. Ik sta u tevens toe om voor uw land geld te munten. Jeruzalem en het heiligdom zullen vrij en onbelast zijn. Alle wapens die u hebt laten maken en de vestingen die u gebouwd hebt en die in uw bezit zijn, blijven van u. Alles wat u nu aan de schatkist van de koning verschuldigd bent of in de toekomst zult zijn, is u vanaf de dag van vandaag en voor altijd kwijtgescholden. Zodra wij ons rijk weer hebben hersteld, zullen we u, uw natie en het heiligdom een dusdanig grote eer bewijzen dat uw roem over heel de aarde bekend wordt. In het jaar 174 trok Antiochus naar het land van zijn voorvaderen. Bijna alle troepen kozen zijn zijde, zodat Tryfon slechts een klein leger overhield. Hij nam de vlucht en terwijl Antiochus hem achtervolgde, week hij uit naar Dor aan zee. Nu zijn leger hem in de steek had gelaten, wist hij dat de ene ramp na de andere hem bedreigde. Antiochus belegerde met 120.000 man voetvolk en 8.000 ruiters Dor. Hij sloot de stad van alle kanten in, waarbij de schepen vanuit zee aan de omsingeling deelnamen. Zo bracht hij de stad zowel aan de land- als aan de zeezijde in het nauw en hij liet er niemand in of uitgaan. Intussen kwam Numenius met zijn gezellen uit Rome terug met brieven voor de koningen en de staten met de volgende inhoud. Lucius, Romeins consul, aan koning Ptolemeus, heil. De gezanten van de Judeërs zijn naar ons toegekomen als vrienden en bondgenoten om de vroegere vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap te vernieuwen. Ze waren gezonden door de hoge priester Simon en door het Joodse volk en brachten een gouden schild mee ter waarde van 1000 minen. We hebben daarom besloten de koningen en de staten te schrijven dat ze hun geen schade mogen berokkenen, hen niet mogen aanvallen, hun steden noch hun grondgebied en geen hulp mogen verlenen aan degenen die oorlog tegen hen voeren. We hebben besloten het schild van hen in ontvangst te nemen. Mochten boosdoeners uit hun land naar u gevlucht zijn, lever ze dan uit aan de hoge priester Simon, zodat hij ze volgens hun leer bestraffen kan. Hetzelfde had de consul geschreven aan koning Demetrius, Attalus, Ariarathes en Arsaces, evenals aan alle staten, aan Samsane, Sparta, Delos, Mindus, Sikion, Carië, Samos, Pamphylië, Lycië, Halicarnassus, Rhodos, Phaselis, Kos, Side, Aradus, Cortena, Cnidus, Cyprus en Cyrene. Van die brieven werd een afschrift gestuurd naar de hoge priester Simon. Koning Antiochus belegerde, zoals gezegd, Dor. Hij liet zijn troepen voortdurend aanvallen doen op de stad, maakte belegeringswerktuigen en sloot Tryfon zo in dat elk verkeer met de buitenwereld voor hem onmogelijk was. Simon zond 2000 man keurtroepen naar Antiochus om hem te helpen, evenals zilver en goud en vele andere geschenken. Maar hij wilde het niet aannemen. Erger nog, hij maakte ongedaan wat hij vroeger met Simon had afgesproken en nam een vijandige houding tegenover hem aan. Hij zond Athenobius, een van zijn vrienden, voor een onderhoud naar Simon. Die moest hem zeggen: "U houdt Jaffo, Gizer en de burcht in Jeruzalem bezet, terwijl die steden tot mijn rijk behoren. U hebt hun gebied verwoest, het land ernstige schade berokkend en u meester gemaakt van vele districten in mijn rijk. Geef de steden die u bezet hebt nu terug en betaal de schatting van de districten waarvan u zich buiten de grenzen van Judea meester hebt gemaakt.
Doet u dat niet, dan moet u in plaats daarvan 500 talenten zilver geven voor de verwoestingen die u hebt aangericht en voor de schatting van de steden nog eens 500 talenten zilver. Voldoet u ook hier niet aan, dan nemen we de wapens tegen u op. Toen Athenobius, de vriend van de koning in Jeruzalem, kwam en daar de praal van Simon zag, de schenktafel met het gouden en zilveren vaatwerk en de grote statie die hij voerde, stond hij verbaasd. Maar toen hij Simon de boodschap van de koning had overgebracht, antwoordde deze hem: "We hebben ons geenszins meester gemaakt van het land van een ander of van de goederen van een ander, maar van ons voorvaderlijk erfdeel dat gedurende enige tijd onrechtmatig in handen is geweest van onze vijanden. Nu de omstandigheden zich in ons voordeel gewijzigd hebben, houden wij vast aan ons voorvaderlijk erfdeel. Wat uw eisen aangaande Joppe en Gieser betreft, deze steden hebben ons volk en ons land zware slagen toegebracht. We zijn echter bereid u voor deze steden 100 talenten te geven." Zonder een woord te zeggen, keerde Athenobius verontwaardigd naar de koning terug, deelde hem mee wat Simon gezegd had en lichtte hem in over de weelde en al het andere dat hij bij Simon gezien had. Toen de koning dat hoorde, werd hij woedend. Intussen was Tryfon erin geslaagd om in een schip naar Orthosia te ontvluchten. De koning stelde Kendebrus aan tot opperbevelhebber over het kustgebied, gaf hem voetvolk en ruiters en beval hem aan de grens van Judea zijn kamp op te slaan, Kidron te versterken en van zware poorten te voorzien en dan de strijd aan te binnen met het Joodse volk. Daarop vertrok de koning om Tryfon te achtervolgen. Kendebrus trok naar Jamnia en begon het volk te kwellen door invallen in Judea te doen, waarbij hij mensen gevangen nam en doodde. Hij versterkte Kidron en legerde er ruiterij en voetvolk om vanuit daar volgens het bevel van de koning Judea binnen te trekken.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 24. Johannes vertrok uit Gizer om zijn vader Simon te melden wat Kindebrus deed. En Simon sprak tot zijn twee oudste zonen, Judas en Johannes. Ik, mijn broers en de familie van mijn vader hebben vanaf onze jeugd tot nu toe de vijanden van Israël bestreden en herhaalde malen is het ons gelukt om Israël te bevrijden. Nu ben ik oud geworden, maar jullie zijn dankzij Gods barmhartigheid en de kracht van je jaren. Neem daarom mijn plaats en die van mijn broer in, trek ten strijde voor onze natie en mogen de hulp van de hemel met jullie zijn. Simon riep uit het land 20.000 man voetvolk en ruiters op. Die trokken tegen Kindebrus op en brachten de nacht door in Modiin. Toen ze 's ochtends de vlakte introkken, kwam een groot leger van voetvolk en ruiters hun tegemoet. Tussen beide legers liep een beek. Johannes stelde zich met zijn leger tegenover de vijand op. Toen hij bemerkte dat zijn mannen bang waren om de beek over te steken, ging hij eerst zelf, waarop zijn leger hem volgde. Omdat de vijandelijke ruiterij zeer talrijk was, verdeelde hij zijn leger en plaatste hij zijn ruiterij tussen het voetvolk. Toen bliezen ze op de trompet en Kindebrus werd met zijn leger teruggedreven. Velen sneuvelden, de overigen trachten naar de vesting te vluchten. In de strijd werd Judas, de broer van Johannes, gewond. Johannes achtervolgde de vijand tot Kidron, dat Kindebrus versterkt had. Omdat anderen een toevlucht gezocht hadden in de torens in het gebied van Asdod, stak hij die in brand. Zo kwamen er van de vijand ongeveer 2000 man om. Daarna keerde hij behouden naar Judea terug. Ptolemeus, de zoon van Abubus, was bevelhebber in de vlakte van Jericho. Hij bezat veel zilver en goud, want hij was de schoonzoon van de hoge priester. Hierdoor hoogmoedig geworden, wilde hij zich meester maken van het land. Daartoe besloot hij Simon en zijn zonen op listige wijze uit de weg te ruimen. Simon reisde gewoonlijk de steden in het land af, bekommerd om de behartiging van hun belangen. Zo kwam hij, vergezeld van zijn zonen Matthias en Judas, ook in Jericho. Het was in de 11e maand, de maand Sabbat, van het jaar 177. De zoon van Abubus nodigde hem op arglichtstige wijze uit in de kleine vesting Dok die hij had gebouwd. Daar richtte hij een groot drinkgelag voor hen aan, terwijl hij er zijn handlangers verborgen hield. Toen Simon en zijn zonen goed gedronken hadden, kwam Ptolemeus met zijn handlangers tevoorschijn. Ze grepen hun wapens, gingen de feestzaal binnen, wierpen zich op Simon en doodden hem en zijn twee zonen en enkele van zijn gevolg. Daardoor pleegde hij zwaar verraad en vergold hij goed met kwaad. Ptolemeus stuurde hierover een schriftelijk bericht naar de koning met het verzoek om hem hulptroepen te sturen en het bestuur over de steden en het land aan hem over te dragen. Ook naar Gizer zond hij handlangers die Johannes uit de weg moesten ruimen. De legeroversten nodigde hij per brief uit bij hem te komen, dan zou hij hun zilver, goud en andere geschenken geven. Ten slotte stuurde hij nog handlangers om Jeruzalem en de Tempelberg te bezetten. Maar iemand was hem voor geweest en had Johannes in Gizer reeds gemeld dat zijn vader en zijn broers vermoord waren en hem gewaarschuwd dat Ptolemeus handlangers gestuurd had om hem te doden. Hij schrok hevig van dit bericht. De mannen die hem kwamen doden liet hij grijpen en ter dood brengen, want hij kende hun bedoelingen. Verdere bijzonderheden over Johannes, over zijn krijgsverrichtingen en heldendaden, over de bouw van de stadsmuren die hij optrok en over zijn overige daden, zijn te beginnen met de dag dat hij zijn vader opvolgde als hoge priester in de annalen van zijn hoge priesterschap te vinden.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 36. De Joden in Jeruzalem en Judea aan hun broeders, de Joden in Egypte. Heil en overvloedige vrede. Mogen God u voorspoed schenken en het verbod indachtig zijn dat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob, zijn trouwe dienaren. Mogen hij u allen een hart schenken dat ontzag voor hem heeft en in staat is zijn wil blij en toegewijd te volbrengen. Mogen hij u ontvankelijk maken voor zijn leer en zijn geboden en u daarin vrede geven. Mogen hij uw gebeden verhoren, zich tegenover u genadig tonen en u niet verlaten in kwade tijden. Daarom bidden wij nu voor u. Onder de regering van Demetrius in het jaar 169 hebben wij, Judeërs, u het volgende geschreven. Tijdens de grootste ellende die ons getroffen heeft in deze jaren, sinds Jason en zijn aanhang de zaak van het heilige land en van het rijk afvallig zijn geworden, is de tempelpoort in brand gestoken en heeft men onschuldig bloed vergoten. Toen hebben wij tot de Heer gebeden en we zijn verhoord. We hebben een slacht- en meeloffer opgedragen, de lampen aangestoken en de toonbroden geplaatst. Vier daarom het loofhuttefeest van de maand Kislev, in het 188ste jaar. De inwoners van Jeruzalem en Judea, de raad van de oudste en Judas aan Aristobulus, de leermeester van koning Ptolemeus en afstammeling van het huis van de gezalfde priesters en aan de Joden in Egypte, heil u en voorspoed. Door God uit grote gevaren gered, betuigen we hem onze vurige dank, omdat hij het voor ons opgenomen heeft tegen de koning. Hij was het immers die de vijandelijke legers uit de heilige stad heeft gesmeten. Want toen de veldheer naar Perzië was getrokken, werd hij met zijn schijnbaar onoverwinnelijk leger in de tempel van Nanea in stukken gehakt door de priesters van Nanea, die zich daartoe van een list bedienden. Antiochus had zich met zijn vrienden naar dat heiligdom begeven onder het voorwendsel van een huwelijk met de godin, maar in werkelijkheid om zich de schatten bij wijze van huwelijksgift toe te eigenen. De priesters van Nanea hadden de schatten tevoorschijn gehaald en Antiochus was met een klein gevolg de omsloten ruimte van het heiligdom binnengegaan. Terwijl Antiochus zich in de tempel bevond, sloten zij die af, opende in de zoldering een geheime deur en stortte stenen omlaag, waardoor ze de veldheer verpletterden. Ze hakten de lijken in stukken en wierpen de hoofden naar degenen die buiten stonden. Onze God zij steeds geprezen, hij die de goddelozen in het verderf heeft gestort.

beweging zorgvuldig voor iedereen verborgen hielden. Na verloop van vele jaren behaagde het God dat Nehemia, die door de koning van Perzië naar Judea was gezonden, de nakomelingen van de priesters naar het vuur liet zoeken. Maar zij kwamen met de mededeling dat ze geen vuur, maar drabbig water hadden gevonden. Daarop gaf hij hun het bevel om er wat van te halen. Toen het offer in gereedheid gebracht was, gaf Nehemia de priesters het bevel om het hout met wat erop lag met dat water te begieten. Dat gebeurde. En toen na enige tijd de zon achter de wolken vandaan kwam en begon te schijnen, laaide er tot ieders verbazing een groot vuur uit op. Terwijl het offer verteerd werd, baden de priesters en alle aanwezigen, waarbij Jonathan voorbad en de overige antwoorden zoals Nehemia had gedaan. Het gebed luidde als volgt. Heer, God de Heer, schepper van alle dingen, ontzagwekkend en sterk, rechtvaardig en barmhartig, U alleen bent koning, U alleen bent goed, de enige vrijgevige, de enige rechtvaardige, almachtig en eeuwig. U redt Israël uit alle nood. U hebt onze voorvaderen uitverkoren en geheiligd. Neem dit offer aan voor heel uw volk Israël. Behoed uw eigendom en heilig het. Breng ons uit de verspreiding weer bijeen. Geef de vrijheid aan hen die als slaven onder de naties leven. Zie neer op hen die verafschuwd en geminacht worden. Laat de naties weten dat u onze God bent. Straf degenen die ons onderdrukken en die ons in hun overmoed beledigen. Plant uw volk weer in uw heilig land, zoals Mozes dat beloofd heeft. Daarna zongen de priesters de gebruikelijke lofliederen. Nadat het offer verteerd was, liet Nehemia het overige water over de grote stenen uitgieten. Onmiddellijk laaide er een vlam op, maar deze werd verslonden door het licht dat tegelijkertijd vanaf het brandofferaltaar begon te stralen. Het gerucht over wat er gebeurd was verspreidde zich. Ook aan de koning van Perzië werd gemeld dat op de plaats waar priesters na hun wegvoering het heilig vuur verborgen hadden, water tevoorschijn was gekomen waarmee Nehemia en zijn mannen het offer hadden gewijd. Na een onderzoek te hebben ingesteld, liet de koning de plaats omheinen en er een heiligdom van maken. Degene aan wie hij welwillend de zorg ervoor toevertrouwde, liet hij delen in de rijke inkomsten die hij uit dat heiligdom ontving. De mannen van Nehemia noemden de vloeistof neftar, wat reiniging betekent, maar de meesten noemden het neftai.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 32. In de boeken staat niet alleen dat de profeet Jeremia de ballingen beval om iets van het vuur mee te nemen, zoals reeds is gezegd, maar ook dat hij hun de leer gaf en hun daarbij op het hart drukte de geboden van de Heer niet te vergeten en zich niet te laten misleiden door de fraai versierde gouden en zilveren beelden die ze zouden zien. Naast andere vermaningen drong hij erop aan de leer niet uit hun hart te bannen. Verder staat er in hetzelfde geschrift dat de profeet, gehoorzaam aan een goddelijke ingeving, de verbondstent en de ark liet halen en achter hem aan liet dragen, terwijl hij de berg beklom die Mozes bestegen had om het erfdeel van God te aanschouwen. Daar aangekomen vond Jeremia een rotspelonk. Daarin plaatste hij de tent, de ark en het reukofferaltaar en hij sloot de toegang af. Toen enkele van zijn metgezellen er weer heen gingen om de weg te markeren, konden ze de plaats niet meer vinden. Jeremia hoorde van hun poging en maakte hun verwijten. Hij zei, die plaats moet onbekend blijven, totdat God zijn volk weer samenbrengt en het zijn barmhartigheid toont. Dan zal de Heer dat alles weer tevoorschijn brengen, dan zal de glorie van de Heer in een wolk verschijnen, zoals dat gebeurd is in de tijd van Mozes en ook in die van Salomo, toen hij bad dat de tempel op grootse wijze geheiligd zou worden. Ook werd erin verteld wat Salomo in zijn wijsheid deed toen hij bij de voltooiing van de tempel het inwijdingsoffer opdroeg. Zoals er tijdens Mozes' gebed tot de Heer vuur uit de hemel was neergedaald, zo daalde er ook tijdens zijn gebed vuur neer en dit verteerde de brandoffers. Met betrekking tot dat offer heeft Mozes verklaard, omdat het zondeoffer niet genuttigd is, is het door het vuur verteerd. Ook Salomo heiligde 8 dagen lang het inwijdingsfeest. Behalve deze dingen vermelden die boeken, namelijk de gedenkschriften van Nehemia, ook dat Nehemia een bibliotheek had aangelegd waarin hij de boeken bijeenbracht die betrekking hadden op de koningen, de geschriften van de profeten en van David, evenals de brieven van de koningen betreffende schenkingen aan de tempel. Nu heeft Judas die boeken, die door de oorlog waarin wij gewikkeld zijn geraakt, verspreid waren, weer bijeengebracht en ze zijn weer in ons bezit. Mocht u ze nodig hebben, dan kunt u ze laten halen. We schrijven u omdat we van plan zijn de reiniging van de tempel te heiligen. We houden u de plicht voor dit feest te heiligen. God, die heel zijn volk bevrijd heeft en het erfdeel, het koningschap, het priesterschap en de tempel aan zijn volk heeft teruggegeven, zoals hij dat in de leer had beloofd, God zal zich spoedig, naar wij hopen, over ons ontfermen en ons vanuit alle windstreken weer bijeenbrengen naar zijn heilige plaats. Want hij heeft ons uit grote nood verlost en de plaats gereinigd. De geschiedenis van Judas de Maccabeër en van zijn broers, de reiniging van de grote tempel en de wijding van het altaar, de oorlogen tegen Antiochus Epiphanes en zijn zoon Eupator en de hemelse verschijningen die ten deel zijn gevallen aan degenen die met zoveel toewijding en heldhaftigheid streden voor het Jodendom. Dat ze ondanks hun klein aantal heel het land veroverd hebben en de legers van de barbaren verjaagd hebben. Dat ze de wereldberoemde tempel teruggewonnen hebben en de stad bevrijd hebben. En dat ze de wetten die bijna waren afgeschaft weer in ere hersteld hebben, dankzij de grote goedheid die de Heer hun toonde. Dat alles heeft Jason van Cyrene in 5 boeken beschreven. We zullen proberen om dit in 1 boek samen te vatten. Naar onze mening vormen de grote massa getallen en de overvloed aan materiaal die dat werk biedt een moeilijkheid voor degenen die zich in de beschrijving van die geschiedenis willen verdiepen. Daarom hebben we ernaar gestreefd onderhoudend en begrijpelijk te zijn, zodat iedereen die ons werk in handen krijgt, zowel de eenvoudige lezer als degene die de feiten in zijn geheugen wil prenten, er zijn voordeel mee kan doen.
Voor ons was het schrijven van deze samenvatting geen gemakkelijk werk, maar een moeizame arbeid die veel zweetdruppels en slapeloze nachten heeft gekost, zoals het iemand die een feestmaal moet bereiden niet zal lukken om zonder moeite al zijn gasten tevreden te stellen. Toch hebben we deze moeite graag genomen, omdat we daardoor velen van dienst zijn. Het nauwkeurig onderzoek naar de feiten hebben we overgelaten aan de schrijver om alle zorg te kunnen besteden aan de samenstelling van het uittreksel. De architect van een nieuw huis moet voor de hele bouw zorgen, terwijl degene die het op zich genomen heeft er schilderingen in aan te brengen, zich alleen om een passende versiering hoeft te bekommeren. Dat is, dunkt me, ook met ons het geval. Het is de taak van de geschiedschrijver om op het onderwerp in te gaan, het van alle kanten te bekijken en het in zijn onderdelen nauwkeurig te onderzoeken. Maar iemand die een boek samenvat, heeft het recht om bondigheid van stijl na te streven en af te zien van volledigheid in de behandeling van het onderwerp. Laten we dan nu met ons verhaal beginnen, zonder nog iets aan het gezegde toe te voegen, want het zou dwaas zijn een lang voorwoord te schrijven op een verhaal dat we willen inkorten.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 40. Onder het bestuur van de vrome hoge priester Onias genoot de heilige stad, dankzij zijn optreden tegen het kwaad, een volmaakte vrede en werden de wetten voorbeeldig onderhouden. Het was voorgekomen dat zelfs de koningen hun ontzag voor de heilige plaats toonden en de pracht van de tempel met schitterende geschenken verhoogden. Seleucus, de koning van Azië, bestreed zelfs uit eigen middelen alle uitgaven die voor de offerdienst nodig waren. Maar een zekere Simon uit de familie van Benjamin, die tempeloverste was, kreeg oneenigheid met de hoge priester over het toezicht op de markten in de stad. Omdat hij Onias niet voor zijn inzichten kon winnen, ging hij naar Apollonius van Tarsus, die toen stadshouder was van Celesyrië en Fenicië. Hij vertelde hem dat de schatkamer van de tempel in Jeruzalem gevuld was met onnoemelijke rijkdommen, waarvan het totaal niet te berekenen was en in geen enkele verhouding stond tot wat er voor de offers nodig was. Het was mogelijk dat dat geld ter beschikking van de koning kwam. In een onderhoud met de koning deelde Apollonius hem de inlichtingen mee die hem over het bestaan van die rijkdommen verstrekt waren. De koning liet daarop Heliodorus, zijn kanselier, komen en gaf hem de opdracht om de genoemde rijkdommen in beslag te nemen. Onder het voorwendsel de steden van Celesyrië en Fenicië te bezoeken, maar in feite om de wens van de koning ten uitvoer te brengen, ging Heliodorus onmiddellijk op reis. Bij zijn aankomst in Jeruzalem werd hij door de hoge priester en de stad vriendelijk ontvangen. Daarna vertelde hij wat hij gehoord had en zette hij het doel van zijn komst uiteen. Op zijn vraag of zijn inlichtingen juist waren, legde de hoge priester hem uit dat het hier ging om het geld van weduwen en wezen, dat in bewaring gegeven was, en om het geld van Hyrcanus, de zoon van Tobia, iemand die in hoog aanzien genoot, in tegenstelling tot wat de goddeloze Simon voorgelogen had, bedroeg het totaal dat er aan zilver was 400 talenten en aan goud 200. Overigens was het ontoelaatbaar mensen te benadelen die hun vertrouwen hadden gesteld op de heiligheid van deze plaats en op de eerbiedwaardigheid en onschendbaarheid van de tempel die over de hele wereld een groot aanzien genoot. Daar stelde Heliodorus de opdracht tegenover die hij van de koning had ontvangen en hij verklaarde dat het geld in ieder geval in de koninklijke schatkist moest worden gestort. Op de door hem bepaalde dag ging Heliodorus de tempel in om een onderzoek naar die gelden in te stellen. Een grote angst had zich meester gemaakt van heel de stad. De priesters wierpen zich in hun heilige gewaden voor het brandofferaltaar ter aarde en zonden hun gebeden naar de hemel, naar hem die een wet op bewaargeving had uitgevaardigd en smeekte hem de goederen die men aan de tempel had toevertrouwd ongeschonden te bewaren. De aanblik van de hoge priester kon niemand onberoerd laten. Zijn gelaatsuitdrukking en zijn bleke kleur toonden de angst in zijn hart. Ten prooi aan een hevige verwarring en bevend over zijn hele lichaam, verried de man aan iedereen die hem zag hoezeer hij inwendig leed. In drommen stormden de mensen hun huizen uit om door een openbaar smeekgebed te voorkomen dat de plaats onteerd zou worden. Vrouwen in boetekleren, die onder de borst waren vastgemaakt, vulden de straten. Meisjes die anders teruggetrokken binnenshuis leefden, liepen nu naar de poorten of de muren of keken door de vensters naar buiten. Ze strekten alle de handen uit naar de hemel en baden. Het was meelijwekkend om te zien hoe iedereen zich zonder onderscheid ter aarde wierp en met wat voor een angstige bezorgdheid de hoge priester afwachtte wat er ging gebeuren. Terwijl ze tot de almachtige Heer baden dat hij de bezittingen die men aan de tempel had toevertrouwd ongeschonden en veilig voor de eigenaars zou bewaren, ging Heliodorus ertoe over zijn besluit uit te voeren. Toen hij met zijn lijfwacht bij de schatkamer aankwam,
verscheen de Heer van alle geesten en machten op zo'n ontzagwekkende wijze dat iedereen die het gewaagd had de tempel binnen te dringen, door Gods macht werd getroffen en alle kracht en moed verloor. Ze zagen een prachtig opgetuigd paard, bereden door een angstaanjagende ruiter. Het dier stormde onstuimig vooruit en sloeg met zijn voorhoeven op Heliodorus. De ruiter schitterde in zijn gouden wapenuitrusting. Bovendien zag Heliodorus twee geweldige, sterke jonge mannen, stralend van pracht en schitterend gekleed. Ze gingen aan weerszijden van hem staan en zonder ophouden geeselden en ranselden ze hem. Plotseling stortte Heliodorus, door een dichte duisternis overweldigd, op de grond. Men nam hem op en plaatste hem in een draagstoel. Zojuist was die man met een groot gevolg en heel zijn lijfwacht doorgedrongen tot de bovengenoemde schatkamer. En nu werd hij hulpeloos weggedragen door mensen die de macht van God openlijk erkenden. Terwijl hij daar lag, door Gods kracht met stomheid geslagen en zonder enige hoop op behoud, prezen ze de Heer die zijn eigen plaats verheerlijkt had. En de tempel, die kort tevoren het toneel was geweest van angst en verwarring, galmde nu door de verschijning van de Almachtige Heer van kreten van blijdschap en vreugde. Enkele uit het gevolg van Heliodorus haasten zich naar Onias met het verzoek dat hij de Allerhoogste zou smeken het leven te schenken aan de man die al op sterven lag. Bevreesd dat de koning zou kunnen vermoeden dat de Judeërs een aanslag op Heliodorus hadden gepleegd, droeg de hoge priester voor het herstel van de man een offer op. Terwijl de hoge priester het zoenoffer opdroeg, zag Heliodorus dezelfde jonge mannen in dezelfde gewaden opnieuw en ze zeiden tegen hem: "U moet de hoge priester Onias uitermate erkentelijk zijn, want vanwege hem schenkt de Heer u het leven. En nu u door de hemel gestraft bent, moet u aan iedereen de geweldige kracht van God verkondigen." Na deze woorden verdwenen ze. Heliodorus bracht de Heer, die zijn leven gespaard had, een offer en deed hem de heiligste belofte. Hij nam afscheid van Onias en keerde met zijn leger naar de koning terug. Hij legde voor iedereen getuigenis af van de wonderwerken van de Allerhoogste God, die hij met eigen ogen had aanschouwd. De koning vroeg aan Heliodorus wie hem het meest geschikt leek voor een nieuwe zending naar Jeruzalem. Hij antwoordde: "Als u een vijand hebt of een oproermaker, stuur hem dan daarheen. U krijgt hem afgeranseld terug, als hij het er tenminste levend van afbrengt, want over die plaats waakt werkelijk een goddelijke macht. Hij die in de hemel woont, past nauwlettend op die tempel en beschermt hem. Iedereen die met boze bedoelingen komt, slaat hij dood." Dit was de geschiedenis van Heliodorus en van de redding van de tempel.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 50. Simon, van wie hierboven sprake was, verriet niet alleen het geld, maar ook zijn vaderland. Hij belasterde Onias en beweerde dat hij het was geweest die de aanslag op Heliodorus had gepleegd en verantwoordelijk was voor het gestichte onheil. Hij schrok er niet voor terug om de weldoener van de stad, de beschermer van zijn volksgenoten en de ijveraar voor de leer een oproermaker te noemen. De vijandschap liep zo hoog op dat door een van Simons aanhangers moorden werden gepleegd. Onias was zich ervan bewust dat deze gespannen verhouding gevaarlijk was, vooral omdat Apollonius, de zoon van Menestheus en de stadhouder van Celesyrië en Fenicië, het vijandig optreden van Simon steunde. Daarom ging hij naar de koning, niet om zijn medeburgers aan te klagen, maar uit bezorgdheid om de algemene en bijzondere belangen van heel het volk. Want hij zag in dat, zolang Simon zijn waanzinnige koers niet zou stoppen, het herstel van de rust in het politieke bestel zonder de tussenkomst van de koning onmogelijk was. Na de dood van Seleucus nam Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, het bestuur van het koninkrijk in handen. Jason, de broer van Onias, had een ontmoeting met de nieuwe koning en wist op slinkse wijze het hoge priesterschap te verwerven. Hij beloofde de koning 360 talenten zilver en verder 80 talenten uit andere bronnen. Bovendien verplichtte hij zich om nog 150 talenten te betalen als de koning hem machtigde om op eigen gezag een atletiekschool te bouwen, een opleidingsinstituut voor jongeren op te richten en de inwoners van Jeruzalem de officiële benaming van Antiochenen te geven. De koning gaf zijn toestemming. Zodra Jason de macht in handen had, begon hij zijn volksgenoten naar Grieks model te hervormen. Hij schafte de voorrechten af die de koningen welwillend aan de Judeërs hadden geschonken, dankzij de bemoeienissen van Johannes, de vader van Eupoloemus. Laatstgenoemde zou later deel uitmaken van het gezantschap dat met de Romeinen vriendschapsbetrekkingen zou aanknopen en een bondgenootschap tot stand zou brengen. De door de wet bepaalde instellingen werden door Jason ontbonden om vervolgens gebruiken in te voeren die ermee in strijd waren. Hij had er plezier in om juist aan de voet van de Tempelberg een atletiekschool te bouwen en de beste jongeren een Griekse opleiding te geven en de efebenhoed te laten dragen. Door de verregaande schaamteloosheid van de goddeloze en onpriesterlijke Jason greep de vergrieksing zo om zich heen en ging de overname van uitheemse gebreken zo ver dat de priesters niets meer voelden voor de altaardienst. Ze minachten de tempel en verwaarloosden de offers, maar ze haasten zich om hun diensten te verlenen aan het onwettige bedrijf in het worstelperk, zodra de oproep tot het discuswerpen weer klonk. Ze stelden geen prijs op de ambten die bij hun voorvaderen in ere stonden, maar hadden de hoogste achting voor wat bij de Grieken eervol is. Door dat alles raakten ze in een jammerlijke toestand, want juist degene van wie ze de levenswijze trachten over te nemen en die ze in alles wilden evenaren, werden hun vijanden en onderdrukkers. Men schendt niet ongestraft de leer van God. Het verloop van de gebeurtenissen zal dat bewijzen. Toen in Tyrus de vijfjaarlijkse spelen in tegenwoordigheid van de koning werden gehouden, zond de gemene Jason er als afgevaardigde van Jeruzalem Antiochenen heen met 300 drachmen zilver voor het offer aan Herakles. Omdat het naar het oordeel van de afgezanten niet paste dat het geld aan het offer besteed werd, gaven ze het een andere bestemming. Zo werd het geld dat door de afzender bedoeld was als een bijdrage voor het offer aan Herakles, door toedoen van degene die het overbrachten, gebruikt voor de bouw van galeien. Bij gelegenheid van de troonsbestijging van koning Philometor was Apollonius, de zoon van Menestheus, in Egypte geweest om de koning te vertegenwoordigen.
Van hem vernam Antiochus dat Philometor hem vijandig gezind was. Daarom ging hij maatregelen treffen voor de veiligheid van zijn rijk. Zodoende kwam hij in Joppe, waar vandaan hij een bezoek bracht aan Jeruzalem. Hij werd door Jason en de stad luisterrijk ontvangen en hield er onder fakkellicht en toejuichingen zijn intocht. Daarna trok hij met zijn leger naar Fenicië. 3 jaar later zond Jason Menelaus, de broer van Simon, van wie hierboven sprake was, naar de koning om de verschuldigde gelden af te dragen en de onderhandelingen over dringende landsbelangen af te wikkelen. Menelaus liet zich aan de koning voorstellen. Hij bracht hem hulde en deed zich voor als een invloedrijk man. Door 300 talenten meer te bieden dan Jason, wist hij het hoge priesterschap te verwerven. Zo kwam die man, die in geen enkel opzicht het hoge priesterschap waardig was, maar als een vredetiran aanvallen van woede had en tekeer kon gaan als een wild dier, in het bezit van een koninklijke aanstelling in Jeruzalem. Aldus werd Jason, die zijn eigen broer verdrongen had, zelf het slachtoffer van de onderkruiperij van een ander en moest hij de vlucht nemen naar Ammon. Menelaus had nu wel de macht in handen, maar hij trof geen maatregelen om het beloofde geld aan de koning te betalen, ondanks de aanmaningen van Sostratus, de bevelhebber van de burcht, die de belastingen moest innen. Daarom werden beide door de koning ter verantwoording geroepen. Menelaus stelde zijn broer Lysimachus aan als plaatsvervangend hogepriester. Sostratus benoemde Crates, de bevelhebber van de Cyprioten, tot zijn plaatsvervanger. Juist op dit tijdstip kwamen Tarsus en Mallus in opstand, omdat die steden als geschenk aan Antiochus de bijzit van de koning waren gegeven. In allerijl trok de koning erheen om de opstand te onderdrukken en liet Andronicus, een hoogwaardigheidsbekleder, als zijn plaatsvervanger achter. In de overtuiging dat de omstandigheden gunstig waren voor hem, verduisterde Menelaus gouden tempelvaten. Enkele ervan schonk hij aan Andronicus, de overige wist hij te verkopen in Tyrus en omliggende steden. Over dit alles ontving Onias betrouwbare inlichtingen. Vanuit zijn vrijplaats in Daphne bij Antiochië, waar hij zich had teruggetrokken, protesteerde hij er heftig tegen. Het gevolg hiervan was dat Menelaus Andronicus in vertrouwen nam en hem wist over te halen om Onias uit de weg te ruimen. Andronicus ging naar Onias. In het vertrouwen dat hij met een list in zijn opzet zou slagen, begroette hij Onias vriendelijk en verzekerde hem onder ede van zijn goede bedoelingen. Ofschoon Onias argwaan koesterde, stemde hij er toch in toe zijn vrijplaats te verlaten. Nauwelijks had hij dat gedaan, of hij werd door Andronicus gewetenloos gedood. Niet alleen de Judeërs, maar ook vele andere bevolkingsgroepen waren verontwaardigd en ontdaan over de laaghartige moord op die man. Toen de koning uit Cilicië was teruggekeerd, kwamen de Joden van Antiochië zich bij hem beklagen. En ook de Grieken gaven hun afkeer te kennen over de onrechtmatige wijze waarop Onias gedood was. Antiochus was pijnlijk getroffen en diep ontroerd. De herinnering aan Onias' bedachtzaamheid en discipline bewoog hem tot tranen. In woede ontstoken nam hij Andronicus onmiddellijk zijn purper af, scheurde hem de kleren van het lichaam, liet de moordenaar door de hele stad rondvoeren en op dezelfde plaats waar hij zich aan Onias vergrepen had, liet hij hem terechtstellen. Zo kreeg hij van de Heer zijn verdiende straf. Door Lysimachus werd, met goedvinden van Menelaus, de tempel van Jeruzalem van veel gouden vaatwerk beroofd. Toen dat bekend werd, scholde het volk samen tegen Lysimachus. Deze bewapende ongeveer 3000 man en liet die onder aanvoering van een zekere Auranus, even dom als oud, charges uitvoeren tegen de opgewonden en woedende menigte. Zodra die zagen dat Lysimachus hen liet aanvallen, grepen ze stenen, stukken hout en handen vol straatvuil en wierpen dat in het wilde weg naar de mannen van Lysimachus,
van wie er vele verwondingen opliepen en enkele zelfs gedood werden. Ze joegen iedereen op de vlucht. De tempelrover zelf sloegen ze dood bij de schatkamer. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen spande men een proces aan tegen Menelaus. De koning kwam naar Tyrus en drie afgevaardigden van de raad van de oudsten bepleitten hun zaak. Toen Menelaus zag dat hij de rechtszaak ging verliezen, beloofde hij Ptolemeus, de zoon van Dorymenes, een grote som geld als hij de koning zou weten om te praten. Onder het voorwendsel dat de koning wat frisse lucht moest scheppen, leidde Ptolemeus hem naar een zuilengang en had zo de kans om hem van mening te laten veranderen. Het gevolg was dat Menelaus, die verantwoordelijk was voor al het kwaad dat gesticht was, werd vrijgesproken. Maar de ongelukkigen die zelfs door de skieten vrijgesproken zouden zijn, werden ter dood veroordeeld. Zij die voor de stad, voor het volk en voor de heilige vaten waren opgekomen, werden zonder uitstel en in strijd met alle recht gestraft. De inwoners van Tyrus waren hierover zo verontwaardigd dat ze de slachtoffers een grootse begrafenis gaven. Zo dankte Menelaus het behoud van zijn waardigheid aan de hebzucht van de machtigen. Hij werd steeds slechter en was de grote belager van zijn eigen landgenoten.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 31. Niet lang daarna zond de koning een oude Athener die de Judeërs moest dwingen de leer van hun voorvaderen te verloochenen en zich niet meer aan de leer van God te houden. Hij had de opdracht om de tempel van Jeruzalem te ontheiligen door hem aan Zeus Olympius te wijden. De tempel op de berg Gerizim moest hij, overeenkomstig het karakter van de bewoners van die plaats, aan Zeus Xenius wijden. Het om zich heen grijpen van het kwaad viel zelfs de grote massa van het volk zwaar en het ergerde zich eraan. In de tempel vierden de naties liederlijke en uitgelaten feesten. Ze maakten er plezier met courtisanes, hadden in de heilige voorhoven gemeenschap met vrouwen en brachten er allerlei dingen binnen die er niet mochten zijn. Het brandofferaltaar lag vol met slachtoffers die in strijd waren met de heilige gebruiken en door de leer waren verboden. Het was niet langer geoorloofd om de Sabbat te onderhouden, de voorvaderlijke feesten te vieren, in één woord een belijdende Jood te zijn. Met geweld werd men gedwongen deel te nemen aan de offermaaltijd, die maandelijks op de geboortedag van de koning werd gehouden. Op het feest van Dionysus moest men met klimop omkranst meedoen in de optocht ter ere van Dionysus. Op aanraden van Ptolemeus werd besloten dat de naburige Griekse steden met betrekking tot de Joden dezelfde gedragslijn zouden volgen en dat ze de Joden aan de offermaaltijden zouden laten deelnemen. Degene die weigerde de Griekse gewoonte over te nemen, moesten worden gedood. Het was duidelijk dat de Joden veel lijden te wachten stond. Zo werden twee vrouwen gevangen genomen die hun kinderen hadden besneden. Met de zuigelingen aan hun borst voerde men ze door de stad als prooi voor de spot van het volk. Ze werden van de stadsmuur naar beneden gegooid. Anderen waren in dichtbij de stad gelegen grotten samengekomen om in het geheim de Sabbat te vieren. Ze werden aan Philippus verraden en deze liet ze levend verbranden. Uit eerbied voor de heiligheid van de Sabbat durfden ze zich niet te verdedigen. Iedereen die dit boek in handen krijgt, verzoek ik om zich niet te ergeren aan deze ellende, maar te bedenken dat deze bestraffing niet de ondergang, maar de verbetering van ons volk ten doel had. Het is een bewijs van grote welwillendheid, als God de zondaars niet lang ongemoeid laat, maar ze spoedig hun vergelding geeft. Terwijl de Heer bij de andere naties toegevend met de bestraffing wacht, tot ze de maat van hun zonde hebben volgemaakt, doet Hij dat niet met ons. Als Hij onze zonde tot het uiterste laat voortwoekeren, zou zijn bestraffing te laat komen. Maar Hij wil ons zijn barmhartigheid nooit ontzeggen. En daarom is het feit dat Hij zijn volk straft met rampen een teken dat Hij het niet in de steek laat. Na dit in enkele woorden in herinnering te hebben geroepen, gaan we nu weer verder met ons verhaal. Eleazar, een van de voornaamste schriftgeleerden, een man op leeftijd en een indrukwekkende verschijning, werd gedwongen om varkensvlees te eten. Maar hij verkoos een roemvolle dood boven een besmeurd leven. Hij ging vrijwillig naar de pijnbank. Zo gaf hij een voorbeeld dat men moedig moet navolgen door spijzen te weigeren waarvan het genot niet door de liefde voor het leven gewettigd kan worden. Degenen die belast waren met de leiding bij dat afschuwelijke offermaal namen Eleazar, die een oude bekende van hen was, terzijde en spoorden hem aan vlees te halen dat hij eet.

eten mocht. Hij zou het zelf klaar kunnen maken als hij maar deed alsof hij at van het offervlees dat door de koning was voorgeschreven. Deed hij dat, dan zou hij niet gedood worden, maar op grond van hun oude vriendschap vriendelijk worden bejegend. Maar hij nam een nobel besluit, zijn leeftijd waardig, dat paste bij het aanzien dat zijn ouderdom hem gaf, bij de adel van zijn grijze haren die hij met ere droeg en bij het voorbeeldig leven dat hij vanaf zijn jeugd geleid had, maar dat bovenal in overeenstemming was met de heilige leer door God zelf gegeven. Hij verklaarde zonder enige aarzeling dat men hem maar naar het dodenrijk moest sturen. Want, zo zei hij, op onze leeftijd past het niet om te huichelen. Veel jonge mannen zouden denken dat de 90-jarige Eleazar de zeden van de vreemde volkeren heeft aangenomen. Door mijn huichelarij, waardoor ik mijn leven een heel klein beetje kan verlengen, zouden zij op een dwaalspoor worden gebracht en omdat ik voor die dwaling verantwoordelijk zou zijn, zou ik schande en smaad brengen over mijn oude dag. En al ontkom ik voor het ogenblik aan een bestraffing door de mensen, nooit, levend dan wel dood, ontkom ik aan de hand van de Almachtige. Daarom geef ik er de voorkeur aan om nu moedig van dit leven afscheid te nemen. Dan toon ik mij mijn ouderdom waardig. En laat ik de jongeren een edel voorbeeld na van hoe men vrijwillig, trots en zelfbewust kan sterven voor de eerbiedwaardige en heilige leer. Na deze woorden ging hij naar de pijnbank. Degenen die hem zojuist nog welwillend gezind waren, voerden hem nu vol haat naar de folterplaats, omdat wat hij gezegd had in hun ogen krankzinnig was. Voordat Eleazar onder de slagen bezweek, verzuchtte hij: de Heer weet in zijn heilige wijsheid dat ik aan de dood kon ontkomen. En al leid ik in mijn lichaam gruwelijke pijnen door de marteling, in mijn ziel voel ik vreugde, omdat ik dit alles uit eerbied voor hem onderga. Zo stierf hij, en hij liet door zijn dood niet alleen aan de jongeren, maar ook aan het grootste deel van de natie een voorbeeld van edele gezindheid en onvergetelijke deugd na.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 42. Ook zeven broers werden aangehouden, samen met hun moeder, en op bevel van de koning sloeg men ze met stokken en riemen om ze zo te dwingen het verboden varkenvlees te eten. Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal: "Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren? We zijn eerder bereid om te sterven dan de leer van onze voorvaderen te overtreden." Woedend gaf de koning het bevel om pannen en ketels heet te stoken. Zodra die gloeiend waren, liet hij hun woordvoerder de tong afsnijden, de huid van het hoofd afstropen en zijn handen en voeten afhakken voor de ogen van zijn broers en zijn moeder. Toen liet hij hem, geheel verminkt maar nog levend, naar het vuur brengen en in de pan braden. Terwijl de walm uit de pan zich ver verspreidde, moedigden de overige broers en hun moeder elkaar aan om heldhaftig te sterven. Ze zeiden: "God de Heer ziet op ons neer en zal zich zeker over ons ontfermen, zoals Mozes het verklaard heeft in het lied waarin hij openlijk getuigt: Hij zal zich over zijn dienaren ontfermen." Nadat de eerste zo gestorven was, ging men de tweede folteren. Ze stroopten de huid met haren en al van zijn hoofd en vroegen hem: "Wil je eten, in plaats van deel voor deel over heel je lichaam gepijnigd te worden?" Hij antwoordde in zijn moedertaal: "Nee." Daarom kreeg ook hij dezelfde martelingen te verduren. Alvorens te sterven zei hij nog: "Jij ontaarde boosdoener, je ontneemt ons nu wel het leven, maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven." Na hem werd de derde gemarteld. Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit en onverschrokken bood hij ook zijn handen aan. "Vier," zei hij, "van de hemel heb ik ze gekregen, maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van, in de hoop ze eens van hem terug te krijgen." Zelfs de koning en zijn gevolg waren verbaasd over de moed van de jongeman, die ondanks de pijnen niet kreunde. Toen deze gestorven was, pijnigde en folterde ze de vierde op dezelfde wijze. "De dood nabij," zei hij, "de dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft, dat hij ons weer laat opstaan. Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven." Vervolgens haalde men de vijfde en martelde hem. Hij vestigde zijn ogen op de koning en zei: "Ofschoon u een sterfelijk mens bent, hebt u de macht om met de mensen te doen wat u wilt. Maar denk niet dat God ons volk in de steek laat. Heb maar geduld, dan zult u er getuige van zijn hoe zijn geweldige kracht u en uw nakomelingen zal kastijden." Na hem bracht men de zesde. Stervende zei hij: "Maak u geen illusies. Wij zelf zijn de oorzaak van ons lijden. Omdat we tegen onze God hebben gezondigd, gebeuren deze verbijsterende dingen. Maar verbeeld u niet dat u ongestraft blijft, nu u het gewaagd hebt de strijd met God aan te binden." Buitengewoon bewonderenswaardig was de moeder, en haar nagedachtenis verdient in ere te blijven. Zij zag haar zeven zonen op één dag sterven, maar hield moedig stand omdat zij op de Heer vertrouwde. Bezield met edele gevoelens moedigde zij ieder van hen in hun moedertaal aan. Haar vrouwelijke gevoeligheid hardde ze met mannelijke moed en ze sprak tot hen: "Ik weet niet hoe jullie in mijn schoot gevormd zijn. Niet ik heb jullie de levensadem geschonken. Niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van jullie bestaan tot een harmonisch geheel geordend, maar de schepper van de wereld. Hij bewerkt het ontstaan van de mens, zoals hij van alles de oorsprong is. Hij zal jullie in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven, omdat jullie omwille van zijn leer jezelf nu niet sparen." Antiochus dacht dat de vrouw hem minachtte en hij verdacht haar van beledigende taal. Daarom trachtte hij haar jongste zoon, de enige die nog in leven was,
niet alleen met vermanende woorden over te halen om de voorvaderlijke zeden te verloochenen, maar hij beloofde ook onder ede dat hij hem rijk en gelukkig zou maken, dat hij hem zou opnemen onder zijn vrienden en hem het beheer van staatszaken zou toevertrouwen. Omdat de jongen daar in het geheel geen aandacht aan schonk, riep de koning de moeder en spoorde haar aan de jonge man aan zijn verstand te brengen dat het om zijn welzijn ging. Omdat hij er bij haar met klem op aandrong, stemde zij er tenslotte in toe haar zoon te overtuigen. Ze boog zich naar hem toe en de spot drijvend met de vrede despoot, zei ze tegen hem in hun moedertaal: "Kind, heb medelijden met mij. Ik heb je 9 maanden in mijn schoot gedragen, je 3 jaar aan mijn borsten gevoed, je gekoesterd en opgevoed tot de jongen die je nu bent. Ik smeek je, mijn kind, kijk naar de hemel en de aarde met alles wat ze bevatten en bedenk dat God dit niet gemaakt heeft uit iets wat al bestond en dat ook de mens op dezelfde wijze is ontstaan. Wees niet bang voor die beul, maar toon je je broers waardig en aanvaard de dood. Dan zal ik door Gods ontferming jou en je broers terugkrijgen." Nauwelijks had zij dit gezegd, of de jongen riep uit: "Waar wacht u op? Ik gehoorzaam niet aan het bevel van de koning. Ik gehoorzaam aan wat de leer beveelt, die door Mozes aan onze voorvaderen gegeven is. U bent de oorzaak van heel de rampspoed die de Hebreeën treft, maar u zult niet ontkomen aan de hand van God. Het is waar dat we lijden door onze eigen zonde. Maar al toont de levende God een ogenblik zijn woede door ons te tuchtigen en terecht te wijzen, toch zal hij zich weer met zijn dienaren verzoenen. Maar jij, gemene schurk, de slechtste onder de mensen, jij hebt geen reden om trots te zijn en je te vleien met ijdele verwachtingen, nu je de hand slaat aan Gods dienaren. Je bent het oordeel van de Almachtige en Alziende God nog niet ontlopen. Na een kortstondig lijden is aan mijn broers krachtens Gods verbond het eeuwig leven ten deel gevallen. Maar jij zult voor je hoogmoed bij het oordeel van God je verdiende straf ontvangen. Evenals mijn broers geef ik mijn lichaam en leven prijs uit eerbied voor de leer van onze voorvaderen. En ik smeek God dat hij zich spoedig over onze natie ontfermt en dat hij jou door kwellingen en plagen dwingt te bekennen dat hij alleen God is. Mogen door mij en mijn broers de woede van de Almachtige, die terecht tegen heel onze natie is ontbrand, bedaren." Gegriefd door deze belediging en in woedende razernij